0: 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij.
1: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Ja, natuurlijk verwacht je veel goals tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: Door de zege mogen de Red Lions naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede fase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer, vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 3 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40 biljoen dollar gerond. Dat is 40.000 miljard dollar. De schuld liep op door stijgende pensioenkosten en de dure gezondheidszorg in de VS. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen dus verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en ze liggen vaak afgelegen. Dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor een drugslab. Anne Berger van de Federale Gerechtelijke Politie vertelt waar je op kan letten.
2: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
1: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Een verslag van Jonathan met de penningen.
3: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten. De voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vrijdag opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Een goeiemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om een aanval met ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sprongen ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy in de provincie Luik waren er gisteravond interventies voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In Kosovo zijn 3 massagraven blootgelegd, met daarin de lichamen van minstens 23 mensen. Het gaat vermoedelijk om Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. De opgravingen begonnen een paar maanden geleden in een regio die vooral door Serviërs wordt bewoond. Onderzoekers zochten er naar een groep professoren, artsen en activisten die in 1999 verdwenen. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen wie de slachtoffers precies zijn. In het onderzoek naar de massagraven zijn ook 3 verdachten opgepakt voor oorlogsmisdaden. Bij een crash met een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. Bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde vlakbij een berg, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions mogen nu naar de volgende ronde, de tweede groepsfase. En daarin komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Morgen, vrijdag, opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. En het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Nu de natuurbrand in de Hoge Venen langzaam onder controle lijkt, is de omgeving gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen was er een kleine tornado. Eén huis werd voor de helft verwoest en is onbewoonbaar, dat liet de burgemeester weten. Er vielen geen gewonden, de bewoner was niet thuis tijdens de doortocht van de tornado en heeft via de sociale dienst nieuw onderdak gekregen. Nog in de provincie Luik in Butgenbach en Malmedy moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderes.
2: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
1: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor 40.000 supporters. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïense luchtafweer. Bij de aanvallen zijn een appartementsgebouw, huizen, een school en een ziekenhuis geraakt. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterst rechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir had in een podcastinterview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Het zijn geen mensen, zei hij over de Palestijnen. VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk en veroordeelt ze zonder enige dubbelzinnigheid. Op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij met die overwinning.
3: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
1: De Red Lions mogen nu naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuw systeem. In de tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer. Eerst buien en onweer in het westen. Later op de dag ook in het centrum en het oosten. Maximum temperaturen tot 23 graden. Ook vrijdag kan het stevig onweren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
4: Radio 1.

tijd. Als ik nu meteen wegrijd, misschien ben ik wel net als jij. Geef ik geen fuck om wat je vindt van mij.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado. 1 huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst een nieuwe tijdelijke thuis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Buettgenbach en Malmedie, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie er extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
2: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en naar de geboorte toe.
1: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Bij verschillende aanvallen zijn een kinderziekenhuis, een school en appartementsgebouwen geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtafweer ging het om een aanval met ballistische raketten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om die aanvallen te onderscheppen door een tekort aan luchtafweersystemen. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen de Red Lions gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
3: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat het eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ik denk dat we terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions zijn 2e geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de 2e groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag droger en meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
6: Goedemorgen, het blijft toch nog altijd wennen aan die regen, vind ik. Na enkele weken absolute droogte. Al zullen ze daar op de Hoge Venen wellicht blij mee zijn, vermoed ik. Welkom.

0: Een van de klassiekers van Simple Minds. A new gold dream. Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Wat staat er op de voorpagina's van de kranten?
1: Dat de politie waarschuwt boeren voor drugsbendes die een loods willen huren, dat kopt het Nieuwsblad van morgen. Vaak willen ze die dan gebruiken als drugslabo. Het laatste nieuws ziet hoe 7700 extra studenten een leefloon krijgen. Dat is een forse stijging in 5 jaar tijd. De Tijd koopt dat Belgen massaal het rekeningenregister consulteren bij de Nationale Bank. Agenten steeds meer slachtoffer van agressie. Dat is de kop van het Belang van Limburg. Politie en parket vragen meer respect. De morgen dan zet een grote foto vooraan van een poort met bloemenkransen voor de overleden Cambridge professor Jason Arday. Waken met harde woorden voor omstreden UGent professor. Die UGent professor was degene die het plagiaat van Arday aan het licht bracht, maar zelf was hij ook heel controversieel. En verder dan natuurlijk nog altijd veel aandacht voor de brand op de Hoge Venen. 9 ministers waren in maart al gewaarschuwd voor het risico op bosbranden, kopt de Standaard. En Gazet van Antwerpen blikt al vooruit naar de extra kamer commissie van straks. Minister op het matje na brand Hoge Venen.
0: Ja, en dat wordt zeer interessant ook. Wij hebben het straks nog over die Kamercommissie met de voorzitter van de commissie, Ortwin de Porter van het Vlaams Belang is dat.

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Het is een van de weinige platen die volledig gezongen zijn zonder instrumenten die het ooit tot wereldhit hebben geschopt. Dit was een voorbeeld daarvan, Tom's Diner van Susan Vega. De grote natuurbrand in de Hoge Venen, Heidi, die woedt intussen al een week.
2: Ja, na dagen blussen geeft de brandweer steeds meer vat op het vuur. Maar gisteravond begon het in de omgeving van het veengebied hevig te regenen. En dat leidde tot nieuwe uitdagingen voor de brandweer. Want in het Duistadige Bullingen was er een kleine tornado die een huis heeft vernield. En in Butgenbach en Malmedy moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En terwijl het dus voor de hulpdiensten alle hens aan dek blijft, krijgt ook het toerisme in de regio een klap. Onze collega Gunther Joossen die trok naar camping La Plage aan het meer van Robertville.
3: Ik heet Arnoud Hendrik Barendse, maar gewoon Arnoud is makkelijk. Zaterdag was het dusdanig. We hadden hier toch wel last van smog en kleine partikeltjes. Zodat de meesten vrijwillig gegaan zijn. Omdat ze eigenlijk of zondag al zouden vertrekken of het niet zagen zitten met de regelingen. Je mocht hier niet meer zwemmen. Je mocht niet meer stand-up paddle op het meer. Omdat er eventueel helikopters zouden komen die water zouden tanken. De mensen wouden ook niet aan ramptoerisme doen. Dus zijn eigenlijk allemaal vrijwillig vertrokken. Op het ogenblik heb ik twee koppeltjes en één vrouw alleen.
4: Hallo, goedemiddag.
5: Wij hebben een jaarplek hier. En we horen natuurlijk van de mensen die we hier kennen dat het rokerig is en brandt. Dus wij dachten, we gaan gewoon kijken hoe het met onze spullen is. We zagen wel heel veel tankwagens beneden. Boeren die hun mestwagens volgooiden met water en af en aan blijven rijden. Om gewoon maar te blijven blussen, zodat de brand niet opnieuw oplaait. Dus de boeren die hier in de buurt zijn, dat zijn geweldige helden, vind ik. Helden.
6: Ja, je bent een beetje wel van, hallo, gaat het allemaal wel goed? Ben ik daar mijn caravan kwijt? En ja, toen werd die vrienden natuurlijk die hier zaten, van joh, kijk je wel uit?
7: Ik zelf raak niet snel in paniek. Ik had wel mijn wandelrugzak klaarstaan met mijn medicijnen. Dus ja, moet je plotseling evacueren, dat heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd. Dan moet het meteen klaar zijn om weg te gaan.
8: Het was natuurlijk een schok, omdat de Hoge Venen is voor ons het gebied ook waarom we hier zijn. En ja, mijn man wandelt daar ontzettend veel. De brandweer kwam, de politie kwam en zij zeiden ook, ja, in principe hoeft u niet weg. En toen hebben wij ook besloten, ook voor Arnoud, het stond hier helemaal vol. We waren overvol. Ja, en alles ging weg. En dan moet ik ook wel zeggen, wij zijn ook wel vrienden geworden van Arnoud en Sonja. Dus we zijn ook gewoon ter ondersteuning van hem gebleven.
4: Nu, Arnoud, wat betekent dat nu precies voor u als campinguitbater, toch in het midden van het hoogseizoen?
3: Dat we financieel een flinke klap krijgen. En we nu al eigenlijk ervan uitgaan dat we nergens hoeven aankloppen voor eventuele steun. Nu hebben we ook de mazzel gehad, eerlijkheidshalve. Juli was natuurlijk perfect, was heel goed. Het is hier de Belgische Eifel, het is hier niet Mallorca. We hebben wel vaker ook dat een hele goede zomer, dat is dan juli en augustus. Een gewone is of juli of augustus. We hebben hier ook wel regenbuien en dan staat hier ook niemand.
1: Het leven op camping La Plage in de buurt van de Hoge Venen reportage. Van op de camping was dat van Gunther Joossen. 6:15 is het intussen geworden. Dit is een Nederlandse zangeres met Marokkaanse roots, Rufaida en Something Cool.

0: Something good. Something coming inderdaad van Roef Faida. Er staat op dit ogenblik al 20 minuten file op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Noord. En op de N16 richting Willebroek zo'n 15 minuten extra aan de werken in Temse.
1: Radio 1.

0: een van de iconen van de Britse popmuziek uit de jaren 80, Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Er is een medische kloof waar we ons misschien onvoldoende van bewust zijn. Klinische studies bij 65-plussers bijvoorbeeld zijn namelijk nog te veel gericht op mensen die fit zijn. Terwijl artsen in realiteit meer kwetsbare profielen toch zien passeren in hun praktijk. Of, eenvoudiger gezegd, behandelingen voor ouderen worden te vaak getest bij de verkeerde groep mensen blijkbaar. Professor Hans Wildiers aan de lijn. Goedemorgen, meneer Wildiers.
1: Goedemorgen.
0: Medisch oncoloog bent u in het UZ Leuven en eerste auteur ook van een artikel dat daarover gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Is dit een breed probleem? Speelt dit binnen verschillende medische specialisaties, zeg maar?
1: Dat is een probleem in alle domeinen van de geneeskunde, denk ik. We zien dat er een grote toename is van ouderen in de wereld. We spreken zelfs van een zilver tsunami. We weten dat in de volgende 30 jaar het aantal 65-plussers zal verdubbelen wereldwijd en het aantal 80-plussers zelfs verdriedubbelen. Mm-hmm. En de meeste ziekten, en ik ben zelf kankerspecialist, dus ook kankers komen vooral voor bij oudere mensen. Mm-hmm. 1/3 van alle kankergevallen komt voor bij mensen 75 jaar of ouder. En dat zijn populaties die we maar heel weinig zien terugkomen in de grote klinische studies.
0: Dus eigenlijk wordt het testen en het uitzoeken van bepaalde dingen, van geneesmiddelen, van behandelingen, vooral gedaan op fitte mensen die eigenlijk niet aan het juiste profiel beantwoorden dan.
1: Dat is inderdaad zo. Dus we behandelen steeds meer ouderen, maar de ouderen en vooral de minder fitte ouderen, die onderzoeken we veel te weinig. En we bieden in dat artikel concrete oplossingen aan om daarmee om te gaan. Ja. Door studies aan te passen en door ook te meten wat dat echt telt voor oudere mensen.
0: Want over die oplossingen wil ik het zo meteen even hebben. Nog even naar de dagelijkse praktijk. U ziet dat ook inderdaad in uw dagelijkse werk als kankerspecialist, dat wat er voorhanden is of wat er getest is, eigenlijk niet helemaal matcht met wat er nodig zou zijn dan.
1: Ja, dat is zo. En er zijn heel wat barrières waarom dat oudere mensen, en vooral de frele of minder fitte ouderen, dat die heel moeilijk in studies geïncludeerd geraken. Mm-hmm. Ten eerste is het zo dat de meeste studies strenge procedures hebben om mee te doen. Mensen moeten gezond zijn, hun hart moet goed werken, ze mogen geen andere ziektes hebben. Ook de procedures voor zo'n studie, ze moeten soms vaak komen naar het ziekenhuis, maar voor oudere, minder mobiele mensen kan dat heel moeilijk zijn. Dus dat is een eerste domein waar dat we meer aangepaste studies moeten maken en procedures voor ouderen. Een tweede belangrijke barrière is dat een aantal behandelingen, in de oncologie bijvoorbeeld zware operaties of zware chemo, dat is gewoon veel te zwaar voor ouderen en ze gaan dat niet verdragen en dat kan zelfs levensbedreigend zijn, soms zware behandelingen. Dus we moeten ook de behandelingen zelf soms aanpassen voor ouderen om die minder fitte ouderen ook in studies te kunnen krijgen.
0: Je kan het gewoon ook gewoon soms niet testen op de juiste groep, omdat het niet oké is om dat te doen. Omdat
1: niet doenbaar is. Ja.
0: Niet doenbaar is.
1: En voor zo'n zware behandelingen denk ik dat er ook soms specifieke studies nodig zijn, echt gericht op frele oudere patiënten met aangepaste behandelingen. En het kan goed zijn dat voor sommige ziekten dat het beter is om geen behandeling te doen, terwijl het voor andere ziekten soms wel veel verbetering in levenskwaliteit kan geven.
0: En soms liggen de barrières of de latten ook gewoon te hoog. Als u zegt, ja, er wordt vanuit gegaan dat je absoluut alleen maar fitte mensen nodig hebt, terwijl het net die andere groep is die baat heeft bij dat medicijn. Ja, misschien liggen de latten dan soms te hoog, hè?
1: Ja. Nu, het is ook wel begrijpelijk voor onderzoekers en industrie die studies ontwikkelen. Het is veel gemakkelijker om nieuwe behandelingen te onderzoeken bij jonge, gezonde mensen. Ja. Omdat je dan heel heldere signalen krijgt van werkt een behandeling of niet. Maar dat is gewoon niet de realiteit. In de realiteit zien we mensen met veel andere ziekten, met veel andere gezondheidsproblemen. En een behandeling die heel succesvol is bij een jonge, gezonde patiënt, hoeft daarom niet succesvol te zijn voor een frele oudere patiënt.
0: Daar zit aan de mismatch inderdaad. Wat zijn de gevolgen voor een patiënt als een behandeling nooit getest is inderdaad op iemand met een vergelijkbaar medisch profiel? Wat kan je dan krijgen?
1: Bij oudere mensen hebben we erg schrik voor overbehandeling. Dus dat we te veel gaan behandelen en dat onze behandelingen meer problemen gaan veroorzaken dan problemen oplossen. En dat is iets dat we natuurlijk absoluut willen vermijden. Maar aan de andere kant willen we ook onderbehandeling vermijden. We willen ook niet te weinig behandeling geven. Soms kunnen ziektes en een kanker ook grote problemen geven. En er bestaan soms wel eenvoudige oplossingen om die te vermijden en te verhinderen. En die balans van zowel overbehandeling vermijden als onderbehandeling vermijden, daarvoor hebben we meer gegevens nodig. En daarvoor moeten we die populatie ook onderzoeken en kijken, is die zware operatie, geeft die voordeel voor deze frele populatie, of is dat juist iets dat we helemaal niet moeten doen?
2: U hebt al een paar keer gehint naar oplossingen, hè? Want als leek denk ik dan, ja, breid gewoon die testgroepen uit, zorg dat daar meer medische profielen in zitten en het is opgelost. Is het zo simpel?
1: Ja, het is eerst en vooral zorgen dat ouderen ook aan studies meedoen, maar de studies zelf moeten ook aangepast worden en dat is nu niet altijd het geval. En een aspect dat we nog niet echt belicht hebben is dat de uitkomsten die gemeten worden in studie, die moeten ook relevant zijn. In de oncologie meten we vaak langere overleving als belangrijkste uitkomst, of kunnen we de tumor meer verkleinen? En dat zijn uiteraard relevante uitkomsten. Maar voor oudere mensen is dat niet het belangrijkste. Langer leven is belangrijk, maar de levenskwaliteit moet bewaard zijn. En dat is soms ook een mismatch. En soms kun je meer levenskwaliteit geven door niet te behandelen of door een lichte behandeling te geven met misschien een iets kortere levensduur, maar een veel betere levenskwaliteit. Ouderen, ook een heel belangrijk aspect voor ouderen is, kan ik nog zelfstandig zijn na zo'n behandeling? En ook dat kan, sommige behandelingen kunnen de zelfstandigheid eerder belemmeren en achteruit doen gaan. En dus we moeten dat ook meten in studies en dat is nog onvoldoende ingebouwd in studies, omdat die vooral op jongeren gericht zijn.
2: Oké, dat was de conclusie van dit verhaal inderdaad. Professor Hans Wildiers, medisch oncoloog in het UZ Leuven. Dank u wel voor de uitleg.
1: Dank u.

0: Gorillaz met wat hun huiszanger een beetje is geworden. De Britse zanger Adele Omatayo. Silent Running was dat. Het is 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En Heidi, er is voorzichtig positief nieuws uit de Hogeveen.
3: Ja, want de natuurbrand daar lijkt voorlopig onder controle te zijn. Maar ondertussen is de omgeving daar gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bullingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest en is onbewoonbaar. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterste rechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Die had in een podcast-interview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. En VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, gevaarlijk en hij veroordeelt ze dus. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep na Duitsland en ze mogen dus door naar de tweede groepsfase.
0: Net voor 7:00 kunnen we al wat reacties meegeven van onze Red Lions. Wat brengt het weer vandaag?
3: Wel, de dag start met buien. In het westen kan dat ook met onweer zijn. En het zijn temperaturen vandaag tot 23 graden.
0: Duidelijk, dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: Origineel van Serge Gainsbourg natuurlijk, maar ook een verdienstelijke versie hier van Jo Le Maire. Je suis venu te dire que je m'en vais. Heidi, de kranten blikken al vooruit naar die extra Kamercommissie straks over de brand in de Hoge Venen.
1: Ja, minister voor Binnenlandse Zaken Quintin krijgt daar vragen. Krijgt de natuurramp zo nog een politiek staartje, vraagt het laatste nieuws zich af. Of blussen een taak van het leger is, is maar één van de vragen, schrijft Nieuwsblad. Had ons land zich beter kunnen wapenen tegen een grote natuurramp en waarom hebben we geen eigen blusvliegtuigen? Veel vragen dus voor de minister straks in de commissie. Nu, advocaat Luc Wallijn die pleit er ondertussen voor in de Standaard om een deel van de verhoogde budgetten voor defensie om die te heroriënteren naar klimaatadaptatie. Bommenwerpers blussen geen branden, schrijft hij in de krant. Om de bevolking te beschermen is er meer nodig dan artillerie en jachtvliegtuigen. En natuurlijk heeft de brand ook grote gevolgen voor het toerisme rond de Hoge Venen. Daar konden we net ook al een reportage over horen. Ja. Maar Belang van Limburg schrijft dat er zo ook een einde komt aan de populaire lange afstandswandeling, de Ven-trilogie. Dat is een wandeling van meer dan 100 kilometer door België, Duitsland en Luxemburg. Met ook twee etappes door de Hoge Venen. En onder andere Joker en Anders Reizen die bieden dat aan als begeleide wandelreis. Maar voorlopig kan die dus niet doorgaan, want niemand wandelt graag door zwart geblakerd gebied. Ja. En dan klimaatminister Jean-Luc Kruk, die staat trouwens ook in La Dernière Heure vanmorgen. Daarin zegt hij dat het nu echt dringend tijd is om fossiele brandstoffen los te laten. En straks natuurlijk is hij ook onze gast. Hè?
0: Dat is zo, dat is voor na 19:30. Het laatste nieuws dan ziet hoe steeds meer studenten een leefloon krijgen.
1: In 2025 waren dat er 42.000 en een deel daarvan, zo'n 10.000 studenten, die krijgen daar bovenop ook nog een groeipakket. Dat is de vroegere kinderbijslag, omdat ze nog thuis wonen. De bedoeling is om hele kwetsbare gezinnen zo extra te ondersteunen, om studenten dus te helpen om te gaan studeren. Maar sommige politici die stellen zich daar toch al langer vragen bij of dat soms ook niet te veel wordt, want tot voor kort konden sommige studenten zo tot 1.000 euro per maand krijgen. En minister voor Maatschappelijke Integratie, Anneleen van Bossuyt van N-VA, die zegt ook signalen van misbruik op te vangen en verstrengt de regels.
0: Okay.
1: De Standaard dan. Ziet hoe het steeds beter worden van de juridische AI tools dat die ervoor zorgen dat advocatenkantoren hun werking helemaal moeten aanpassen. Investeer je nog in jonge advocaten of in AI? Dat is de vraag waar veel kantoren mee worstelen. Want de tools worden dus steeds beter in het uitvoeren van de iets minder complexe taken, die dus de meer jonge profielen normaal gezien doen. Dus is er ook minder nood aan junior profielen. Maar tegelijk moeten al die jonge advocaten natuurlijk nog de kansen krijgen om te kunnen groeien. Want wie zal er anders later het advocatenkantoor over nemen. En daarnaast lees ik in de Standaard, kan AI in de toekomst ook net voor meer werk zorgen voor onze advocaten, want veel teksten en conclusies die dreigen alleen maar langer te worden als ze meer en meer met AI worden geschreven.
0: Kan ik me inbeelden ook verhalen die zijn opgevallen in de kranten?
1: Wel, Gazet van Antwerpen geeft kritiek op het Antwerpse stadsbestuur omdat die weigert om hun regelgeving rond bedelen aan te passen. Het comité van de Raad van Europa zegt in een uitspraak dat bedelen een mensenrecht is, maar volgens de krant zijn de strenge regels rond bedelen in Antwerpen daar in strijd mee. Zo is er bijvoorbeeld een verbod op agressief bedelen of bedelen in gezelschap van kinderen. En Antwerpen verbiedt bedelen ook in haar toeristische centrum. Maar volgens experten zouden er eigenlijk nergens zo'n verbod mogen zijn, want mensen moeten het recht hebben om manieren te zoeken om te overleven.
0: Okay.
1: En dan als afsluiter nog iets uit de Standaard, want een ethische hacker heeft ernstige veiligheidslekken blootgelegd bij de Belgische EID. Hij heeft een probleem opgemerkt bij de browser plugin, zoals dat dan noemt, die dus dient om in te loggen met je kaartlezer, met je EID, en dat potentieel heel gevaarlijk kunnen zijn voor onze persoonsgegevens. Maar er zijn gelukkig voorlopig geen aanwijzingen dat iemand daar effectief gebruik van heeft gemaakt. En in de krant lees ik dat het veiligheidslek wel gedicht zou moeten zijn.
0: Dat is dan toch goed nieuws, Heidi. Dankjewel. Het is 10 minuten over 19:30 intussen. Wij draaien Stromae met Alors on danse. En dat is niet toevallig. Waarom dat zo is, krijgt u zo meteen.

0: Hallo, Ondance dus van Stroma. Ik zei daarnet al dat we het niet toevallig draaien. Waarom hebben we dit nummer boven gehaald? Wel, omdat het op Spotify de kaap van de 1 miljard streams heeft overschreden. Ik zeg dat nog even. 1 miljard keer is het afgespeeld, alsjeblieft. En Stromae wordt op die manier lid van de exclusieve Spotify's Billions Club. De miljardairs van Spotify, zeg maar. Twee Belgische artiesten gaan hem trouwens voor. Gauthier met zijn hit Somebody That I Used To Know. En ook de DJ Lost Frequencies heeft hetzelfde behaald. Met twee hits heeft hij meer dan een miljard streams binnengehaald. Dat is stof voor gesprek met Lucas de Klerk, adviseur bij Vibe. Dat is het Vlaams steunpunt voor artiesten en de muzieksector. Meneer de Klerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even heel concreet over dat nummer van Stromae, Alors on danse, 16 jaar geleden uitgekomen op zijn debuutalbum, als ik me niet vergis. Van waar het succes van dit nummer?
1: Ja, een nummer, ja, het begint natuurlijk altijd met een sterke song. Hè. Het is echt super catchy, dansbaar en ook gewoon een tijdloze productie. Hè. Dus daar begint het altijd bij. Daarnaast ja, is het ook internationaal vrij groot geworden. Dat is toch maar jezelf gewoon. Ja, Universal heeft ermee achter gezeten in Frankrijk en in heel Europa. Maar het is ook zelfs ja, tot in Amerika geraakt. Hij heeft opgetreden bij de Tonight Show van Jimmy Fallon. Madison Square Garden uitverkocht. En ook nog op tour geweest in Afrika. En ja, zo leidt je mensen natuurlijk ook toe naar streamingkanalen zoals Spotify.
0: Ik hoor het maar opvallend waar... veel ook op sociale media opnieuw passeren. 16 jaar na de feiten, zeg maar.
1: Ja, klopt. Dus daar zit denk ik de laatste reden. Het is catchy, melancholisch, dansbaar. En ja, dat is nu net wat dat op TikTok ook heel goed doet.
0: Ah, ja.
1: Dus daar is ook wel echt al een paar keer een hype geweest. En via TikTok worden mensen again toegeleid naar streamingkanalen.
0: Ja. Dus zo is dat. Het blijft een tijdloze klassieker, zoals u zegt. Hoeveel verdient Stromae hier nu eigenlijk zelf aan dat miljard streams?
1: Ik zou dat heel graag weten. Exact,
0: ja,
1: het exacte bedrag ken ik niet. Maar er circuleren bedragen zoals 0,3 cent per stream voor Spotify. Dus dat is enkel voor Spotify. Als je het uitrekent, dan kom je toch wel aan 3 tot 4 miljoen euro voor dat aantal streams. Ja. Maar natuurlijk, dat is super moeilijk te zeggen. Het hangt ook een beetje af van in welke landen dat er gestreamd is. Hoeveel een abonnement daar kost. Of dat op een gratis abonnement of een familieabonnement gestreamd is. Mm. Maar ja, wat vooral belangrijk is in deze verhaal is dat Stromae alle rechten zelf bezit. En dus hij heeft het nummer zelf geschreven, hij heeft dus de auteursrechten. Maar ook, ja, belangrijk voor Spotify, bezit de rechten om de opname. Het is uitgebracht op zijn eigen label, Mozart. Waardoor dat hij het overgrote deel van de royalties normaal zelf zou innen.
0: Ja.
1: En labels vooral ja, promotie en distributie doen van het nummer. En dus niet met het overgrote deel van de royalties zouden moeten gaan.
0: Dus dat heeft hij dan goed gezien eigenlijk.

0: vooraf om dat zo te doen. Want Spotify houdt natuurlijk ook een deel van het geld. En wat er dan overblijft, gaat dan zelf naar Stromae. Daar blijft nog weinig plakken onderweg, zegt u.
1: Ja, er zijn wel deals gesloten. Dus ik zie ook dat het onder licenties bij Universal. Dus die gaan ook een deel van de koek nemen om het nummer mee te gaan promoten binnen hun catalogus. Mm-hmm. Maar ja, dus, ik ken de exacte aantallen niet. Ik ken ook de deals niet. Die gesloten worden, maar het is alleszins het feit dat er een Mozart bij staat, wil wel zeggen dat hij de rechten zelf bezit en dus ook een groter deel van de royalties zal pakken.
0: Om het even in perspectief te plaatsen, Stromae en de andere namen die ik net opnoemde, dat zijn uitzonderingen natuurlijk, hè? Want hoe moeilijk of hoe makkelijk is het voor artiesten, zeker beginnende artiesten, om iets te verdienen aan Spotify eigenlijk?
1: Ja, ontzettend moeilijk, hè. Die 0,003 euro per stream, ja, daar moet je dus wel 100.000 streams voor 300 euro voor hebben of zo. Dus allee, dat 100.000 is al heel veel, hè, zeker voor een beginnende artiest. En als je dan ook nog eens de inkomsten moet delen met een label, een manager, dan blijft er sowieso weinig over. Streaming is een beetje een schaalmodel, dus voor grote internationale sterren is dat een hele mooie bron van inkomsten. Maar voor kleinere artiesten is het niet evident.
0: Nee,
1: ja,
0: rijk zal je er niet van worden. Een goede pensioeninvestering is het dan ook niet om op Spotify te staan.
1: Ja, misschien als je nu op Spotify komt en het blijft duurzaam en mensen blijven je volgen of het gaat van generatie op generatie, zal het in die end op je pensioen misschien wel een mooi woord, maar dat is momenteel niet hoe het werkt. Nee, je ziet ook dat het na de release even een piek komt en dat het dan snel weer zakt.
0: Ja, we halen sommige songs ook nooit streams mee natuurlijk. In het verleden lag Spotify, ligt nog altijd trouwens onder vuur over die muziekrechten en over die uitbetalingen. Is dat intussen wat beter? Want daar krijgen ze blijvend kritiek over, hè?
1: Die kritiek, die blijft. Hè. Dus dat is niet per se verbeterd of zo. De kern blijft hetzelfde. Hè. Alle inkomsten per regio gaan in één pot en worden dan over alle streams verdeeld. En als er in die regio veel gratis streams zijn, of er zijn gewoon heel veel streams te koer, dan blijft er sowieso niet zo superveel over.
0: Nee. Het abonnementsgeld is nog eens verhoogd, geloof ik. Hè. Bij Spotify, gaat dat ook naar de artiesten of gaat dat volledig naar Spotify, denkt u?
1: Nee, sowieso niet volledig. Naar de artiesten zou sowieso een deel moeten gaan. Ik denk dat Spotify nog steeds 30% van de streaminginkomsten de abonnementsgelden voor zich houdt. En dan de overige 70% verdeeld onder diegenen die de rechten bezitten. Dus enerzijds de auteursrechten, een klein deeltje. En het grootste deel gaat naar de masterrechten of de rechten op de opname. Als een artiest zelf een muziek uitbrengt in eigen beheer, gaat dat volledig naar de artiest. Ja. Zo niet moet hij het delen met het label.
0: Ja. Oké. Ik wil afronden met een voorspelling misschien, als ik dat vragen mag. Denkt u dat er nog Belgische artiesten zijn die op het punt staan om dat miljard streams te halen? Of hebben we daar geen zicht op?
1: Ik denk dat Angèle er niet super ver van zat met haar collab met Dua Lipa. Dus artiesten die groot worden en die aantrekkelijk worden om collabs te doen of featurings te doen met grote internationale artiesten, dat kan wel op korte termijn heel veel streams opleveren. Dus meesurfen op het succes van andere grote internationale artiesten. Misschien als Pommelien Thijs ooit switcht naar het Engels en zo'n zotte collab kan strikken met iemand zoals, ik weet niet veel, Taylor Swift of Billie Eilish of zo. Dat zou cool zijn. Ja. Maar de kans is eerder klein, denk ik. Ik hoop het. Ik gun het alle Belgische artiesten van harte, uiteraard. Maar 1 miljard is wel echt uitzonderlijk voor Belgische artiesten. Ja, en topprestatie. Ja. Ik weet natuurlijk ook niet waar de streamingmarkt naartoe gaat gaan de komende jaren. Maar het is sowieso wel echt moeilijk. Zeker ook omdat we in België geen Spotify-kantoor hebben die mee artiesten gaat pushen. Okay. We moeten dat doen via buurlanden.
0: Ondertussen is Stromae wel lid van die exclusieve Spotify's Billions Club. Dat is in elk geval wel een verwezenlijking. Lucas de Klerk van Vibe, het Vlaams steunpunt voor artiesten en de muzieksector. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Londense jazzgroep Ezra Collective hier met Lila Ike, Well Organized.
1: Radio 1.
0: Op het WK Hockey hebben de Belgische mannen zich dus geplaatst voor de volgende ronde.
2: Ja, de Red Lions wonnen hun derde groepsmatch van Maleisië, al was dat wel niet zonder moeite, want onze hockeymannen begonnen wel scherp aan de wedstrijd. Ze zetten meteen veel druk en voor de Maleisiërs zat er dus niets anders op dan zich terug te trekken voor het eigen doel. En bij de rust stonden de Lions dus 2-0 voor, dankzij twee goals van Tom Boon. Maar na de rust kwamen de Lions in de problemen, want ze moesten 3 tegendoelpunten slikken. Maar dankzij nog eens 2 goals van Tom Boon en eentje van Thibaut Stokbroeks pakte de Belgen uiteindelijk toch de 5-3 zege. Stokbroeks die verloor zijn papa een half jaar geleden en hij droeg zijn doelpunt aan hem op.
3: Het was een speciaal moment en de eerste goal wou ik zeker aan hem opdragen. Dus voilà, er kwamen inderdaad emoties bij kijken, wat denk ik wel normaal is. En ja, het gaf gewoon een goed gevoel en ook van de ploeg. Je zag dat ze het echt gunden en dat ze meeleefden, dus dat was mooi om te zien.
2: Ja, een mooi moment. En de Red Lions mogen zo dus naar de volgende ronde op het WK. Dat is nog een groepsfase, dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Maar het verlies tegen Duitsland uit die eerste groepsfase nemen de Lions dus wel mee. En met Australië en waarschijnlijk ook Spanje wachten er ook 2 toplanden in die volgende groep. Dus het zal wel een stuk beter moeten dan in het derde kwart tegen Maleisië, dat zegt Tom Boon.
4: Ja, het derde kwart was niet top. Ik denk dat we daar ook een kaart pakken. En, ja, we maken het terug moeilijk voor onszelf. En ja, deze moet absoluut beter. Maar we zijn normaal een ploeg die vanaf het begin heel goed zijn in toernooien. Laten we hopen dat we nu echt gaan groeien in die toernooien.
2: Ja, ze weten dus wat hen te doen staat. Maar vanavond is het eerst nog aan de Red Panthers. Onze nationale vrouwenploeg neemt het in hun derde groepswedstrijd op tegen Ierland.
0: Straks na 8:30 gaan we ook nog praten met onze sportzaakcollega Jonathan Mettepenningen over dat WK hockey. En dan van het WK naar het EK turnen om precies te zijn, want daar hebben de Belgische mannen gisteren een mooie prestatie neergezet.
2: Ja, want ze wisten zich voor de allereerste keer ooit te plaatsen voor de teamfinale op het EK. En dat team bestaat uit Nicola Kuylen, Noah Kuavita, Victor Martinez, Sennis Piccarelle en Kilan van der A. En ze werden 5e in de kwalificaties en dat is dus goed voor een plek in die finale. En de Belgen pakken zo meteen ook een ticket voor het WK. Nu, dat Belgische mannenteam had van dit EK echt een doel gemaakt en dat werpt dus zijn vruchten af. Met dank aan een goede teamgeest die de Belgen naar een hoger niveau tilt, dat zegt Noah Kuavita.
5: Ik denk wel op een positieve manier. We hadden de USP altijd in de training. We elkaar ook gepusht op trainingen en zo. Ook op de testwedstrijden. Iedereen elkaar gepusht en elkaar aanmoedigd om de test vooruit te halen. Dat is nu ook een uitspelen.
2: Ja, en individueel was er ook nog goed nieuws voor Nicola Kuylen, want hij plaatste zich met een 7e plek in de kwalificaties voor de finale aan de brug. Die is zaterdag en zondag is er dan de finale voor het hele team.
0: En dan is er ook nog Europees voetbal, want vanavond komen verschillende Belgische ploegen in actie.
2: Ja, in de laatste voorronde van de Europa League speelt Anderlecht in Kazachstan tegen Kairat Almaty en STVV ontvangt Ammonia Nicosia, moet ik zeggen. En dan in de laatste voorronde van de Conference League neemt AA Gent het in eigen huis op tegen het Schotse Hibernian.
0: En dat is allemaal te volgen hier op Radio 1 bij Sportza.

0: Belgische muziek van Fulco Ottervanger en Tuinhuis. Komt er nu nog een deal aan tussen de VS en Iran over de straat van Hormuz of niet? Als dat een van de vragen was waar u vanochtend mee wakker bent geworden, wel, dan heb ik goed nieuws, want we proberen die vraag te beantwoorden. Na 7 uur, na het nieuws van 7 uur, is dat met Sophie zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de provincie Luik heeft een hevige windvlaag een huis verwoest. De brandweer heeft er opnieuw een moeilijke nacht op zitten in de Hoge Venen. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen is het natuurgebied gisteravond getroffen door hevige onweer en ook veel wind. Gunter Joossen, is er daar veel schade?
4: Jawel, in Bullingen, een dorp aan de grens met Duitsland, is een tornado gepasseerd en daarbij is een huis verwoest. Het huis is onbewoonbaar, maar er raakte gelukkig niemand gewond. De bewoner was niet thuis. En de brandweer moest in de provincies Luik en Luxemburg ook uitrukken voor omgewaaide bomen die hier en daar de weg versperden. Ze kregen ook oproepen voor beschadigde daken in ondergelopen kelders. En ook in het gebied van de brand van de Hoge Venen zelf veroorzaakte de wind problemen. De bomen dreigden daar sneller om te waaien omdat ze verzwakt zijn door het vuur, zegt Stéphanie Ernoux van de openbare diensten van Wallonië.
5: D'abord effectivement les racines hein, qui ont pris feu et donc qui ont affaibli ces arbres et effectivement on a eu ici en fin de journée des rafales de vent assez importantes donc ça c'est vraiment aussi un point critique.
4: Ondertussen zijn de gemeentediensten in het gebied bezig met de opruimwerken.
3: Bedankt, Gunter. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen ook nog altijd druk met de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Amorie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer van morgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
6: Ja, moeilijk hoor. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, dus ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
3: Bedankt Amorie voor je update van ter plaatse. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor een NIPT-test. Het is dus niet moeilijk om deze extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
7: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context in onze gezondheidszorg om die gegevens die we genereren tijdens de NIPT-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
3: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Volgens het Oekraïnse leger ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. En een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Patriot luchtafweersystemen. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40.000 miljard dollar overschreden. Dat is een historisch record, steven de kranen in Washington DC. Hoe komt het dat die staatsschuld zo kan oplopen?
8: Simpel gezegd, de Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van 40.000 miljard dollar nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg. Maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan. Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentsjaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
3: Dankjewel, Steven. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Er waren toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
9: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit, maar we missen een beetje die... die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
3: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
0: Federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke is te gast dit uur over de brand in de Hoge Venen natuurlijk. Of we wel goed voorbereid waren en waarom de politiek zo traag heeft gereageerd. Er zijn wel wat dingen voor te leggen aan hem in de ochtend dit uur. Heel goedemorgen en welkom.

0: Who You Gonna Call, legendarische vraag. Het nummer groeide uit tot een van de meest herkenbare filmsongs aller tijden. Ray Parker Jr. en Ghostbusters. 60 dagen, zoveel tijd gaven Iran en de Verenigde Staten zichzelf 2 maanden geleden om tot een akkoord te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. Wel, die periode is deze week afgelopen en er is geen akkoord. Afgelopen nacht heeft de Amerikaanse president Trump daarom naar eigen zeggen aangekondigd dat er een economische oorlog tegen Iran komt en ook landen die Iran steunen. Hij zei wel niet welke sancties dat dan precies zullen zijn. Maar goed, er komt dus nog geen einde aan de vijandigheden en de oorlog en de straat van Hormuz blijft tot nader bericht gesloten voor alle scheepvaart. Frederik van Lokeren aan de lijn. Goedemorgen, meneer van Lokeren.
1: Goedemorgen.
0: U bent voormalig marineofficier en zelfstandig maritiem analist nu. Dat die termijn zou verstrijken nadat hij 2 maanden om zijn zonder akkoord, was dat een verrassing voor u?
1: Op zich niet echt eigenlijk. Zowel de Verenigde Staten als Iran bevinden zich in een impasse waar dat ze heel moeilijk uit geraken en ook politiek niet tot een overeenkomst kunnen komen. De militaire bombardementen van de VS op Iran zijn niet sterk genoeg om eigenlijk zwaar druk op het regime te zetten, die voornamelijk eigenlijk om zijn eigen overleving allereerst inzet. Anderzijds zijn de Iraanse eisen die opgelegd worden aan de VS, zoals de volledige terugtrekking uit de regio, de volledige herbetaling van alle geleden schade door de militaire acties, het compleet opheffen van alle economische sancties, dan weer niet politiek aanvaardbaar voor de VS, aangezien dat dan niet als een win kan worden verkocht aan het Amerikaanse publiek.
0: En dus zit het vast erin passen, zegt u zelf, want wat is de situatie op dit ogenblik? Mag ik het samenvatten als volgt? De straat van Hormuz blijft dicht en af en toe zijn er nog aanvallen van de Verenigde Staten op Iran en dan een reactie?
1: Dat is inderdaad de tendens die dat we de afgelopen weken en maanden hebben gezien. Dat men tracht op dat politiek overeenkomst te komen, om tot een verdrag eigenlijk te komen. Dat proces zit dan steeds vast, waarbij dat er dan militaire escalaties zijn om toch proberen die druk op te voeren.
0: Ja. President Trump, als hij het erover heeft, zegt vaak, ja, Iran wil een deal sluiten, is gehaast om een deal te sluiten, maar Iran lijkt dat toch niet te willen doen. Hij heeft geen haast om een akkoord af te sluiten, of wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn naar conventionele maatstaven zeer verwoestend geweest. Dus de Iraanse marine, luchtmacht en heel veel van hun grondinstallaties zijn vernield. Maar dat zet niet de politieke druk op de bevolking eigenlijk om het Iraanse regime verder eigenlijk onder druk te zetten. En daardoor ondervindt Iran eigenlijk dat de militaire aanvallen draagbaar zijn en ziet het regime ook geen nood om toe te geven in die onderhandelingen.
0: De Iraniërs staan sterker in deze onderhandeling dan de Verenigde Staten, dat is duidelijk, of niet?
1: Ja, inderdaad. Mocht de VS momenteel opgeven, dan laten ze inderdaad een Iran achter dat een sterkere hand heeft, voornamelijk in de straat van Hormuz. Zij zien dat zij de Amerikaanse militaire druk kunnen weerstaan, dat hun ambities in de regio en dan zeker die controle over de straat van Hormuz eigenlijk uitgebreid is. Zij hebben erin geslaagd om die trafiek tot een grotendeels tot de stilstand te brengen, hun eigen corridors door de straat van Hormuz in leven te roepen en daar ook de nodige betalingen, tolheffingen of vergoedingen voor geleverde diensten, zijnde de bescherming van die tankers, te kunnen verzilveren. We spreken van bedragen hier van 1 tot 2 miljoen dollar per doortocht eigenlijk.
0: Ja, want er vaart af en toe nog wel een schip door, maar tegen betaling dan aan Iran en dat levert dan ook geld op.
1: Ja, dat klopt. Dus al de schepen die de noordelijke corridors onder de Iraanse kust passeren, dienen een tol te betalen aan het Iraanse regime. Dus dat is een economische windval voor Iran. Dat zijn extra inkomsten die dat zij kunnen gebruiken. Als we rekening houden dat er tot 150 schepen per dag door die corridors gaan, spreekt men toch al snel van 150 tot 300 miljoen dollar per dag aan inkomsten.
0: Dat ze nu binnenkrijgen of zouden binnenkrijgen?
1: Dat ze zouden binnenkrijgen.
0: Ja, okay.
1: Mocht die straat weer opengaan en de volledige trafiek herstelt zich, dan spreken we van 150 schepen per dag. Wat ongeveer 300 miljoen voor Iran zou betekenen. Dat is een economische meevaller die zij niet willen ze liefst behouden. En ik denk niet dat ze geneigd zijn om dat snel op te geven.
0: Ja. Naast de straat van Hormuz is er ook nog Bab el-Mandeb. Dat ligt wat zuidoostelijker, geloof ik. Of wat zuidwestelijker, moet ik zeggen. Die andere belangrijke zeestraat. Hoe is de situatie daar? Want ook dat kan wel eens een flessenhals worden. Hè?
1: Ja, dat klopt. Daar hebben we een ander conflict voornamelijk, de Houthi-rebellen tegen Saudi-Arabië. Dus we moeten in rekening houden dat sinds de Arabische lente de Houthi-rebellen het noorden van Jemen controleren. En dat wordt dan betwist door de legitieme regering, die onder andere door Saudi-Arabië wordt gesteund. En de afgelopen jaren zien we toch geregeld dat de Houthi-rebellen en Saudi-Arabië geregeld elkaar proberen aan te vallen. Waarbij dat de Houthi-rebellen dan specifiek trachten Saudi-Arabische tankers die door de straat van Bab el-Mandeb varen eigenlijk aan te vallen met mijnen, met kruisraketten en zelfs met boardingoperaties. Dat zorgt er natuurlijk voor dat schepen minder geneigd zijn om door de straat van Bab el-Mandeb te varen en dus eigenlijk rond Afrika zouden moeten gaan om die olietrafiek eigenlijk gaande te houden.
2: Ja, dat is nog een kopzorg erbij voor de scheepvaart en ook voor de geopolitieke situatie. Zeker voor de Verenigde Staten ook. Ja, wat zijn dan de uitwegen met uw expertise? Hè? Hoe raakt dit opgelost?
1: Goh, dit maakt eigenlijk... Het is heel moeilijk eigenlijk om opgelost te geraken. Voor de VS zijn er eigenlijk weinig realistische opties dat zij kunnen hebben om te escaleren naar een situatie waarbij dat de druk op het Iraanse regime eigenlijk onaanvaardbaar hoog wordt. Ik zie momenteel niet direct in hoe zij op korte termijn het Iraanse regime kunnen dwingen om aan toegevingen te doen die door de VS als een win kan worden verkocht aan het eigen publiek. Verdere escalatie door hogere intensiteit aan bombardement of zelfs langer bombarderen gaan niet direct meer druk brengen. Kan zelfs toeleiden dat de bevolking zich nog meer achter het Iraanse regime staat, wat de politieke situatie voor Iran alleen maar verder versterkt. Escaleren met grondoperaties, denk bijvoorbeeld het innemen van Krach Island, wat Trump geregeld heeft, gezegd dat een mogelijkheid was, zou alleen maar verder kostelijk kunnen zijn voor Amerika, zou meer Amerikaanse troepen inzet betekenen, zou meer Amerikaanse casualties betekenen.
2: Ja.
1: Dus momenteel lijkt de VS zich eigenlijk gevangen in een impasse waar het heel moeilijk kan uitgeraken.
2: Dus dan zitten we met deze situatie nog voor meerdere maanden wellicht. Hè? En is er geen licht aan het einde van de tunnel, als ik u dat zo hoor zeggen?
1: Nee, inderdaad, dat klopt. We zien nu dat de VS wel probeert om economisch verder druk te zetten. Dus naast de blokkade die ze hebben afgeroepen om alle schepen die van en naar Iran gaan tegen te houden, trachten zij nu eigenlijk secundaire sancties af te roepen. Zijn de economische sancties tegen landen die wel nog handel met Iran drijven. Voornamelijk credit swaps, economische steun, het proberen smokkelen van ruwe aardolie. Frontbedrijven waarin dat geld kan worden gecirculeerd. Eigenlijk dat soort praktijken proberen ze aan band te hebben om Iran meer economisch te isoleren.
2: Ja, en daarom dat Trump ook spreekt van een economische oorlog tegen Iran als er geen deal komt, heeft hij onlangs gedaan op zijn sociale media. Frederik van Lokeren, voormalig marineofficier en zelfstandig maritiem analist. Dank u wel voor de duiding. Het gaat 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Naar Brussel hinder op de A12 vanaf Londerzeel en op de E40 vanaf Sterrebeek. File rijden naar Antwerpen ook op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten erbij aan de Werken in Temse.

0: is de nieuwe single van Olivia Dean, Baby Steps was dat. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft grootse plannen, Heidi.
1: Ja, want tegen kerstmis wil hij de dakloosheid in Engeland oplossen en niemand mag dus dan nog op straat slapen. Hij kondigde dat plan al aan toen hij premier geworden is en hij heeft nu ook een akkoord over dat plan binnen de regering. Wij vroegen aan onze correspondente in Londen, Lia van Beckhoven, hoe hij dat wil aanpakken.
2: Dan hebben we het over wat ze in Groot-Brittannië rough sleepers noemen, of vroeger in Frankrijk clochards. Dus mensen die op banken slapen, in de parken, die in de portieken slapen, in tenten, in de binnensteden, die zie je ook steeds vaker. Dus hij wil, Andy Burnham, dat lokale regio's, dat plaatselijke steden zelf de problemen aanpakken van die vorm van dakloosheid in hun gemeentes. Hij wil daar 500 miljoen voor uittrekken. En dan moeten die gemeentes in het hele land zelf op zoek naar lege huizen, lege kamers, flats voor die daklozen. En dat moet allemaal gebeuren voor het einde van het jaar.
0: Wauw, dat is nog een maand of vier, dat is ambitieus.
1: Ja, zeker als je weet hoe slecht Engeland er op dit ogenblik voor staat als het gaat over dakloosheid.
2: Het probleem van de dakloosheid op straat, dat is echt, dat ligt nu op een nieuw record. Sinds vorige week zijn daar cijfers van. Er zouden officieel 5000 mensen zijn die op straat slapen. De realiteit is dat het aantal vele, vele malen hoger ligt.
0: Ja, en dan nog is dat niet het hele verhaal.
1: Nee, want Burnham focust dus, Lia zei het ook al, op die zogenaamde rough sleepers en dus niet op mensen die vaak nog wel tijdelijk ergens terecht kunnen. Dat zijn nog eens 1,5 miljoen huishoudens en die vallen dus helemaal buiten dit plan. Nu, het probleem zelf is niet nieuw voor Burnham, want ook tijdens zijn periode als burgemeester van de regio Manchester heeft hij daar heel veel op ingezet en daar in eerste instantie wel met succes.
2: Het aantal daklozen daalde sterk, maar later steeg dat aantal weer en kwamen er meer en meer daklozen bij. En Burnham denkt dat zijn dakloze project eigenlijk het slachtoffer was van zijn eigen succes. He, omdat juist Manchester hulp bood, en het gaat niet alleen om een dak boven het hoofd, maar het gaat ook over intensieve psychische hulp, op voorzorg, op nazorg, enzovoort, enzovoort. En dat was goed geregeld in Manchester. En daarom kwamen daklozen uit andere steden in Engeland, uit andere regio's, zelfs uit andere landen, naar Manchester, omdat ze wisten dat ze daar geholpen werden.
1: Ja, het is in ieder geval een maatschappelijk probleem waar Burnham persoonlijk veel belang aan hecht. Want als burgemeester gaf hij toen elk jaar 15% van zijn loon aan projecten rond dakloosheid.
0: Goed, hij kan het proberen natuurlijk. De vraag is hoe succesvol dat project zal worden.
1: Wel, volgens Lia hangt dat af van verschillende factoren.
2: Hoeveel individuele gemeentes er een prioriteit van maken, want dat moet. Je moet echt alles erop richten om juist dakloosheid aan te pakken. Een ander probleem is dat veel daklozen tegenwoordig in Groot-Brittannië migranten zijn. En je kan het een niet oplossen zonder het ander. En dat hoor je ook, dat heel veel Britten dat zeggen. De plaatselijke daklozen van vroeger zijn grotendeels vervangen door daklozen die wij niet kennen, waarvan wij niet weten waar ze vandaan komen. En dat zijn inderdaad vaak illegale migranten die natuurlijk hun eigen problemen hebben.
0: Afwachten of er met kerst beterschap is. De plannen zijn in elk geval ambitieus.
3: Radio 1.

0: blijft een goede plaat. Deze van Kate Nash, Mouthwash was dat.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: 19:30 is het. De brandweer lijkt iets meer vat te krijgen op die brand in de Hoge Venen.
6: Er is de hele nacht doorgewerkt om de natuurbrand daar verder onder controle te krijgen. En voorlopig breidt die toch al niet verder uit.
0: Wij kunnen even live naar onze collega Amory die ter plaatse is. Amory, is de situatie daar vanochtend?
7: Ja, toch moeilijk geweest vannacht. Niet gemakkelijk voor de brandweer door de regen en wind. Moesten ze werken met slechte zichtbaarheid tussen de omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. Ondanks de regen ook nog altijd verschillende opflakkeringen. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. Er is voorlopig geen regen, wel nog bewolking. En ze hopen dat hij dan straks een drone de lucht in kan om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dat ook opnieuw die blushelikopters en vliegtuigen kunnen worden ingezet om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: Amory, dankjewel voor de update. Zometeen praten we ook nog daarover met de federaal minister voor klimaat, Jean-Luc Kruk. Heidi, wat zit er verder nog in het nieuws?
6: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en ook 33 andere mensen gewond geraakt. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en ook verschillende appartementsgebouwen geraakt. Volgens Oekraïne ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. En dan heb ik nog sport, want op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Al liep dat wel iets moeizamer dan verwacht. De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep na Duitsland. En ze stoten zo dus door naar de tweede groepsfase.
0: Jacot, goedemorgen.
8: Hallo, goedemorgen.
0: Wat zeggen de weerkaarten vandaag?
8: Het wordt een natte dag, of toch op zijn minst voor Vlaanderen en Brussel vandaag, met kans op buien. Daartussen is het ook nog af en toe licht bewolkt, met af en toe ook wat zon. Behalve aan zee, daar liggen de kaarten er toch wat grijzer bij, met daar ook kans op onweersbuien. En de temperaturen die liggen rond zo'n 21 graden in het centrum en de wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee kan die wel vrij krachtig waaien, met rukwinden tot 50 kilometer per uur. En ook vanavond en vannacht blijft het daar toch pittig wat de wind betreft, met drukwinden tot 60 kilometer per uur. In de rest van het land wordt het dan wel rustiger, droger ook, met licht bewolkt tot helder weer. En de minimumtemperaturen die liggen rond zo'n 14 graden vanavond en vannacht. Morgen dan meer van hetzelfde. Is er nog steeds kans op buien met onweer. Vooral ook alweer over de kustregio met de temperaturen dan rond zo'n 20 graden. In het weekend wordt het wel wat rustiger. Niet helemaal droog, maar de zon die komt er dan al wat vaker door en we krijgen dan maximumtemperaturen rond zo'n 20 graden.
0: Jacob, dankjewel.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: was dat zijn eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Elton John en Crocodile Rock. We moeten dus nog altijd met de nodige voorzichtigheid praten, maar de brand in de Hoge Venen lijkt stilaan wel onder controle. De afgelopen week konden we hier in de ochtend met verschillende hulpverleners en experts spreken. Maar aan politieke kant bleef het toch behoorlijk stil. Op minister van Binnenlandse Zaken Ken Tuin na kwamen er amper publieke verklaringen. De 7, want zoveel zijn het er, de 7 ministers bevoegd voor klimaat in ons land wezen telkens naar elkaar. Vandaag is bij ons federaal minister voor mobiliteit, klimaat en ecologische transitie Jean-Luc Kruk. Meneer Kruk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hoorden amper publieke verklaringen inderdaad over wat toch een van de zwaarste, zo niet de zwaarste natuurbrand ooit is in ons land. Waarom bleef het zo lang stil, ook bij u?
1: Maar kijk, op het eerste gezicht denk dat iedereen wel moet beseffen en kan dat aanvaarden ook, dat we de solidariteit moeten hebben tegen de mensen die dat nu nog moeten meeleven, maar ook met de vrijwilligers en de brandweermensen, politiemensen die daar dag en nacht voor werken. Dus ik heb altijd tegen mijn broer gezegd, dat is volgens mij de uur van polemieken niet, maar wel een uur van solidariteit met alle die mensen die daar meeleven.
0: Maar was solidariteit van de politiek dan ook niet gewenst? Een geluid vanuit de politiek om te zeggen, kijk, we horen en we zien wat er aan de hand is?
1: Nee, in alle geval gaan we na deze echte ramp een verslag moeten hebben van de crisiscentrum. Ik ga dat ook aan de regering vragen. Met de nodige aanbevelingen die daaruit komen. Maar het operationele kant van de zaak zit in de handen van de minister van Binnenlandse Zaken, die mij een vertrouwen heeft en die echt op de terrein is.
0: Ja, maar in de praktijk was daar toch weinig van te zien en de perceptie leek toch dat het allemaal niet zo dringend en niet zo urgent was voor de politiek.
1: Maar het is een valse perceptie. Ja. Maar dringend is, en niet alleen voor de Hoge Venen, maar ook voor het klimaat en voor onze economie. Want ik denk dat nu iedereen toch, als dat nog niet het geval was, kan beseffen dat dergelijke ramp, dat zijn niet alleen rampen voor klimaat en natuur, maar het zijn ook rampen voor economie, voor de gezondheid van de mensen, voor de gezondheid van de bevolking. Kijk, iemand die moet werken met 40 graden, kan dat misschien één dag doen en dan nog. Ja. Maar de dag daarna is die helemaal kapot, dan werkt onze economie ook niet. En voor de gezondheid, dat kost ook geld met mensen die daarvan veel lasten hebben. Dus ik zeg, al jaren zeg ik hetzelfde, maar ik heb toch soms nog oren dat er sceptisch bij enkele bestond. Maar dat moet stoppen ook.
0: Is de brand dan voor u duidelijk een rechtstreeks gevolg van de klimaatverandering?
1: Jawel. Ja. Jawel. Misschien is de oorzaak van de brand een menselijke oorzaak, opzettelijke of niet. Ja. Maar de weeromstandigheden dat wij kennen, de opwarming dat wij kennen, is natuurlijk een element die dat verergen.
0: Ja. U zegt dat nu hier in onze studio, maar er zijn in het verleden al vaak waarschuwingen geweest, ook van bijvoorbeeld het CERAC, de instantie die de risicoanalyse doet. Een rapport waarschuwde al voor, kijk, dit kan er gebeuren in de Hoge Venen. En dat rapport concludeert ook een beetje dat we niet voldoende voorbereid waren. Deelt u die analyse?
1: Het is helemaal juist. Ik heb dat rapport 1 jaar geleden ontvangen. Ik heb dat onmiddellijk en rechtstreeks aan al de collega's gestuurd. Federale en gewestelijke. Want je weet dat over klimaat dat de bevoegdheid...
0: Er zijn veel ministers.
1: Veel bij de gewesten ligt. Maar iedereen heeft dat gekregen. De gouverneur zelfs ook. Iedereen heeft mij een antwoord daarop gegeven. Ja. Soms ook een interessant rapport met enkele opmerkingen daarover. Maar dus iedereen had wel dat rapport.
0: Maar zijn er dan stappen gezet? Is er iets concreet veranderd dan na dat rapport?
1: Moet toch eerlijk ook blijven met dat verslag. Want in dat verslag spraken ze ook van 15 aan 20 jaar. Ja. Wel zeggen ze, we zijn niet voorbereiden. Dat staat er ook erin. Dus dat komt vroeger dan gedacht door de wetenschappers ook. Ja. Maar men wist dat toch al veel jaar dat zou kunnen komen bij ons. Ja. Niet alleen in het zuid van Europa of in andere landen van de wereld.
0: Het ging sneller dan verwacht, zegt u. Er is een ander onderzoek van de UGent, de Universiteit van Luik.
1: Ik zeg niet

0: De rapport, het verslag, heeft Theo Franken ook gekregen. Mm. En hij heeft mij een duidelijk antwoord daarover gegeven. En gezegd, wij denken aan nieuwe helikopters, we willen dat kopen. En hij heeft dat gedaan. Yeah. Je hebt twee helikopters, Belgische helikopters, die daar bezig mee zijn. Natuurlijk zegt men ook nu dat misschien helikopters zoals deze van de Nederlanders met grote schalen qua water beter nog zou kunnen zijn. En Theo zegt ook, ik ben bereid om dat te kunnen doen.
1: Ja, wil u daarop inzetten dan? Op toch beter materiaal en ander materiaal?
0: Ik volg deze redenering. Kwestie staat nog over die Canadair. Moeten we in België een Canadair hebben of niet? Ja. Dat kost ook veel geld. 100 miljoen per vliegtuig. Ja. Ik denk dat het beter een keuze is van Europa. En we zijn nog niet zeker dat we dat kunnen gebruiken in ons landschap.
1: Er is vooral ook die overheidsstructuur. Hè? Het is een kluwen, zegt dat rapport ook. We hebben 7 ministers van Klimaat. Die hebben de afgelopen dagen ook vaak naar elkaar doorverwezen. Is dat werkbaar voor u? Moet dat niet simpeler?
0: We kunnen altijd zeggen. Iedereen kent mijn regionalistenkant. Maar ik heb ook altijd gezegd dat qua klimaat of energie was. Dat er beter had die twee bevoegdheden in de handen van de federale laten.
1: Is er federaliseren of meer federaliseren?
0: Het is het geval niet. En ik denk dat we geen tijd hebben om een 7e hervorming van de staat te discussiëren. We zijn door uitdagingen qua begroting. Dus ik denk dat de sens van urgentie waarvoor u straks sprak, dat het niet dat het geval is voor vandaag. Ja. Maar beter coördinatie tussen de verantwoordelijke, dat is belangrijk. En ik zeg het al maanden.
1: Ja. Gaat u daar met de collega's heel concreet en op korte termijn over spreken?
0: Zeker vast, in september. Ik ga mijn collega's van Natuur en Klimaat, want zijn jullie minister van Klimaat, ook van Natuur. Ik had ze vergaderen bij mij in september, we zijn met 7. Ik ken al die collega's en mensen die ook van goede willen zijn. Ik ben zeker dat we samen moeten kunnen spreken over, is er iets dat we samen beter kunnen doen?
1: Ja, dat wat structuur betreft. De grotere oorzaak, u zegt het zelf, is die klimaatverandering. Je hebt de branden of de brand nu in de Hoge Venen. Er is ook, er waren ook die hittegolven met meerdere extra doden ook. De klimaatverandering, hoe pakken we dat aan? Zijn daar niet dringend doortastende maatregelen nodig?
0: Je hebt maar twee mogelijkheden en die gaat samen moeten werken. Eerst mitigatie en dan aanpassing.
1: En hoe doen we dat concreet vanuit de federale regering? Wat moet er gebeuren voor u?
0: Elke minister, iedereen zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen, hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid, het is een kwestie van leven, haalbaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren. Maar ik ga u een voorbeeld geven over de koelplaatsen. Ik zie dat ieder gewest daarover werkt. Maar er zijn toch Vlamingen die naar de zuid vanop gaan en Wallen die naar de zee gaan. Kunnen we niet een kaart hebben voor hele België, in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Engels, is dat niet gemakkelijk. Dus mogen we niet daarover samenwerken?
1: Ja, maar dat zijn heel concrete, korte termijn oplossingen.
0: Jawel, maar dat zijn geen kostbare oplossingen.
1: Maar zijn er geen grotere plannen nodig over de klimaatambities bijvoorbeeld?
0: Er zijn vele plannen die bestaan. Het probleem volgens mij is niet dat die plan niet bestaat, is nu moeten we dat operationaliseren binnen ieder bevoegdheid bij elke minister.
1: Ja. De fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, de klimaatambities, het plan om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Ja, daar zit de regering toch ook niet op dezelfde lijn, denk ik.
0: Het is niet helemaal juist. Want ik heb wel de boodschap van de regering gekregen een paar maanden geleden om naar Santa Marta in Colombia te gaan, om daarover te kunnen, niet alleen spreken, maar ook te onderhandelen. Ja. En we doen dat met de Benelux-landen, dus met Nederland, met Luxemburg erbij. En wij hebben nu een akkoord tussen onze drie, maar ook met Spanje en Portugal, we gaan dat proberen te doen, om een schema te hebben tot 2050, om daar buiten te komen. Die brandstof zijn dodelijke brandstof voor niet alleen het klimaat. Ik heb u straks gezegd, niet alleen voor de gezondheid van de mens, maar ook voor onze economie. Ja. In feite zien we hier dat ecologie en economie beter samen zou moeten werken dan zich tegen elkaar kijken.
1: Maar dan moet u nog eens goed doorpraten met de coalitiepartners dan, denk ik. Hè?
0: Maar als ik dat moet doen, zou je dat nog kunnen doen. Ik ben 63 jaar oud. Er is één ding in mijn leven dat ik ga niet meer doen, is zwijgen.

0: Ja. Dus mijn reputatie ook niet. Maar je moet dat niet met geweldige woorden doen. Je moet dat met overtuiging geven.
1: Nick Luuk, ik wil nog één ding voorleggen voor we afronden. Het andere dossier, het andere moeilijke dossier op uw tafel. Hè? Het vliegtuiglawaai boven Brussel en boven de gemeente rond de luchthaven. Het aanhoudende protest over die geluidsoverlast van vliegtuigen van Brussels Airport. Vooral in Brussel horen we heel veel klachten tegenwoordig. U had gezegd, ik ga daar een akkoord over bereiken tegen 21 juli. Dat is niet gelukt. Nu is de nieuwe deadline 1 oktober. Heel moeilijk dossier, hè? Wat ligt er op tafel op dit ogenblik?
0: Er zijn veel moeilijke dossiers op mijn tafel. Maar eerst en vooral begrijp ik heel goed het ongeduld van de omwonenden. Mm. Maar het is een dossier dat al jaren aanslepen. Mm. De luchthaven was daar voor Jean-Luc, gaat daar nog zijn voor Jean-Luc. We moeten een oplossing vinden, een nieuwe weg te vinden tussen verschillende belang van economie, de luchthaven en de gezondheid van de mensen. Nee. De voorstellen zijn nu op de tafel van de regering. We zijn daar met 5 partijen die verschillende standpunten hebben. En ik wil binnen de regering met de 15 ministers en de 5 partijen een oplossing, een redelijke oplossing vinden.
1: Maar wat is een redelijke oplossing? Want er lijken toch alleen maar verliezers in dit verhaal.
0: Een redelijke oplossing is een evenwicht tussen die belangen van de economie en van de gezondheid van de mens. Ik
1: maar dat
0: ben zeker
1: wordt
0: dat we geen oplossing
1: gezond.
0: Gaan vinden die iedereen op dezelfde lijnen gaan trekken, die iedereen mij gaat zeggen, we zijn ermee blij.
1: Nee. Zeker is het afstappen van die strikte navigatieroute die nu boven Brussel loopt een optie?
0: Er zijn alternatieven qua routes. Ik heb dat laten gestudeerd. Een jaar gestudeerd. Ja. Het is daarom dat ik die 07L-route verlengd heb.
1: Die route boven Schaarbeek loopt.
0: Ik heb dat rapport. Dat zit binnen de regering, op de tafel van de regering. Ik wil dat de gesprekken daar plaats hebben voor 1 oktober. Waarom 1 oktober? Want dat is een gerechtelijk datum. Ja. En dus we moeten daar een antwoord geven.
1: Want hoe je het ook draait of keert, letterlijk in dit geval, als je de route verschuift, ja, dan hebben andere mensen weer lastig. Hè?
0: Maar het is daarom dat ik zeg dat geen gemakkelijke oplossingen.
1: Nee.
0: Dat is één van de zaken dat iedereen wel moet kijken.
1: Men probeert er al 40 jaar natuurlijk. Hè?
0: 40 jaar? Ja. Maar ik zeg niet dat we geen stap kunnen doen, dat er ons niet kunnen verbeteren. Ik denk dat het moeilijk is. Maar iedereen moet een beetje water in zijn wijn steken.
1: Een spreidingsplan dan bijvoorbeeld?
0: Ik geef geen duidelijke alternatief op radio of op een tv-scherm.
1: Okay.
0: Ik weet dat heel moeilijk is en dat vraagt tijd binnen de ringen om een oplossing samen te vinden.
1: Een van de dossiers waar u binnenkort nog werk mee gaat hebben, ongetwijfeld. Dank u wel om even tijd te maken voor ons, Jean-Luc Kruk.
0: Graag gedaan.
1: Minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie. Het gaat 15 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen, op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst, verder vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf Sterrebeek. File rijden naar Antwerpen, op de E313 vanaf Massenhoven, op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rums 10 minuten erbij. En op de N16 ook hinder richting Willebroek, 10 minuten extra aan de werken in Temse.

0: nummer is genoemd naar het bekende Dageraadplein in Antwerpen. Dageraadplein dus van Spinvis.
1: De ochtend.
0: Volgens nieuwe cijfers zijn er nu officieel meer dan 5000 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo. En er zijn ook al 2000 doden geteld. En het is daarmee de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. Laurens Liesenborgs aan de lijn. Goedemorgen, meneer Liesenborgs.
2: Goedemorgen.
0: Infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. En u bent al sinds mei in Congo, als ik me niet vergis. En nu, op dit ogenblik, in Kinshasa, net terug uit het getroffen gebied, geloof ik. Hoe is het daar?
2: Ja, inderdaad. Ik ben gisteren aangekomen in Kinshasa na 3 maanden gespendeerd te hebben in Bunia. Ja, daar is de situatie absoluut dramatisch, hè, zoals u zei in de inleiding. De tweede grootste ebola-uitbraak ooit, maar ook de snelst groeiende. We zien eigenlijk de situaties te vergelijken met een bosbrand. Een bosbrand die hier echt ongecontroleerd woedt en waar dat er nauwelijks brandweerlui ter beschikking zijn om die bosbrand uit te doven. Dus die epidemie blijft maar groeien. Die wint soms aan snelheid. En dus waar dat gaat eindigen, dat weten we niet.
0: Nee, dat is angstwekkend dat u dat zegt. Waar ligt het probleem? Waarom krijgen we dat niet onder controle?
2: Ja, dat is een heel complex, multifactorieel probleem. Het is zeker zo, het is een minder courante variant. Er zijn geen geneesmiddelen, geen vaccins ter beschikking. Het is ook een complexe regio, geteisterd door conflict en armoede. Maar wat vooral dramatisch is dat die uitbraak eigenlijk al 4 maanden aan de gang was, vooraleer die gedetecteerd werd. Dus eigenlijk waren daar in januari al de eerste doden gevallen, maar het heeft al maanden geduurd vooraleer de eerste mensen getest zijn. En dat wijst echt op een gezondheidszorgsysteem dat in Oost-Congo eigenlijk heel, heel zwak en ondergefinancierd is. En dat gezondheidszorgsysteem is dus eigenlijk niet opgewassen tegen zo'n uitbraak. En dat heeft ondersteuning nodig. Dat heeft ondersteuning nodig van internationale organisaties, van andere landen. Maar laten we nu ook net in een context zitten waar er massaal bespaard wordt op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Dus de envelop, het budget dat er beschikking is om die uitbraak in te dijken, is veel kleiner ten opzichte van vorige uitbraken.
0: Ja, reageert de wereld dan te weinig en te mak op deze ebola-uitbraak?
2: Ja, ik vermoed het wel. We zien dat er veel minder een sense of urgency is ten opzichte van vroeger. En dat is ook wel belangrijk. Die internationale solidariteit is heel belangrijk. Bijvoorbeeld het werk dat wij met het Instituut voor Tropisch Geneeskunde kunnen doen is voor een heel groot deel gefinancierd door de Belgische overheid, door ontwikkelingssamenwerking. En die solidariteit is belangrijk, maar die staat nu inderdaad op de helling. We zien dat er veel minder budget beschikbaar is ten opzichte van vorige uitbraken. Logisch ook, want we hebben ook eigenlijk misschien altijd liggen zeggen, ja kijk, zo'n ebola-uitbraak is vooral een regionaal probleem. Dat kan België nooit bereiken, dat gaat nooit over waaien naar Europa. Maar die internationale solidariteit, die blijft wel belangrijk. Dus we moeten hier echt wel een oplossing bieden voor de mensen hier ter plaatse.
0: Ja, want u zei daarnet, we weten niet waar dit gaat eindigen. Dat bezorgt mij een beetje schrik. En ik denk misschien ook een aantal van onze luisteraars, hoe kan dit evolueren? Hè? Is dat iets waar op termijn misschien ook Europa rekening mee moet houden?
2: Wel, dus onze inschatting is, dit gaat een regionaal probleem blijven, vooral in het oosten van Congo. Het komt nu ook wel dicht bij de grens van Zuid-Soedan, dus dat is ook een heel arm land, dus dat moeten we in de gaten houden. De uitbraak bereidt zich ook een beetje uit naar het westen, dus vooral ja, de rest van Congo moeten we nauwlettend in de gaten houden. Maar tegelijkertijd weten we dat de ebola eigenlijk niet zo besmettelijk is. Het is eigenlijk perfect mogelijk om een ebola-uitbraak te stoppen. En ebola krijgt maar daar voet aan wal waar er armoede en conflict heerst. Dus dit is vooral een probleem voor Oost-Congo, voor een internationale grote uitbraak en zeker in Europa. Daar hebben we absoluut niet voor te vrezen. Het blijft echt een probleem.
0: Ja, dat is duidelijk. U bent daar met een team ook om onderzoek te doen, om mensen te helpen. Hoe verloopt dat? Hoe zijn de omstandigheden waarin u moet werken?
2: Die zijn redelijk goed, zeker ten opzichte van onze Congolese collega's die in veel moeilijkere omstandigheden en vaak heel weinig betaald moeten werken. Maar we hebben inderdaad in snel tempo samen met onze Congolese collega's en dankzij hun expertise heel snel klinische studies kunnen opzetten om nieuwe geneesmiddelen te testen, om hopelijk die hele hoge sterfte een beetje naar beneden te halen. Dat onderzoek loopt heel goed. We zijn dat in recordtempo gestart. 3 juli hebben we de eerste patiënt in de studie geïncludeerd. Momenteel zitten we al aan meer dan 200 deelnemers. Dus hopelijk hebben we daar in de komende weken een signaal over dat er toch geneesmiddelen zijn die werken. die sterfte wat naar beneden kunnen halen.
0: Hoe is het voor u persoonlijk ook, meneer Liesemorgs, tot slot? Want u bent nu in Kinshasa. Ik kan me inbeelden om even op adem te komen, want u zit daar ook echt in het midden van die ebola-uitbraak. En ja, dat is ook wel heel intens. Ik kan me inbeelden dat u daar dag en nacht mee bezig bent, hè?
2: Ja, dat is absoluut zo. Ja, we zijn hier vertrokken voor een marathon of meerdere marathons achter elkaar. We zijn die een beetje aan het lopen aan het tempo van een sprint, dus dat is nooit goed. Dus inderdaad, voor mij is het even terug naar België voor een week of twee, drie.
0: Ja, en moet u dan ook quarantainemaatregelen in acht nemen? Of hoe werkt dat concreet, als ik vragen mag?
2: Nee, voorlopig niet. Het zal even bang afwachten worden aan de luchthaven morgen, want de regels veranderen elke dag, maar normaal gezien niet.
0: Oké, Laurens Liesemborgs, arts bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde daar in het hart van die ebola-uitbraak, dat gebied in Congo. Dank u wel om even tijd te maken voor ons vanochtend. Straks na 8 uur gaan we het onder meer hebben over de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer die samenkomt, uitzonderlijk in de zomer. Allemaal natuurlijk heeft dat te maken met de brand in de Hoge Venen en de politieke discussie daarover. Dat is voor zometeen na het nieuws van 8 uur in de ochtend.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tornado beschadigt een huis in Bullingen in de provincie Luik. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevige regen en felle wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Die windhoos heeft heel wat schade veroorzaakt. 1 huis is deels ingestort, vertelt burgemeester Rainer Stoffels.
10: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was 1 persoon. Die hebben wij door onze zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
9: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel ook 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Verschillende wegen raakten er versperd door omgewaaide bomen, vertelt Arnoud Barendse van Camping La Plage vlakbij de Hoge Venen.
11: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
9: Ook in de provincie Luxemburg moest de brandweer tientallen keren uitrukken voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen natuurlijk ook nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Annemarie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer vanmorgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
12: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer vannacht werken met slechte zichtbaarheid tussen omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd veel opflakkeringen. Ik heb hier zo net met de crisiswoordvoerder gesproken en hij zegt dat de temperatuur aan de grond op veel plekken nog altijd 120 à 180 graden is.
13: On a encore des points à 120, 180 degrés, donc... Il y a encore des flammes à certains endroits. Il y a eu des reprises avec le vent qui a précédé les pluies et la petite tempête. Ici, on a de nouveau eu des flammes. Donc le feu est toujours là.
12: ja, ondanks dus die vele regen echt nog vlammen aangewakkerd door de wind. Absoluut nog niet onder controle dus die brand. Nog zo'n 200 mensen vechten daarom tegen de vlammen op het terrein. Het weer ziet er vandaag wel beter uit. Er is as we speak een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan is de hoop dat ook die blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
9: Bedankt voor die update, Amaury. En federaal minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, vindt dat er een betere samenwerking nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Hij wil in september samenzitten met de 6 andere bevoegde ministers. Volgens Kruk is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie rond het klimaat en moet iedere minister binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
14: Elke minister, ieder in zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen: hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid. Het is een kwestie van leven, albaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
9: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen omgekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt intussen de aanval en zegt dat er verschillende militaire doelwitten in en rond Kiev zijn geraakt. Volgens Oekraïne ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. Een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de grens met Oekraïne. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus verrassend terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
15: Ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, naar Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen royal cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt zich met private dingen bezighouden.
9: Koning Charles laat weten dat hij verheugd is om zijn familie wat vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
16: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En daar hebben we te weinig gedaan, denk ik.
9: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. De Ochtend. Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
0: 6:08 is het intussen. Goedemorgen. De commissie Binnenlandse Zaken komt dus met spoed bijeen straks over de natuurbrand in de Hoge Venen. En dan vooral om te praten, denk ik, over de politieke verantwoordelijkheden. Wij kunnen al vooruitblikken op die bijeenkomst. Zometeen met de voorzitter daarvan. Beginnen doen we dit uur met Steely Dan. Dit is Hey 19. Hey.

0: Dat typische geluid van Steely Dan, Hey 19 was dat. Het is 20 augustus vandaag. Dat is normaal gezien een moment waarop het heel rustig is in de Kamer, het federale parlement. Maar vandaag zal dat toch wat anders zijn, want de commissie Binnenlandse Zaken komt er met spoed bijeen over de brand in de Hoge Venen. De voorzitter van die commissie is Ortwin de Porter van Vlaams Belang. Hij zit hier bij mij in de studio. Goedemorgen, meneer.
1: Goedemorgen.
0: De parlementaire vakantie is inderdaad nog volop aan de gang. Was u zelf in het land of bent u ook moeten terugkomen voor deze vergadering?
1: Nee, ik was in het, land. Toevallig hoor, want er zijn ook veel collega's van mij die in verlof zijn, die gebruik maken van het zomerreces. Maar ik was in het land.
0: Ja, dus u moet er niet speciaal voor uit vakantie terugkomen. De parlementaire vakantie onderbreken. Het waren vooral Anders en Groen toch die aandrongen op een spoedzitting. Hoe zat dat met uw partij, Vlaams Belang?
1: Ja, er waren een aantal fracties die inderdaad een vraag hebben gesteld per mail op maandag. Ik was daar zelf ook vragen de partij voor. Het is de Kamervoorzitter die uiteindelijk moet beslissen of een commissie in spoed bijeenkomt. Het is de Kamer voorzitter die mij dan gecontacteerd heeft om die organisatie op mij te nemen.
0: Maar u vindt het wel belangrijk genoeg dat de commissie samenkomt?
1: Absoluut. Een dergelijke fenomeen, een dergelijke natuurramp is inderdaad noodzakelijk om ook de uitleg te krijgen van de bevoegde minister. En in mijn geval is dat minister Kente.
0: Ja, het is belangrijk genoeg, zegt u. De perceptie was wel de afgelopen dagen, ik heb dat net ook aan de federale minister Krukke gevraagd, de perceptie was dat de politiek heel traag en heel mak reageerde, dat er geen sense of urgency was. Is dat zo?
1: Goh, ik denk, toch niet wat de parlementsleden betreft, denk ik niet. Uiteraard was er een weekend tussen, dat speelt wel een rol. Maar het is inderdaad wel een van mijn vragen die ik zal stellen aan minister Kente. Waarom de leidinggevenden van de politiek zo traag in gang zijn geschoten. Ja, dat is een van de pertinente vragen waar ik toch ook een duidelijk antwoord op heb.
0: Onze redactie bijvoorbeeld heeft dagenlang moeten bellen met verschillende ministers, met bevoegde politici, om een antwoord te krijgen. En pas gisteren is men in gang geschoten. Blijkbaar waren licht dat dan, denkt u?
1: Goh, dat kan misschien ook wel aan het zomerreces liggen, hè, maar het ligt zeker ook aan de structuur van dit land. Er zijn veel te veel ministers bevoegd voor een klein deeltje van het probleem, zodanig dat niemand nog echte coördinatie in handen heeft. Ik lees in de pers, heb ik meer minister Franken gelezen dan minister Quentin, terwijl dat het eigenlijk minister Quentin is die bevoegd is voor het Nationaal Crisiscentrum. Dat zijn toch allemaal rare zaken om vast te stellen. Samen met mij stelt ook de bevolking dat vast. En men stelt zich ook vragen waarom dat inderdaad die bestrijding van deze natuurramp, waarom dat het zo lang op zich heeft laten wachten.
0: Er zijn een aantal aspecten, hè, wat die aanpak betreft. Om te beginnen, de overheidsstructuren zijn veel ministers, veel verantwoordelijkheden. Je hoort zeggen, het is te complex. Is dat zo?
1: Ja, ik denk van wel. Het is gewoon, we zitten met een complex land, maar we zitten ook met verschillende niveaus die moeten samenwerken. En die opschaling van is het nu een ramp op gemeentelijk vlak, provinciaal vlak, federaal vlak. En tenslotte was het zelfs een Europees vlak. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die opschaling? Wie beslist wanneer dat zo'n natuurramp eigenlijk die dimensie aanneemt waar wij hulp moeten zoeken? Ook in het buitenland. En dat is dan het tweede probleem waar wij op stuiten in dit land. En dat is dat er een gebrek is aan materiaal om dergelijke fenomenen te bestrijden. Ja. Zowel in de lucht als op de grond. Maar ook qua inzet van capaciteiten, van personeel. En dan denk ik uiteraard aan de brandweer.
0: De vraag is of je je daarop kan voorbereiden. Hè? Als je ziet dat landen die vaker te maken hebben met bosbranden, zoals Spanje bijvoorbeeld, zelfs ook buitenlandse hulp moeten inschakelen. Ja, in hoeverre kan je je daarop voorbereiden?
1: Maar ik denk wel dat men zich daar beter kan op voorbereiden. Ik denk toch wel dat er een zekere coördinatie beter kan gebeuren. En ik zeg ook niet, en dat verschilt misschien met andere partijen, we zullen dat deze namiddag wel vernemen in de commissie, maar ik denk niet dat ons land noodzakelijkerwijs alle materialen in huis moet hebben. Het is inderdaad niet onlogisch dat er groter materiaal die we zelf niet hebben, dat men dat vraagt aan buurlanden zoals Nederland, Duitsland, zelfs tot Zweden, Noorwegen, is niet abnormaal. De vraag is wel, hebben wij 100% garantie dat wij die onmiddellijk kunnen inzetten? Ik denk dat die opschaling te laat is gebeurd en ik denk dat de inzet van die grotere capaciteiten, zeker van de lucht, in de lucht, de blushelikopters, dat we dat veel te laat gevraagd hebben en we dat veel vroeger mee van start hadden moeten gaan.
0: En dan komen we bij de politieke verantwoordelijkheden terecht. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zal vragen moeten beantwoorden in de commissie straks. Ik neem aan dat u als voorzitter wel zicht hebt intussen op de vragen die zijn binnengekomen. Kan u er een paar opsommen? Waarover gaat dat?
1: Wel, de aanpak uiteraard, daar hebben we het daar straks over gehad. Maar het gaat inderdaad ook, was ons land voldoende voorbereid? Wij weten dat er een rapport was van de Universiteit Gent en de Universiteit van Luik, die in maart al werd bezorgd aan niet minder dan 9 ministers. Wat is de reactie daarop geweest?
0: Waarom is daar te weinig mee gedaan?
1: Ik vraag me wel waarom men daar niks mee gedaan heeft. Want dat is het eerste dat ik ervan hoor. Geen enkele minister heeft daar gewacht van gemaakt. Laat staan dat ze geïmplementeerd zijn in alle beleidsplannen. Ja. Dus er is niet zoiets als een nationale rampbestrijdingsplan. Dus men had daar beter voorbereid moeten zijn. Ik denk dat ons land... men kan niet op alles 100% voorbereid zijn. Maar het had toch beter kunnen dan wat nu het geval is.
0: Is dat het belangrijkste om te weten te komen wat u betreft? Inderdaad, waarom er niks gedaan is met die waarschuwingen?
1: Dat is één van de vele elementen. De aanpak is er twee, de coördinatie zoals ik daar straks heb opgesomd. Maar voornamelijk moeten we ook lessen trekken uit wat er fout is gelopen. Men mag zich niet verschuilen, alles. De inzet van alle diensten was zeer groot, dat weten we intussen. En ik heb alle respect en eerbied voor alle mensen, burgers, brandweer, civiele veiligheid, die daar het beste van zichzelf 24/24 hebben gegeven. Maar dat ontslaat de regering en de minister er niet van om daar de fout of de structuren die daar mis in lopen, om daar veranderingen te brengen, om dat grondiger te bekijken en dan voornamelijk lessen uit te trekken naar de toekomst.
0: Ja. Het is opvallend dat alleen minister van Binnenlandse Zaken Kent voor de commissie verschijnt. Sommige partijen wilden ook minister van Klimaat Krugge horen, die we eerder te gast hadden hier in de ochtend. Waarom is die niet uitgenodigd?
1: Dat is eigenlijk een praktische regeling. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben we vaste commissies. Commissie Binnenlandse Zaken, die behandelt de veiligheid, de binnenlandse veiligheid. En daar behoort ook de aanpak van natuurrampen toe. Dat is een bevoegdheid, een exclusieve bevoegdheid zelfs, van minister Kent. Hè. En daarnaast heb je inderdaad ook vragen over klimaatopwarming en zo verder. Maar dat is een andere commissie, dat is Commissie Klimaat en Energie. En daar is dan minister Krugge verantwoordelijk voor. Ik zou die twee... die per se willen vermengen in één discussie.
0: Nee, maar niet formeel en in die commissiewerking, maar in het algemeen voor het publiek hangen die twee wel samen. Minister Kruk zei het ook daar straks letterlijk. Er is één op één een verband tussen die klimaatverandering en het feit dat we dit soort dingen misschien vaker gaan zien. Ook die hittegolven en het leed dat daarmee veroorzaakt werd. Ja, daar is ook een discussie over nodig, denk ik. Hè, over welk beleid ons land daarin voert.
1: Ja, absoluut. Daar is zeker een discussie over nodig. Alleen wou ik in de Commissie Binnenlandse Zaken het voornamelijk toespitsen op de aanpak van de brand zelf. Terwijl inderdaad een discussie ook moet gebeuren over de klimaatopwarming. Ik behoor en mijn partij behoort daartoe tot de klimaatrealisten. Wij doen niet mee aan het klimaatalarmisme. Is er een klimaatopwarming? Zeker. Ik denk niet dat iemand dat kan ontkennen.
0: Maar ziet u de band tussen wat er nu in de Hogevenen gebeurt en de klimaatverandering?
1: Ja, met die verstanden. Een brand ontstaat niet uit zichzelf natuurlijk. Ik heb ook begrepen dat het gerecht een onderzoek is opgestart om te kijken of dit... al dan niet met opzet is aangestoken. Er is sprake van twee brandgaarden. Dat is nog geen bewijs dat het met opzet is aangestoken. Maar goed, men moet er toch rekening mee houden dat een brand niet zomaar ontstaat.
0: Nee, dat is over de oorzaak, maar het is gewoon veel droger. Ja. Er is veel meer brandstof, noemen experts dat, door de klimaatverandering, om dit soort dingen veel sneller te laten escaleren.
1: Dat klopt. En daar moet ons land zich zeker op voorbereiden, zich beter op voorbereiden. Ik ben geen expert ter zake, maar ik lees dat er te weinig info zou zijn, ook over het gebied zelf, over de Hogevenen aan zich, die toch een zeer specifieke situatie is, wat het trouwens ook zeer moeilijk heeft gemaakt om die brand te blussen. Ja. Want men raakt het zeer moeilijk op het terrein, men raakt het zeer moeilijk geblust. En het nablussen zal nog zeer, zeer vele dagen en weken kosten.
0: En met wat we nu gezien hebben, de hittegolven en de hittedoden ook, en de brand nu hier in ons land, maar ook in andere landen, moet voor het Vlaams Belang dan er meer gedaan worden? Moeten we het tandje bijsteken?
1: Met die verstanden, de mens kan het klimaat niet zomaar op één vingerknip wijzigen. Daar moeten we ons nu eenmaal bij neerleggen. Maar de mens moet zich wel kunnen voorbereiden. En dat is de taak van een overheid. Men weet welke natuurrampen er eventueel op ons kunnen afkomen. Als land moet men zich daarop kunnen voorbereiden.
0: Oké. Ortwin de Porter van Vlaams Belang, voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken, die dus straks uitzonderlijk en met spoed, zoals dat dan heet, bijeenkomt over de brand in de Hogevenen. Dank je wel, meneer Langster.
1: Graag gedaan.
0: gaat 15 minuten trager op de bindering rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Naar Brussel ook op de E19 tussen Kontich en de Werken in de Rums. 10 minuten erbij. Verder vanaf Peuty ook 10 minuten. Op de E40 vanaf Sterrebeek 10 minuten erbij. Dan is het file rijden naar Antwerpen vanochtend op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rums. 20 minuten daar aan uw broek. En op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland bent u een kwartier kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en voorbij de Kennedy-tunnel. En dan nog ook op de N16 richting Willebroek-Hinder aan de Werken in Temse.

0: Hooverphonic and Mad About You.
1: Radio 1.
0: Excuseer. De Red Lions hebben zich op het WK hockey geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd van de eerste groepsfase van Maleisië met 5-3. En Tom Boon scoorde 4 keer, maar toch was hij erg kritisch na de match.
2: Ik denk dat we onze spel weer in orde ziet. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. Iedereen moet gewoon beter, ik moet beter. Het is gewoon niet goed genoeg. In het algemeen hebben we ons spel wel op papier sterk. Maar die kleine dingen moeten gewoon een beetje.
0: Jonathan Mettenbenningen, goedemorgen Jonathan.
3: Hey Lode, goedemorgen.
0: Collega van Sportza, je volgt dat WK hockey. Ja, ik hoorde Tom Boon zeggen, het was niet goed genoeg. Deel je die analyse?
3: Ik deel die analyse wel. En Tom Boon was ook niet de enige bij de Lions die op die manier dacht. Ook de doelman, net zo ervaren als hij, dacht dat ook. Was heel gefrustreerd ook. Vond ook dat hij zich te vaak heeft moeten omdraaien in die wedstrijd. De tweede keer was het misschien ergens een beetje zijn fout ook op die strafcorner. Maar het is waar, het was niet goed genoeg. De Lions waren wel meteen heel dominant de hele wedstrijd lang. Dat begon al snel. Maar ook in dat eerste kwart had het eigenlijk al veel sneller 3-0 kunnen zijn. En dat is een probleem dat ze zelf al eens aangehaald hebben. Connectie in de cirkel is niet top. Onana en Duvekot, aanvallers rond doelpuntenmachine Tom Boon, spelen niet echt op hun niveau. Zeker die eerste moet beter kunnen. En sprekend daarvoor was een counterkans waar hij alleen op de keeper af kan. Die keeper komt uit, je ziet Onana twijfelen. Te lang tot hij uiteindelijk een foute beslissing neemt en de keeper wil lobben. En dat lukt niet. Kans verspeeld op die manier ook Duvekot. Ja, twijfelt misschien te vaak, laat zich ook te vaak pakken op een slechte controle waarmee hij zich niet in een ideale positie kan zetten. En je hebt dat als eerste, je hebt inderdaad ook dat ding dat ze niet te veel grinta tonen, dat ze te snel gepakt worden in de defensie, dat ze te veel strafcorners pakken ook en te snel de frustraties misschien de overhand laten nemen. En dat mag niet gebeuren.
0: Ja, los van die wedstrijd tegen Maleisië, de Lions over hun eerste groepsfase, mogen ze tevreden zijn?
3: Tevreden. Ergens wel dubbel. Je bent door. Maar op welke manier natuurlijk. Tegen Frankrijk was het maar al nipt. Tegen Duitsland lukt het dan niet. En dat is zuur. En tegen Maleisië wil je uitpakken. En dat doe je dan toch ook niet. Tegelijk ook niet helemaal gestruikeld. Dus daar mag je niet op afrekenen in een toernooi. Maar zeker die match tegen Duitsland zal blijven prikken. Ook daar had je kansen genoeg om minstens niet te verliezen. Heel veel strafcorners ook. In de eerste wedstrijd tegen Frankrijk gingen die enige twee strafcorners allebei nog binnen. Tegen Duitsland wilde het maar niet lukken. Gisteren werd de variant met Tom Boon in plaats van Alexander Hendricks dan wel getest. En die had snel succes, dus misschien gaan we die nu meer zien.
0: Ja, ze worden niet groepswinnaar, de Lions. Ze worden wel tweede in hun groep nu. Betekent dat dat de ambities worden bijgesteld? Hoe zie jij dat?
3: Nee, dat mag uiteraard niet. Die mogen niet bijgesteld worden. Ze moeten blijven mikken op goud. Dat heeft te maken met hun standing. Dat heeft te maken dat je voor eigen publiek speelt natuurlijk. Dan mag je niet zeggen, oké, die eerste groepsfase ging niet. Weet je wat, brons is dan ook goed. Het zal moeilijker worden uiteraard. Ze zitten niet meer in die ideale lijn. Dat zei Thibaut Stokbroeks gisteren ook nog. Maar je moet blijven geloven, alles kan ook wel gewoon nog. Het is een toernooi, je kan blijven winnen. Je moet... ja, gewoon je wedstrijd blijven winnen en dan kan het wel nog.
0: Ja, want de Lions gaan nu naar die tweede groepsfase. Voor wie het allemaal niet zo goed volgt, klinkt dat misschien wat ingewikkeld, want de regels zijn veranderd. Je hebt daar een tijdje uitleg voor nodig voor je het begrijpt. Leg nog eens uit hoe het toernooi nu verder zal verlopen.
3: Ja, het is een moeilijk format de eerste keer dat het op deze manier wordt ingezet. De eerste twee van elke groep in de eerste fase kwalificeren zich dus voor de tweede groepsfase. Zowel in het Belgische toernooi als in het Nederlandse toernooi, want het wordt op twee plekken gespeeld. Nog geen directe knock-out fase dus. In die tweede groep komt België nu in een groep met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten, de Lions met 0. Omdat de Duitsers het onderlinge duel wonnen met 0-1. Jammere zaak dus voor de Lions, want dat draag je mee. En de eerste twee van die groep spelen dan weer de halve finales. Al de rest speelt plaatsingswedstrijden die dan bijvoorbeeld uitmaken of je vijfde of zesde wordt. Maar dus 1 of 2 eindigen in die tweede groep en dan ga je naar de halve finale. En dan heb je wel gewoon knock-out wedstrijden.
0: Oké, ik denk dat ik het hoor heb. Dat wat de mannen betreft, de Lions. Vanavond spelen de Red Panthers hun laatste groepsmatch van de eerste groepsfase. Ook hier tegen Ierland, denk ik. Winst is belangrijk om zich te kwalificeren toch, voor de volgende ronde.
3: Ja, winst of gelijk spelen, dat is allebei goed eigenlijk hier. En dan verwachten we dat de Panthers met Spanje doorgaan naar de tweede groep. Waar dat ze dan allebei starten met 1 punt. En dat is een iets betere situatie dan de mannen.
0: Ja, dit WK, algemene slotvraag. Kan voor zowel de Lions als de Panthers nog op een sisser uitdraaien? Mag ik zeggen dat dat toch een drama zou zijn in eigen land bovendien?
3: Dat zou een drama zijn, maar dat kan altijd natuurlijk. Het kan altijd uitdraaien op een sisser. In een toernooi moet je dus lang op niveau blijven. Of groeien, en dat kan ook nog groeien. Het is 2 weken lang een toernooi. Je kan ook goed beginnen en dan steken laten vallen. Het is te hopen voor de Panthers en de Lions dat ze allebei dus nog groeien in een toernooi. Maar het moet lukken, denk ik ook. Het zijn 2 jonge ploegen. 2 keer ploegen die wel sterk aan elkaar gelijmd zijn met voldoende spelers die het verschil kunnen maken. En je zit ook echt met een unieke situatie. Het publiek in Waveren komt bijna enkel en alleen voor de Belgen. Laat heel erg van zich horen. Het is een heel pure en mooie beleving, daar heel erg luid. Dus ook moeten ze gebruik van kunnen maken. Heeft ze wel al een beetje stress gegeven, denk ik, bij momenten. Maar ze moeten het kunnen gebruiken als brandstof. En nog heel even kort over de Red Panthers, want daar hebben we nog niet te veel over gezegd. Dat is een ploeg met heel veel talent. Ook een ploeg die nog altijd groeit naar zijn toppunt. Nu graag wil oogsten. Ook moet groeien in het toernooi, maar ik geloof wel dat het bij de Panthers ergens qua gevoel misschien net iets beter zit dan de Lions, die het wel aan hun stand verplicht zijn om eigenlijk goud te winnen.
1: Oké, vanavond spelen de Red Panthers dus om 20:30 tegen Ierland. En dat is allemaal uiteraard te volgen via de kanalen van Sportza. We zijn helemaal bijgepraat. Dankjewel, Jonathan Mettepenningen.
3: Dankjewel.
4: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
5: In klanken, woorden en beelden.
4: Altijd verrassend, altijd scherp.
5: In een trillend landschap onder een lode zon.
4: Wie is hier de beeldenstormer? En wie vangt zijn haar of hun gedachten?
6: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanaf Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Zaterdagmiddag op Radio 1.
7: Dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: VRT Radio 1.
12: De ochtend.
1: Ruim 8:30 is het intussen, alsof die natuurbrand nog niet genoeg was. In het oosten van het land was er ook een tornado vannacht.
13: Ja, die windhoos trok over het dorpje Bullingen in de provincie Luik. En daar raakte 1 huis zwaar beschadigd. De bewoner die was gelukkig niet thuis, maar hij heeft tijdelijk wel een nieuwe woonst gekregen. En de brandweer had vannacht wel ook opnieuw een zware nacht in de Hoge Venen. Want ze zijn daar inderdaad nog altijd bezig met het blussen van die natuurbrand. Federaal minister voor Klimaat Jean-Luc Kruk was daar net hier onze gast. En hij vindt dat er dringend beter moet worden samengewerkt tussen de ministers die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Hij vindt dat we lessen moeten trekken.
14: In alle geval gaan we na deze echte ramp een verslag moeten hebben van het crisiscentrum. Ik ga dat ook aan de regering vragen. Met de nodige aanbevelingen die daaruit komen. Dat kwam vroeger dan gedacht. Maar we wisten dat toch al veel jaar dat zo kunnen komen bij ons, niet alleen in het zuid van Europa of in andere landen van de wereld.
13: Ja, Kruk wil daarom in september samenzitten met de andere bevoegde ministers. Straks komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken ook al vervoegd samen om de hele aanpak van die brand te bespreken. En dan, daarnet hadden we het met Jonathan ook al over dat WK hockey, want onze Belgische mannen hebben daar hun 3e wedstrijd gewonnen van Maleisië met 5-3. En we zeiden het al, de Lions eindigen zo 2e in hun groep na Duitsland en ze mogen nu naar de 2e groepsfase.
1: Jacot, goedemorgen.
15: Hallo, goedemorgen.
1: Een uur geleden zei ik nog, ik zie alleen maar wolken, nu zie ik ook al wat blauwe lucht. Wat wordt het vandaag?
15: Ja, een beetje van alles. Hè. Inderdaad, wolken en zon die elkaar afwisselen vandaag. Toch op de meeste plekken van het land aan de zee kan het eventueel wat meer bewolkt blijven. En daar is de kans op buien ook wel wat groter. Die buien die komen vanaf het westen ons land binnenkort. En die verspreiden zich verder richting het oosten. Het zal vooral voor Vlaanderen zijn dat er wat nattigheid mogelijk is. Eventueel ook met onweer. In de rest van het land blijft het droog vandaag. En dat bij temperaturen rond zo'n 20 of 21 graden in het centrum en een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan die wind wel vrij krachtig waaien met rukwinden tot 50 km per uur. En vanavond en vannacht loopt dat nog op tot 60 km per uur. In de rest van het land blijft het wel droog of wordt het alleszins droger naar de avond toe. Enkel aan zee kan er nog hier en daar een onweersbui mogelijk zijn met dus die toegenomen wind en met de minimumtemperaturen die vannacht rond zo'n 14 graden liggen. Morgen meer van hetzelfde, iets meer bewolking en dan zijn er buien mogelijk. Eventueel ook met onweer vanaf de kustregio en die verspreiden zich dan verder over de rest van het land. Temperaturen rond zo'n 21 graden. En naar het weekend toe wordt het iets rustiger en ook iets droger, hoewel het niet helemaal droog blijft, bij maximumtemperaturen liever rond zo'n 20 graden.
1: Dankjewel.
15: Alsjeblieft.
11: Radio 1.
12: De Ochtend.
11: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: 2015 geleden intussen de Australische groep Tame Impala en The Less I Know The Better. De NIPT-test. Ik denk dat veel ouders, toekomstige ouders tijdens de zwangerschap uitkijken naar de resultaten. Die bloedtest bepaalt niet alleen het geslacht van de baby, ook belangrijk, maar mogelijk ook afwijkingen bij de foetus, zoals het syndroom van Down. Maar dat is blijkbaar niet alles, want uit onderzoek van de UZ Leuven en de KU Leuven blijkt nu dat die NIPT-test ook mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap kan detecteren. Ik praat erover met professor en geneticus bij de KU Leuven en UZ Leuven, Joris Vermees. Goedemorgen, meneer Vermees.
1: Goedemorgen.
0: Over welke complicaties gaat het dan precies?
1: Ja, in dit artikel, wij hebben ondertussen aangetoond dat we verschillende complicaties kunnen zien, zoals zwangerschapsvergiftiging. Maar in deze studie gaat het heel specifiek over auto-immuunziekten. En auto-immuunziekten komen toch wel voor bij redelijk wat mensen en zwangerschappen. Op 10%, dat is niet altijd ernstig, maar toch tot bij 1-5% volgen we die mensen toch die zwangerschappen op. En we kunnen dus al in het eerste trimester met de resultaten van binnen de context van de NIPT-test die risicozwangerschappen stratifiëren eigenlijk.
0: Ja. En dat is nieuw. Dat is iets wat de NIPT-test tot nu toe niet aan het licht bracht, zeg maar.
1: Nee, dat is helemaal nieuw, die observatie dat we dit kunnen detecteren en wellicht ook kunnen gaan implementeren.
0: Ja. Ja. En hoe hebt u dat kunnen doen? Wat is er dan veranderd tegenover die vorige test of de vorige aanpak?
1: Wel, er is eigenlijk niets veranderd, dat is het leuke. We kunnen dat gewoon op de gegevens die daaruit komen. We hebben natuurlijk de gegevens op een andere manier bekeken. DNA in bloed van zwangere vrouwen is resultaat van verschillende cellen die afbreken. En natuurlijk, bij de zwangerschap is dat de placenta. En de placenta scheidt DNA af. En bij de NIPT-test gaan we die fragmentjes tellen. En als er iets te veel van chromosoom 21 in zit, dan weten we van, tja, dat is waarschijnlijk een probleempje in de placenta en in de foetus. En zo detecteren we dan chromosomale afwijking. Dat is tellen. Wat we nu doen, is kijken naar hoe die fragmentjes eruit zien. En die fragmentjes, die fragmenten, lengte en de fragmentenuitzicht en ook waar die fragmentjes vandaan komen, verschilt eigenlijk een beetje afhankelijk van het ziektebeeld. Mm-hmm. En het gaat erover dat verschillende celtypes afsterven en dat geeft verschillende fragmenten. Ja. En dat zijn we gaan kunnen detecteren. Bij een auto-immuunziekte, ja, sorry.
0: Nee, ik probeer het te begrijpen. Dus als ik het goed begrijp, een vrouw die bijvoorbeeld zwanger is en een auto-immuunziekte heeft, die legt die NIPT-test af. Vroeger wist ze dan het geslacht van de baby, mogelijke afwijkingen. Nu krijgt ze ook te horen hoe moeilijk of hoe makkelijk de complicaties zullen zijn tijdens de zwangerschap. Je kan veel beter voorspellen wat er gaat gebeuren, is het zo?
1: Ja, ze krijgt dat nog niet te horen. Dat zal in de toekomst zo zijn. Dus dit is eigenlijk de proof of concept. We gaan nu in studies om dat systematisch uit te rollen en te bekijken. Maar op dit moment is dit een proof of concept waarbij dat we tonen van kijk, we zien inderdaad een auto-immuunziekte met een 90% zekerheid. En bijgevolg kunnen we die mensen dan doorverwijzen naar gespecialiseerde opvolging.
0: Ja, want waarom is dat belangrijk? Om inderdaad de juiste zorg te kunnen geven in een vroeg stadium al.
1: Ja, absoluut. Het is belangrijk om die zorg te bieden. Soms is het niet zo ernstig, maar je hebt bepaalde symptomen, vermoeidheid, artritis. En mensen tijdens zwangerschap weten niet of dat het van de zwangerschap is, maar als dat dan een auto-immuunziekte is, dan kan die anders opgevolgd worden, ook anders behandeld worden, mocht dat ernstig worden. En in een klein aantal gevallen wordt dat heel ernstig ook tijdens de zwangerschap.
0: Ja. En voor artsen is het vandaag heel moeilijk, denk ik, om die zwangerschapscomplicaties op voorhand te voorspellen. Hè? Dat hoor je dan altijd als zwangere koppel. En dit kan daarin een deeltje van de puzzel zijn.
1: Ja, dat is het bijzondere, dat we dat dan al op dat eerste trimester tijdens die eerste test zouden kunnen meenemen en opvolgen, ja, absoluut.
0: En daardoor risicopatiënten dus de aangepaste zorg geven. Belangrijk inderdaad, Joris.

0: Floris Francis Arthur, dat is de artiestennaam van Floris de Dekker. Wolfje was dat. Het gaat 15 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Louisa-tunnel richting Koekelberg op de rechte rijstrook. Naar Brussel ook hinder op de E19 tussen Kontich en de Werken in Drumst. 10 minuten en verder vanaf Peuty. 10 minuten.
1: Het is ook file rijden naar Antwerpen op de E17 ter hoogte van het parkeerterrein in Nazareth door een ongeval op de linker rijstrook. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, daar verlies je 20 minuten. En ook 10 minuten file op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en ook voorbij de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 10 minuten extra aan de Werken in Temse. En in Rijkenvorsel kan je niet over op Haalbrug 8.
2: De ochtend.
0: Het weer, dat zit voorlopig toch wat tegen, maar dat zal de sfeer in Kiewit in Hasselt, denk ik, de komende dagen hopelijk niet te veel beïnvloeden en bederven, want straks om 5 uur opent de festivalweide van Pukkelpop.
1: En de camping die opent zo meteen al om 9 uur en de eerste festivalgangers die zijn al aangekomen in Kiewit. Ze stonden met plezier wat vroeger op om goed op tijd op de camping te zijn.
3: Altijd de eerste, dan zit je altijd op tijd, hè. Beter te vroeg als te laat.
4: Heel vroeg, inderdaad. 6:15 ben ik opgestaan.
5: Bij mij is de wekker om 6:00 gegaan.
6: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan.
4: Voor een goede plek hier op de camping te bemachtigen.
5: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken en dan komen we terug naar hier voor te feesten.
7: Kijk er wel naar uit. Veel feesten en blij zijn en genieten.
1: Ja, vroeg opgestaan is al een beetje moe aan het festivalweekend begonnen, denk ik. Maar er staan dit weekend meer dan 140 artiesten op de affiche van Pukkelpop. Dat zijn grote namen zoals Youngblood, Tyler, The Creator en Florence and the Machine. Maar er staan ook heel wat nieuwe Belgische namen op. En wij hebben een voorproefje van wat de festivalgangers zoal kunnen verwachten.

0: ik ben Lindy Versiek van Tje en wij spelen zondag op Pukkelpop in de lift. Voor ons is het echt wel een full circle moment. We hebben elkaar allemaal leren kennen in Hasselt op PXL Music. Daar alle drie muziek gestudeerd. Daar is Tje ook ontstaan. Dus ook tijdens dat we daar aan het studeren waren, zijn we ook wel elk jaar naar Pukkelpop geweest. We spelen heel fel met zware elektronica tegenover dan toch wel een bepaalde breekbaarheid. Dus ik denk dat we die twee dingen het belangrijkste vonden om ook in die set te krijgen. Dus het gaat intens zijn, maar intens denk ik op elke manier.
1: Ik blijf op de grind, PX, maar zit je maar wild tot de dood, ouwe. Geen grip op mijn life, ben ik in de stad, er zit shit in balans, ouwe.
2: Yo, mijn naam is Matty, ik ben een artiest uit Brussel en maak deel uit van Brooks. En wij staan deze donderdag op Pukkelpop op de Wave Stage om 19 uur. Brooks is een collectief dat is gegroeid uit het maken en het creëren van een kortfilm, waar we eigenlijk een album rond hebben gemaakt. En die album is goed ontvangen in de Brusselse community eigenlijk. En dan vervolgens ook is gegroeid naar Vlaanderen en de Wallonië toe. En dan nu eigenlijk gewoon verder gegroeid naar een collectief dat meer wilt. En op een leuke manier Brussel op elkaar wilt zetten.
3: Hey, ik ben Oase en ik speel vrijdag op Pukkelpop op de Lift Stage. Het is mijn allereerste keer op Pukkelpop zelf. Ik ben echt super, super excited. Ik ben heel veel aan het oefenen, heel veel rehearsals gehad de laatste maanden, omdat er dus heel veel nieuwe muziek is en komt. Dus ja, heel veel werk, maar heel leuk ook. Ik kan niet wachten om daar te staan.

0: Stal van OAC was dat. Ze won vorig jaar nog de nieuwe lichting. Speelt dit jaar dus voor het eerst op Pukkelpop. Normaal gezien is het nog vakantie voor het federale parlement. Maar om 2:00 deze middag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken wel in spoed bijeen. Heidi, over de brand in de Hoge Venen.
1: Ja, de vakantie zit er inderdaad vervroegd op voor de leden van die commissie. En zij krijgen dus de kans om vragen te stellen aan minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin over de aanpak van die grote natuurbrand in de Hoge Venen. Wij hadden hier daar straks de voorzitter van de commissie al te gast, Ortwin de Poorteren van Vlaams Belang. En hij zei dat de minister niet alleen vragen zal krijgen over hoe de coördinatie precies verlopen is, maar ook over allerlei andere problemen.
2: Maar het gaat inderdaad ook, was ons land voldoende voorbereid? Wij weten dat er een rapport was van de Universiteit Gent en de Universiteit van Luik, die in maart al werd bezorgd aan niet minder dan 9 ministers. Wat is de reactie daarop geweest? Ik vraag me wel waarom men daar niks mee gedaan heeft, want dat is het eerste dat ik ervan hoor. Geen enkele minister heeft daar gewacht van gemaakt. Laat staan dat ze geïmplementeerd zijn in alle beleidsplannen. Ja. Dus er is niet zoiets als een nationale rampbestrijdingsplan. Dus men had daar beter voorbereid moeten zijn.
1: Ja, eerder in de uitzending hadden we dan ook al federaal minister voor Klimaat Jean-Luc Kruk hier te gast. Hij krijgt samen met zijn collega klimaatministers veel kritiek omdat ze in de eerste dagen na de brand amper van zich hebben laten horen. Maar Kruk zei hier vanmorgen dat hij die kritiek niet terecht vindt. Hij zegt ook dat er dringend beter moet worden samengewerkt tussen de ministers die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. En hij wil hen daarom samenroepen in september.
0: Ja, en op het terrein is het ondertussen al dag 7 van die grote brand. En de brandweer is nog altijd volop in de weer.
1: Ja, er is opnieuw een hele nacht doorgewerkt om die brand onder controle te krijgen. Maar volgens de crisiswoordvoerder Nicolas Jernot zijn er nog altijd opflakkeringen.
3: On a encore des points à 120, 180 degrés. Donc il y a encore des flammes à certains endroits. Il y a eu des reprises avec le vent qui a précédé les pluies et la petite tempête ici. On a de nouveau eu des flammes. Donc le feu est toujours là.
1: Ja, hij zegt dat de temperatuur aan de grond op veel plekken nog altijd 120 tot 180 graden is en dat de vlammen nog aangewakkerd worden door de wind. Dus die brand daar is absoluut nog niet onder controle.
0: De brandweer heeft er nog altijd de handen mee vol met veel mensen en middelen daar op de Hoge Venen. We gaan richting 9:00 met Tracy Chapman, Talking About the Revolution.

0: is een van haar bekendste protestliedjes, Talking About a Revolution van Tracy Chapman. Zometeen na 9 uur hier op Radio 1, zoals u kent. Voilà, Lete met Ilse Liedens. Goedemorgen.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
9: Check.
8: De DJ checkt voor je tickets koopt.
9: Oké, check.
8: En social media checkt voor je op date gaat.
9: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
8: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
9: Check.
8: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook door veel wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Een deel van een huis stortte in, maar niemand raakte gewond. Voor de brandweer komt het onweer bovenop de natuurbrand, waarvoor ze ook al bijna een week zijn ingeschakeld, zegt burgemeester Rainer Stoffels.
15: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen, maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen, dus dat is een bijkomend natuurcatastrofe. En dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
14: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Arnoud Barendsen van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen, vertelt wat hij zag.
16: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
14: De zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palt, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn ook onbewoonbaar. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen om het leven gekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Oekraïne kan die raketaanvallen nog maar moeilijk tegenhouden omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doorn, die het Britse koningshuis volgt.
17: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaand, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
14: En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gisteravond gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer. De Red Lions zijn geëindigd na Duitsland in hun groep. Ze mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien die trekken van west naar oost. En er kan ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
18: De winnende getallen van de lottotrekking van gisteravond zijn 8, 10, 16, 20, 26 en 40. En het bonusnummer is 41. En de winnende cijfers van de Joker Plus trekking 5, 0, 3, 4, 5 en 2. En het symbool is maagd. Je kan die cijfers en de winstverdeling ook nalezen op lotto.be.
19: Radio 1.
12: Voilà l'été.
19: Met Ilse Liebens.
18: Goedemorgen.

Ze wilden al langer een keertje het podium delen en mekaars werk vieren. En vanavond gaat het gebeuren tijdens een bijzonder concert in het OLT Rivierenhof in Deurne. Noordkaap en De Mens samen op één affiche. Dat is uitverkocht, dat zal jou niet verbazen. Hè? De Mens zoals ze klonken in de zomer van 93, Irene. En dit is van 25 jaar geleden. Een meisje van 16 dat op één kwam met dit nummer. Dit is Alizée. Moi,

Frisse belpop van Agogo. Vorige week stonden ze op 23 in jouw Voxlijst. Benieuwd wat dat overmorgen gaat geven. Je kan nog altijd stemmen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Agogo, I want you to feel it. De Walker Brothers ga ik vandaag een beetje ongelijk geven, want hier in Brussel schijnt wel degelijk de zon.

0: Voilà, l'été viert de zomer en viert vooral ook de hits uit de zomer. Dit was prijs 60 jaar geleden, de zomer van 1966. The Walker Brothers and the sun ain't gonna shine anymore. Het is ruim 9:15 geworden. Opgelet onderweg, het gaat 10 minuten langzamer op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Naar Brussel schuif je aan op de E19 vanaf Peutie, 10 minuten. File rijden naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, 15 minuten. En 10 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het langzaam tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek schuif je 10 minuten aan de Werken in Temse. En in Rijkenvorsel kan je niet over ophaalbrug nummer 8.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

kwam uit de punk. Hij was de man van The Damned, Raymond Ian Burns. Die in de zomer van 1982 een hit scoorde als Captain Sensible. Het nummer heet What. En ook Queens of the Stone Age, daar zijn we veel heftiger van gewend. Geen zware woestijnrock. Het nieuwe nummer van de Queens is akoestisch. Subtiel zou ik het zelfs durven noemen. Postmaakje van een nieuw album, Queens of the Stone Age en Nikki Lane. Er is Easy Street.

50 jaar terug in de tijd. We zitten in die andere hitgolfzomer, die van 1976, met deze hit van Jesse Green, Nice and Slow. Het is 20 augustus en het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Tragically Hip hun laatste gezamenlijke optreden gaf. Een thuismatch was het in Kingston in Canada, waar ze een bijna goddelijke status hadden, die band. Een paar maanden eerder was toen bekendgemaakt dat Gord Downie, de frontman van de band, terminaal ziek was. Op 20 augustus 2016 keken naar schatting 11,7 miljoen mensen naar dat concert, naar die show op de Canadese publieke omroep. 11,7 miljoen, dat was toen bijna 1 op de 3 Canadezen. Jawel, en ze gaan die show nu zaterdag in zijn geheel opnieuw uitzenden. En morgen komt er een live album uit met opnames van die onvergetelijke afscheidstournee. Dit is The Tragically Hip en A Head by a Century.

Muziek die de zomer van 2026 kleurt. Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys, van op haar nieuwste plaat, die heet Lost Weekend. Opnieuw een heel mooie plaat is dat geworden. Het gaat onder andere over het verlies van haar vader, over een relatiebreuk, maar ook over het ongemak van haar eigen roem. In het nummer dat je net hoorde, Lost Boys, zingt ze daarover, over hoe ze worstelt met al dat succes. Phoebe Bridgers. Jamiroquai, die heeft een nieuwe plaat klaar, maar die had op het laatste moment beslist dat ze nog net niet goed genoeg klonk. Dus gaat hij ze opnieuw laten masteren. En ondertussen is JK ook op tournee, dus dat schiet niet echt op. Maar we kunnen nog even verder met een nummer van 25 jaar geleden bijvoorbeeld. Uit de zomer van 2001 is dit Little L.

Jamiroquai in de zomer van 2001 met Little L. Zometeen gaan we richting Guadeloupe en Martinique. Na dit. Minder vrolijk. 10 minuten langzamer gaat het op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. En je staat ook in de file naar Brussel op de E19 vanaf Peutie, ook 10 minuten. Naar Antwerpen aanschuiven op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst, 10 minuten. Op de N16 richting Willebroek komt er ook 10 minuten bij aan de Werken in Temse. En in Rijkenvossel kan je niet over ophaalbrug 8.

Ze hebben de Caraïbe, Guadeloupe en Martinique in het bijzonder op de muzikale kaart gezet. In heel veel landen zoek bekendgemaakt. De band heet Kassaf en het nummer heet Retegen. Ik heb het leren kennen door Charlotte Adigeri, die overmorgen zelf op het podium staat op Pukkelpop. Kassaf was muziek uit de zomer van 1986. Wouter Torfs, die is na het nieuws van 10 uur de gast van Evert Venema. Hij is natuurlijk voormalig CEO van Schoenen Torfs, maar Wouter Torfs is ook een familieman. Hij heeft 4 kinderen en 7 kleinkinderen en zijn thema heeft daar alles mee te maken. Wouter Torfs zoekt vandaag nummers over liefde voor kinderen en kleinkinderen. Zo zijn er wel wat. Als er al iets in je hoofd schiet, alle suggesties, die zijn nu al welkom via de app van Radio 1. Nummers over de liefde of een speciale band je kan hebben natuurlijk met je kinderen of je kleinkinderen. Laat ze maar komen via de app van Radio 1. De zomer van Wouter Torfs is er na het nieuws van 10 uur. Ik heb nog voor je onder andere Jim Croce. Die had in het leger een vriend, Leroy Brown. Die weigerde dienst, maar die kwam wel op het einde van de maand zijn salaris ophalen. En jawel, hij werd opgepakt. Einde van de vriendschap. Bad Bad Leroy Brown kwam uit in de zomer van 1973. Het werd een nummer 1 hit en op 20 september, de dag dat Croce omkwam bij een vliegtuigongeluk, stond het nog steeds in de hitlijsten. Dit nummer

De zomer van 1979 was de zomer van Ecstasy en Making Plans for Nigel. En de zomer van 82 was die van Donna Summer. En dit nummer, If It Hurts Just a Little.

Ja, ja, het was hier dat de Cashiers de mosterd kwam halen voor hun 1999 bij Donna Summer. And if it hurts just a little. Na het nieuws van 10 uur, dan duiken we in de zomer van Wouter Torfs. Met nummers over kinderen en kleinkinderen. Ik laat je met nieuwe muziek van Debbie. There is Wait on Me.

0: mist niets van Pukkelpop Live.
1: Het hele weekend op VRT Max.
0: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
2: Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
9: gewoon koken.
10: En, wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Zou hij meteen naar mijn schoenen kijken? Ik heb er toch rekening mee gehouden. Maar Wouter Torfs is op pensioen en vooral bezig met zijn kinderen en kleinkinderen. Geen nummers over voeten of schoenen dus. Wel over kroost.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van een van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
16: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
15: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In Duitsland is een dode gevallen door de zware onweersbuien van afgelopen nacht. Een vrouw van 58 stierf toen een boom op haar viel. Dat gebeurde vlakbij de Hoge Venen. De vrouw was aan het wandelen. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn daar ook onbewoonbaar. In ons land was er een tornado in Bullingen in de provincie Luik. Daar raakte 1 huis zwaar beschadigd. De bewoner heeft tijdelijk een nieuwe woonst gekregen. Het Chinese ruimtevaartbedrijf Landspace heeft voor het eerst een raket succesvol laten landen op de aarde, zodat die hergebruikt kan worden. Voor China is dat een belangrijke stap om de kloof te verkleinen met SpaceX. Dat is het bedrijf van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Hij kon als eerste een raket veilig weer op de grond brengen voor hergebruik. De raketten brengen satellieten in een baan om de aarde. Met herbruikbare raketten wordt het voor ruimtevaartbedrijven veel goedkoper om satellietnetwerken uit te bouwen. En vanmiddag om 5 uur gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start. Maar de camping opent rond deze tijd al en daarom staat er al een rij festivalgangers. Voor sommigen was het al een hele tocht.
17: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan.
18: Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
19: Aiki nu
18: wel. Aiki. Aan overvloed, ja.
20: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken. En dan komen we terug naar hier voor het feesten.
21: Altijd de eerste. Dan ben je altijd op tijd. Hè? Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
15: De dag start met buien. Die trekken van west naar oost. En daar kan ook een onweer bij zijn. We halen 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
14: De zomer 2026.
1: Met
9: Evert Venema.
13: Goedemorgen, hoeveel schoenen zou Wouter Torfs hebben en komen die allemaal uit zijn eigen winkels? Dat soort vragen en veel andere. Wouter Torfs thema is niet nieuwe schoenen.

0: Altijd een feest als je met die kartonnen doos buiten stapt. Sharon Jones en de Dap Kings uitgelaten over hun new shoes.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Wouter Torfs, goedemorgen.
2: Goedemorgen Evert.
0: Gerenommeerd en inmiddels ook al even gepensioneerd CEO van Schoenen Torfs. Hoeveel schoenen heb je? Dat was de eerste vraag dus.
2: Goh, ik smijt niet veel weg. Ik denk dat ik een 20, 25 paar wil zal bijeengeharkt hebben.
0: Allemaal van Torfs?
2: Ja, zeker. Allemaal.
0: Je koopt nooit ergens
2: anders? Nee.
0: Je bent Wouter Torfs de enige schoenenbaas die het schopte tot bekende Vlaming. Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, misschien omdat dat mijn interesse breder was dan enkel schoenen verkopen. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat een bedrijf op een maatschappelijke manier, verantwoorde manier onderneemt. Je weet ook dat wij onze medewerkers hoog in het hart dragen. We werden 10 keer verkozen tot beste werkgever. Dus ik denk die maatschappelijke dimensie dat daarvoor gezorgd heeft. En ik vind het ook leuk gewoon.
0: Ben je daar nog meer trots op dan op de, ik heb het eventjes opgezocht, de verveertienvoudiging van jullie omzet onder jouw leiding?
2: Ik ben trotser, als ik nu na 3 jaar terugkijk, trotser op het feit van dat beste werkgeverschap en die maatschappelijke dimensie dan op het louter financiële resultaat. Maar ik besef heel goed dat precies die sterke bedrijfscultuur, die mensgerichte bedrijfscultuur, de basis was voor het economisch verhaal.
0: Ik vraag me dan af, waarmee maakte je je personeel zo tevreden? Door goed te betalen of door te investeren in werksfeer?
2: Ja, dat is de vraag van 10 miljoen natuurlijk. En ik heb die vraag heel vaak gesteld gekregen. Het antwoord is van, er is niet één geheim recept dat ervoor zorgt dat je beste werkgever verkozen wordt. Het is zoals zeggen, er is niet één magisch recept dat zorgt voor een goede relatie. Ik denk dat het een kwestie is van voortdurende aandacht voor mensen. Van mensen kansen geven, talenten laten ontwikkelen, waardering uiten. Daar gaan we het vandaag ook nog over hebben. Maar kortom, iets dat steeds top of mind is. Niet alleen bij de CEO, maar ook bij de andere leden van het management en ook bij het middelmanagement. Want leiderschap is niet enkel de CEO, dat zit doorheen heel de organisatie. Dus die idee van fijne werkplek, dat is iets dat moet gedragen worden, niet door één man, maar door vele mannen en vooral vrouwen.
0: Jullie selecteerden je managers op andere criteria dan andere bedrijven?
2: Ja, ik denk dat wij, maar dat is wel veranderd nu, maar ik denk dat wij wel bijzonder veel aandacht besteden aan, is er een match tussen die unieke bedrijfscultuur van Torfs, dat mensgerichte, dat klantgerichte, en de persoonlijkheid van een manager. Dus een manager die zou zeggen van, voor mij tellen enkel de cijfermatige resultaten en al de rest is flauwekul, ja, die gaat bij ons niet beginnen.
0: Je hebt er een boek over geschreven ook, Werken met hart en ziel, bouwstenen voor een great place to work. Het is dus heel belangrijk voor je, het is jouw erfenis. Zou je nu nog, ook al ben je gepensioneerd, durven ingrijpen als je zag dat het, wat dat betreft, misging bij Torfs ergens?
2: Ja, ingrijpen. Ik ben nu 3 jaar met pensioen. Ik ben heel tevreden over mijn opvolgster Lise Konings, mijn nichtje, en over het huidige team. Moesten er zaken zijn die mij, vooral op vlak van cultuur, tegen de borst zouden stuiten, zou ik in eerste instantie het gesprek aangaan met Lise en met het team en met de raad van bestuur. Maar ik heb zoveel vertrouwen. We werken al zo lang samen en zij is ook zo doordesemd van die filosofie en die cultuur, dat er echt geen haar op mijn hoofd ontwijfelt dat goed komt.
0: Heeft dat belang van werksfeer? Heeft dat ook te maken met het feit dat jullie een familiebedrijf zijn?
2: Ik denk dat wel, want uiteindelijk dat DNA van dat mensgerichte, dat is iets dat uit de familie Torfs voortkomt, komt van mijn grootouders. Ik herinner me nog, als die één winkel in Lier hadden, er werd de zaterdagmiddag stoofvlees met frietjes klaargemaakt en ik als kleine jongen at dat mee en ons bomma was goed voor haar winkeldochters tussen haakjes. Dus we hebben dat met de paplepel meegekregen en we hebben dat in mijn generatie dan wat meer geprofessionaliseerd en daar ook de hefboom en de kracht van ingezien.
0: Is het een uitdaging om dat vast te houden als er zoveel vestigingen bijkomen?
2: Ja, er is een uitdaging, maar het is even goed een uitdaging met 2 vestigingen. Hoe sterker een cultuur, hoe dieper die in de organisatie zit, ja, als er dan expansie komt, ja, nieuwe mensen gaan gemakkelijker op die boot stappen, want die boot die is sterk. We zitten nu natuurlijk in een fase dat er voor Torfs expansie in Vlaanderen niet echt mogelijk is. Er is een volledige dekking. Dus Lise en haar team kijken meer naar overnames. En ik ben wel benieuwd van, als Torfs een overname doet, en je neemt meteen een heel ander bedrijf over, in welke mate dat dan die cultuur.
0: Dan neem je een cultuur over.
2: Ja, precies. En stel dat die cultuur dan volledig strijdig is met de onze, ja, hoe zullen ze er dan mee omgaan? Ik zal er met een glimlach en bij relativering naar kijken.
0: We hebben het woord al laten vallen, familie. Daarmee zitten we bij je thema. Je thema wordt nummers over kinderen en kleinkinderen. Van de eerste kinderen heb je er hoeveel?
2: We hebben 4 kinderen.
0: 4 kinderen. Van de tweede, kleinkinderen, ben je de tel bijna kwijt.
2: We hebben er nu, de laatste 2 maanden zijn er nog 2 babytjes bijgekomen. We hebben er 7.
0: Oké, okay, hoe heten die 2 babytjes?
2: Die babytjes, die heten Bob en Bo. Ja? Vanmorgen heb ik in bed nog bij mijn vrouw de leeftijden moeten oefenen. Dus ik zou die kunnen zeggen, Evert, maar het is niet nodig.
0: Die vraag had ik niet verzonnen, maar okay. Jammer, heb je van niks van buiten gelezen. Je wil voor je kleinkinderen een opa zijn, Wouter Toos, die ingeschakeld wordt in hun opvang en opvoeding. Hoe regelmatig zie je ze?
2: Ja, heel regelmatig. We komen nu uit een heel intense familievakantie in Umbria. We hadden een groot huis gehuurd en... het was komen en gaan van kinderen en kleinkinderen, schoonkinderen en pluskinderen. Maar op de top waren we toch wel met 20 personen. Dus dan staan opie en omi, want zo worden wij genoemd. Dan stonden wij wel te zweten aan het gasvuur. Dus dat is zalig en fantastisch. En soms is dat ook gewoon vermoeiend, Evert. En ik zou eigenlijk heel de uitzending of het thema willen opdragen aan die talloze, voor een stukje vaak onzichtbare grootouders... die heel veel doen voor kleinkinderen en voor gezinnen van kinderen. En ik besef heel goed als voorzitter van het CAW... waar we oog hebben voor kwetsbare mensen... dat als je dat netwerk niet hebt... en je kunt niet terugvallen op een sterk systeem... dat je dan veel, veel zwakker staat. Dus heel vele oma's en oma's, bompa's en bomma's... die in stilte mooi werk doen... dat is vandaag een eerbetuiging naar jullie toe.
0: It takes a village to raise a child.
2: Ja, dat is de Vlaamse vertaling van a village. Grootouders, buren, vrienden.
0: Ja, daar wonen vooral veel opa's en oma's in dat dorp, denk ik.
2: Dat denk ik ook.
0: Oké, Wouter Torfs heeft zelf natuurlijk muziek bij over kinderen en kleinkinderen. En hij wil vanmorgen ook nieuwe nummers leren kennen van muzikanten... die net zo trots zijn op hun nageslacht als hij in de Radio 1 app. Of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Je wil beginnen, Wouter, met een lied dat al jouw kleinkinderen kennen... want je zingt het zelf als je ze te slapen legt... wanneer ze bij opa overnachten. Ja. Bij opie, want zo
2: bij
0: wordt jij genoemd.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Welk lied?
2: Dat is van Bart Peters, Dicht bij mij.
0: Jij kent het van buiten?
2: Ik ken het refrein van buiten.
0: Je mag meezingen.
2: Oké.

0: En Wouter Troost zat inderdaad hier in de studio mee te zingen met dat lied. Er zit een zinnetje in over schoenen, hè?
1: Ja, er zit een zinnetje in over schoenen. Maar de concrete aanleiding van die nummer, dat ik dat ben beginnen zingen, was dat ons oudste kleinzoontje, Linus, die nu 6 wordt, die ouders, de pap en mama, zijn uit elkaar gegaan. En ik besefte heel goed als opie dat ik hem niet zo vaak zou zien. En ik dacht, ik ga een manier bedenken dat hij mij herinnert. En dat is dat liedje.
0: En dat is dat lied geworden?
1: Dat is dat liedje, ja.
0: Ja. En dat gebruik je nu ook?
1: En dat gebruik ik nu nog. En nu is hij 6 en heeft net, of 5, hij wordt 6, heeft net een klein zusje bijgekregen. En hij zingt dat liedje ook voor zijn kleine zus, Bo.
0: Ja, Bart Peters wil ook geen opa genoemd worden. Die wil paps genoemd worden. Waarom wil die eigenlijk opie genoemd worden?
1: Oh, ik vind dat net iets speelser dan opa. En er was ook al een opa in de familie. Dus.
0: Ja. Het is klassiek dat opies meer tijd hebben voor hun kleinkinderen dan ze hadden voor hun kinderen. Is ja, dat bij jou ook zo?
1: Ja, dat is zo tijd. En misschien vooral meer geduld.
0: Minder streng?
1: Minder streng, want je bent niet de eindverantwoordelijke in de opvoeding.
0: Ja.
1: Je mag verwennen. En je bent ook zelf wat ouder en wat wijzer en wat geduldiger geworden. En je hebt ze ook niet de hele dag. En die boerenwijsheid van je ziet ze graag komen, maar je ziet ze ook graag gaan, is ook waar, Evert.
0: maar je geniet er meer van eigenlijk dan van je eigen kinderen nu.
1: In die het is gewoon anders, maar het is toch voor een stuk... Ik ervaar het wel als een tweede kans. Ik ben geen afwezige vader geweest, veel thuis geweest. Zeker in die periode. Maar nu, meer tijd, meer geduld.
0: Ja. Als ik je kleinkinderen zou vragen wat voor opie jij bent, wat hoop je dan dat ze zouden zeggen?
1: Een plezante opie, met een dikke buik. Waar we van alles mogen van doen, zotte dingen doen.
0: Ja, waar dat ze op mogen kruipen op die buik.
1: Opkruipen, vechten,
0: ja,
1: nijpen.
0: Okay. Kinderen en kleinkinderen van Wouter Troost mogen vanmorgen ook een nummer doorgeven dat ze hun vader / grootvader willen laten horen, omdat ze hun verhouding tot hem daarin herkennen. Maar we zijn even nieuwsgierig naar jouw favoriete nummer over kinderen of kleinkinderen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het gaat 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Machelen. Op de Antwerpse ring een kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file aan de Werken in Temse.
2: Radio 1.
0: Mark Moons is aan de lijn. Dag Mark.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Spreken wij met een vader of een grootvader of met allebei?
3: Met allebei. Vader en grootvader, ja.
0: En in hoeveel eenheden?
3: Ik heb 2 kleinkinderen van mijn dochter die 7 en 5 zijn. En mijn zoon die is net vader geworden, 2 dagen geleden op 18 juli.
0: Oké,
1: proficiat, Mark.
3: Wil geboren, ja.
0: Wil is de naam van het volgende kleinkind.
1: Mooie naam.
3: Ja.
0: Oké. Wat doet dat met jou als je kinderen ook kinderen krijgen? Hoe voelt dat? Want ik heb het nog niet meegemaakt.
3: Ja, dat is wel speciaal, vind ik. Je volgt die zwangerschap misschien zelfs nog intenser op dan de zwangerschap van je vrouw destijds. Omdat dat precies allemaal natuurlijk en kort bij natuurlijk. Hier heb je iets meer afstand, waarbij je niet onmiddellijk weet, gaat alles goed, is allemaal wel perfect. Dus je volgt dat toch wel op een andere manier op misschien dan je eigen kinderen die dan geboren worden. Ja, je bent er misschien ook net een beetje meer bezorgd over. Ik weet het niet goed.
0: Herken je dat, Wouter Troost?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Van de ene kant, je staat er uiteraard niet zo dichtbij. En dag tot dag, dat zit bij het koppel. Maar de ervaring dan en de bezorgdheid. En als dat dan geboren is, de ervaring en de blijdschap. De vertedering is anders, maar minstens even groot als mijn eigen kind. Dat was mijn ervaring.
3: Ja, zeker.
1: Fantastisch. Ja. Het is een cadeau in het leven die... Ja, als je dan 60, 70 wordt, is het een cadeau van het leven die ik niet vooraf zo had ingeschat. Dat zo intens was.
3: Nee, dat is ook zo. En net als bij u, Wouter, hoorde ik net, dochter is ook gescheiden bij ons.
1: Ja.
3: Dat betekent dat de kinderen ook regelmatig bij ons zitten.
1: Ja.
3: En dat je ook een stukje mee vader bent eigenlijk weer terug. Dus zeker.
0: Ja. Mark, jij vraagt een nummer aan dat al een heleboel keer is binnengekomen, dat nog een heleboel keer zal binnenkomen.
3: Oké.
0: Zeg maar.
3: Ja, ik heb al sinds mijn tienerjaren heb ik een nummer waarbij ik wegdroom Alleen toen destijds wegdroomde van dat ik misschien ooit een zoon zou hebben met een, waar ik een warme relatie mee zou kunnen opbouwen. En op het moment dat het nodig is, dat ik hem dan goed advies zou kunnen geven. En ja, dat nummer dat is Father and Son van Cat Stevens. En ik heb toevallig eigenlijk dat nummer op de dag van de geboorte van de nieuwe kleinzoon van Will, heb ik dat nummer doorgestuurd aan mijn zoon. Ook met een beetje uitleg bij, want er is een beetje uitleg bij nodig, vind ik ook. Niet het hele nummer is misschien zo heel warm. Cat Stevens schreef het destijds voor een film, waarbij de zoon eigenlijk naar de Russische revolutie trekt.
0: Oké. Okay.
3: En ja, ik had het eigenlijk opgezocht voor ik het naar mijn zoon doorstuurde. Zo van, ja, is die tekst wel helemaal oké om naar een pas vader geworden zoon door te sturen?
0: Ja.
3: Dus ik heb het even opgezocht toen. En ik begreep destijds eigenlijk ja, dat het wel degelijk de goede raad van een vader was. En dat is ook wel zo dat dat in dat nummer voorkomt. Maar het vertrek van de zoon begreep ik eigenlijk meer als het loslaten. Het loslaten van de zoon. En op die manier eigenlijk het vertrek.
2: Ja, ik dacht dat ook.
3: Maar, ja, ik dacht dat eigenlijk, zelfs, maar het blijkt, ik heb het opgezocht en dat het voor de Russische revolutie is dat de zoon eigenlijk vertrekt.
0: Ik hoorde er altijd ook wel onbegrip in tussen vader en zoon.
2: Ja, dat is spannend.
3: Ja.
0: En proberen de brug te slaan.
3: Ja. Ja. Maar ik heb intussen tijd een zeer warme relatie met mijn beide kinderen, maar zeker ook met mijn zoon. Milan noemt hij trouwens.
0: Okay.
3: En Jana is de moeder, dus en pas vader geworden. En ik vond het zeer gepast om, toevallig ook omdat ik de oproep zag, net nadat ik het nummer al had doorgestuurd aan mijn zoon, dacht ik, ik moet het insturen.
2: Heel fijn. Goeie keuze.
0: Wat heeft Milan teruggestuurd toen je dat liedje doorstuurde?
3: Wat lief van je.
2: Dat schrijf ook.
0: Daar sluiten we ons bij aan. Bedankt, Mark.
3: Ja, oké.
0: Dag.
2: Dank u wel.
3: Dag. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Die is afgevinkt in naam van heel veel mensen. Cat Stevens, Father and Son. Het hoeft niet de hele morgen roze wolkmuziek te worden vandaag. Wouter Torfs is even benieuwd naar nummers die voorbij de juist vervulde kinderwens gaan en iets wezenlijks zeggen over kinderen hebben en eventueel kleinkinderen. Ken je er zo een? Deel die dan in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. We gaan naar Alexandra. Dag Alexandra.
1: Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: We hebben jou bijna gestoord bij de CrossFit-training. Die is net voorbij.
1: Die is net voorbij, dus ik ben helemaal gefocust op jullie. Helemaal bezweet, maar wel gefocust.
0: Ik hoor dat je een beetje stijf bent.
1: Ja, inderdaad. Het was de vierde keer deze week, dus het was eventjes pittig.
0: Je bent net begonnen.
1: Ja, eigenlijk al een jaartje, maar deze week had ik nog vakantie. Dus vandaar vier keer per week gegaan, maar het was toch wel heftig.
0: Oké, dus je bent even afgestapt van de fiets. Waar zit je ergens?
1: Ja, inderdaad. Aan de Vaart in Leuven.
0: Oké, goed. Welk nummer wil je horen, Alexandra?
1: Graag, ce que duet dans ma vie van Zas.
0: En waarover gaat dat en waarom?
1: Ja, dat is eigenlijk een nummer en ik ken het via mijn mama. Zij is een enorme fan van Zas en ze heeft het mij ook doorgestuurd naar aanleiding van de geboorte van mijn dochtertje, Artemis. En, want ze zegt, ja, op een bepaald moment zingt Zas sa petite voix, dat zal je nog wel herkennen. En ons Artemisje is nu 3 jaar. En inderdaad, als ze zo aan het babbelen is... Hè, jullie kennen dat waarschijnlijk, zo'n 3-jarige. Ja. Als ze naar een tetter is, dan doet mij dat altijd aan haar denken. En ik vind dat heel vertederend. Ik was zelf nogal een babbelgat, zij duidelijk ook. Dus ik vond dat mooi dat mijn mama de cirkels rond heeft gemaakt. En het is voor de rest ook gewoon echt een hele mooie tekst... tussen de liefde die elke dag groeit tussen mama en dochter. En by extent dus ook tussen mama en kleindochter. Of Nini, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja. Wouter Torfs heeft vanmorgen in bed met zijn vrouw de leeftijden van zijn kleinkinderen gerepeteerd. Is er eentje van 3 bij, Wouter?
2: Zeker. Even 2.
0: 2 van 3?
2: Ja.
0: Oké. En zijn het ook babbelgatjes?
2: Het zijn echte babbelgatjes. En La Petite Voix, ik herken dat, Alexandra, dat is zo vertederend als ze die eerste woordjes en die eerste gedachten vormen in hun willetje hebben. En dat is, als je dat uniek begint te zien van die kinderen... Hè.
1: Dat is geweldig. Ja, ik vind het ook elke dag heel erg mooi. Maar ik ben soms ook blij dat de Nini haar eventjes overpakt. Dat zeg ik als mama. voilà.
2: En de Nini zal misschien content zijn als de mama ze er nadien terug over, s'avonds terug overpakt.
1: Inderdaad, het is een mooie balans tussen ons beiden. Laten we het daarop houden.
0: Ja, belangrijk. Heeft Zas zelf kinderen? Heeft het voor een eigen dochter geschreven? Weet je dat?
1: Ze heeft het eigenlijk geschreven voor haar plusdochter, als ik het goed begreep. Dus ze zegt ook, ja, de band die kan eigenlijk ook ontstaan, al is dat geen bloedband. Een band tussen moeder en dochter, die kan er ook komen en die kan je elke dag opbouwen.
0: Dat is een speciale manier van kinderen en kleinkinderen, Wouter.
2: Ja, en nochtans, het is eigen aan deze tijd. En ik denk dat omgaan met pluskinderen of pluskleinkinderen, dat superbelangrijk is, hè, om een systeem sterker te maken. We maken dat nu ook mee. Dat heeft zijn uitdaging, maar ook zijn aparte schoonheid. En het is gewoon, het is een gegeven van vandaag.
0: Jouw dochter heette Artemis, hè?
1: Ja, inderdaad. Dank u. Ja, mijn man is historicus, dus het moest een naam zijn die wat draagkracht had.
2: Dat was Griekse mythologie of zo, ja.
1: Ja, inderdaad. Het is ook geboren op de dag dat het seizoen van de jacht start. Het is ook de godin van de jacht, dus de cirkel was daar ook weer prachtig rond.
0: Ik dacht even dat je man ruimtevaartingenieur was, want Ilse was hier vorige week.
1: En dat nee, we waren de trend voor. We waren de trend een beetje voor. Ja.
0: Het is een raket die naar de maan gaat, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar we hebben haar naar de godin van de vrouwen en de jacht genoemd.
0: We gaan luisteren.
1: Een sterke madame.
0: Naar het kleine stemmetje van Artemis.
1: Voilà, inderdaad.
0: Verder fietsen en goed verder blijven trainen. Niet opgeven, Alexandra.
1: Dankjewel. En bedankt om zo'n mooi thema te kiezen vandaag.
2: Heel graag gedaan.
0: Dat dankwoord dat geven we door aan Wouter Torfs. En hier is Zas.
3: Aujourd'hui c'est moi qui viendrai te chercher.

0: Zaas over haar plusdochter. Ze kunt je dan ma vie heel snel na hun geboorte. Ook allemaal nieuwe potentiële klantjes voor Schoenen Torfs, die kinderen of kleinkinderen. Maar het is niet daarom dat Wouter Torfs hen tot thema verheft. Zijn aantal kleinkinderen groeit bijna even exponentieel als het aantal schoenenwinkels van zijn familie. Daarom wil hij zichzelf vanmorgen als vader en grootvader herkennen in de nummers die jullie sturen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Wouter, je bent gepensioneerd, dat hebben we al gezegd. Je had wat kleinkinderen om je bezig te houden. Maar is dat toch even een zwart gat geweest toen je je bedrijf losliet?
2: Een zwart gat is veel gezegd, maar het is wel een moment waarop je uitgedaagd wordt om eens na te denken over wat met de rest van mijn leven. En ik had al snel door dat alleen op reis gaan en golf spelen en met kleinkinderen bezig was, dat niet aan mij besteed was. Dus dat is toch echt wel een evenwichtsoefening geweest in het maken van nieuwe keuzes. Ik werk nog altijd. Ik ben voorzitter van het CAB, doe een raden van bestuur, schrijf een boek. Ben ambassadeur van Kunina, een prachtige pleegadoptieorganisatie. En dan zijn er die kleinkinderen. En dan is natuurlijk ook, zijn ook de wensen en de verlangens van moeder de vrouw, die ook graag eens op reis gaat. En dus dat is toch een uitdaging om je leven terug vorm te geven. Maar het is ook heel mooi.
0: De meeste mensen kiezen niet zelf een pensioendatum. Jij als CEO heb dat wel zelf moeten bepalen? Wist je al lang ongeveer op welke leeftijd je wilde gaan?
2: Dat staat in ons familiecharter. Dat 65 de moment is.
0: Zoals overal. Iets vroeger dan overal nu.
2: Ja, want nu is 67 geworden. En eigenlijk als ik daar nu op terugblik. Op dat moment denk je van ja, 65, ik ben nog jong. Ik kan het nog allemaal aan. En waarom zou ik stoppen? Maar als ik nu 3 jaar terugblik, dan zie ik dat het voor mij een goede zaak is geweest om toch iets los te laten en iets dat van uw schouders valt. Maar dat ook voor het bedrijf een heel goede zaak is geweest. Dat er ruimte is gekomen voor vernieuwing, voor innovatie. Lize en haar team komen met nieuwe, frisse ideeën die ook veel meer in de richting van digitalisering gaan en overnames. En dat zat niet in mijn perspectief. Dus het is een goede zaak geweest voor zowel mezelf als bedrijf.
0: Je zei net, ik ben ook bezig bij het CAW. Dat zijn de Centra Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen en Brussel. Dat zijn VZW's die zich inzetten voor daklozen en kansarmen. Wat doe jij concreet daar?
2: Ik ben daar voorzitter van het bestuursorgaan, van de Raad van Bestuur. Mijn taak is het om het bestuursorgaan te leiden, in goede banen te leiden. En heel concreet om lobbying te doen naar de politiek toe, want CAW is een mooie organisatie, maar welzijnswerk en sociale zekerheid, ja, dat zijn posten die toch wat onder druk staan. We leven in moeilijke budgettaire omstandigheden, dus er is lobbying nodig. Verkondigen dat het werk wat CAW doet waardevol is, heel dicht bij de mensen staat, zonder drempels is. En eerste lijns psychosociale ondersteuning biedt aan elke burger op een kwetsbaar moment. En je vernoemt thuis een dakloze, maar ook thema's als intrafamiliaal geweld, jongeren via de jakwerking, daders en slachtoffers. Het CAW covert heel veel en dat maakt het moeilijk om het te verkondigen. Maar daarom dat ik, het is mij gevraagd om dat bekender te maken. Dus dat is ook een rol die ik daar wil nemen.
0: Je zei het welzijn staat onder druk. Er is te weinig geld.
2: Ja.
0: We horen niks anders. Waar moet het geld vandaan komen?
2: Ja, het geld moet natuurlijk van de overheid komen. En we kunnen niet blijven kijken naar de hemel totdat het mana over onze kop wordt uitgestrooid. Dat beseffen wij ook. Dus organisaties als het CAW worden ook uitgedaagd om sociaal ondernemerschap op te nemen en partnerships te zoeken, misschien met bedrijven, met steden en gemeenten, waar dat wij diensten kunnen doen, bijvoorbeeld in de opvang thuis en daklozen, waarvoor we betaald worden door de gemeente. Dus, maar ook dat thema van vandaag, van grootouders, is daar ook een rol in. Men spreekt heel vaak over de vermaatschappelijking van de zorg. Een stuk van de zorg moet ook opgenomen worden door burgers, en we moeten bekommerd zijn om onze buurman of buurvrouw die eenzaam is. Dat is waar, maar dat kan soms ook gebruikt worden om te knippen op de budgetten, want ja, de zorg moet vermaatschappelijk worden. En als je dan vaststelt, mensen die geen grootouders hebben, die dat netwerk niet hebben, ja, dat maakt iemand extra kwetsbaar. Dus ja. En daar heeft het CAW een belangrijke rol in.
0: Maak jij daar soms zorgen over? Lig jij daar soms over wakker? Want je ziet veel waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Dat is een van de zaken die ik geleerd heb sinds 3 jaar. Dat we leven wellicht in een van de welvarendste stukjes land ter wereld. Maar ook hier is veel miserie. Hier is armoede. Hier is vandaag een groot thema eenzaamheid. En het CAW speelt daar zijn rol in, maar uiteindelijk zou elke burger toch nog breder moeten kijken en checken van hoe is het met mijn buren, hoe is het met mijn straat. En, want eenzaamheid is een sluipende, maar dodelijke ziekte. Ja.
0: Jij hebt daar geen last van eenzaamheid. Jij bent een drukke vader en grootvader. Maar we gaan een nummer van Sinéad O'Connor draaien. Jij zal op de ladder van de liefde altijd een trapje lager staan dan moeders en grootmoeders, denk jij? Of niet?
2: Dat is een heel stoute en pertinente feedback die je daar geeft. Maar ik volg het wel, Evert. En ik heb dat nummer gekozen. Het is eigenlijk een duo-nummer wat ik heb gekozen. Ik heb Sinéad O'Connor gekozen met This Is To Mother You. En het volgende of het nummer daarna zal Andrea Bocelli zijn met Fall On Me. En waarom heb ik die twee gekozen? Omdat ze voor mij de zegen van de moeder en de zegen van de vader representeren. En de zegen van de moeder, Sinéad O'Connor, This Is To Mother You, is unconditional, is onvoorwaardelijk. Ook als mijn zoon of dochter iets vreselijk heeft gedaan, ik zal er altijd voor je zijn. De zegen van de vader is daarom niet voorwaardelijk, maar is tegelijkertijd een oproep naar het mooie in jou. Het is niet zo van, het is allemaal goed, ik verwacht ook wel iets van jou. Ik ga er zelfs misschien wat meer commentaar van geven. Ja. Als Andrea speelt, dat heeft ook in mijn eigen leven een belangrijke rol gespeeld. Maar Sinéad, dat is puur liefde, hè. Dat is van This Is To Mother You.
0: Oké, hier gaan we.

0: Ook de titel van de autobiografie waarin Mark Everett van Ielse zijn bizarre familiegeschiedenis neerschreef. Things the grandchildren should know. Hij had nog geen kinderen, laat staan kleinkinderen, toen hij dit nummer maakte. Maar hij wilde iets nalaten over zijn overleden vader en moeder, de opa en oma, die zijn kinderen dus nooit zouden kennen. Ondertussen heeft Mark Everett een zoontje van 9, die heet Archie.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Dag Alex Grison, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goed thema van Walter Korfs, hè? Kinderen en kleinkinderen. Er komt heel veel binnen. Ja. Welk lied wil jij horen?
3: Dus ik heb gekozen voor Mistral Gagnant van Renault. Mm-hmm. Hier bij ons niet zo bekend, maar in Frankrijk is die een heel grote meneer.
0: Ja, we kennen hem toch wel. We draaien op Radio 1 ook wel regelmatig Renault. Mistral Gagnant, waarover gaat dat?
3: Mistral Gagnant is eigenlijk een snoepje. Dat is een snoepje in poedervorm dat je moet opzuigen. En als je geluk hebt, dan zit daar een papiertje bij. Dan kun je dus een gratis tweede exemplaar gaan aanschaffen.
0: Ik herinner me ook van heel vroeger, dat is zo heel zuur, hè, dat poeder.
3: Inderdaad. Dat is voor Renault natuurlijk een symbool, een beetje zoals de Madeleines van Proust. Waarmee hij de kindertijd onder de aandacht brengt. De kindertijd voor Renault is de supertijd. Is de beste tijd van je leven. En daarna gaat alles alleen maar bergafwaarts. Nu heeft Renault het geluk gehad dat hij dus een dochter had. Waarmee hij dus, toen hij zelf wat ouder was, toch nog zijn eigen jeugd wat kon teruggrijpen. En hij bezweert ook zijn dochter van alsjeblieft, probeer de authenticiteit en de onschuld van je jeugd niet te verliezen. Het gaat wellicht toch gebeuren, maar doe je best om daaraan vast te houden.
0: Oké, hoe heet die dochter?
3: Die dochter heet Lolita. Mooie naam.
0: En die komt voor in dit lied? Renaud en zijn dochter Lolita zijn daar samen?
3: De naam zelf komt niet voor in het lied, maar

0: is echt wel Renaud en zijn dochter die op een bankje zitten. En hij vertelt over zijn jeugd, vooral over de snoepjes van zijn jeugd. En hij bezweert haar dus inderdaad om blijf je jeugd koesteren.
1: Ja.
0: Ik heb het lied in de tijd vertaald. Als ik mag, een klein stukje voorlezen.
1: Doe maar.
0: Zeker. Om een idee te hebben van... is het begin van het lied. 5 minuten met jou op een bank. Samen kijken naar de mensen. Praten over de goede oude tijd. Die misschien nooit weer komt. Je kleine vingers in mijn hand. Daarna stomme duiven te eten geven... en doen alsof we naar ze schoppen. Je klaterende lach die mijn droefheid verjaagt. Dus dat geeft een idee. Het is een zeer poëtische tekst... die Renaud in opwelling heeft geschreven. En hij was toen in Los Angeles. Zijn vrouw belt hem op. Hoe zit het daar? Hij zegt, ik heb een nieuw daaltje geschreven. En dan heeft zij blijkbaar gezegd, ja, laat eens horen. En hij zei, maar dit is echt niet goed. Maar... en dan laat hij toch een stukje horen. En zijn vrouw zegt... als je dat lied niet opneemt, dan verlaat ik jou.
2: Dat is een straffe uitspraak.
0: Ja, inderdaad. Nou, hij heeft het opgenomen.
1: We gaan eens luisteren of zijn tekst in het Frans... die van jou benadert in het Nederlands, want die was ook al heel mooi.
0: Oh, die is veel beter. Okay, dank je wel.
1: Hier is Renaud en Mistral Gagnant.

0: Mistral Gagnon.
1: Zou dat nog bestaan, die Mistral Gagnon, die zakjes met dat zure poeder met dat rietje? Het bestaat niet meer volgens onze redactie. Als jij het nog wel ergens kan kopen, stuur het ons dan door in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal in VRT Max. Toen jou onderzochten voor deze aflevering, Wouter Torfs, vonden we dat jij aan het schrijven bent aan een boek met als titel of werktitel?
2: De werktitel is Homo Amor in Business.
1: En dat gaat over?
2: Dat gaat over het gegeven dat als we het als mensheid willen redden, als we het als bedrijven willen naar een volgende fase krijgen, dan gaan we ook als mens voor een stuk moeten vervellen van de Homo sapiens, die alleen redelijk is en belust uit is op winst en stabiliteit, naar de Homo Amor, die liefde eigenlijk omarmt als de basisenergie in het leven, zowel in het werk als in het privé.
1: Hoe lang ben je daar al aan het schrijven?
2: Ik ben daar al drie, vier jaar mee bezig. Dat is,
1: Ja, een levenswerk bijna.
2: Dat is een beetje mijn laatste, ja, een stuk afscheid of een stuk een nalatenschap, iets wat ik nog wil meegeven.
1: Het is jouw filosofie die je daarin wil vatten eigenlijk?
2: Ja, het is het resultaat van, ik ben 4 jaar in coaching geweest bij een Amerikaanse filosoof, Mark Gaffney. Coaching is de wasavis, want hij zit in Amerika. En zijn ideeën rond van het cosmo-erotisch humanisme sloten erg nauw aan bij wat wij betorven hebben proberen te doen. En ik probeer die twee nu te verenigen om daarmee, niet om het evangelie te prediken, maar eigenlijk een stukje nieuw perspectief te geven.
1: Oké, Andrea Bocelli staat klaar met zijn zoon.
2: Ja, met Matteo Bocelli.
1: Je hebt daar al iets over verteld, over dat vaderschap.
2: En het punt is dat ik heb dat gekozen omdat de zegen van de vader is dus eigenlijk, ja, voor een stukje voorwaardelijk, de vader verwacht het beste van de zoon. En dat refereert me mijn persoonlijk leven. Ik had een goede vader, maar ook wel iemand die veel verwachtte. En een stuk van mijn leven was toch wel in het vervullen van die verwachtingen. En je moet maar eens gaan kijken op YouTube naar het filmpje. Andrea Bocelli is een wereldster. Matteo is een goede zanger, maar is geen wereldster. En als Matteo dan begint te zingen, dan zie je de trots van de vader die blind is, als hij zijn zoon hoort zingen. En waarom? Wat heeft dat nu met grootvaderschap te maken? Ik merk dat ik naar mijn kleinkindjes, mijn kleinzoontje, veel minder of niet eisend ben. En dat stuk verwachten, dat wegvalt, dat het eigenlijk meer onvoorwaardelijk wordt. Vandaar.

0: Zoals andere families verzamelen rond de keukentafel, zo zat het gezin Bocelli dagelijks rond de piano, vertelde Andrea Bocelli over zijn zonen Matteo en Amos en zijn dochter Virginia Bocelli. Hij nam met al zijn kinderen muziek op. Fall on Me hoorde je Andrea met Matteo Bocelli. Je nummer over liefde voor kinderen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max, ook voor na 11 uur.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check. Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat zegt de politie. Ze werden rond 4 uur opgeroepen en vonden een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van één van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
10: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
9: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, vlak voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen ook duurder. Je betaalt ruim 3 eurocent meer voor een liter. En een liter kost dan nog maximaal €2,3. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. In Duitsland zijn deze zomer ongeveer 14.000 mensen gestorven door de hitte. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Meer dan 10.000 van de slachtoffers zijn ouder dan 75 jaar. De dodelijkste periode was eind juni, toen het op sommige plaatsen meer dan 41 graden werd. Experts zeggen dat het werkelijke aantal slachtoffers vast nog wat hoger kan liggen. En in de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem graag inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Het is wisselvallig met kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: De zomer van 2026.
7: Met Evert Veenma.

0: maybe you'd shoot straighter than you do.
1: Onmiskenbaar, Johnny Cash. Hij schreef en zong het titelnummer van de film The Baron, waarin hij ook zelf die baron speelt. Een poolbiljartkampioen die het opneemt tegen een jong talent dat uiteindelijk, spoiler alert, zijn zoon zal blijken te zijn.
2: De zomer van 2026.
1: We hadden Johnny Cash met The Baron dus kunnen laten horen, omdat het gaat over een vader die zijn zoon ontdekt. Maar er is een betere reden. Op 21 juli, bijna exact een maand geleden, heeft de koning Wouter Torres de titel van baron verleend. Proficiat, Wouter.
3: Dank u wel, Evert.
1: Wij spreken jou voortaan best aan met baron Wouter.
3: Nee, dat is niet nodig. Dat is niet echt nodig.
1: Ik heb het opgezocht. In de rangorde sta je boven ridder, maar onder burggraaf.
3: Ja, voilà.
1: Dat is een goede
3: plaats.
1: Een
3: paar plekjes te gaan.
1: Ja. Waarom heb je de titel aanvaard, baron Wouter Torres?
3: Ja, omdat het toch een uiting is van uitdrukkelijke erkentelijkheid en waardering van de koning. En het is fijn om ook waardering te krijgen. Ik heb als leider altijd heel erg belangrijk gevonden om waardering te uiten naar uw medewerkers. En dan is het ook wel eens heel fijn om waardering terug te krijgen.
1: Je moet dat kunnen aanvaarden ook.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je krijgt hem meer voor je inspanningen bij het CAW, die centra voor...
3: Ja, ik denk dat het een combinatie is van dat stuk maatschappelijk ondernemen, dat Great Place to Work verhaal. 4 jaar voorzitter van het CAW, ambassadeur van Kunina, nog een aantal goede doelen. Ja, ik denk dat het een geheel is.
1: Ja, je moet dan toch een lijfspreuk verzinnen?
3: Ja.
1: Heb je die al?
3: Die vraag is nog niet uitdrukkelijk gesteld, maar ik ben er al wel mee bezig. En suggesties van de luisteraars in de app zijn helemaal welkom.
1: Okay.
3: In mijn wapenschild denk ik dat een hart niet mag ontbreken. Iets in de zin van amor omnia vincit. Ik had er ook eens... vragen dat de kleinkindjes een tekening maken van mijn kleinzoon Linus. Vroeg van, opie, heb je al een leger nu dat je baron bent?
1: Dus, de titel van baron is niet erfelijk, hè?
3: Voor nee, dat heb ik hem ook eens ventje, dat gewoon niet door.
1: Want die dacht van,
3: ja, tuurlijk.
1: Hela hola. Jij bent met die titel van baron op vakantie gegaan naar een groot huis in Toscane. En Umbrie. Dat doen jullie elk jaar? Of Umbrie?
3: Dat was nu een hele tijd geleden. En dan met de geboorte van die twee babytjes. En we hadden 12 dagen een huis in Umbrie, een groot huis. En iedereen was welkom. En op de toppunt waren we met 20 mensen van 0 tot 68. Dus dat was heel intens. Soms prachtig, soms niet zo gemakkelijk. Zoals dat gaat als je dicht op elkaar leeft. Want ouders en kinderen en kleinkinderen dicht op elkaar leven. Bij een temperatuur van die richting 40 graden gaat, dan kunt u er wel iets bij voorstellen.
1: Zijn er bepaalde rituelen en tradities bij die familiebijeenkomsten?
3: Oh, ik denk dat uitgebreid ontbijten en dan chillen, een stadje bezoeken of iets doen. Maar dan tijdig beginnen aan de aperitief en Italiaans koken om de beurt, dat de standaard zijn.
1: Je wilde Lou Reed horen vanmorgen,
3: ja.
1: Met Perfect Day. Jij gaat ook wel eens met een kleinkind aan de hand naar het dierenpark.
3: Naar Plankendaal, ja.
1: Ah, ja.
3: En je kunt dat soms zo hebben dat de start moeilijk is. Hè. Plankendaal en dan die autostoel en ik ben er ook niet zo handig mee. En de start is lastig, maar op een bepaald moment ben je daar dan. En je hoort de vogeltjes fluiten, je ziet die dieren. En je ziet dan dat die kleinkinderen zich nog veel meer amuseren met iets heel klein. Of met een schommeltje of een reis af. En je kunt dan even op een bank zitten en kijken. En het gevoel hebben van, this is a perfect day.
1: Heb je een favoriet dier in Plankendaal?
3: Nee. Niet echt, nee.
1: Oké, luisteraars.

0: Voor Wouter Torf zijn alle dieren in Plankendaal gelijk. Hij heeft geen favoriet, hij gaat vooral voor zijn kleinkinderen. Lou Reed en Perfect Day. Op de E429 van Doornik naar Brussel is er een half uur file tussen Halle en Lembeek. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file aan de Verke in Temse. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En op de A12 naar Brussel is er hinder door een defect voertuig in Wilrijk.
1: Radio 1.
0: En dan gaan we weer naar een gelukkige grootmoeder, Wouter Torfs. Damien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Beschrijf eens, hoe gelukkig ben jij als grootmoeder?
2: Dat is al direct de moeilijkste vraag. Mega, ongelooflijk. Nog veel gelukkiger dan dat ik ooit gehoopt had te zijn. Onbeschrijfelijk.
0: Wouter Torfs heeft het ook proberen uit te leggen wat dat met je doet. Kan jij het uitleggen?
2: Het is eigenlijk alles maal twee. Je ziet je kleinkind heel graag en dan beseft je nog eens hoe graag dat je je kind ziet dat dat kleinkind gekregen heeft. En eigenlijk is alles maal twee. Zowel het geluk als af en toe ook eens de zorgen. Of het is alles in het dubbel. Zo voel ik het.
3: Ja, dat is mooi dat je er die dimensie van dan kind bij haalt. Want dat maakt het systeem rijker dan enkel ouder kind. Hè?
2: Ja.
3: En hoeveel kleinkinderen heb je, Damien?
2: Eentje.
3: En Wout?
2: 22 maanden nu al.
3: Oké.
0: Ja. Zo belangrijk voor je dat we hebben even gekeken op jouw WhatsApp. Jouw foto is al met dat kleinkind.
2: Ik denk het, ja.
0: Dus dat is echt deel van jouw identiteit nu al?
2: Dat pakt een zeer grote hap in van mijn leven, ja. Ik post wel heel weinig, want ik respecteer hun wens om hun kind niet op Instagram en social media te zetten. Voilà.
3: Ja, dat is iets wat we als grootouders moeten leren. Ik heb dat ook moeten leren.
2: Ja. Af en toe mag er een fotootje met
3: maar je moet dat checken.
2: Hè?
3: Je moet dat checken.
2: Maar ik doe het geleerd. Niet. Ik zou niet
3: durven.
0: Zeg, dat klein dochtertje is, denk ik. Hè? Brengt dat jou terug ook naar de tijd toen je kind klein was?
2: Heel erg. Ja, dat doet alles opnieuw beleven. Ook de heimwee naar hoe het was. En ook wat het in het liedje is dat je weer beseft hoe veel te snel alles gaat. Ik heb dat nu al, ze zijn nog maar 22 maanden. Wij vinden dat precies een TGV. Ik zie ze heel vaak, maar ze is iedere keer weer veranderd. En het kan weer andere woordjes en andere dingen. En je kunt het bijna niet volgen. En je zou het willen even op pauze zetten, maar dat gaat niet natuurlijk.
0: Je hebt al even gezegd,
2: heel snel.
0: Het liedje, welk liedje is dat je wil horen?
2: Traagjes groeien, of trouwsjes groeien. Het is een West-Vlaamse.
0: Jij bent een West-Vlaamse?
2: Ik ben een West-Vlaamse, maar ik ben daar al dubbel zo lang weg dan dat ik daar gewoond heb. Maar dat West-Vlaams, dat blijft natuurlijk de taal van de buik en van de emoties. Dus dat liedje komt, denk ik, bij mij en bij mijn man veel meer binnen dan... Ik heb het ook aan mijn dochter laten horen, maar... Ja, het is anders. Het is anders omdat het in onze taal is, ja. Ja.
0: Spreek je West-Vlaams met je kleinkind?
2: Ik probeer het niet te doen. Onze kinderen zijn grootgebracht in Vlaams-Brabant, dus die spreken van de vies en de wind. We hebben altijd geprobeerd met hen geen dialect te spreken, maar het dialect kwam er vaak eens door, vooral als ik boos was, af en toe, of geëmotioneerd. En ik merk het niet, maar ik word er wel attent op gemaakt dat ik ten aanzien van mijn kleindochter er ook af en toe is iets West-Vlaams tussen lap. Maar enfin, dan is het al tweetalig. Dus.
0: West-Vlaams is geen dialect, dat is een taal.
2: Ja, voilà, het is dat.
0: Corine de Soete stuurt in de app een kleinkind is liefde in het kwadraat.
3: Dat is mooi.
0: Dat is eigenlijk wat jij zei,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, dat is wel, ja.
0: Oké, Damien, hoe heet de kleindochter? Dat is de enige dat we nog niet weten.
2: Marcel.
0: Oké. Voor Marcel, dat ze zo traag mogelijk mag gooien, dat je er zo lang mogelijk van kan genieten.
2: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Dag.
3: Dag, Damien.
4: In je moeder schoen.

levenslicht zag. En dat we stamelend de namen gaven, dat we schreeuwden om uw eerste lach.

0: Ze stoppen even met de optreden, maar ze maken wel nog altijd nieuwe nummers. Sorry, Wannes Capelle van het Zesde Metaal, dat ik er even doorkwam. Traagjes groeien, aanbevolen door de Gezinsbond vandaag, de zomer van 2026, met Wouter Torfs over het thema liefde voor kinderen en kleinkinderen. Kroostrijke nummers gezocht dus in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Kan nog een dik half uur. Brigitte Gijsselen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent moeder, maar nog geen grootmoeder.
1: Ik ben nog geen grootmoeder, nee. Ik ben moeder van twee meisjes, einde de 20 zijn ze. En ze hebben mij gezegd dat ik nog eventjes geduld moet oefenen. En dat doe ik met veel plezier. Het zal komen wanneer het komt en als het komt, dus voilà.
0: Als ze zeggen dat je nog even geduld moet oefenen, dan ben je het al aan het vragen. Voor wanneer is het? Dat eerste kleinkind?
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Nee, dat zal zijn weg wel vinden. Ik zit, en als het niet komt, dan komt het ook niet. Maar ik bedoel, ik ben zo niet. Ik ben niet aan het pushen, zeker niet. Nee.
0: Als je Wouter Torfs en die andere opies en omies en opa's en oma's hoort vanmorgen, krijg je er wel zin in?
1: Ja, ik kan dat niet ontkennen. Het is een extra dimensie, kan ik mij voorstellen, die ik graag toch wel zou ervaren. Mm-hmm. Zoals eigenlijk de dimensie van het ouderschap er ook in is, die uniek is, denk ik wel, dat het grootouderschap toch ook wel heel apart is en heel mooi is. Ja.
0: Hoe heeft het ouderschap jou veranderd?
1: Het heeft van mij een leeuwin gemaakt.
2: Oh, dat is mooi.
1: het brengt een verpletterende verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd een zo'n verrijking. Het geeft je krijgt een aparte energie. Ik vind het iets bijzonders. Ik vind het iets magisch nog altijd na al die jaren. Ik kan er nog elke dag verwonderd over zijn. Ja.
0: Was je in het begin bang van die verpletterende verantwoordelijkheid?
1: Toch wel. Ja, gelijk iedereen, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ja. Je hebt in één keer zo'n klein wezen bij jou. Je weet nog niet goed hoe je het moet aanpakken. Wat als er iets misgaat, enzovoort, enzovoort. Ja, toch wel. En zelfs tijdens de zwangerschap ook zo van, oei, waar ben ik aan begonnen? Ga ik dat hier wel goed doen? Ja, toch wel. Mm-hmm.
0: En uiteindelijk lukt het allemaal, hè, Brigitte?
1: Het lukt wel, ja.
0: Zeg, welk lied wil je horen?
1: Ik wou graag het lied Baby horen van Bobby McFerrin.
0: Die kennen we van Don't Worry, Be Happy?
1: Oh, ja. Ja, hij heeft eigenlijk één grote wereldhit gehad. Maar Bobby McFerrin is nu, denk ik, een jaar of 75 oud. Hij is eigenlijk voor mij een fantastische vocale kunstenaar. Hij heeft een stem als een elastiek. Hij kan heel hoog zingen, hij kan heel laag zingen. En hij kan ook heel snel overschakelen van hoog naar laag en zo. En hij heeft een aantal cd's gemaakt. Hij treedt blijkbaar ook nog altijd op. En dat liedje Baby is eigenlijk een liedje dat mij al vanuit mijn studententijd begeleidt. Het maakt mij telkens weer blij.
0: Oké.
1: Ik weet niet waarom. Ja.
0: Wat zegt hij daarin over het ouderschap?
1: Wel, het is eigenlijk geen danssong of geen vertellend lied. Het is eigenlijk een eerder een flow, waarin hij eigenlijk heel wat zo spontaan... Het is eigenlijk een tekst die zeer spontaan komt, die eigenlijk niet echt goed samenhangt. Maar er zit zo... het gaat over hoe wij naar onze kinderen kijken. Hoe zij naar ons kijken, naar wat wij aan het doen zijn. Dus een beetje de wisselwerking tussen ouder en kind. En dan wat wij als ouders aan onze kinderen doorgeven. De mama, die associeert hij meer met de tederheid. De papa, die associeert hij meer met het kindje dat op de knie van de papa mag zitten en mag huppelen. En dan enkele heel belangrijke elementen die erin zitten, die te maken hebben met ouderschap. Dat is tell your baby stories, play your baby games and teach your baby love. Mm. Ja. En dan eindigt het liedje met een beetje van wat laten wij hen na? En hoe gaan onze baby's dan, onze kinderen dan, onze plaats innemen?
0: Oké, je hebt het helemaal verteld.
2: Heel mooi.
0: We gaan dus luisteren hoe het klinkt. Heel vaak als je denkt dat je instrumenten hoort, dan is dat eigenlijk ook zijn stem, hè, van Bobby McFerrin.
1: Het is volledig vocaal, ja.
0: Ja, goed. Hartelijk bedankt voor de suggestie, Lewin.
2: Ja,
1: ja, dank u wel. Ja, dag. Ja.

0: Allemaal met één stem, die van Bobby McFerrin, Baby. Wouter Torres werd deze zomer voor de 6e en 7e keer grootvader. Wellicht zal het daar ook niet bij blijven. Dus zoekt Wouter vanmorgen op Radio 1 Muziek om hem te inspireren bij die rol die een alsmaar grotere plaats inneemt in zijn leven. Nummers over kinderen en kleinkinderen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het kan nog een half uurtje.
1: De zomer van 2026.
0: Dien van Hassel zegt in de app, heel blij om Wouter Torfs te horen. Wat een groot hart. Dat komt op je wapenschild, dat groot hart. Geert Speelman heeft geen suggestie van een nummer, maar wilde toch even zeggen, wat een prachtige uitzending. Ik ben de hele tijd aan het genieten om al die nummers te ontdekken met de erudite toelichting van Wouter Torfs.
2: Dank u.
0: En Katrien Torfs, is dat familie van jou?
2: Ja, dat is mijn nicht.
0: Je nicht. Zegt, vergeet ook de sterrenopa's en oma's niet die een kleinkind verloren hebben. Zeker. Want dat zijn er ook een hele hoop.
2: Zeker. Ja.
0: Jij gaat elk jaar, Wouter, op de verjaardag van je kinderen met elk kind apart eten.
2: Ja.
0: Jij en die zoon of dochter, is dat al van kleins af aan of ben je daarmee begonnen nadat ze het huis uit waren?
2: Nee, ik ben ermee begonnen toen onze oudste dochter 12 was. En het was zo echt op het moment dat het opgroeien van klein naïef meisje naar puberdochter, dat je toch voelt dat er verandert er iets. En en dan een groot gezin, 4 kinderen. Dus niet altijd de tijd om 1 op 1 te praten. Toen die keuze gemaakt om 1 keer per jaar met ieder van hen afzonderlijk te gaan eten. Want mama is altijd op de eerste plaats. Dus dat was dan echt papa tijd. En ze mochten zelf het restaurant kiezen. En dat was in het begin heel onwennig. Ik had eigenlijk maar 1 agendapunt. Of ik heb maar 1 agendapunt, Evert. En dat is 1 keer per jaar expliciet te zeggen dat ik hen graag zie.
0: Ja.
2: En dat was, als ik dat terugdenk aan, want dat zijn dus tientallen etentjes met 4 kinderen natuurlijk. Hè. Dan was dat heel onwennig in het begin. En stilaan kunnen ze die boodschap dan wel accepteren en laten toekomen. En een respons geven. En dat is, ja, daar ben ik wel fier op. Dat wil ik echt aanraden aan
0: iedereen om dat te doen.
2: Ja, ook aan papa's die misschien niet altijd de kans hebben om 1 op 1 dat contact te hebben.
0: Vaders spreken dat vaak niet uit. Ook al voel je het wel, hè?
2: Tuurlijk.
0: En dat vond jij, dat moet wel uitgesproken worden. Ja, zeker 1 keer per jaar.
2: Ja, en zeker naar volwassen kinderen toe. Nu met dat ze zelf kinderen aan het krijgen zijn, is de praktijk wat in het slop geraakt. Maar ik ga hier en nu het voornemen nemen om hem terug dit jaar nog alle 4 uit te nodigen.
0: Ja, ik neem aan dat er ook over meer gesproken wordt dan alleen maar over de liefde die je voor hen voelt.
2: Tuurlijk, en het leven. Ja.
0: Filosofische gesprekken dan?
2: Ja, nee, eigenlijk zoals een diepe check-in. Hoe gaat dat met jou? Hoe gaat dat met mij? En echt eens naar elkaar luisteren.
0: Ja, ook problemen worden besproken?
2: Ja, mogelijk, tuurlijk.
0: Vertellen zij vooral over wat hen bezighoudt? Of stel jij jezelf daarin ook kwetsbaar op? Niet als de alwetende vader. Vertel je ook over je eigen twijfels?
2: Ja, ja. Dat is denk ik een gesprek waar dat een balans tussen geven en nemen in evenwicht is. In eerste instantie ben ik wel erg geïnteresseerd van hoe het met hen gaat. Maar ze vragen dan ook wel dat het met mij en met ons gaat. En,
0: ja, we hebben het er al een paar keer over gehad, die familieband bij de Torfsen.
2: Die sterk.
0: Dat is iets dat ook al generaties meegaat. Hè?
2: Ja. Ja, en dat is natuurlijk misschien ook een consequentie van een familiebedrijf te hebben. Dat, want dat is mijn nicht. Die
0: heeft hier gezeten, Barbara Torfs.
2: Ah ja, mijn andere nicht, dat is de zus van Katrien.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. En die sprak toen ook met heel veel warmte over de Torfsen.
2: Ja, ja. Dus het familiebedrijf op zijn beste houdt een familie samen. Een familiebedrijf op zijn slechtste kan een familie kapot maken. Maar bij ons is dat eigenlijk heel mooi gegaan. Omdat we altijd heel erg geïnvesteerd hebben in goede afspraken maken. Familiecharter, dat respecteren en communicatie.
0: Barbara Torfs is ook van Schoenen Torfs naar de Bond zonder naam gegaan.
2: Klopt.
0: Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde als jij in het CAW.
2: Ja.
0: Dat zit er ook in bij de Torfsen. Zo worden Torfsen ook opgevoed. Je moet iets teruggeven aan de maatschappij.
2: Ja, misschien niet expliciet, maar impliciet zeker en vast. Ja.
0: Ja. Ontbreekt dat er soms aan in de bedrijfswereld? Dat idee van teruggeven?
2: Ik denk dat vandaag die reflex van een bedrijf is niet alleen om de aandeelhouder rijk te maken, maar heeft een maatschappelijke functie. Je moet ook iets teruggeven aan de samenleving. Dat is toch een idee die tegenover toen ik begon geweldig is gegroeid en opgang heeft gekend. Dus ik zie veel meer bedrijfsleiders vandaag zo kijken naar u.
0: Jij ziet dat positief in die ontwikkeling?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Een nummer weer over kinderen in dit geval. Je wilde Bram Vermeulen in jouw thema kinderen en kleinkinderen horen, omdat de aandacht van een vader voor een kind toch altijd belangrijker zal zijn dan die van een grootvader?
2: Ja, Ik wilde het vooral aanhalen, omdat het is toe wat denken aan Andrea Bocelli en de voorwaardelijke liefde. Hier is het ook, ik zie voor mij een jongetje van 5, 6, 7 jaar die iets doet, in een boom klimt of met een bal voetbalt en die in de lucht probeert te houden. En wanhopig vraagt, papa kijk dan. En omdat kleine jongetjes afhangen van de waardering en de bekrachtiging van de papa. Ja, en als de papa dan kijkt, is het te laat. Hè, want dan is de bal gevallen, is het voorbij. En ik denk dat het verschil met een opie is, die kijkt altijd. Want die heeft niet anders te doen dan te kijken.
0: Ja.
2: En papa heeft misschien nog 1000 andere dingen te doen. En dat kind is heel de dag, papa kijk, aan het roepen. Dus het is daarom dat ik het gekozen heb. En het is ook een les naar ons grootouders van, kijk als u aandacht vraagt.
0: En als papa kijkt, dan is dat pas heel veel waard.
2: Absoluut.

0: Misschien wel het allermooiste nummer ooit over de liefde van een kleinkind voor zijn grootmoeder, autobiografisch, want Bill Withers werd voor een groot deel opgevangen en grootgebracht door zijn oma. Ze ontfermde zich ook over alleenstaande moeders en hun kinderen uit hun buurt. Bill Withers zei dat hij altijd merkte aan mensen of ze echt goede grootouders hadden gehad of niet. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de A12 naar Antwerpen, 10 minuten erbij tussen Boom en Aartselaar door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de E313 naar Hasselt, 10 minuten vertragen tussen Ranst en Herentals-West.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Terwijl ik de verkeersjingle al had gestart, hoorde ik instemmend gemompel van jou, Wouter Torres, met die uitspraak van Bill Withers over het belang van grootouders.
3: Ja, absoluut. Ik moet dan terugdenken aan mijn eigen grootouders. Een grootmoeder die ik gekend heb, en Bomma en Bompa Torres. Het is een warm nest, hè. Dus het is uiteindelijk waar dat je als kleinkind terecht kunt, waar dat je altijd welkom bent, waar dat de liefde onvoorwaardelijk is, waar dat er wat verwennerij is. Dus, ja.
0: Altijd een beetje feest.
3: Een beetje feest, ja. Een beetje langer opblijven. Een beetje chips en zo, ja.

0: verder totdat papa op pensioen is en de zoon gaat werken. En dat de papa dan tijd heeft voor de zoon, maar de zoon geen tijd meer heeft voor de papa.
1: Eigenlijk krijgt de papa terug wat hij vroeger te weinig gegeven heeft aan het kind, hè?
0: Ja, zoiets, ja.
1: Je zei vorige uur, denk ik, Wouter, dat jij er wel op gelet hebt toen je druk was als CEO, dat je toch wel geen afwezige vader zou zijn. Ja. Had je dat in je hoofd? Van, ik moet er wel zijn, ja. Dan zijn zij er later ook meer voor mij.
2: Niet vanuit dat doel van dan zullen ze dat later teruggeven, maar gewoon omdat dat voor mij juist voelde, om die lasten in het gezin te verdelen. Ja. Maar dat het op een of andere manier wel terugkomt, daar twijfel ik niet aan.
1: Ja. Hoe zit het bij jouzelf, Karel? Heb jij kinderen?
0: Ik heb twee dochters en nog een plusdochter.
1: Mm-hmm. Okay.
0: En die oudste dochter heeft ook ondertussen twee kindjes, kleinkinderen dus.
1: Ja,
0: dat is niet altijd gemakkelijk natuurlijk, want die hebben nu ook werk en ben ik op pensioen.
2: En was jij een aanwezige vader en nu een aanwezige grootvader?
0: Well, ik probeer nu aanwezig te zijn. Dat was vroeger zeker niet altijd.
1: Ja.
2: Maar het is voor een stuk een tweede kans. Ik ervaar dat eigenlijk ook wel zo.
0: Ja, dat is zo. Maar de situatie is ook niet altijd gemakkelijker. Wegens afstanden en zo.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En mobiliteit. Dus mijn dochter is ondertussen ook eens hier. Dus ondertussen zitten die kinderen er nog maar om de 14 dagen de kans.
2: Ja.
1: Dus je kiest het
0: als
1: niet
0: ze komen,
1: op,
0: zien we ze graag. Hè?
1: Omdat je herkent de situatie wel een beetje van bij jezelf. Daarom kies je het lied ook.
0: Ja, sowieso. En dat is ook gewoon een liedje dat al heel lang... Daar word ik daar al heel lang in herkend voor. Zelfs voor dat ik grootvader was.
1: Ja. Het bestaat ook in een recentere versie van Ugly Kid Joe, maar jij wil het origineel, hè, van Harry Chapin.
0: Ja, dat is, vind ik ook zeker even mooi.
1: Daar gaan we naar luisteren. Bedankt, Karel.
0: Oké, graag gedaan.

0: Harry Chapin en Cats in the Cradle.
1: De zomer van 2026.
0: Ken je Jan Jots, Wouter Torfs?
2: Ja.
0: Ik moet je de groeten doen van Jan Jots.
2: Dat is fijn. Ik had normaal met hem afgesproken om te gaan lunchen, maar
0: hij schrijft
2: spierscheur. Dus
0: ja, een ongeluk.
2: Beterschap, Jan.
0: Hij is blij dat hij je toch even ontmoet op de radio. Heel veel mensen die in de wolken zijn met het thema dat het je waarschijnlijk wel verwacht, Wouter, dat het zou aanspreken.
2: Ja, het is een thema dat ons allemaal raakt. Hè, dus,
0: ja. Je hebt vanmorgen wat geoefend met je vrouw, dus ik ga het je vragen. Kan je even de namen van al je kleinkinderen opsommen?
2: Oké. Linus, Nico, een jongetje. Lola, Yamina, Aya, Bob en Bo.
0: Ja, en er komen er nog, ik zei het, er komen er waarschijnlijk nog wel, wat denk je?
2: Ik hoop het.
0: Ja, tot ik hoeveel wil je gaan?
2: Ik denk dat er nog mogelijk 2 in de pijplijn zijn.
0: De kansberekening is 2. Waarschijnlijk. Oké, we gaan naar het laatste nummer dat jij mee hebt. En ik had niet verwacht dat jij een Swiftie was, maar
2: wel,
0: Taylor Swift.
2: Wel, even, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik had 5 nummers en die vond ik vlot. En dan zat ik wat vast. En Karen van de redactie zat achter mijn veren. En dacht, ja, ik ga eens aan mijn vriend ChatGPT vragen.
0: Is het waar?
2: En ik kreeg natuurlijk een hele lijst van nummers. En dan ben ik beginnen luisteren en dan op dat nummer van Taylor Swift te vallen. Wat ik een mooi nummer vond. Ik ben inderdaad geen Swiftie. Dat zou gek zijn. Maar het is het thema wat Damien voordien al aanraakte. Van, je wilt dat ze... Er is iets wat dat wil, dat ze klein blijven. Dat is zo schattig. Maar je kunt dat niet vasthouden. En tegelijkertijd wil je wel dat ze opgroeien. Uiteraard ook wel. Maar dus die boodschap, die never grow up. Het is ook gewoon een mooi leuk liedje. Dat verwoordt dat voor mij mooi.
0: En ze schreef het blijkbaar omdat ze tijdens het concert ook altijd kijkt naar het publiek. En dan ziet ze vaak ook meisjes van 7, 8 jaar.
2: Ah, ja.
0: Met hun in het hoofd. Schreef ze dit lied.
2: Oké, mooi.

0: Eva de Bo, de bouwbeter, die schrijft dat prachtig om deze getuigenissen te beluisteren terwijl mijn zoontje van 14 maanden in zijn parkje ligt. Soms ploeteren en zuchten, maar de boodschap dat het zo snel gaat en don't ever grow up blijft wel hangen. Echt wat ik nodig had op dit moment. En Nielsen stuurt gelukkig met al die positieve boodschappen van morgen. Kinderen zijn de toekomst. Vieren grootmoeder van 6 kleppers. Je hebt een snaar geraakt, Wouter Torfs.
1: Dat is fijn.
0: Nog veel werk aan je boek voor het af is?
1: Ja, het zal nog even schrijven is afzien. Maar,
0: Morgen, audio- en theatermaker Lucas de Rijke. Je kent hem van de podcast De Kunst van het Verdwijnen. Lucas kiest een heel specifiek thema, nummers, waarin humor gebruikt wordt om de tragiek van het leven draaglijk te maken. Hij brengt zelf Gorky mee als een van zijn voorbeelden. Denk alles na waarmee je hem kan verrassen. Bedankt, Wouter.
1: Heel graag gedaan.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
7: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
7: Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar jessekes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
1: Zo dadelijk in Weet ik Veel gaat het over propaganda. Moet ik u natuurlijk niet uitleggen, hè. De Russen, de Amerikanen, maar uiteraard de nazi's ook vroeger. Christophe Busch is mijn gast. Iets om naar uit te kijken. Na het nieuws.
10: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
11: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. En de tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden is hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten verhuisd, maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen school te laten lopen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engelandkenner Harry de Pape.
12: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen en de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
11: In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd om 4 uur opgeroepen en vond iemand met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. De tijgermug is dit jaar op 4 nieuwe plaatsen voor het eerst waargenomen, dat zegt Gezondheidsinstituut Genzano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaille in de provincie Luik. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. De mug wordt ook nog steeds gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwamen, zegt wetenschapper Marie Hermie.
13: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
11: Genzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug zeker te melden op muggensurveillance.be. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, net voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. En dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht nu al zeker 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het ging om verschillende militaire doelwitten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. Ook Noord-Korea heeft vandaag verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn de projectielen neergekomen in de Japanse zee. De timing van de raketlancering is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort. Ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. En het muziekfestival Pukkelpop gaat officieel van start in Kiebit bij Hasselt. De camping is al open. Helene van der Beke is de eerste kampeerders gaan verwelkomen.
14: Het festivalterrein is nog verlaten, maar backstage rijden vrachtwagens af en aan. En de steenweg loopt vol bepakte jongeren.
15: 4:30 uit ons bed. Met het veel te zware bolderkar die niet zo goed rijdt eigenlijk.
14: Overal kampeerstoeltjes rond de ingang, want ze hebben een plan.
16: Mijn vriendinnen zijn de camping een tent aan het opzetten en ik ben de wachter van de spullen. Drank, kleren, eten, stoeltjes.
14: Er is hier veel door gras, maar de modder valt mee. Alleen die tent is wat moeilijker.
17: Niet om te pukkelen.
14: Maar met deze tips komt het allemaal goed.
18: Goed hydrateren, ja. Goed eten. Toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
14: Ervaring?
18: Ja, er is al ooit dus iemand bij ons in de tenten gevallen. Maar dat is niet leuk als er dan iemand in ligt. Hè? Ja.
16: Genoeg water drinken?
19: Ja, 1 pintje, dat kan ik wel. Hè.
14: Het festivalterrein gaat om 6:00 vanavond open.
11: We krijgen eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Ook zaterdag nog veel regen, vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkomst van prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er alles over in de app van VRT Nieuws.
1: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file rijden aan de Werken in Temse. En op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkroever en de Kennedy-tunnel.
10: Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
1: En met Christophe Busch vandaag. Dag Christophe.
20: Goedemiddag.
1: Jij bent de directeur van het Hannah Arendt Instituut en een graag gehoorde stem In het debat van vandaag, hè, om het de wereld uit te leggen, want jij bent expert Tweede Wereldoorlog, maar de parallellen zijn constant te trekken. Hè?
20: Inderdaad.
1: Je bent er al geweest om over Auschwitz te praten, om over Eichmann te praten ook. En nu gaan we het hebben over propaganda. Een woord dat ik onmiddellijk koppel eigenlijk aan Goebbels, aan dus die nazi Maar hoe zou jij dat definiëren, dat begrip?
20: Ja, propaganda is zo precies iets uit het verleden. Maar eigenlijk is propaganda gewoon dat je een organisatie een beïnvloeding van de werkelijkheid naar voren stuurt. En dat wil zeggen natuurlijk de werkelijkheid, de wereld, het theater waar we in zitten. Ja, dat is bijzonder complex. Dus je hebt daar heel veel zienswijzes, interpretaties van. En dat kan je gaan sturen. En dus het moment natuurlijk dat je dat gaat sturen, zowel cognitief, hè, hoe zit dat in elkaar, hè, wat zijn de feiten en zo verder, maar ook emotioneel, dan voel je eigenlijk dat je daar bij het woord propaganda uitkomt. En propaganda had vroeger misschien een positievere betekenis. Dankzij die Tweede Wereldoorlog heeft propaganda vandaag ook vooral een heel negatieve betekenis
1: gekregen. Ja, want ik heb het gegoogeld, propaganda etymologie, en dan kom je uit bij het woord is in de 17e eeuw ontstaan in de katholieke kerk.
20: Ja. Voilà.
1: Wow.
20: Ja, en natuurlijk omdat je daar een stuk een bepaalde werkelijkheid gaat gaan beïnvloeden. En dat hoeft niet altijd de negatieve titel te zijn natuurlijk. Maar het heeft natuurlijk wel dankzij die Tweede Wereldoorlog een heel negatieve connotatie gekend. Omdat daar eigenlijk de hearts and minds, de hoofden en harten van miljoenen mensen op hol zijn geslagen. En dat tot een grootschalig geweld heeft geleid. Ja. Heeft het vooral een negatieve betekenis van.
1: Paus Gregorius de 15e in 1622 de Congregatio de Propaganda Fide, ik hoop dat ik het juist uitspreek, congregatie voor de verspreiding van het geloof. En propagare, lees ik ook, is vastmaken, voortplanten, laagleggen bij planten om ze te laten groeien. Het is eigenlijk een biologische term.
20: Ja, ja, ja.
1: Om iets en... te laten, een plantje zo planten dat het op de juiste manier groeit. Ideeën planten in een hoofd, zodat ze mensen gaan...
20: En dat is vooral omdat wij zijn een verhalende diersoort. De verhalen die wij delen met elkaar, die scheppen een bepaalde werkelijkheid en geven je ook een grip op de wereld waar je in zit. En het feit natuurlijk dat je een verhalende diersoort bent, wil dat zeggen dat je die verhalen dat je die kan beïnvloeden. En dat is eigenlijk het verhaal van propaganda.
1: We gaan er een uur over praten, over vandaag, over sociale media, de rol daarin, want ook dat speelt er al, maar uiteraard ook over die Tweede Wereldoorlog. En als eerste nummer, ik moet heel veel duiding geven bij dit liedje, want dat kan je niet zomaar op de radio spelen. Maar als ik het goed begrepen heb, heeft Goebbels, dat was de minister van propaganda, als ik het goed heb, in de Tweede Wereldoorlog, had een idee, we gaan een bandje beginnen. Charlie and his orchestra. En we gaan liedjes maken met nazi-gedachtengoed, maar we gaan dat wel in het Engels doen en we gaan dat verspreiden over de hele wereld. En zo zijn er nummertjes over Churchill gemaakt, maar ook over Joden in New York die blij zijn dat het oorlog is, want dan is er geld te verdienen. Je gaat het zo dadelijk horen. Charlie and his orchestra met het nummer Making Whoopie. En weet ik veel over propaganda. Propaganda lied dus van de Duitsers. Een ideetje van Goebbels. Goedemiddag.
21: The Jews of USA have asked Eddie Cantor to write a new version of his famous old-timer Making Whoopie. In one of his latest programs on the air, he sang the following song. Another war, another prophet, another Jewish business trick, another season, another reason for making whoopee. A lot of dough, a lot of gold, the British Empire's being sold. We're in the money, thanks to Frankie, we're making whoopee. Washington is our ghetto, Roosevelt our king. Democracy is our motto, think what a war can bring. We throw our German names away, we are the kikes of USA. You are the Goy's folks, we are the boys folks. We're

0: werd verspreid op de korte band, de radio, eerst naar Engeland en dan ook naar Amerika, om dan dit soort muziek op de mensen daar los te laten, vlak voor en tijdens die Tweede Wereldoorlog. Je hoort Charlie and His Orchestra making Whoopee in, weet ik veel, over propaganda. Iets van alle tijden, jammer genoeg, blijkbaar. Onze gast vandaag is Christoph Busch. Ja, Christoph, Goebbels. Gaan we even naar die Tweede Wereldoorlog, ja, om het wat te schetsen. Dat is ook jouw expertise. Goebbels, is die benoemd tot minister van propaganda? Heeft hij zichzelf uitgeroepen tot? Wat was zijn taak?
1: Ja, heeft zich eigenlijk zijn pad zelf wat uitgestippeld. En dan natuurlijk het moment dat de nazi's aan de macht komen in 1933, niet bij de eerste lichting, maar bij de tweede lichting, is die dan minister van volksvoorlichting en propaganda geworden. Mm-hmm. Maar natuurlijk, zijn pad begint al echt in de jaren 20. Hè. Dat is wat we noemen zo'n alte kämpfer, een oude strijder, die heel vroeg al bij de opgang van de nationaal-socialistische beweging erbij hoort. En een man, gedoctoreerd ook, een verstandig man, die eigenlijk heel goed weet wat de kracht van propaganda kan zijn. En die natuurlijk daarop inzet. En hij gaat eigenlijk in dat tijdperk van begin vorige eeuw gaan kijken naar, niet alleen wat is de boodschap en hoe moet je boodschap brengen, maar wat is ook het kanaal of het medium dat heel erg kan gebruikt worden. Mm-hmm. En je ziet in die periode dat je eigenlijk de opgang hebt van illustreerde Zeitungen, geïllustreerde magazines, en hij gaat daar heel erg gewoon op inzetten, omdat het beeld vele malen een grotere impact heeft dan het woord. Hè. Ja. 1000 woorden lezen is veel complexer, maar een pittig beeld gaan brengen van zaken waar dat je u toe wilt bijhoren of waar je eventueel een schrik of angst voor gaat hebben, ja, dat werkt heel krachtig.
0: Ja, en dan, ik herinner mij cartoons met de grote, sterke Arische man, ja, en dan de Jood, voilà, als een rat afgebeeld. Voilà. Ja, dat beeld, voilà, kennen wij, ja, altijd.
1: Je moet maar één blik op dat beeld gooien. Tuurlijk. En je weet hoe laat het is natuurlijk. Ja. En dat werkt in op wat we noemen othering belonging, op het creëren van een wij-zij-dynamiek. En die technologie, dat is niet alleen het beeld dat men gaat gebruiken, maar ook de radio is een nieuw instrument. Dus wat merk je eigenlijk? Propaganda gebruikt natuurlijk de meest nieuwe technologie die voorhanden is op dat moment. En Goebbels gaat eigenlijk binnen het nationaal socialisme een soort, ja, marketeer avant la lettre zijn.
0: Ik wou het zeggen, ik hoor hier marketingtermen.
1: Ja, absoluut.
0: Relations termen.
1: Ja, ja. Voilà. Ja, het segmenteren van je boodschap bijvoorbeeld. Hè. Je gaat zeggen, van wie zijn mijn, ja, doelgroepen? Dat sturen we naar die groep, dat naar die groep.
0: Welk
1: en
0: medium gebruiken
1: je dat?
0: We? Ja.
1: Voilà. Omdat het werkt. Punt. Omdat het de hearts and minds van mensen gaat gaan beïnvloeden. En dus Goebbels is iemand die, ja, toch wel het gehele binnenbrengen van dat nationaal-socialistische gedachtegoed via tentoonstellingen, via radio, via allerhande beeldpublicaties en zo verder, daar hebben zij massaal op ingezet. Maar ook het negatieve luik, je censureert ook wat je niet wilt, natuurlijk.
0: Okay.
1: En je gaat natuurlijk ook een beleid van, zodra ze aan de macht komen, gaan ze zeggen, het is alleen maar ons beeld nog dat wij gaan brengen, en alle beelden die dat tegenspreken, die gaat men gaan wegfilteren of weg gaan wissen natuurlijk.
0: Dus hoor ik jou ook zeggen, een onafhankelijke pers hoort niet in goede propaganda.
1: Nee, klopt.
0: Ja.
1: Dus ja, kritiek geven op ja, de nieuwe orde die is ontstaan, ja, dat kon niet meer. En er wordt gekeken naar de pers natuurlijk en gaan kijken wie zijn onze vijanden, wie zijn hier Joodse journalisten, wie zijn communisten. Je merkt ook bijvoorbeeld van, zodra de nazi's aan de macht komen, gaat men daar een aantal mensen die bijvoorbeeld in de media werken en die van Joodse of communistische origine zijn, men gaat die arresteren en men gaat die ook heel erg gaan fotograferen in de kampen zelf en gaan zeggen van, kijk, hun tijdperk is gedaan. Die mensen zitten nu in het concentratiekamp. Er is nu een ware werkelijkheid die wij eindelijk een keer zullen zeggen hoe het in elkaar zat. En het feit dat dat natuurlijk, ja, gefotografeerd en in alle Duitse ook nog in de eerder klassieke reguliere pers komt, voel je wel van, hier komt een nieuwe orde. Mm-hmm. En die nieuwe orde zal ook een bepaald beeld op de werkelijkheid, mm-hmm, gaan brengen.
0: Het staat ook integraal op YouTube, Triumph of the Will.
1: Leni Riefenstahl.
0: Voilà, de regisseur. Ik probeer het te vertalen naar het Duits, maar Triumph der Wille, denk ik, of zoiets. Het staat integraal op YouTube. Een langspeelfilm. jaren 30 ook, ter promotie. Eén reclamespot voor ja. Hitler, voor de partij. Hè. Dat is ja. onwaarschijnlijk als je dat bekijkt.
1: En daarin zie je weer het bewegen beeld. Hè. En daar ja. wordt dan zo, ja, zo die Griekse stijl.
0: Met audio.
1: Stijl,
0: ja.
1: Met audio in die Griekse stijl. Hè, de verheerlijking van het lichaam naar voren gebracht. Met de beelden die Leni Riefenstahl geschoten heeft tijdens de Olympische Spelen in 1936 in Berlijn. En dan ga je eigenlijk gaan zien natuurlijk dat dat vooral de attractiviteit van de beweging moet tonen. Als je die film bekijkt op dat moment, dat is iets waar je toe wil bijhoren. Dat is een soort glorificatie van een duizendjarig rijk, dat stoer, dat de vernederingen van de vorige oorlog en van de economische, politieke, democratische instabiliteit, want daar vocht men dan zogezegd tegen, die dat eigenlijk doet vergeten en zeggen van wij zijn nu een nieuwe staat en bij ons wil je horen. En natuurlijk werd dat voor de groep die daartoe geselecteerd is, maar propaganda werkt ook altijd met vijandsgroepen, dus de andere groep zelf, mm-hmm. ja, die wordt dan ook in een soort extreme vorm. En dan krijg je propagandafilms zoals De Eeuwige Jood, die een soort inversie, het tegenovergestelde is van De Triomf van de Wil.
0: Ja, ik herinner mij er een montage in die film, waarin je echt een crosscut montage, dus twee ja. verschillende verhaallijnen die door elkaar gemonteerd worden van ratten die een stad ontvluchten en Joden die aan het ja. wandelen zijn.
1: En de commentaarstem zegt, de Joden zijn zoals de ratten ja. onder de dieren. Ja, dat is een vorm van dehumanisatie die op een visuele manier ja, heel erg emotioneel binnenkomt. Hè.
0: Zonder Goebbels geen Hitler, mag ik dat zeggen?
1: Nee, ik denk zulke figuren aan de top, en zeker die vroege nazi's, die hebben een hele grote impact gehad, maar die zijn ook het kind van hun tijd. Hè. Want wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar ja, die marketingstrategie, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die uit de moderniteit komen. Die technologie, die nieuwe kijk, grafische vormgeving en zo verder, wat spreekt mensen aan? Er zijn mensen bijvoorbeeld die hun merites hadden in Bauhaus, noem maar op, hè. Mensen die echt toptentoonstellingen maakten. En de nazi's hanteerden dat. En die zijn heel pragmatisch. Die zeggen, als het werkt om de hearts and minds van mensen te gaan beïnvloeden, dan gebruiken wij dat. Veel van die mensen die technologische vernieuwingen en die nieuwe scenografie en zo verder allemaal gaan inzetten, die zullen later als ontaard beschouwd worden. En veel van die mensen zullen ook vluchten of soms zelfs in de kampen komen. Dus in C voel je wel, op dat moment zat er iets klaar in de tijd waarin er nieuwe technologie, nieuwe kijk, moderne ontwikkelingen, ja, gegrepen zijn om een heel verderfelijk gedegenereerd verhaal of samenlevingsmodel te verkopen.
0: Dan moet ik wel denken aan een tijd waarin sociale media all over the place zijn, nieuwe technologieën, AI is aan het ontploffen, nieuwe technologie. Ja. Daar is wel een...
1: Dat is krak hetzelfde.
0: En we zijn 26, we naderen ja. de jaren 30. Ik wil nu niks zeggen, Christophe. Nee. Zie je ergens een parallel of overdrijf ik?
1: Wel, er zijn natuurlijk duizend en één verschillen, maar er zijn ja. zeer duidelijke gelijkenissen te trekken. En voor mij zijn het de onderliggende mechanismen. Wat zijn twee belangrijke mechanismen? Je merkt dat een samenleving met regelmaat van de klok in contact komt met wat we noemen wicked problems. Heel moeilijke, complexe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld een pandemie of een politieke economische crisis. En wat gebeurt er eigenlijk als je met zo'n wicked problem, zo'n heel complex probleem geconfronteerd wordt, dan voel je eigenlijk dat er een economische, politieke, maatschappelijke onrust, ontevredenheid komt. En als de samenleving, de overheid, de regering dat niet kan oplossen, dan voel je dat daar vaak volksmenners komen. En die volksmenners die dan zeggen van, het is eigenlijk allemaal zo moeilijk niet hoor. Het is een eenvoudig wij zijn verhaal en ik ga een heel simplistisch idee gaan geven van, met mij gaat het opgelost zijn, met mij krijgt je een duizendjarig rijk of vandaag. Mm-hmm. En met mij gaan we geen migratieproblemen niet meer hebben en zo verder.
0: Of ik los de oorlog in Oekraïne op.
1: Voilà, dat zijn heel eenvoudige simplistische verhaaltjes. Dat doorprik je onmiddellijk natuurlijk. Dat is een ballon. Maar je gaat natuurlijk wel gaan merken dat technologie versterkt dan. En als we kijken naar vorige eeuw, ja, dan was radio, beeldkranten, technologie van dan. Vandaag is dat artificiële intelligentie, is dat sociale media, is dat algoritmische beïnvloeding. En dat maakt dat je wel heel duidelijk kan zeggen, die combinatie, een moeilijk tijdsklimaat, waarin er veel politieke, sociaal-economische ellende is, met nieuwe technologie, en dan groepen die dat gaan gebruiken om een heel simpel wereldbeeld te gaan creëren, vooral om aan de macht te komen, dat is wel heel erg gelijkelijk met die jaren 20.
0: Ja, want het algoritme leert wat je graag leest, leert wat je liked, vind ik leukt, en gaat je nadien die content net serveren. Dus de kans dat je in een echokamer terechtkomt waarin je constant bevestigd wordt van jouw idee, is vandaag de dag enorm groot. Ja. Zowel aan de linker als de rechterzijde als in het centrum. Hè.
1: En positief-negatief heb je natuurlijk verschillen. Hè. Het verschil bijvoorbeeld negatief vind ik vandaag, dat vroeger als je een radiozendstation nodig had, ja, dan had je geld nodig. Dan kom je bij de overheid uit. Je kon niet zomaar als particulier een radiozendstation gaan beginnen. Vandaag, als je een internetverbinding hebt, ja, dan kan jij onmiddellijk een kanaal en met die amplificatie, die versterking van die sociale media, kan je een heel groot bereik mondiaal over de hele wereld gaan doen. Vroeger, nationaal socialisme, ja, dat beperkte zich tot Nazi-Duitsland. En naarmate ze natuurlijk landen beginnen binnenvallen, kwam die propaganda ook in het bezet Europa binnen. Maar vandaag kan eender wie met een internetverbinding en met een goed strategisch plan, met de technologie vandaag, letterlijk een wereld gaan aanspreken en daardoor plotseling hele grote groepen of bewegingen achter zich gaan krijgen.
0: Met de kracht van AI kan je een AI vragen van hoe lanceer ik een fout idee, en AI zal jou daar
1: en ga jou begeleiden.
0: In de perfectie begeleiden. Ja.
1: En je komt eigenlijk in een verhaal van waarheidsverval. Als die dingen samenkomen, moeilijke levensomstandigheden, gecombineerd met nieuwe informatie-communicatietechnologie, dan zet dat druk op waarheid en mensen krijgen het dan moeilijker om te onderscheiden. Wat is nu feitelijk waar? Wat moet ik nog geloven? En dat is heel herkenbaar vorige eeuw als aan het begin van deze eeuw.
0: John Lennon heeft er zelfs een nummer over geschreven. Give me some truth. Truth, amai, wow, give me some truth. Ik krijg het niet uitgesproken. Geef me de waarheid.

0: John Lennon, geef me wat waarheid. Een oproep aan politici, geef me gewoon wat waarheid. Maar ja, Christophe Bush, mijn gast hier vandaag in weet ik veel, want we hebben het over propaganda. Wat is natuurlijk de waarheid? Hè? Het is een ongelooflijk clichévraag, maar wat is de waarheid?
1: Ja. Ik denk dat we eigenlijk moeten stellen, de waarheid is complex. En ik denk dat dat net de grote uitdaging is. Waarom? Om de waarheid te weten te komen, heb je meerdere perspectieven nodig. Heb je even een verdieping nodig van, wat zijn hier nu de feiten? Maar goed, als dat dan de feiten zijn, wat zijn dan de interpretaties van links, van rechts bekeken en zo verder? Dus in mijn ogen, de waarheid is iets wat je gezamenlijk zoekt, waar je gezamenlijk ook een betekenis gaat aan geven. En dat maakt natuurlijk, omdat het zo complex is, mensen willen dat eigenlijk niet. Mensen zijn eenvoudzoekers. Mensen willen snel greep op een heel complexe wereld krijgen en zo verder. Mm-hmm. En dat maakt een beetje dat dat natuurlijk de perfecte voedingsbodem is voor volksmenners of andere mensen die met een heel soort simplistisch beeld afkomen en zeggen van, goh, migratie, dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. Dat is gewoon een wij-zij en dat en dat en dat. Ja, dat spreekt eigenlijk de mens aan in zijn zoektocht naar eenvoud. En de waarheid is net niet eenvoudig, is net complex, is pluraal, is vanuit heel veel perspectieven te bekijken. Dus ja, de waarheid is heel moeilijk te definiëren, los dat je natuurlijk wel een aantal feitelijke zaken kan benoemen. Hè. Als ik dit glas vastpak en ik laat het los, dan gaat het vallen dankzij de wetten van de zwaartekracht. Mm-hmm. Dat zijn feiten. Maar hoe dat bij mij overkomt, bij jou overkomt, daar gaan we dan weer allemaal over discussiëren. Waarom heeft hij dat nu gedaan en zo verder. Dus dat is eigenlijk het moeilijke aan de zaak.
0: Ik laat nog even Goebbels horen en dan laten we de Tweede Wereldoorlog even achter ons. Maar ja, hij is de meester van de propaganda toch in die tijd. En hij praat over propaganda. Ik probeer erna te vertalen.
2: Een goede regering ohne propaganda kan even zo weinig bestaan wie een goede propaganda ohne een goede regering. Beide müssen zich einander ergänzen. En wenn die jüdische Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn Sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden.
0: Goede propaganda kan niet zonder goede politiek, maar goede politiek kan niet zonder goede propaganda. Als de Joden denken om ons omver te kunnen werpen of onwaarheden te kunnen verspreiden over ons, hou je maar vast, want dan zullen we ze en de rest kennen we.
1: Ja, je hoort hier een aantal dingen. Langs de ene kant gaat men eigenlijk zeggen, propaganda is een instrument. En men is daar op dat moment heel open. De communisten doen propaganda, wij doen propaganda, de Joden doen propaganda en zo verder. Vandaag voelen we dat veel negatiever. Hè? Propaganda heeft een soort pejoratieve bijklank, een negatieve bijklank gekregen. Maar wat je hier onmiddellijk ook hoort, is die wij-zij-dynamiek. De complexe wereld wordt wij, de nationaalsocialisten, zij, de Joden. En er wordt een vijandbeeld gecreëerd. En dat wordt niet zomaar gedaan. Dat wordt op een manier gedaan waarin vooral de emoties worden losgeweekt bij mensen. En dat zijn emoties van walging, angst of positieve zaken van dan bij de wijgroep te gaan horen. En dat is eigenlijk wat je hier heel erg ziet. En dat gaat ook vanuit verschillende groepen gebruikt worden. Als je de communistische propaganda zag, en we hebben daarnet het prachtige We're Making Whoopie gehoord, dat zijn de nazi's die dat dan maken. Er zijn prachtige, wat men noemt, tarnschriften. Dat zijn zogezegde gecamoufleerde geschriften die gemaakt worden door de communisten, wat de cover dan een of ander soort nationaal-socialistische cover heeft, maar de binnenkant is dan een of andere tekst van Marx en zo verder. Okay. Dus je voelt, propaganda wordt op dat moment als een instrument aanzien en wij gebruiken dat en aangezien wij aan de macht zijn, moeten wij onze bevolking nu beschermen tegen die schadelijke propaganda van de vijand, want er is nu een nieuwe orde ontstaan. Dus op dat vlak is voor mij echt vooral van belang van, wat zijn die ingrediënten? En dat is, het is emotietechnologie, het is een wij-zij-dynamiek. Propaganda creëert een vijandsbeeld en het werkt via al die instrumenten, zowel toen als vandaag.
0: Klopt helemaal, maar dan gaan we een beetje naar de actualiteit, omdat de voorbeelden zijn legio. Met wat je net gezegd hebt, luister dan eens naar wat Colin Powell in der tijd zei in 2003 op 5 februari bijvoorbeeld voor de VN-veiligheidsraad. Amerika zat nog met dat ongelooflijke 9-11 trauma en koos een vijand, zijnde Saddam Hussein, zijnde Irak.
3: What you will see is an accumulation of facts and disturbing patterns of behavior. The facts and Iraqis' behavior Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
0: Achteraf blijkt dat het een flagrante leugen is.
1: Ja, klopt. En dat is natuurlijk, je merkt, ja, politiek weet dat ook. Hè.
0: Ja. Politiek, Powell weet dat hij op dat moment zit.
1: Voilà. De gegevens zijn er niet. Of er is een vorm van groepsdenken dat hen zeggen van ja, er is misschien nog geen uitvoerig bewijs, maar het gaat wel komen en zo. Dus dat kunnen allerlei mechanismen daartoe leiden. Maar je voelt natuurlijk wel hier, ja, je zit hier na allerlei vijandslogica ten opzichte van Irak natuurlijk, en ze willen een argument gaan krijgen, zodat je met een bredere coalition of the willing kunt gaan strijden. En dan is het natuurlijk van belang dat je mensen, andere natiestaten, overtuigt. En als je natuurlijk hier zo'n narratief brengt van, hier zijn weapons of mass destruction, wij gaan niet zomaar geweld plegen op Irakezen, nee, wij gaan ons beschermen. Dus wat men eigenlijk doet is omkeren. Wij zijn hier de slachtoffers, wij moeten verhinderen dat zij die weapons of mass destruction niet gebruiken, en daardoor moeten wij gezamenlijk geweld gebruiken tegen het Saddam regime. Nu, ten dele zijn er wel problemen met dat regime natuurlijk. Hè. Saddam is een dictator. Ze willen die weg. Maar meestal de reden waarom dat men aandraagt is meestal niet altijd rechtop. Een beetje simplistisch en heel enkelvoudig.
0: Ja, je hebt het ook gezien bij Maduro in Venezuela. Die is maandenlang beschimpt door een Trump als een maffiabaas, als een drugsdealer. En uiteindelijk zijn ze hem gaan halen in zijn kasteel of in zijn paleis.
1: Ja.
0: En dan vorig jaar, op 2025, op 22 juni, gaf president Trump deze speech over een bombardement met een bunkerbuster in Iran.
4: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. A stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
0: Ja, hij staat daar met Rubio achter hem, J.D. Vance en Pete Hegseth, zijn minister van Oorlog. En hij verkondigt dat ze zijn obliterated, dat alles kapot gebombardeerd is, om een jaar later, nog geen jaar later, daar opnieuw binnen te vallen. Nee, niet binnen te vallen, maar opnieuw te bombarderen.
1: Ja.
0: Dus ook dat was een flagrante leugen. Op
1: dat, ja, dat klopt. En wat je eigenlijk gaat zien, wij weten dat. Hè. Ik bedoel, de verleiding binnen...
0: Weten we dat echt?
1: Wel, wij weten dat de verleiding binnen de politieke praktijk zal er altijd zijn dat je natuurlijk een leugentje voor best wil. Een flirt met de waarheid. Ja, dat gaat altijd een onderdeel van het politieke gebeuren zijn. En dat is net ook de reden waarom je die vierde macht nodig hebt. Een kritische journalistiek, die eigenlijk zowel vooraf, tijdens en nog veel belangrijker achteraf zegt van, maar had je niet gezegd dat dat allemaal vernietigd was en nu een jaar later, dat is eigenlijk de rol van de media. Hè, om een soort structureel tegenwicht. Hè. Je kan niet gaan zeggen, ja, er gaat geen polarisatie, er gaat geen propaganda. Nee, we weten dat. Maar de vraag is, hoe bescherm je in een democratie uzelf tegen dat potentieel van verglijden waarin de leugen plotseling georganiseerd wordt? En dan kan je niet gaan zeggen, we mogen het niet meer doen, of dat zo. Nee, je moet je organiseren. En de media is daar eigenlijk een organisatievorm om dat kritisch te bevragen en ambetante vragen te stellen aan de politiek.
0: Ja, maar als de politiek dan zegt, ik antwoord niet op die vragen, dan heb je toch een probleem. Of als de politiek, wat tegenwoordig sinds 2015, 16... en we gaan niet heel de tijd op Trump schieten, maar toch, als hij constant over fake news begint te roepen, ook een narratief dat op den duur blijft hangen, dat is... Tegenwoordig wordt dat zelfs door Vlaamse politici gebruikt, de term fake news.
1: Ja.
0: Het is geïnstalleerd in onze hoofden. De massamedia, de traditionele media liegen, zijn links, hebben een agenda. Snap je? Dat is er wel ingepland.
1: En het is ook binnengeslopen. Ik herinner mij nog Trump 1-administratie. Hij begon dan met die foto waarin hij zei, kijk, op mijn inauguratie was er veel meer volk dan bij Obama.
0: Ja.
1: En je ziet die foto's, je ziet dat dat helemaal niet klopt. Dus ja, bedoel, de feiten liggen daar. Er was meer volk bij Obama dan bij Trump. En dan kwam de perswoordvoerster die dan zei, ja, but those are alternative facts. Dit zijn alternatieve feiten. En dan denk je van, ja, dat is... We hebben daar allemaal mee gelachen op dat moment. Dit is gewoon leugen, dit is nonsens, dit is gezever. Maar dat was toen nog een beetje lachwekkend. Maar je voelt natuurlijk dat hier een leugen op basis van vrij stomme feitelijkheden die je onmiddellijk kan doorprikken natuurlijk, wordt eigenlijk meer en meer georganiseerd. En men leert eigenlijk vandaag, net zoals dat Goebbels dat ook geleerd had, het is niet zozeer van belang wat waar is of niet waar. Wat van belang is, is wat mensen geloven dat waar is. En als je op het einde van Trump zijn eerste legislatuur gaat kijken, dan ga je gaan zien dat daar werkelijk duizenden mensen op 6 januari de Capitol gaan bestormen. En als je ze dan vraagt waarom doe je dat, dan zeggen ze, wij doen dat om de democratie te beschermen. En dan als buitenstaander frons ik mijn wenkbrauwen en zeg, ja, op de meest democratische moment, de geordende wissel van de ene president naar de andere, bestormt je dat democratisch gebeuren? Hoe beschermde nu in godsnaam? Maar dan besef ik natuurlijk, ja, maar dat is mijn waarheid. Ik geloof dat de verkiezingen eerlijk verlopen zijn. Maar als je natuurlijk gelooft, wijsgemaakt wordt, dat de verkiezingen gestolen zijn, dan is wat er gebeurt in de Capitol vanuit jouw waarheid, ja, het definitief installeren van een illegaal verkozen president. En dan zie je eigenlijk dat niet zozeer de feitelijkheid, de waarheid zelf van belang is, maar wel wat geloven mensen dat waar is.
0: Ja, maar nu komen we op een gevoelig punt, want wij zijn. Maar hoe weet je of je in het wijkamp zit of in het zijkamp zit? Want ook wij worden, wij denken bijvoorbeeld in het Oekraïne-conflict, denken wij dat Rusland de slechte is.
1: Ja,
0: dat is ons
1: absoluut verteld.
0: Dat wordt ons verteld. Maar dan hoor je Poetin, en ik vertaal simultaan, dan hoor je Poetin deze dingen zeggen. Hij richt zich rechtstreeks tegen het Oekraïnse militairen. Ik doe opnieuw een oproep of een beroep op de militairen van de Oekraïnse strijdkrachten. Laat niet toe dat neonazis en banderisten, dat zijn de nationalisten daar, jullie kinderen, vrouwen en ouderen als menselijk schild gebruiken. Neem de macht in eigen handen. Het lijkt erop dat het voor ons gemakkelijker zal zijn om met jullie te onderhandelen dan met deze bende drugsverslaafden en neonazis die zich in Kiev hebben verschanst en het hele Oekraïnse volk in gijzeling houden.
1: Ja.
0: Vertaald door Google Translate, dus als er een fout is, sluit mijn excuses.
1: Ja, dus het gekende narratief dat hij bracht op dat moment.
0: Ja, de Oekraïners zijn nazi's. Is hij volledig fout? Of kan je ergens begrijpen dat Rusland naar Oekraïne kijkt als een bedreiging, als nazi's?
1: Ja, maar. En dat is wat propaganda ook doet. De beste leugen krijg je verkocht als je die omzwachtelt met feitelijke waarheden. En als je dat zo pakket verstuurt, dan zeg je natuurlijk, ja, maar A was toch waar? Ja, dan zal B ook wel waar zijn, dat daar aan hangt natuurlijk. En dat is eigenlijk de strategie die hij hier gebruikt. Het is natuurlijk niet zo dat Oekraïne een neonazi-land is en dat ze vechten tegen het fascisme zoals dat vroeger. Dat is nonsens. Maar, we moeten daar onmiddellijk bij zeggen, dat er wel bepaalde militaire groepen langs de Oekraïnse kant vechten, die wel neonazis zijn. Dat zie je aan de symbolen, dat zie je aan de retoriek en zo verder. Zelensky had eigenlijk heel weinig opties om die groepen niet te gebruiken, gezien de grootschalige aanval van Rusland daarin. Mm-hmm. Dus je voelt wel, is dat volledig niet waar? Ja, nee, dat kan je ook weer niet stellen. En dus eigenlijk wat van belang is, hoe kan je daarmee omgaan met je eigen blinde vlekken, met zelf niet in die wij-zij-dynamiek? Dat is wat Hannah Arendt zou gezegd hebben, dan moet je representatief denken. Dat wil zeggen, je gaat eens in de positie van zo'n Rus gaan staan en je gaat vanuit zijn denk en begrijpen van de wereld kijken naar de feiten. Niet meer als bedoeling dat je zijn gedachten overneemt, maar wel meer als bedoeling dat je een keer vanuit dat perspectief kijkt naar de feitelijke wereld en dat je plotseling dingen begrijpt, hoe mensen de wereld analyseren, begrijpen en ook welk gedrag dat daaruit komt. Dus bijvoorbeeld mijn meest boeiende discussie die ik ooit gehad heb, was met een Russische diplomaat. Het was niet de inval nu, maar de inval van de Krim. Dat was 2014. Mm-hmm. 'S avonds gingen we iets gaan drinken. En we praten daarover. En ik zei, mijn Europees perspectief. Jullie vallen de Krim binnen. Ik snap militair dat dat een belang heeft. Wat dat er allemaal ligt van de Russische vloot en zo verder. Maar je valt een soeverein land aan. Dit kan niet. Die man liet mij uitbabbelen, zoals een goede diplomaat dat doet. En als ik gedaan had, begon hij zijn verhaal te vertellen. En hij zei van, ja, nee. We hebben na 89 val van de muur gezegd van, goed, Duitsland mag herenigen, maar er is een gentleman's agreement. Jullie gaan niet verder komen met de NATO. En je hebt eigenlijk niet anders gedaan dan stapje voor stapje in onze achtertuin gekomen. En goed, het gekende verhaal. Poetin gaat daar nog een romantisch-historische variant van maken. En op het einde van zijn betoog zei ik tegen hem, ik zei, kijk, ik ben het totaal oneens, nog altijd met u. Hè, maar ik begrijp nu wel twee dingen. Eén, ik begrijp eigenlijk, mocht ik in Rusland wonen, geboren zijn, geleefd hebben, dan zou ik waarschijnlijk jouw zienswijze op de wereld en op de Oekraïnse situatie hebben. Dat is één. Twee, vanuit nu eventjes de wereld, de situatie te bekijken vanuit jouw perspectief, stel ik me eigenlijk een nieuwe vraag. Hadden wij in de uitbouw van het Westen en het NAVO andere keuzes kunnen maken, zodat je inderdaad misschien niet in die beleving waar terechtgekomen. Ik heb er geen antwoord op, maar het heeft wel mijn begrijpen verrijkt. Het heeft een multiperspectiviteit binnengebracht en heeft mij andere vragen doen stellen van, ja, als we daar nu niet worden verzanden in mijn ogen dat verkeerd beeld dat zij hebben, hadden wij dan misschien iets anders kunnen doen? Ik weet het niet. Mm-hmm. En dus je mag ook niet naïef zijn natuurlijk, maar dat is wat eigenlijk dat representatief denken, de wereld een keer bekijken vanuit een ander standpunt, ook al ben je het niet mee eens, verrijkt uw begrijpen van die wereld en de mensen die daarin handelen.
0: Vind je dat wij, de media, genoeg andere stemmen opvoeren?
1: Ja, maar dat mag ook geen simplistische fetisj zijn. Wat bedoel ik daarmee? Je mag ook niet gaan zeggen van kijk, we hebben hier een klimaatwetenschapper en die geeft dan allerlei verhalen van kijk, dat en dat en dat gaat gebeuren en dan daartegenover zeg je, hier heb je een klimaatontkenner en voilà, we hebben nu A en B aan het woord gelaten. Mm-hmm. Dat is een heel naïeve manier van multiperspectiviteit. Waarom? Ja, die klimaatwetenschapper heeft natuurlijk een enorme wetenschappelijke evidentie. Daar staan duizenden klimaatwetenschappers achter. En natuurlijk ga je een honderdtal mensen hebben van er is niks aan de hand met het klimaat. Dus je mag dat niet onevenwichtig doen. Je mag bijvoorbeeld, je gaat als VRT geen driedelige documentaire reeks over klimaatontkenning of over holocaustontkenning gaan organiseren.
0: Nee, maar moet je een ontkenner überhaupt aan het woord laten? Ik vind persoonlijk van wel, omdat ik vind dat een interessant perspectief, maar dat wordt, we hebben vorig jaar ook een uitzending gemaakt over psychoanalyse, een richting in de psychologie, in de psychiatrie, niet in de psychologie. Ja, ik heb van Joël de Keulaar een standje gekregen van dat kan je niet maken om dat op de openbare omroep te brengen, want dat is volgens hem non-wetenschap.
1: Ja. Volgens mij ligt het daar wat tussenin. In die zin van, je moet natuurlijk beseffen, je hebt een podium en je geeft een podium. En als je natuurlijk zegt van ja, wij gaan dat podium gebruiken en dat podium zou gebruikt worden voor de verspreiding van verderfelijke gedachten, je gaat geen podium aan een terrorist geven. Waarom heb je dat gedaan? Leg het ons een keer uit. Dat ga je niet doen. Je hebt natuurlijk een grijzere zone, psychoanalyse. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Dat is nu minder erg natuurlijk dan terrorisme. Dus je gaat wel gaan voelen in die grijze zone, is dat moeilijker. Maar wat je ook niet mag doen, is mensen die onfeitelijk, onwetenschappelijk of zelfs verderfelijke, gevaarlijke ideeën hebben, die gaan marginaliseren, wegduwen. Want dan duw je die heel vaak naar de donkere krochten van het internet. Ze vinden elkaar daar, soms nog achter gesloten chatrooms en zo verder, en je bent het dan helemaal kwijt.
0: Waren we de pedalen niet een beetje kwijt toen we heel veel mensen hebben zijn beginnen cancelen die zich vragen stelden bij vaccins en zo?
1: Ja.
0: Daar hebben we denk ik toch wel heel hysterisch op gereageerd.
1: Ja, voilà.
0: Iemand die zei, nee, sorry, ik wil mij niet laten vaccineren. Ja, die hebben wij in de hoek gezet van de antivax en van hoe kan het, asociaal gedrag. Ja. Terwijl als je op restaurant wil gaan, moest je laten vaccineren. Ja. We zijn heel streng geweest.
1: En je voelt, daar zit die enorme complexiteit. En wat vooral van belang is, je moet niet zeggen, Erika, Mark, je moet niet meer komen om hier wat wetenschappelijke cijfers over de pandemie. We gaan hier nu een keer twee antivax mensen een podium. Dat ga je natuurlijk niet doen. Maar wat je ook niet mag doen, is de angsten, de gevoeligheden, de meningen, de posities die grote groepen in onze samenleving op dat moment hebben, gaan marginaliseren, een beetje gaan verwijten van, dat zijn wappies, dat zijn en aan ozele mensen. Wat je dan eigenlijk doet is, je knipt zelf de relatie door met die mensen. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld ook heel legitiem zeggen, wat is de wettelijke basis hiervan? En er was geen pandemiewet op dat moment. Als ik nu beslis

0: en de minder politieke correcte meningen, die worden zij weggezet. Hè?
1: Kijk, we hebben een programma lopen op het Hannah Arendt Instituut, Laat Niet Los heet dat. En dat gaat eigenlijk over hoe ga je mensen die in meer onfeitelijkere of wat we noemen magische vormen van denken verzeild geraken, hoe ga je die verbinding, die relatie behouden. En we hebben daar verschillende mensen die daar, getuigen. Eén daarvan is Marten, is een jonge dame, wiens moeder, zij zelf zei, dat was een wappie. Dat was iemand die antivax was en zo verder. En ze hebben maanden geen contact gehad op die moeilijke momenten met elkaar. Tot wanneer ze eigenlijk twee zaken door hadden. Eén, waarom ben ik zo boos, dochter op moeder en omgekeerd? Eigenlijk omdat ik u doodgraag zie. Want ik als dochter was zo angstig dat jij u niet zou laten vaccineren dat er met u iets verschrikkelijks zou gebeuren. En de moeder was zo angstig dat de dochter zich zou laten vaccineren dat er iets zou gebeuren met het meest liefdevolle dat ze ziet. En op het moment dat men dat doorgaat en beide zijn niet van mening veranderd, hebben die wel een taal en een terminologie gevonden om in verbinding te blijven met elkaar. En ik denk dat dat de uitdaging is. Ja, mijn buurman kan misschien denken dat politici geen mensen zijn, maar dat reptielen zijn. Ik zeg niet dat mijn buurman zo denkt, maar die mensen bestaan. Maar dat is wel mijn buurman. Daar moet ik wel samen mee leven. Als ik die tegenkom, daar deel ik een stuk de straat mee. En de vraag is, hoe doe je dat? Hoe laat je toch het sociaal weefsel niet los? Ook al hebben mensen soms heel onfeitelijke, rare gedachten. En dan kan je zelf ook de vraag stellen, en wat zijn mijn rare gedachten die ik misschien
0: heb? Iedereen behoort in een wij-zij-kamp ergens. Voilà. We zullen ook niet altijd in hetzelfde kamp zitten, Christophe. We zullen ook anders denken. Zullen we een muziekje draaien? Het is wel geteld 23 seconden. Oké.
1: Hello.

0: Sparks propaganda. Is dit propaganda?
1: De boodschap bij PvdA is duidelijk. De allerrijksten moeten meer belastingen betalen ten voordele van de gewone mens.
2: Die eerlijke bijdrage is totaal niet correct. Dat wij, als wij onze winkelkar in Colruyt gaan inkopen, gaan doen, wij betalen meer in BTW dan dat Colruyt gewoon belastingen betaalt. Dus ik zou zeggen, verlaag die een BTW naar 0% rond basisbehoeften en doet Colruyt en veel andere bedrijven bijbetalen. Het zijn die twee maten, twee gewicht dat de mensen beu zijn.
0: Propaganda wordt heel vaak op de rechterzijde geprojecteerd. Links, dit is PvdA, dit is de voorzitter Hedebouw, die nadien op zijn vingers getikt is, want zijn claim dat Colruyt amper belastingen betaalde bleek niet terecht. Dat heeft VRT Nieuws gefactcheckt en dat bleek niet juist. Hij heeft zich ook geëxcuseerd, voor alle duidelijkheid, voor die uitspraak. Maar ook dit, als je de regels van propaganda beluistert, en ik luister al 3 kwartier naar jou, Christophe, dan zou je kunnen zeggen, oké, dit past in een soort verkiezingspraat. En dan zijn we altijd wel wat meer tolerant over valse beloften. Maar is dit propaganda, als je constant blijft zeggen, de rijken en ocharmen de armen?
3: Ja, ik zou zeggen van ja, maar dan is het nog iets anders dan de propaganda die we daar juist besproken hebben uit de Tweede Wereldoorlog. Die
0: helemaal te afgeleid mogelijk. Tuurlijk.
3: En waarom is dat propaganda volgens mij? Omdat je natuurlijk een draai, een wending, een bepaalde uitsnede maakt van de werkelijkheid die uw politiek heel erg goed past. En dat maakt natuurlijk dat, politieke partijen, maar andere actoren in de samenleving ook, denk aan influencers, ja, die gaan natuurlijk een taal, een terminologie en een verhaal gebruiken voor een bepaald doel. Je mag niet een politieke partij verwijten dat ze aan de macht willen komen en dat ze een kijk, een ideologie, een beeld en een strategie hebben.
0: Ja, maar dat zeg je nogal vlot, vind ik, Christophe. Mm-hmm. Ik denk, als je eens een test doet of een vergelijk doet van wat heeft N-VA, wat heeft Open VLD, wat hebben ze allemaal beloofd in verkiezingstijd, en hebben ze ons misschien wijsgemaakt van dat of dat of dat is een probleem. En wat wordt er dan uiteindelijk gerealiseerd? Ja. We gaan daar nogal simpel mee om, vind ik.
3: Maar ik denk dat dat eigenlijk het spel is. En ik denk ook dat dat niet altijd uit kwade wil. Ik denk ook dat sommige mensen op basis van waar ze geboren zijn, welke opleiding, welk denkkader, welk, noem maar op, hoe is eigenlijk uw kijk op de wereld gegroeid? En dat hoeft niet altijd heel kwaadwillig te zijn. Als je uit een milieu komt waar het economisch moeilijk was en zo verder, en je voelt wel, je ouders hebben moeten strijden, zijn misschien in de zak gezet en zo, dan kan het zijn van god, dat rijk-arm thema, dat u dat wel heel erg raakt natuurlijk, en dat dat eigenlijk al het begin

0: punt was om met die bril te kijken naar de wereld. En dus daar zit niet altijd een kwade intentie achter. Maar wat ik wel van belang vind, en dit huis doet dat heel goed, vind ik, dat is natuurlijk dat wel gaan opnemen. En gaan zeggen, dat is uw kijk en dat is uw strategie. En binnen 4-5 jaar, als het weer verkiezingen zijn, komen wij weer af. En je hebt A gezegd en B.
1: Doen we dat niet te...
0: Ik denk dat we dat moeten blijven doen. Alleen is wel de grote uitdaging, de wereld is vele malen complexer, sneller, gejaagder geworden. Dankzij die technologie ook. Vroeger, ik herinner mij nog een beeldfragment, het was ook hier gemaakt, van Van den Boijnans. Hij zei iets op televisie, het was het journaal, denk ik. En hij zei, ik wens de bevolking in te lichten dat de regering het probleem vastgepakt heeft. We hebben het besproken en ook opgelost. Ik dank u. En het was gedaan.
1: Zwaar.
0: En ik denk, dat is waanzin, dat zou je vandaag niet kunnen maken.
1: Met wat zijn die in der tijd allemaal weggekomen? Voilà.
0: Ja. En vandaag krijgen we op sociale media een storm. Dit is gebeurd, jouw verantwoordelijkheid. Hoe ga je dat morgen oplossen? Maar de wereld is zo complex, dat krijgen we niet opgelost tegen morgen. En dat is ook een nieuwe realiteit waar we in zitten natuurlijk. Mm-hmm.
1: Over die complexiteit, het conflict in Gaza bijvoorbeeld. Ik ga nog een fragment laten horen van de woordvoerder van het Israëlisch leger. Een dag na het bombardement op het Nasser-hospitaal in Gaza. Een ongelooflijk drama. En die woordvoerder probeert dat uit te leggen.
2: I would like to be clear from the start. The IDF does not intentionally target civilians. The IDF makes every effort to mitigate harm to civilians while ensuring the safety of our troops. Hamas terrorists deliberately use civilian infrastructure, including hospitals, as shields. They have even operated from the Nasser hospital itself. Hamas began this war, created impossible fighting conditions, and is preventing its end by still holding 50 of our hostages.
1: Wat als, Christophe, daar verschillende waarheden in zitten, maar ook verschillende leugens?
0: Ja. En dat is het moeilijke.
1: Ja.
0: En dat is wat waarheidsverval, de episode waar we nu opnieuw in zitten, eigenlijk doet.
1: Want ik ga even vertalen voor de mensen die het niet 100% begrepen hebben. Hij zegt dus, IDF, het Israëlisch leger, wij zullen nooit bewust burgerdoelwitten treffen. Dat kunnen we niet weten, we zijn nooit bij die vergaderingen. We hebben dat hospitaal gebombardeerd, wat een burgerdoel is, omdat Hamas daar ook strijders had zitten. Ze gebruikten dat. Dat zou kunnen. Dat weten we. Snap je? Dus dan komen we op die complexiteit en dan komen we op het feit dat je al een sympathie hebt voor Israël of voor Gaza. Dus je kleurt dat al met een bepaalde bril. Je luistert naar die boodschap met een bepaalde oren, met een bepaalde overtuiging. En je weet eigenlijk niet welke feiten je mag en kan geloven, dan wordt het toch verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, en dat is letterlijk waarheidsverval. Ik herinner me een ander hospitaal, maar het is eigenlijk dezelfde zaak, waarin op een bepaald moment een CCTV-beeld oppopte.
1: Een beveiligingscamera.
0: Een beveiligingscamera waarin je twee Hamas-terroristen en twee Israëlische gijzelaars opzag in het Al-Shifa ziekenhuis. En dus je krijgt die foto. Eerste vraag is al, naar de media, is die getrukeerd? Is dat echt? Want vroeger kon je zien, mensen hebben 12 vingers, het klopt niet, maar vandaag kan je dat niet meer zien.
1: Klopt.
0: En dus wat krijg je dan natuurlijk? Eerst is van, die foto lijkt niet getruckeerd te zijn. En dan krijg je onmiddellijk een propaganda langs de Israëlische kant die zegt, voilà, hier is het bewijs. Hamas zit in dat ziekenhuis, dus wij mogen dat ziekenhuis gaan bombarderen. En langs pro-Palestijnse kant ga je krijgen van, pro-Palestijnse kant gaat dan natuurlijk het omgekeerde gaan zeggen van, kijk een keer daar.
1: Wat helemaal niet in dat hospitaal.
0: Voilà, en zo verder. En dus wat je eigenlijk krijgt, is zo'n strijd waarin een feit, een foto, wordt dan plotseling gebruikt in een links-rechts verhaal. En eigenlijk is weer hetzelfde natuurlijk. Ja, het zal kloppen dat Hamas burgerplaatsen gebruikt heeft als human shield. Dat is een frequent gebeuren, dat tijdens de oorlog, niet alleen tijdens daar, maar ook in andere plaatsen gebeurt. Twee, het zal inderdaad ook zo zijn, waar er oorlog is, zijn er oorlogsmisdaden. Waar er genocides zijn, wordt dat zo maximaal als mogelijk gecamoufleerd. Dat is ook een vast patroon dat je gaat zien. En dan krijg je natuurlijk een argument, maar voordat wij bombarderen, sturen wij wat flyers van loop nu naar links of loop nu naar rechts. Ja, dat is nonsens. Het is niet omdat je flyers gooit, dat je dan plotseling burgers moet beginnen bombarderen. Ja, dat is de vorm van, kijk hier, we zijn een humaan leger. Nee, uw humaniteit ligt in uw handelingen. Bescherm je de burgers of niet natuurlijk.
1: Maar we hebben John Lennon gedraaid, die zegt, give me some truth, geef me wat waarheid. Maar wat als die waarheid, als niemand die waarheid kent?
0: Ja.
1: Als de waarheid ergens in het midden ligt?
0: Wel, dat is die oude volkswijsheid. En dat klopt, hè. Dat kan je op van die tegeltjes lezen. De waarheid ligt altijd ergens in het midden. En als je dat midden gaat zoeken, wat je dan best kan doen, is gaan zeggen, ook in een extreme oorlogscontext, wat zijn de journalisten van links, van rechts, van boven, mensen die nabij de thema's en de gruwel staan, mensen die op meer een afstand staan, die andere belangen gaan hebben. En geef die toegang. Laat die inderdaad rapporteren. En dus opnieuw, die multiperspectiviteit, die verschillende zienswijzen, die gaan u dichter bij de waarheid, bij de feiten gaan brengen. Maar als je plotseling zegt, nee, dat mag niet, alleen maar onze groepen of daar en daar, en je begint op de virtuele wereld met uw eigen propagandastrijd, ja, dan voed je eigenlijk dat waarheidsverval.
1: We hebben nog anderhalve minuut, Christophe, we gaan afronden. Met jouw geschiedkundige kennis, maak je je zorgen vandaag de dag? Over propaganda, over hoe wij feiten, echte informatie, valse informatie vandaag de dag binnenkrijgen en verwerken?
0: Ja, toch wel. Omdat de technologie vandaag is heel erg snel. Hè. Versnelt de zaken, is ook met een globaal bereik. En we merken toch wel dat er heel veel sociale, economische, politieke uitdagingen zijn. En dat is nu eenmaal een gevaarlijke combinatie, dat snel kan doorschieten in extreme meningen, wij-zij-dynamieken en geweldsdynamieken. En dat maakt eigenlijk dat we naast mediawijs, hè, hoe moeten we daar nu naar kijken? Dat we eigenlijk ook een beetje werkelijkheidswijs moeten worden. En heel goed begrijpen, pluraliteit, meerstemmigheid, de zaken vanuit verschillende perspectieven en de instituties die we daarvoor opgericht hebben hun rol laten doen, zijn meer dan ooit van belang.
1: Maar die rol staat onder druk onder autocraten, onder autocratische leiders. En ook die zijn aan het opkomen. Hè? Kijk naar Argentinië, kijk zelfs naar de VS.
0: Er zijn twee grote krachten. Dat zijn die autocratische leiders. Twee, dat is de tech-coup die op dit moment gebeurt. De mensen die baas zijn van zo'n grote mediabedrijven, denk aan Meta, denk aan Amazon en zo verder. Dat zijn eigenlijk de twee grote richtingen waar we nu moeten naar kijken om weer greep op de waarheid te krijgen.
1: Maar tegen Meta loopt een heel grote rechtszaak in de VS, momenteel 30 staten tegen Meta. We zien wel hoe dat afloopt. Christophe, ik ga u danken voor dit zeer fijn gesprek over propaganda. Dit was, weet ik veel, veel plezier met Joren.
0: Graag gedaan.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
7: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
9: Lotto, omdat het kan.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Radio 1. Alles begint bij luisteren. Onderweg.
1: Het is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. En de brand in de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. In het Verenigd Koninkrijk wordt verbaasd gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. Die verlieten het land 6 jaar geleden om meer privacy te hebben. Harry zou ook geen contact meer hebben met zijn broer, kroonprins William. Maar gisteren raakte bekend dat ze onverwachts toch opnieuw in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen. Uitleg door Filip Heijmans.
2: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen.
3: Een grote verrassing dus volgens Engelandkenner Harry de Pape. Want al sinds 2020 wonen prins Harry en zijn vrouw, de Amerikaanse actrice Meghan Markle, niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Ze verlieten het land onder meer om de roddelpers te ontvluchten en een rustiger gezinsleven te hebben.
4: That I would step my family back. To take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.
3: Meghan Markle klaagde ook over racisme binnen het koningshuis en over de online haat die ze over zich heen kreeg.
5: The bulk of the bullying and abuse that I was experiencing in social media and online was when I was pregnant.
3: Na een korte stop in Canada gingen ze in de Verenigde Staten wonen. Maar afgelopen weekend lieten ze dus aan koning Charles weten dat ze terugkeren. Hij zou blij reageren, al geldt dat mogelijk niet voor Harry's broer William, met wie hij op gespannen voet leeft. Volgens kenner Harry de Pape wordt de beveiliging van het gezin nu de grootste uitdaging.
2: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
1: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaï in de provincie Luik. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. In totaal wordt de mug nu al in 12 gemeenten in ons land gemeld. Die lijst kan je terugvinden op vrtnieuws.be. Iedereen kan meehelpen om de muggen te beperken, zegt wetenschapper Marie Hermy.
6: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regentonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen en gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
1: Cienzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug te melden op muggensurveillance.be. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Spa wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Amaury de Mulder ging kijken wat de impact is van de droogte en de brand.
7: Hydrogeoloog Maxime Souy leidt ons rond door het domein de Bérenzen, het hart van Sparijn. De regen die hier nu valt, komt over enkele jaren in de flessen terecht. De veengrond vangt de regen op en het mos absorbeert het water als een spons. Dan sijpelt het druppel per druppel diep tot in de bodem, tot het wordt opgepompt als natuurlijk mineraalwater. De rook van de brand raakte ook tot hier. Maar had gelukkig geen impact.
8: Ook een contaminatie.
7: Maar toch, ook hier was de veengrond de afgelopen weken kurkdroog. Dit keer zijn we gespaard gebleven, maar volgende keer kan het dus evengoed hier gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
9: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren.
7: Spa wil nu samen zitten met overheid en brandweer om nieuwe natuurrampen te vermijden.
1: En straks om 2 uur komt ook de Commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over die natuurbrand in de Hoge Venen. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar twee opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. In Kiewit, in Hasselt, gaat vanavond muziekfestival Pukkelpop officieel van start. De camping is al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze 4 dagen festival doorkomen.
8: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En we proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
10: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
11: Oordoppen, genoeg water drinken.
12: Eén pintje, dan kan ik wel.
1: Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkeer van Prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er ook alles over in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Onderweg.
13: Met Joren Karels.
7: Een heel goedemiddag. De weergoden hebben het niet begrepen, maar de zomerprogrammatie gaat door op Radio 1. Dat betekent een namiddag goede muziek in Onderweg. Welkom.

seks, drugs, rock'n'roll, maar de Rolling Stones blijken uiteindelijk dan toch ook maar gewone mensen te zijn. Zoals jij en ik, met gevoelens en zo Jealous Lover, nieuwe van de Rolling Stones. Hopelijk kunnen we op ons 80 ook nog rondspringen, zoals Mick Jagger.

0: best rustgevend. We kunnen ook een hele namiddag naar Drake luisteren, gewoon op repeat. Passion Fruit. Het zou wel jammer zijn voor Sky Newman, volgens de BBC, The Sound of 2026, Man of the House. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
1: Radio 1, onderweg.

groot succes van Deus. Tijdens de jaren 90 zijn er een paar goede bands gestart in België. Evil Superstars, Soul Wax en deze Mad Dog Loose en Versa. When I saw you walking through my door,

0: Wildhura en Triggerfinger, dat is niet zo'n gekke combinatie. In 2009 coverden ze Ik mis je zo voor Turalura 2.
1: Regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig.

0: afscheid van Telau was moeilijk, dat deed pijn. Maar het mooiste wat ze kunnen doen is doorgaan met de band. Ze staan terug op het podium dit jaar. The Scene en Open. Het kruipt waar het niet gaan kan. Boogies in My Soul, Chaka Khan en Snoop Dogg. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Bareel en 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
1: Radio 1.

Bruno Mars en Mark Ronson, Uptown Funk. Angus en Julia Stone delen een jeugd, delen een thuis. Broer en zus vinden elkaar in de muziek en ook in spiritualiteit. Nieuwe single, Celestial Bodies.

Hij zag er toch wel zo'n soort superhuman uit. Stond te shinen op de Lokerse feesten dit jaar. Lenny Kravitz en Human. Jordan Rakai doet beroep op de jazz- en sax-kwaliteiten van Nubia Garcia. Op Monsters.

0: Jordan Rakai en Nubia Garcia en Monsters. Na het 14 nieuws, de één eigen tweeling.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
10: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Quadro. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ja, ik ben er nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
11: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
16: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
17: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
18: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 2:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Rond deze tijd komt de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen. Ze gaan er bevoegd minister Quentin ondervragen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Collega Bart Verhulst legt uit welke vragen aan bod zullen komen.
21: Er worden vragen gesteld over de coördinatie op het terrein tussen de verschillende diensten die daar aanwezig zijn. Er wordt ook de vraag gesteld, ja, hadden we niet beter overgeschakeld naar het federale rampenplan, wat niet is gebeurd. En dan heb je nog die bluscapaciteit vanuit de lucht. Wij hebben geen zware blushelikopters, daarvoor hebben we een beroep moeten doen op het buitenland. N-VA, minister van Defensie Franke, wil dat soort van helikopters ook kopen, maar dan zal je binnen de meerderheid wellicht ook wel stemmen hebben die zeggen, dat kost dan weer extra geld.
20: Intussen wordt in de Hoge Venen nog altijd met man en macht gewerkt om het vuur daar onder controle te houden. De Duitse brandweer heeft haar hulp wel fors teruggeschroefd. Vandaag zijn nog 75 Duitse brandweerlieden actief. Gisteren waren dat er nog 170. Het is nu ook duidelijk dat de brand geen impact heeft op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op, niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden.
22: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
20: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaai in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeenten in ons land, waar ze waarschijnlijk kon overleven. Gezondheidsinstituut Sciensano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat best op muggensurveillance.be. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaans vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Het weer, eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Onderweg.
1: Met Joren Karels.

0: Even tukje in de namiddag, Dreaming of You van The Coral. De nieuwe van Richard Thompson heet Cocaine Walking, Booze Talking. Je hoort hem na dit op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Is het 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Elders beperkte vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Isabelle A. heeft slecht nieuws gekregen. Ze heeft borstkanker, zal een tijdje niet optreden. Dat is 3 weken geleden bekendgemaakt. Tijd, rust en ruimte heeft ze nodig. Isabelle A. hier samen met Aafke, Romein en Zoals je bent. Nu Absent Minded, dit is Envoi.

donderdagmiddag terug aan het werk. Nog vakantie in zicht. We zijn er sowieso graag bij met goede muziek. Muziek waarvan de melodie uit een droom komt van een van de muzikanten. Is een hit geworden, Buena Vista Social Club en Chan Chan. Eerst de nieuwe van Alabama Shakes.

0: Buena Vista Social Club. En Chan Chan. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het een kwartier file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 aan de Werken in Rumst. En een kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders beperkte vertraging.
1: Radio 1 onderweg.

Ze kregen het aan de stok met Quentin Tarantino. Er zitten samples uit zijn films in dit nummer. Debuutsingle van Fun Loving Criminals, Scooby Snacks. Ik zie er geweldig uit in de outfit van je oma. We gaan driften met Macklemore naar Noonzy, If I Were You.

What?

0: that your grandma's coat?
1: Hij was vervanger van A$AP Rocky op Pukkelpop vorige zomer. Macklemore en Thrift Shop. Er zijn blijkbaar heel wat mensen onderweg naar Pukkelpop, merk ik in de app van Radio 1. Festival begint vandaag. Veel plezier als je gaat. Dit is muziek voor onderweg dan. Jungle.

0: Duran Duran en Ordinary World. Straks na het 14 nieuws meer goede muziek op je radio. Prachtige soul meteen na het nieuws uit Indonesië van Dee Marlowe's.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: De synthesizer.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series binge.
5: Hoe praat hij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
9: Let's see you shine.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil onder?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
13: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
13: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 3:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen, zegt hij. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over die natuurbrand en hoe die ramp werd aangepakt.
16: Maar er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Het zou niet redelijk zijn, het zou niet juist zijn. Dus ja, er zijn er, maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigen helikopters, een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
15: Minister Quintin zei dat intussen 3000 hectare verwoest is in de Hoge Venen en dat de brand daar nog altijd niet onder controle is. De gasvoorraden in Europa liggen lager dan normaal, dat zeggen energie-experts. Dat komt onder meer door het conflict in het Midden-Oosten en ook doordat Aziatische landen hogere prijzen bieden voor gas. Normaal ligt de prijs van gas in de zomer net laag, wat de energiebedrijven stimuleert om hun reserves aan te vullen tegen de winter. Nu is dat niet zo. Voor ons land is de opslag van Fluxys in Loenhout voor zowat 46% gevuld. De overheid wil dat die tegen de winter voor 90% gevuld is. Volgens Fluxys blijft dat haalbaar. En in de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie bezig met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij in Spanje, Partido Popular, eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden dan. Het weekend begint met veel regen, maar vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. onderweg.
1: Met Joren Karels.

0: Ze komt met een immersive experience naar de Bozar in Brussel. Een groot deel van de set zal improvisatie zijn. En wat witchcraft ook, zoals het zelf noemt. Erykah Badu en Bag Lady. Van de Bag Lady naar de Stupid Girl Garbage na dit. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 van voor Kruibeke. Op de E19 Antwerpen in Rumst. En op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel is het een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Is Prince gay? Is Prince gelovig? Er gingen altijd heel veel verhalen en vragen over hem de ronde. Die nieuwsgierigheid heeft hij nooit goed begrepen. Je hoorde Prince en... En dit is Au Kadavesh.

Soms is het donker in het hoofd van Eefje de Visser weekenden. Als je Michel Fugain live wil zien, volgend jaar kan dat in Bergen en in Luik. Une belle histoire.

Zijn vader vertrok altijd heel vroeg naar Londen om te werken. Was heel vaak weg van huis. Heeft er een nummer over gemaakt. Fisher Z and the Worker. De nacht kan interessant zijn. Heel spannend, heel avontuurlijk. Kan je misschien ook verblinden. Zaas, ébloui par la nuit. Zo meteen na de laatste creatie van Queen Bee, Beyoncé. Dit is Morning Dew. Donk.

0: Zaas, ébloui par la nuit. En nu we toch tussen de Franstalige nummers zitten, je moet de akoestische versie van Dile van Angèle horen. Het is echt de kern van het nummer. 169 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een kwartier. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Machelen is er hinder door een ongeval. En nog een kwartier tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven dan op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem 15 minuten. En op andere plekken kleine vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Voodoo Lady van de Ween. Het is bijna 4 uur. Na het VRT Nieuws muziek van Anouk. Eerst een superster uit Nigeria. Een van de gezichten van de Afrobeat. Dit is Iowa Star en Tornado.

0: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanaf Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Zaterdagmiddag op Radio 1.
3: Mis niets van Pukkelpop Live.
4: Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
5: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
6: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
7: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 4:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De UGent heeft de Amerikaan Nathan Koffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Koffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. De schorsing komt er na de dood van de Brit Jason Arday, een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat. Arday nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood thuis teruggevonden. Waarom Koffnes nu precies geschorst is, wilde UGent niet kwijt. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de natuurbrand en over hoe die ramp werd aangepakt.
10: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
9: Minister Quintin werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer natuur verwoest. En ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met het water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Hier en daar nog buien met lokaal ook kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Maar vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Onderweg
0: met Joren Kaan.

Zou je op voorhand geld storten naar een artiest om muziek te maken? Dat is een idee waar Anouk mee speelt. Ze is een nieuwe plaat aan het opnemen en dat is verlieslatend, zegt ze. Misschien wel haar laatste album, tenzij ze een andere manier vindt om het te financieren en dus misschien wel mensen op voorhand te laten betalen. Anouk en Killer Bee, een heel goede middag. Welkom bij Radio 1.

0: Kylie Minogue laat van zich horen deze zomer. Stond op het podium met Nick Cave, met Madonna. En ze heeft een single met Snow Patrol, These Alarms. 198 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten vanaf Beveren. Naar Antwerpen op de E17, 10 minuten bij Kortrijk door een ongeval op de rechterrijstrook. En verder vanaf Kruibeke 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Rumst 25 minuten. Op de E313 vanaf Ranst 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan De Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel bijna een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En een kwartier tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 15 minuten door een defecte vrachtwagen op de spitstrook.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

0: Speelden op Cooler Café aan het begin van de zomer. Ezra Collective, well organized. Straks om 5 uur uw dagelijkse dosis duiding bij de actualiteit, toegediend door Vincent Bilot. Goedemiddag.
1: Dag Joren, wat een prachtige alliteraties.
0: Ja zeg, welk nieuws is er vandaag dat je nog wilt...
1: Duiden? Wel, ja. Om te beginnen natuurlijk die verrassende terugkeer van Harry en Meghan naar het Verenigd Koninkrijk. Hè. Een bombshell noemen ze het in de Britse kranten, want die comeback ja, die hadden ze daar over het kanaal niet zien aankomen. Lieve van Beckhoven, die misschien wel. Ik kan het daar straks vragen. En ja, we gaan geluk hebben als we na Lia's ongetwijfeld zeer omstandige analyse nog tijd overhouden voor andere onderwerpen, maar we gaan het wel proberen. Want bijvoorbeeld... Er is een veelbelovend vaccin in de maak tegen huidkanker. Het is te zeggen, farmabedrijf Moderna heeft een vaccin ontwikkeld dat voorkomt dat melanomen teruggroeien nadat ze verwijderd zijn. Het vaccin zit nog in een testfase, maar volgens Damia Lawi van de VUB, die zelf ook kankerdiagnose of kankervaccins ontwikkelt, volgens haar is het toch wel een hele doorbraak, dat huidkankervaccin. Peter van den Bem tot slot, die volgt voor ons de Europa League wedstrijd van Anderlecht tegen Kairat Almaty in Kazachstan. Benieuwd of de spelers van Anderlecht die lange vlucht van meer dan 9 uur tot vlakbij de Chinese grens goed verteerd hebben, want er staat een ticket op het spel voor de competitiefase van de Europa League.
0: Straks de zomer vandaag over een half uur op Radio 1.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Go yellow!
8: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
11: Radio 1. Onderweg.
12: Met Joren Karels.

0: niet de meest vrolijke boodschap van Bob Marley, maar daar heeft hij nooit echt mee ingezeten. So much trouble in the world. 254 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 10 minuten vanaf Beveren. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een half uur. Op de E313 vanaf Herentals-Oost 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten aanschuiven aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel is het een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 15 minuten door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En naar Lummen op de E34 is het 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot.
1: Radio 1, onderweg.

10:15 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Vijf na 11:30 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt de lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken, al de kleuren worden rood.

onderzoekruimte stop. Zeep zucht en ze lacht er tot de bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood. Zeep zucht en ze lacht.

0: vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. In dat lekkere bed.
1: Evelien van Bert de Koning. En van Bert naar Bart. Denk je soms nog aan mij van Bart Peters, hoor je na Roef Veda. Dit is Something Coming.

0: Miss You van Angie Stone, straks na het nieuws van 5 uur. De zomer vandaag met Vincent.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Ten eerste is het Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
4: Amai, de gorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag en doorheen.
4: Lop de plop.
5: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Een veelbelovend kankervaccin, de terugkeer van Harry en Meghan naar de UK en de Europese wedstrijd van Anderlecht in Kazachstan. Dat en kei goede muziek natuurlijk. Zometeen in de zomer vandaag na het nieuws.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 5 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Koffnes. En in Kiewiet in Hasselt begint Pukkelpop, het laatste grote zomerfestival. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van de ramp. Uitleg door Benedict Coussement.
15: Ja, we zullen moeten leren uit deze crisis, maar minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was.
16: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
15: Een aantal zaken kunnen beter, maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken.
16: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt, waar we ons kunnen verbeteren en vooral hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
15: Maar bij de oppositie toch wel vragen over de aanpak. Ortwin de Poortere van Vlaams Belang.
17: Wat wel ter discussie mag staan in dit parlement, dat is of de overheid voldoende voorbereid was, of er voldoende snel en met de juiste middelen het terrein heeft opgestuurd.
15: Volgens Groen is deze regering niet bezig met klimaatverandering. Axel Weitz van Meerderheidspartij Vooruit spreekt hem niet tegen.
18: Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis.
14: Ook het Waals parlement komt vervroegd samen om de brand in Hoge Venen te bespreken. De spoedzitting komt er volgende week woensdag op vraag van de Waalse oppositie. Minister-president Dolimont zal er vragen beantwoorden van de parlementsleden. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Koffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Koffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
19: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Koffnes had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Koffnes werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Koffnes aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Koffnes zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
14: Dankjewel, Thijs. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man, die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasselse club Versus, moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man, die op de hoogte was maar niet ingreep, krijgt 1 jaar celstraf. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er al 57 schietpartijen geweest in Brussel. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Toen waren er 101 schietincidenten op het hele jaar. Dit jaar ligt het aantal slachtoffers voorlopig wel nog lager. In de eerste 7 maanden vielen er 2 doden en 21 gewonden bij vuurwapengeweld. Vorig jaar waren dat 8 doden en 43 gewonden. In de meeste gevallen was er wellicht een link met het drugsmilieu. In Kiewit, in Hasselt, zijn zo net de deuren opengegaan van Pukkelpop, het laatste grote muziekfestival deze zomer. Zussen Anna en Laura mochten vandaag al iets vroeger de weide op als eerste.
4: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is. Ja, het is mijn zusje haar eerste Pukkelpop, dus dat is nog een keer leuker om haar als allereerste nog een keer de wei op te krijgen.
6: Ik ben echt verrast hoe groot het is. Ik had het echt niet verwacht. Maar heel, ja, heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn. Ik vind Pukkelpop speciaal omdat er zo verschillende leeftijden zijn. Dit is echt iedereen een beetje, dus dat maakt het wel leuk.
14: Om 6 uur begint het volledige festivalprogramma. Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk, maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen allebei in de richting van Rusland. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan begonnen. Het is de verste Europese verplaatsing ooit voor een Belgische ploeg. Na enkele minuten staat het al 0-1 voor Anderlecht. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was en kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook op vrtnieuws.be.
13: Radio 1.
12: De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
11: We houden het komende uur 1 oog op de actualiteit en het andere natuurlijk op de heenwedstrijd van Anderlecht in de laatste kwalificatieronde van de Europa League. Anderlecht speelt tegen Kairat Almaty in Kazachstan. 6 minuten en een half geleden is daar de aftrap gegeven. En Peter van den Bemt, ik hoor dat het al 0-1 staat, zeg.
7: En zo, is dat een vroege goal voor Anderlecht, net zoals ze dat 2 weken geleden deden op bezoek bij PAOK in Thessaloniki. En het is toch een soort own goal, zal ik maar zeggen, van Oksanen, die de bal tegen de voet gebokst krijgt van Anar Bekov. Een flinke flater van de doelman van Kairat op een corner van Ambros. 2e minuut was dat. Hij kwam, bokste de bal. Biancone zat er ook wel tussen, want die heeft het doelpunt op zijn naam gekregen. Maar ik denk niet dat hij finaal de bal heeft geraakt. Dat doet er niet zoveel toe. Ik hou het bij een own goal van Oksanen, maar natuurlijk wel een droomstart voor Anderlecht. En dat is mooi meegenomen als je zo ver hebt moeten reizen, bijna helemaal tot aan de Chinese grens, bij wijze van spreken in Azië, zou je kunnen zeggen, voor deze laatste voorrondewedstrijd van de Europa League. De groepsfase van de Europa League, dat is waar Anderlecht voor speelt. Bij een eventuele uitschakeling kunnen ze ook nog naar de poelenfase van de Conference League. Dus de druk is wel wat minder dan vorig jaar bijvoorbeeld, toen Anderlecht geen Europese septembermaand haalde. En ik geef nog even mee dat de coach Victor Bruno na de nederlaag, de eerste van het seizoen op het veld van Beveren, vorig weekend 3 wijzigingen heeft doorgevoerd. Antman, Saliba en De Greef zijn uit de ploeg verdwenen. Kana en Svetkovic zijn in de ploeg gekomen. En dus Anderlecht na een ware expeditie, een heel lange vliegtuigreis. Ze zijn dinsdag al vertrokken. Nu in elk geval in het weliswaar sfeervolle, maar alles bij elkaar bescheiden stadion. Het centraal stadion van Kairat Almaty op de best mogelijke manier aan de wedstrijd begonnen, met wat hulp van de doelman van Kairat Almaty. De voorsprong die op het bord staat na iets meer dan 6 minuten is 0-1 voor Anderlecht.
11: Droomstart dus voor Anderlecht. Als daar nog wat gebeurt, goals vallen, dan horen we dat uiteraard ook nog van jou, Peter van den Bemt. Dankjewel. Wij gaan het zo meteen hebben over de comeback van het jaar. De terugkeer van Harry en Meghan naar de UK. Benieuwd of Lia van Beckhoven al een beetje bekomen is van het nieuws.

0: Move On Up van Curtis Mayfield. 254 kilometer file staat er. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook 20. Net als op de A12 vanaf Schelle. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst ruim een half uur. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten en op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en 10 minuten tussen Vorst en Halle. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Tervuren en 25 minuten tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum een kwartier door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Naar Lummen op de E314 15 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. Naar Aken op de E40 bij Luik drie kwartier door werken en een defect voertuig. Naar Bergen op de E42 tot slot tussen Spie en Fleurus ook nog drie kwartier.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: Bombshell, dat kopte verschillende Britse kranten vandaag en het nieuws slaat ook effectief in als een bom. Harry en Meghan keren na 6 jaar onverwacht, totaal onverwacht, terug naar Engeland. En zelfs de immer onderkoelde Britten die weten even met hun verbazing geen blijf.
3: What a scoop! Honestly, what on earth has happened?
4: It's the biggest royal story for years, isn't it?
3: My head's about to explode. Mm-hmm. If I was Oprah Winfrey right now, I'd go like this. What?
5: Yeah.
0: Zelfs Oprah Winfrey zou het niet geloven, aldus de journalisten van de Daily Telegraph die het nieuws vanochtend naar buiten brachten. Maar het is wel degelijk echt, hè? Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen nog dit jaar vanuit het zonnige Californië helemaal terug naar de UK. 6 jaar dus nadat ze daar met veel misbaar vertrokken waren. Dag, Lia van Beckhoven.
6: Hey, een goedemiddag, Vincent.
0: Ben je zelf al een beetje bekomen van het nieuws?
6: Enigszins. Volledig herstel duurt wat langer.
0: Dat begrijp ik, maar ook de Britten daar hebben het echt niet zien aankomen, hè?
6: Nee, maar ik vond het wel interessant wat die vrouwelijke verslaggever zei van de Daily Telegraph. Het grootste koninklijk nieuws in jaren. Dat ben ik niet met haar eens. Andrew Mountbatten Windsor, iemand? Dat leek me toch groter nieuws. En zijn vriendschap met Epstein en het feit dat hij van de titels en zijn werkende functie ontheven is. Dat is natuurlijk een veel en veel groter schandaal. Maar goed, dit is groot nieuws inderdaad in het Verenigd Koninkrijk, zoals je zegt, Vincent. Ik bedoel, niemand had het verwacht. Niemand wist het ook. Zelfs de vader van Harry, koning Charles, heeft pas zondag gehoord dat zijn jongste zoon dit plan had.
0: Oh,
6: En nadat ze dus 6 jaar geleden met veel tromgeroffel vertrokken naar Californië, nadat Meghan Markle gezegd had dat ze nooit meer in Engeland voet aan wal wilde zetten, omdat ze hier zo vreselijk ongelukkig geweest was. Ze zou zelfs vanwege het feit dat de pers haar voortdurend achterna zat, zodat ze weken het huis niet uit kon, zou ze zelfs gedachten van zelfmoord gehad hebben. Dus nu staan ze hier weer op de stoep.
0: Ja.
6: Dat is inderdaad even wennen.
0: Goede theater, complete verrassing. Waarom komen ze terug volgens jou en waarom precies nu?
6: Goeie vraag. Ik denk niet dus dat het idee geweest is van Meghan Markle. De Britten kunnen haar niet uitstaan en dat is dus wederkerig, denk ik. Dat ze in het Verenigd Koninkrijk een slechte pers is, nou, dat is echt een understatement. Ik denk dat het vooral een kwestie van, wij speculeren, hè? Ik speculeer er ook maar op los.
0: Ja, ja.
6: Want er is geen verklaring geweest van Harry en Meghan waarin ze zeggen waarom ze terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar wat we wel weten, want dat heeft Harry zelf gezegd tegen mensen, is dat hij het leven mist in Groot-Brittannië. Hij mist de cultuur hier, zijn vrienden. Ik weet niet het klimaat, maar zeker de cultuur. De leefomgeving, hij zou het beter vinden voor zijn kinderen dat ze hier opgroeien, liever dan in de Verenigde Staten. Bovendien heeft Harry hier nog veel familie. Er zijn goede scholen. Zijn vader is natuurlijk ziek, wordt nog steeds behandeld voor kanker. Dat is ook een hele belangrijke afweging geweest. Voor het eerst in 4 jaar hebben Harry en Meghan en hun kinderen Charles ontmoet. Voor het eerst weer gezien. Mm-hmm. En dat is denk ik toch een kleine stap naar verzoening geweest. En wat Harry betreft is daarmee de knoop doorgehakt. En hebben ze toen besloten, nou dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk en gaan we hier wonen.
0: Mm-hmm. Ook de Britse pers speculeert er op los, Elia. Er zouden ook financiële redenen meespelen, lees ik dan. Want hun commerciële deals in de VS die zijn een beetje op een sisser afgelopen. En ook die fameuze reeks van Meghan Markle op Netflix is afgevoerd. Dus ze zijn gewoon op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten.
6: Ja, dan vraag ik me wel af of je hier grotere bronnen kunt aanboren dan in de Verenigde Staten. Zeker is dat Harry van de goede doelen is, hè, van het charitatieve werk. Mm-hmm. De Invictus Games bijvoorbeeld, die Paralympische Spelen voor oorlogsveteranen. Ja. Militaire veteranen, dat is echt zijn belangrijkste werk. Daar is hij nog steeds heel actief in. Verder is hij nog betrokken bij een aantal Britse ook charitatieve organisaties die hij regelmatig wil bezoeken. Ik kan me voorstellen dat hij daar meer tijd in gaat steken. Meghan Markle is inderdaad van het commerciële. Beide hebben een eigen productiebedrijf waar ze allerlei series op Netflix op uitzetten. Documentaires hebben ze gemaakt. Podcasts voor Spotify en zo. Maar daarnaast geen doorslaand succes geweest, allemaal, alles bij elkaar. Ze hebben wel het bedrijf van Harry en Meghan miljoenen opgeleverd. Daarnaast heeft Meghan nog een online bedrijf, een lifestyle bedrijf, waar ze, weet ik veel, geurkaarsen en gems en zo op verkoopt. Viel me trouwens ook op toen ze alle twee op bezoek waren in Australië, nog niet zo lang geleden. Alle kleren die Meghan droeg, daar kon je op klikken. Ja. En dan werd je gelinkt naar het bedrijf waar ze vandaan kwamen. Dus inderdaad, ze slaat geld uit haar status. Maar of je daarom naar het Verenigd Koninkrijk moet, dat weet ik niet. Ik geloof wel dat de Verenigde Staten een beetje uitgekeken waren op Harry en Meghan. Mm-hmm. Dat Harry zich ook niet echt thuis voelde in Hollywood. Dat ze in Hollywood ook niet dat super aanzien, hè, van een echte grote celebrity status hadden. Dus ik kan me voorstellen dat in ieder geval niet de reden was om te blijven daar.
0: Nee, maar je vermeldde het net zelf ook, Lia. Harry en Meghan zijn 6 jaar geleden zo'n beetje gevlucht van de tabloidpers daar in Groot-Brittannië. Nu lopen ze eigenlijk weer recht in de armen van diezelfde pers die, zo lijkt het, alweer met getrokken messen klaarstaat.
6: Precies, inderdaad. Ik kan me niet voorstellen dat er, ik weet niet of, willen we erover wedden? Maar ik denk dat binnen een week weten we naar welke school de kinderen van Harry en Meghan gaan. Mm-hmm. En dan kun je voorstellen dat er inderdaad het spreekwoordelijke leger aan fotografen met lange lenzen bij de poort zal staan.
0: Ja, ja.
6: Want ze zijn nu weer opnieuw doelwit geworden van de Britse pers. En ze hebben gezegd dat ze niet als royals en dus ook niet in een koninklijk verblijf zullen gaan wonen. Maar ze gaan een woning betrekken als privéburgers. Het grote probleem, en daarom begrijp ik ook niet waarom ze terugkomen, was beveiliging. Harry heeft heel lang gezegd dat hij niet naar het Verenigd Koninkrijk kwam zo vaak als hij wilde, omdat hij zich echt onveilig voelde. Mm-hmm. En zeker durfde hij Meghan en de kinderen niet mee te nemen naar Engeland. Want hij zou geen recht hebben op beveiliging van de staat, omdat hij en Meghan geen werkende royals zijn. Volgens mij is daar nu een regeling voor getroffen. En ik denk misschien dat de details nog moeten worden uitgewerkt. Maar dat zou een van de redenen zijn waarom het, wat Harry betreft, het Verenigd Koninkrijk weer groen licht gekregen heeft.
0: Ja, ja.
6: Voor hem om hierop terug te komen. Maar nogmaals, hij zal toch gezien worden. En Meghan als celebrities. En de Britse pers zal zich zeker niet anders gedragen dan zoals ze 6 jaar geleden gedaan heeft. En wat dus de reden was voor een van de grote redenen voor het vertrek van Harry en Meghan naar Californië.
0: Ja, ja. En de gewone Britten, Lia, gaan die Harry en Meghan opnieuw met open armen ontvangen? Of waren ze voor de Britten toch beter ook in Amerika gebleven?
6: Ik denk het laatste. Harry is vrij populair nog in het Verenigd Koninkrijk. Meghan is dat absoluut niet. Heeft dus, wat ik je eerder zei, een hele slechte pers. Nou denkt Harry dat hoe vaker de Britten magazine, hoe meer ze zich aan haar gaan hechten. Ik denk dat Harry de enige is, de enige Brit is die dat vindt. Ik kan me niet voorstellen dat dat het geval is. Veel Britten zien Meghan Markle als degene die toch een hele populaire prins inpalmde. Yeah. En tegen de wil en de zin van de des toenmalige koningin Elizabeth in meenam naar Amerika. Terecht of onterecht, dat is toch het algemene gevoel hier. Hè? Dat is de indruk die de Britten van haar hebben. De Britten geloven ook dat Meghan Markle geen respect heeft voor het instituut van de monarchie. Dat ze daar ook helemaal niets van begrijpt. Dus ik denk dat er ontzettend veel moet gebeuren. Wil zij populair zijn.
0: Mm-hmm.
6: Een van de redenen, denk ik, je had het over de Britse pers die de NS al geslepen heeft.
0: Mm-hmm.
6: Niet alleen dat. Ik denk dat de Britse media hun in hun handen wrijft. Want kijk, koninklijk nieuws is goed nieuws. Waarom hebben wij het er nu hier over? Weer over de Britse royals? Omdat het toch een verhaal is. Al jarenlang, generatieslang.
0: Tuurlijk.
6: Overal ter wereld, inderdaad. En ik denk dat de Britse pers er enorm bij gebaat is als een verhouding zoals die van Harry en Meghan kunnen afzetten tegen die van William en Kate. He, vechtende royals leveren echt ontzettend veel kliks op. En ontzettend veel volume als het gaat om de verkoop van kranten. En dan wordt natuurlijk Meghan Markle in de hoek gezet van de slechterik. Omdat bij de onberispelijke prinses Kate eigenlijk niemand in de schaduw kan staan. Dus ik geloof dat de pers absoluut erop gebeten is om dit, nogmaals, of het nu een echte vete is tussen die twee of een gespeelde, maar de pers zal er alles aan doen om dat breed uit te meten en daar echt verhalen van te maken.
0: Ja, het lijkt een beetje een vroeg kerstcadeau eigenlijk, hè, voor de tabloids, deze terugkeer van Harry en Meghan. Tot slot, denk je dat ze opnieuw zullen opgenomen worden, ook in de koninklijke familie, hè, de firm zoals het zelf eigenlijk noemen, kunnen zij opnieuw een rol opnemen als royals?
6: Absoluut niet.
0: Nee.
6: Zeker niet.
0: Ondenkbaar.
6: Ik bedoel, Elizabeth, dat is. Kijk, ze wilde destijds naar Californië om daar als een soort van freelance Britse royals te gaan leven en werken. En Elizabeth, toenmalig staatshoofd, zei absoluut niet. Of je bent een royal en je hoort tot de firma met alle beperkingen, alle verplichtingen van dien. Of je gaat de commerciële kant op en je gaat zelf geld verdienen. Maar een combinatie van die twee is niet mogelijk. Dus zijn ze als burgers in Amerika gaan leven. En zullen ze als burgers in het Verenigd Koninkrijk gaan leven. Ze gaan in ieder geval niet in een van de vele koninklijke onderkomens van de Windsors wonen, maar een eigen huis. Dat wil echter niet zeggen dat het zo blijft. Ik kan me voorstellen dat ze, nogmaals wat de pers betreft, zo vaak, ze zullen zich vaak laten zien. Of ze zullen in ieder geval uitgerookt worden door de media. En dan zal het dan zullen ze tegen William en Kate worden afgezet. En dat verhaal gaat een eigen leven leiden, dat kan ik me voorstellen. En dat betekent ook dat er bijna geen sprake kan zijn van verzoening. Harry heeft jarenlang zijn gram geuit. Heeft jarenlang de vuile was buiten gehangen.
0: Ja, ja.
6: Met interviews die hij gaf aan Oprah Winfrey. Mm-hmm. Met zijn memoires, weet je wel? Reserve, de memoires. Waarin hij echt alles uit de doeken deed. Hij heeft jarenlang gestreden in rechtbanken tegen de Britse pers die hem illegaal zou hebben afgeluisterd. Ik denk dat hij nu een kalmere periode ingaat. En wat hem betreft, die periode voorbij is, verleden tijd is, en dat hij nu een andere weg inslaat en wel zeker uit is op verzoening, maar zijn broer is dat niet.
0: Oké, we zullen moeten afwachten hoe het inderdaad tussen die twee ooit nog goed komt. maar alvast de comeback van de zomer toch wel een beetje. Hè? Harry en Meghan die terugkeren naar de UK. Beste Lia, ik wens je op zijn minst een paar dagen nog om van dit nieuws te bekomen.
6: Dankjewel.
1: Radio 1.

0: Every single weekend van The Avalanches en die droomstart van Paarswit daar in Kazachstan. Die gaat daar rustig door, beste Peter van den Bent.
1: Zo is dat, want 0-2 is het intussen geworden. De man van de assist daar straks. Ambros heeft er nu met een mooie trap voor 0-2 gezorgd. Er was een ziekenhuisbal die eraan vooraf ging van een van de centrale middenvelders. Nu wil kijken wat de knal van afstand waar Kozemos nu voor het eerst na even kijken 27 minuten aan het werk gezet wordt. Jukola met een goede trap en Kozemos met een goede save. Maar dat is echt de eerste keer dat er echt de dreiging is. Er was nog wel eens Edmilson die kon ontsnappen, maar die trapte hoog over. En wat Anderlecht betreft is het alles bij elkaar. Een makkelijke wedstrijd. Geen hoogvlieger dit duel in Almaty. Maar Anderlecht heeft de totale controle over de wedstrijd. Een tegenstander die tot nu op dit moment eigenlijk helemaal niets voor elkaar heeft gekregen. Maar na de 0-2 dan toch eens een flinke verwittiging. En dat zet de trainer Vitor Bruno ertoe aan om toch even los te komen van de dugout. En te schreeuwen dat ze spelers natuurlijk de concentratie moeten bijhouden. Maar het belangrijkste nieuws uit Almaty is natuurlijk wel dat Anderlecht na minder dan een half uur al een dubbele voorsprong bij elkaar heeft gevoetbald. En zo al een flinke stap heeft gezet. Het is nog vroeg natuurlijk op weg naar kwalificatie. En naar een plek in de poelenfase van de Europa League. In de heenwedstrijd voorlopig nog wel eens zeggen bij Kairat Almaty. Leidt Anderlecht met 0-2.

0: Your Love van The Outfield. Anderlecht dus 0-2 voor tegen Almaty in zijn Europese wedstrijd in Kazachstan. En zometeen hebben wij veelbelovend nieuws uit de farmasector, want daar hebben ze mogelijk een vaccin gevonden tegen huidkanker.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
3: Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe dus naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik rozenblokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Radio 1.
10: De zomer vandaag. Met Vincent Bilot.
0: Is er eindelijk een vaccin tegen huidkanker? Farmabedrijf Moderna ontwikkelt alleszins een vaccin dat voorkomt dat melanomen teruggroeien nadat ze verwijderd zijn. Een hele goede middag, Damia Lawi.
11: Goedemiddag.
0: Bio-ingenieur aan de VUB. U ontwikkelt zelf ook kankervaccins. Hè? Melanomen zijn geloof ik de meest agressieve vorm van huidkanker. Een vaccin tegen die melanomen, dat zou dus een grote doorbraak zijn. Hoe ver staat het met de ontwikkeling van dat vaccin?
11: Ja, het is inderdaad zo dat ze hebben gisteren of eergisteren data gepubliceerd van een klinische studie die in een derde fase zit. Dus eigenlijk een vergevorderde studie. Mm-hmm. Maar de data is nog niet in een, zoals dat we noemen, een peer-reviewed publicatie tevoorschijn gekomen. Dus voorlopig is het enkel nieuws en nog geen wetenschappelijke publicatie.
0: Oké.
11: Okay. Dus wat dat ze hebben aangetoond is echt wel heel beloftevol. Ze hebben eigenlijk een gepersonaliseerde vaccin gemaakt dat heel erg lijkt op de COVID-vaccins die wij hebben gekregen. Dus ook een vetpartikeltje waarin dat er dan RNA in zit. Dus dat is eigenlijk informatie over de kankercellen van die patiënten zelf. En ze combineren dus dit RNA-vaccin met de huidige gebruikte immuuntherapie.
0: Ja.
11: En wat ze eigenlijk hebben aangetoond, is dat wanneer ze dat RNA-vaccin combineren met de huidige immuuntherapie, dat er eigenlijk veel meer mensen niet meer hervallen ten opzichte van de groep die enkel de immuuntherapie alleen heeft gekregen.
0: Ja, meer dan 50% geloof ik, hè? Tot nu toe in die
11: test. Dat is wat ze rapporteren, maar opnieuw, het is nog niet in een wetenschappelijke publicatie. En de studie is nog lopende, dus het kan nog zijn dat die getallen nog gaan verschillen.
0: Ja, en het werkt inderdaad een beetje hetzelfde, begrijp ik, dat vaccin als dat tegen COVID, een zogenaamd mRNA-vaccin. Kan ik het zo zeggen, mevrouw Lawi, dat vaccin is een soort robotfoto van de boef die je aan je immuunsysteem, geeft om de boef te identificeren en te gaan vangen zodra die weer opduikt. Is dat zo'n beetje het idee?
11: Ja, dat is een beetje het idee. Dus wat dat ze eigenlijk doen, ze nemen een stuk van die tumor en ze halen die tumoren weg van die patiënten, die huidkankers. En daar gaan ze dan, we noemen dat de mutaties, sequeneren. Dus ze gaan eigenlijk kijken bij een patiënt van welke zijn de mutaties. Mm-hmm. Die informatie steken ze dan in het mRNA. En als dat mRNA-vaccin wordt toegediend aan de patiënten, dan gaat eigenlijk bepaalde cellen van je immuunsysteem met die informatie kunnen weten van welke zijn de kankercellen en welke cellen moeten er eigenlijk aangevallen worden.
0: Ja, ja. En dus voorkomen ze inderdaad dat die melanomen opnieuw aangroeien?
11: Ja, inderdaad.
0: Okay.
11: Dus dan krijg je eigenlijk een heel persoonlijke immuunrespons tegen die specifieke kankercellen. En door dat dan te combineren met de huidige immuuntherapie, gaan ze ook zorgen dat de soldaten van het immuunsysteem heel actief blijven.
0: Ja. Is dit nu een techniek die ook zou kunnen werken voor andere soorten kankers?
11: Ja, in principe wel. Dus dat is een techniek waar daar redelijk veel labo's mee bezig zijn. Maar ja, het is nog altijd een toekomstvisie. Mm-hmm. En we moeten ook niet vergeten dat dit een therapeutisch vaccin blijft. Met andere woorden, het is iets dat kanker kan genezen, maar niet kanker kan voorkomen.
0: Ja, het is geen preventief vaccin.
11: Exact, ja. Ja.
0: Enig idee hoe lang het nog zou duren als deze tests nu bevestigd worden en gepeer-reviewed geraken? Hoe lang het nog zou duren voordat het vaccin ook effectief op de markt kan komen, gebruikt kan worden?
11: Dat is moeilijk te voorspellen, maar de bedrijven zeggen dat het potentieel volgend jaar al op de markt zou kunnen zijn.
0: Wauw, dat is inderdaad veelbelovend.
11: Ja. Ja, ja.
0: U zelf hebt een vaccin ontwikkeld tegen uitzaaiingen van tumoren. Werkt dat ook zoals dat mRNA-vaccin nu?
11: Dat werkt een beetje anders bij ons. Wij gebruiken eigenlijk de cellen die de informatie over de kankercellen hebben opgenomen zelf. Dus wij gebruiken een cel dat de dendritische cel heet. Het is ook een persoonlijk vaccin dat wij ontwikkeld hebben. Ja. En bij ons is het idee, stel nu dat we het zouden doen bij longkanker. De longtumor wordt chirurgisch verwijderd. Wij nemen eigenlijk dan die interessante cellen, die dendritische cellen, uit de longtumor. Die hebben heel de informatie mee over welke de kankercellen zijn. Mm-hmm. En die cellen kunnen dan inspuiten als een eigen gepersonaliseerd vaccin terug bij de patiënt. Dus we spuiten eigenlijk hun eigen cellen terug. En dat geeft dan ook de informatie aan de soldaten om te weten van welke kankercellen ze specifiek moeten doden wanneer dat die kankercellen potentieel zouden terugkomen bij kankerherval.
0: Ja, ja. Kunnen we de komende jaren nog andere kankervaccins verwachten, denkt u? Een algemeen kankervaccin misschien ooit? Is dat denkbaar?
11: Wel, er zijn bedrijven mee bezig met een preventief vaccin. Daar is het idee dat ze eigenlijk ook opnieuw zo'n mRNA-vaccin gaan proberen maken. Maar ze gaan dan mRNA laten coderen voor de mutaties die het meeste voorkomen in de globale patiëntenpopulatie. Dus dat zou willen zeggen dat, indien dat zou werken, dat patiënten die kanker krijgen waarbij dat je de klassieke mutaties hebt, mm-hmm. dat die patiënten potentieel geen kanker meer zouden krijgen. Dus dat wil ook zeggen dat we niet alle patiënten daarmee zouden kunnen helpen en niet alle patiënten kunnen voorkomen om kanker te krijgen, want heel veel patiënten krijgen wat we noemen unieke mutaties, dus die we niet kunnen voorspellen.
0: Ja, ja. Laten we hopen dat het verder de goede kant op gaat, want dat huidkankervaccin van Moderna, begrijp ik, dat ziet er dus zeer veelbelovend uit. Laten we hopen dat er nog veel kankervaccins mogen volgen en dat u ze mee mag ontwikkelen, hè, Dami Alaoui.
11: Ja, we hopen mee.
0: Bio-ingenieur aan de VB, heel erg bedankt voor de uitleg.
11: Ja, graag gedaan.

0: When a Good Mind Cries van CNET.
1: Dit is De Zomer Vandaag.
2: Radio 1.
0: Peter van den Bent, de eerste helft van Anderlecht. Almaty daar in Kazachstan zit er bijna op. Wedstrijd met als inzet een ticket voor de competitiefase van de Europa League. Heeft Anderlecht zijn 0-2 voorsprong daar nog kunnen uitbreiden?
3: Uitbreiden niet, maar ze hebben die nog altijd vast. En dat is royaal natuurlijk. Nog maar 44 minuten ver zo ongeveer. En er was even een moment van concentratieverlies, zou je kunnen zeggen. Dat was na de 0-2 van Ambrose. En daarna was er die goede knal van afstand die we live hebben meegegeven van Jukela, redding nodig van Kozemans. Even later opnieuw een save nodig van Colin Kozemans op een bal die vrijgemaakt werd voor de voet van Edmilson. Maar daar was buitenspel mee gemoeid, dus dat tellen we eigenlijk niet mee. En daarna nam Anderlecht de wedstrijd weer meer in handen. En als je kijkt naar het kwaliteitsverschil, ja, dan is er geen enkele excuus. Anderlecht moet, ook al zijn de omstandigheden moeilijk, het veld is slecht, het is heel erg ver reizen geweest. Wel, er is geen enkele excuus voor Anderlecht om deze ploeg niet gewoon simpel opzij te zetten. En dat hebben ze dus voorlopig gedaan in de eerste 45 minuten. Met natuurlijk geholpen door de flaterende doelman Anar Bekov binnen de eerste 2 minuten op een corner van Ambrose. Hij kwam om te boksen, maar knalde zelf tegen Biancon aan en bokste die bal tegen het been van een van zijn ploegmaats, met name Oksane. En die ging dan ongelukkig voor de Kazakken over de eigen doel. En dat was 0-1 na nauwelijks 2 minuten. En daarna dus simpel de volledige controle voor Anderlecht. Niet dat Paarsmit nu zelf zo vloeiend aanvalspel in elkaar timmerde. Dat nu ook weer niet met Sikan en Svetkovic daar. Daarvoor in, terwijl we nu nog wel even kijken naar Mamar. Alleen zijn voorzet wordt er nog eens uitgehaald. Dus een paar corners nu naar elkaar ook voor Anderlecht. Er was één keer nog een moment voor Kairat Almaty met de doorgebroken, nu ja, vanaf de rechterkant Edmilson. Die trapte maar ver over het doel. Dus bedreiging was er helemaal niet bij van Colin Kozemans. Tot dus, laten we zeggen, na 7, 28 minuten die paar momenten die we hebben beschreven. Dus nee, alles naar wens. En natuurlijk helemaal wanneer Ambrose na 24 minuten een bal breed van Mendonça kon onderscheppen. Dat was net over de middenlijn. Hij kon rustig oprukken, kwam niemand meer tegen en plaatste hem dan geweldig in de verste hoek. Nu nog een corner en nog een doelpunt van Sikan. Voilà, daar zijn we met een 0-3 al voor Anderlecht in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Zo is de terugwedstrijd en misschien ook wel de tweede helft tot dit moment overbodig geworden. Nee, opnieuw een corner. Ambrose is op die manier toch de man van de eerste helft met 2 assists, 2 goed getrapte corners. Deze zuiver op het hoofd van Sikan voor 0-3. En tussendoor heeft hij zelf dan ook nog dat tweede doelpunt gemaakt. En voilà, Anderlecht nog maar 46 minuten aan de slag in de toegevoegde tijd van de eerste helft. En nu al helemaal op rozen. En ze kunnen al uitkijken naar de loting voor de groepsfase van de Europa League. Ook al moet er nog, ik zeg het toch nog maar even, volgende week in Brussel nog een terugwedstrijd worden afgewerkt. Ik denk dat we er bijna klaar mee zijn met deze eerste helft. Ik hou het erbij en zeg dat Anderlecht, en wat het resultaat betreft in elk geval, een perfecte eerste helft heeft gespeeld. Want 0-3 al de voorsprong in Almaty.
0: En dus een serieuze optie op de competitiefase inderdaad van de Europa League. Peter, ik begrijp ook dat de slechte staat van het veld daar in Almaty, dat dat de schuld is van Kanye West.
3: Ja, zo is het inderdaad. Die heeft hier blijkbaar een concert gehouden. Ik denk vorige week, want Kairat Almaty moest ook nog een wedstrijd spelen, want die zaten in de voorronde van de Champions League. Daar hadden ze al 2 voorrondes overleefd. Moesten dan spelen thuiswedstrijd tegen Levski Sofia. En dat hebben ze blijkbaar 1000 kilometer verderop moeten doen in een ander stadion, omdat Kanye West hier een concert gaf. Ik denk zelfs een stuk of 3, als ik het goed heb in elk geval.

0: en Antwerpen-Oost, richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 15 minuten, op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20, op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Rumst ruim een half uur, op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse, op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Steven-Zoluwe en Jette. Op de binnenring 40 minuten tussen Vorst en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 10 minuten. Naar Nederland op de E314 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. En 25 minuten ook nog bij Genk op diezelfde E314. Naar Kortrijk dan 25 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Aken tot slot op de E40 bij Luik nog een half uur doorwerken.
1: Radio 1.
2: Dit is De Zomer Vandaag.

0: party. Sex and Drugs and Rock'n'Roll van Ian Dury. In Anderlecht, Almaty, staat het dus bij de rust 0-3 voor Anderlecht. En als je voor je eigen zoon of dochter vanaf september eens een andere hobby overweegt dan voetbal bijvoorbeeld, mag ik je dan Tikkertje voorstellen? Ja, ik heb dat vandaag ontdekt. Tikkertje is al meer dan 10 jaar officieel een erkende sport. En om ze te beoefenen kun je dus ook inschrijven bij een echte sportclub. Enfin, ik zeg nu wel Tikkertje, maar de officieel erkende versie heet Chase Tag. Het concept is simpel. Twee deelnemers die staan in een ruimte vol obstakels. De ene is de tikker en de andere moet de tikker dan 20 seconden lang zien te ontwijken. De Limburgse turnkring Olympia biedt lessen Chase Tag aan vanaf september voor jongeren. En clubvoorzitter Bieke Noels die vertelt ons hoe ze dat dan precies organiseren.
1: Hoe wij het gaan aanpakken is eigenlijk met het turnmateriaal. Plinten, bokken. We hebben heel veel blokken in de turnzaal. We hebben van die dikke moessen. Daar wordt de parcours mee opgezet. En dat is elke les variërend. En doordat dat elke week een andere opstelling is, ja, moeten ze snelle beslissingen leren nemen. Van hoe ga ik het gemakkelijkst of vlotst over die obstakels?
0: Beetje tikkertje in een parcoursomgeving eigenlijk. Vermoeiend, lijkt het wel. En dat is ook wel zo, zegt Bieke.
1: Het is een mega uitlaatklep, want mijn zoon heeft dat ook mee geprobeerd. En die heeft topsport gedaan. Dus dat is een mega sportieve kerel. En zijn mama, dat is doodgaan zijn. Dus het is echt wel ja, het is coördinatief en fysiek is dat echt wel een uitdaging voor heel veel kinderen.
0: Wie dus een hobby zoekt voor een kind met te veel energie, die kan op 11 september trouwens naar de proefles bij Turnkring Olympia in Houthalen.

0: The Way van Leon Bridges. Zometeen volgt Geert Geens de wedstrijd van Anderlecht in Almaty verderop. Net als de Europese wedstrijd van Sint-Truiden later vanavond om 20:00. Nog een hele fijne avond.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Coffness en Jasper Philipsen wint de tweede etappe van de Renewy Tour. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurramp zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van die ramp. Benedikt Coussement.
8: We zullen moeten leren uit deze crisis. Maar minister Quintin wil toch iets rechtzetten.
9: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
8: Een aantal zaken kunnen beter, maar voor conclusies is het te vroeg.
9: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt en vooral hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
8: Maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang liep de coördinatie mank, Ortwin de Poorteren.
10: Mij lijkt het, als er zoveel verschillende diensten op zoveel verschillende niveaus moeten samenwerken, dat er toch één iemand aan de top moet staan en moet kunnen beslissingen nemen. Zeker als men te maken heeft met een terrein die het provinciale overstijgt.
8: Anders wil weten of de commandostructuur wel duidelijk was. Arthur Orleans.
11: Dat je die vliegtuigen vanuit het buitenland vraagt, is het logisch dat een gouverneur dat moet vragen? En dat dat niet onze minister van Binnenlandse Zaken is?
8: En voor Groen is deze regering niet bezig met de klimaatverandering.
7: Na 7 dagen lijkt de brand op de Hoge Venen intussen grotendeels onder controle. Blushelikopters en blusvliegtuigen hoeven daarom niet langer water te scheppen uit het meer van Buitgenbach. Het gemeentebestuur van Buitgenbach laat om die reden alle activiteiten, zoals watersporten, op en rond het meer weer toe. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Coffness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Coffness zelf op X en wordt ook bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
12: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Coffness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Coffness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Coffness aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Coffness zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
7: Dankjewel voor je toelichting, Thijs. Op het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Helene van der Beek wandelde met de eerste bezoekers de festivalweide op.
13: Bij deze is Pukkelpop 2026 open!
8: De eerste festivalgangers mogen de Pukkelpopweide op. In de Sunshine Club speelt de eerste DJ. Mensen komen hier voor tientallen artiesten op 8 grote podia.
14: Deftones, Sarah Larsen.
15: We zijn hier voor de gezelligheid. New Wave en Roxy Dekker en Sarah Larsen.
16: Sarah Larsen en de drank.
17: Ja, de drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
16: En een paar dames natuurlijk. Dat kan niet ontbreken.
8: Maar enkele uren geleden mochten Laura en haar zus als allereerste bezoeker het terrein op. Als speciale Pukkelpop-wens.
14: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is.
8: En Thijs mocht de allereerste pint tappen.
18: Ik kan nog wel wat oefening gebruiken, maar was toch zeker niet slecht voor de beginner, denk ik. Smaakte gelijk de volgende 30, allemaal heel lekker.
8: Het feest duurt tot zondag, maar de sfeer zit er nu al in.
14: Het belangrijkste is elkaar. Oh, je zweetje.
7: Sportwielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschul. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
19: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Het was, dan was het wel duidelijk dat het een massasprint ging worden. En, de ploeg heeft me er goed doorgeloosd. Ze zijn niet in problemen gekomen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden, mijn overwinning.
7: Philipsen neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van de Italiaan Jonathan Milan. Die is zwaar gevallen, maar kon de rit wel uitrijden. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan bezig. Peter van den Bemt, hoe is die eerste helft al verlopen?
20: Wel uitstekend voor Anderlecht, want nu bij het begin van de tweede helft 0-3. Maar liefst de voorsprong voor Paars Wit, dat ook de tweede helft nog tegen 10 man mag afwerken na een rode kaart voor Shorwokov. En het was Anderlecht dat al vroeg op voorsprong klom. Een flater van doelman Anarbekov op een corner van Ambrose bokste de bal tegen zijn eigen ploegmaat Oksaan. En zo dus de own goal 0-1 na 2 minuten. En nadien Anderlecht op een korte periode na de 0-2 van Ambrose. Ook al na balverlies van de Kazakken. Na had Anderlecht de controle, de concentratie. Toen was er 1 keer een goede redding nodig van Kozemans op een goede knal van afstand van Jukola. Maar voor het over dus Anderlecht simpel tegen een heel zwak Kazaks elftal. Heer en meester tussendoor dus. Ik zei Ambrose voor de knappe 0-2 en op slag van rust. Intussen tegen 10 man dus ook nog Sikan met een kopbal. Weer op een corner van Ambrose 0-3. En zo lijkt het erop dat Anderlecht nu al na 1/4 van de dubbele confrontatie bij wijze van spreken zijn schaapjes al op het droog heeft. 0-3 dus voor Anderlecht.
7: Dankjewel Peter. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien, maar vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was. Hij kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
21: Goedenavond. Voor 6 uur heeft Vincent Bilot zich vanzelfsprekend uitstekend van zijn taak gekweten. Maar we gaan toch even overnemen met Sportza, want los van Anderlecht komt er nog veel Europees voetbal aan. En op het WK hockey, hier in eigen land, bekampen de Red Panthers straks Ierland. Maar eerst tussen Anderlecht en kijk, de klus is al geklaard, zo lijkt het. Alleen mag je natuurlijk met die instelling niet op het veld komen voor de tweede helft. Maar goed, Peter, het ziet er geweldig uit.
20: Ja, het ziet er geweldig uit, Gert. 0-3 na 2 minuten in de tweede helft. En vooral ook het verschil in kwaliteit en klasse tussen Kairat Almaty. Ik zeg het nog maar een keer. Vorig jaar stoemelings in de league phase van de Champions League. Gesukkeld voorbij een nog zwakker Celtic Glasgow met de strafschuppen. Wel tussen dat Kairat Almaty en Anderlecht is toch een wereld van verschil. En Anderlecht kan alleen zichzelf nog uitschakelen in deze tweede helft. En eventueel stel je voor in de terugwedstrijd volgende week in Brussel. We kijken even naar een Gakana die zich probeert door te zetten. Bal overgenomen door de mee opgerukte Biancone. Nog tot bij een Gakana die dribbelt nog een beetje. Maar Anderlecht dat de bal nu weer achteruit speelt met Lianzane. Dus dat is wat Anderlecht moet doen. De concentratie vasthouden. Er eventueel nog eentje bij doen. En dan kan er werkelijk niets meer overkomen. Het begon natuurlijk al met de dankbare hulp van Anarbekov. Wij herinneren ons die nogthans als een uitstekende doelman. Ook in de Champions League. En zeker weten we dat nog toen de Belgen in Kazachstan voetbalden in Astana. Voor de voorronde van het wereldkampioenschap. Met al die reddingen van die Anarbekov. Maar dat had hij hier niet in huis op een corner van Ambrose. Heel onhandig die bal tegen zijn eigen ploegmaat aangeduwd. En zo ging die bal via het been van Oksanen in doel. Biancon kreeg nog lange tijd het doelpunt op de site van UEFA. Terwijl Mamar nu een gele kaart krijgt omdat hij iets te hevig is in het protest. Zal ik maar zeggen, Biancon probeert hem rustig te houden. Maar Jan Kon had er verder niets mee te maken. Behalve dat hij een oplawaai kreeg van André Beekhoff. Een beetje bloed in het aangezicht. En dat was eigenlijk al het gespreide bedje waarin Anderlecht terecht kwam. Nadien rustig de controle. Er gebeurde niet zoveel in die wedstrijd. Dan ineens van de Portugees Mendonça. Een ziekenhuisbal lateraal over het veld. Ambroos nam hem gewoon over. En kon zomaar oprukken. Kwam eigenlijk nauwelijks iemand tegen. Maar maakte het wel heel erg fraai af. U kent dat, van rechts naar binnen komen met links. Een plaatsbal. Geweldige goal was dat eigenlijk buiten bereik van Anar Bekov. En had je de indruk, maar langer dan 5 minuten heeft het niet geduurd, dat Anderlecht de concentratie en de focus een klein beetje kwijt was. En daardoor was er ineens toch een schot van afstand, zo'n meter of 3-4 buiten. De grote rechter van Jukola, een van de twee Finnen in het elftal van Kairat Almaty. Goede redding nodig, daar wel van Kozemans. Even later nog eens een prangende fase voor de goal van Anderlecht. Met een schot van het Milson, de Braziliaanse spits. Maar dat was een redding van Kozemans. En overigens ook al terecht buitenspel aangegeven. Dus dat telde niet helemaal mee. En dan hadden we daarna nog weer Anderlecht dat rustig weer baas was. Dat de zaken weer in handen nam. Een rode kaart. Ik moet eerlijk zeggen, die is mij ontgaan. Want moeilijk in beeld gebracht. Maar er was wel degelijk een serieuze overtreding van Shiro Bokov op de enkels van Sikan. Die had lang verzorging nodig. En blijkbaar de VAR tussengekomen. En de scheidsrechter heeft onmiddellijk de rode kaart gegeven. Dus ze spelen ook al met zijn tienen. En dan helemaal op slag van rust. Want de Tsjech Ambros is wel degelijk de man van de eerste helft, zou je kunnen zeggen. Een corner geschilderd op het hoofd van Sikan. Die dan toch hersteld was van die halve aanslag van Shiro Bokov. En die kopte de 0-3 in doel. Dus dan hoeft daar geen tekening bij. En kan Anderlecht alleen in het vervolg van deze dubbele confrontatie zichzelf nog in nesten werken met de tweede helft. Overigens waar de greef in de ploeg is gekomen voor Svetkovic. Ook aan de overkant is er een defensieve middenvelder bijgezet met Bajbek in de plaats van Mirinski. Dat is in principe ook wel een back, maar die speelde toch wat hoger in het veld. Nog één keer kijken naar Ambroos. Dan kan er altijd wat gebeuren. En Anderlecht is in elk geval met overtuiging ook aan de tweede helft begonnen. Niet ineens wat inzakken, wat laten komen. En Gakana probeert te dribbelen, maar daar staan toch te veel Kazakken op de rand van de grote rechthoek. Nee, Anderlecht heeft de wedstrijd nog altijd stevig beetgenomen. Dat zal dan ook zo ingefluisterd zijn, de spelers van Anderlecht, door de trainer Vitor Bruno, dat ze moeten doorduwen. En op dit moment, wat ik al zei, de terugwedstrijd van volgende week in het Lottopark niet meer dan een formaliteit. En eindelijk mag Anderlecht zich dan weer opmaken voor groepsfase voetbal in de Europa League. Dat is toch altijd nog veel interessanter dan de Conference League. Wel ook nu nog een gele kaart voor Biancone. Ook dat is allemaal niet echt nodig, zou ik zeggen. Al die gele kaarten daarnet. Maar omdat hij zich wat te hevig opstelde tegen een tegenstander die hem had vastgehouden. En nu de trekfout van Biancone op Ed Milson. En zo de gele kaart ook voor de centrale verdediger van Anderlecht. Maar goed, dat zijn kleine minpuntjes, zou je kunnen zeggen, in wat voorlopig een perfecte avond is. Na 7 minuten intussen alweer in de tweede helft. Het wedstrijdbeeld niet veranderd. De score ook niet. Anderlecht leidt in Almaty met 0-3.
21: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 25 minuten tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder 20 minuten vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 35 minuten aanschuiven. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En 10 minuten naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Hasselt op de E313 staat een file van 50 minuten tussen Massenhoven en Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. We gaan door op de buitering rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Zaventem, opgelet, is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Bertem nog 10 minuten. Naar Nederland op de E314, een half uur bij Genk. Dan gaan we naar West-Vlaanderen, naar Kortrijk. 50 minuten op de E17, weliswaar tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En er is ook file naar Aken op de E40 bij Luik. Een half uur door de werken daar.
5: Sportza. Radio 1.

0: Shine 'Em Up, zei die van Douglas Firs. Even wielrennen tussendoor. In de Renewy Tour is de tweede rit, net als gisteren, gewonnen door een spurter. Niet door Jonathan Milan weliswaar, want die kwam behoorlijk ver nog van de finish stevig ten val. En hij kwam ook met grote achterstand binnen. Nochtans stond er wel degelijk een Milan in de top 10 vandaag, want de jongere broer van Jonathan, Matteo, spurte zich naar de vierde plaats. Weliswaar achter de Belgische winnaar van etappe 2. En dat was dus Jasper Philipsen. Er was eigenlijk geen discussie in die zin dat Philipsen op de streep nog marge had op de concurrentie. Zijn reactie een uurtje geleden, zowat bij Marnik Gerrits.
1: Jasper Philipsen, hectische dag, hectische sprint. Doe eens jouw verhaal van die finale.
2: Oh ja, het was een hectische dag. Dat was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt te laten scheuren. Het was, dan was het wel duidelijk dat het een massasprint ging worden. En, de ploeg heeft me er goed doorgelost. Ze zijn niet in problemen komen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden met een overwinning.
1: Ja, overtuigende zegen, hè? Overtuigende overwinning.
2: Ja, ik ken deze aankomst heel goed. Hè. Hier in Ardo is een vaste afspraak in Renewy Tour. Ik denk, deze is mijn derde keer of zo hier, is, dat ik hier kan winnen. Dus aankomstteam wel goed licht en goede grond hier in West-Vlaanderen. Ja.
1: Hoeveel deugd doet het om nu meteen weer aan te pikken met die overwinning?
2: Is leuk natuurlijk. Hè. Overwinning geeft altijd vertrouwen. Het is, waarvoor dat we koersen raden voor die te proberen winnen. Als het dan lukt, is dat extra mooi. Zeker met de ploeg en met de jongens die hier zijn, is het wel leuk om een overwinning te halen deze week.
1: Hoe kijk je nu naar die etappe van morgen?
2: Morgen is het toch Gerardsbergen. Lastige rit, denk ik. Dus een aankomst waar ik al heel veel geparkeerd op ben gestaan afgelopen jaar. Dus ik ben gewoon blij met deze overwinning. En ik heb ook niet echt meegedaan aan die bonus-sprint. Dus het doel was ritwinst. En dan gaan we morgen kijken waar dat we geraken. Maar het zal sowieso een lastige dag zijn.
1: En met het gevoel dat je nu hebt?
2: Ik denk dat ik een goed gevoel heb in de sprint. Maar een goede conditie is nog altijd helemaal iets anders. Voor morgen heb je echt een supergoede conditie nodig. En daar komen de sterkste renners sowieso naar boven.
0: Maar Jasper Philipsen is wel de nieuwe leider in die Renewy Tour. En in de spurt daarnet werd Tim Verlier trouwens opgehouden in de laatste honderden meters. En wat is er nog gebeurd in Almaty tegen Anderlecht? Anderlecht, Peter, bijvoorbeeld nog dicht bij de 0-4 geweest?
3: Nee, eigenlijk niet. We zijn 14 minuten ver in die tweede helft. En tot een halve minuut geleden was er helemaal niets gebeurd. En dan toch zowaar een schot van afstand van de doelpuntenmaker, moet ik zeggen, van Kairat Almaty. Own goal gemaakt, weliswaar. De Finn Oksa. Die trapte, maar het was een makkelijke bal op de borst van Kozemans. En voor het overige kabbelt deze wedstrijd voort naar het einde, moet ik nu stilaan al zeggen. Ook al spelen we dus nog meer dan een half uur. Want voor Anderlecht hoeft het niet meer zo noodzakelijk. Natuurlijk de controle volstaat. Zij kijken al uit naar de poelenfase van de Europa League. En Kairat Almaty is gewoon niet bij machten om, ik herhaal het nog een keer, met een man minder wat terug te doen. Behalve dan misschien af en toe een keer zoals daarnet dat ene moment met Oksana. Het was geen onaardig schot, maar tegelijk. Tegelijkertijd ook niet al te lastig voor Kozemans. Er wordt nog wat gewisseld. Bekbolat komt er bijvoorbeeld nog in bij Almaty en ook Tuyak Bayev. Maar goed, zij weten dat ze veroordeeld zijn uiteraard tot Conference League voetbal. En dat is toch meer hun plaats, zou ik zeggen. Want goed, vorig jaar was een grote uitzondering door de overwinning tegen Celtic. Ze hebben ook maar één puntje gepakt, voor alle duidelijkheid, in die poelenfase van de Champions League. Een gelijkspel thuis tegen Paphos, ook het Milson. De spits is ondertussen naar de kant gegaan. En Anderlecht zal zich misschien beklagen, hoewel dat het de wedstrijd in het weekend tegen Kortrijk uitgesteld ziet. Tegelijkertijd is het natuurlijk nog wel een heel eind van Almaty weer naar Brussel. Zal het toch al flink vrijdag zijn. En dan komt zo'n wedstrijd er snel aan. In elk geval in de tweede helft heb ik nog weinig genoteerd van de kant van Anderlecht. Oké, ik heb het niet genoteerd, maar wel onthouden. Er was nog een dribbeltje van een Gakana die vanaf de linkerkant zich doorzette. En dan uitpakte met een soort voorzetschot. Denk ik uiteindelijk was het toch een bal die richting het doel ging. Makkelijk dan opgeraapt door Anar Bekov. En dan nog eens wat aandringen links en rechts. Paar keer goed druk vooruitzetten door Jan Sana. Die zich toch onder Bruno in de ploeg heeft geknopt. Dat kan je niet zeggen van Saliba. Die lijkt toch zachtjes aan een probleem te hebben. Maar nog een keer, dit Kairat is niet echt een waardemeter. Maar Anderlecht heeft het vooralsnog professioneel aangepakt met de juiste focus. En als je dan inderdaad het kwaliteitsverschil ziet, dan leidt dat tot de tussenstand die nu na iets meer dan een uur nog altijd op het bord staat tussen Kairat Almaty met zijn tiende en Anderlecht 0-3.

0: nieuwe voordeur sinds een paar maanden voor dit nummer. Want 40 jaar geleden uitgebracht en nog altijd leuk om naar te luisteren. Toch, If She Knew What She Wants van de Bengals en Anderlecht. Dat mag zich nog altijd comfortabel voelen bij Kairat Almaty. 0-3 is de voorsprong nog altijd voor Paarswit.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Ten eerste is het Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, de gorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag en doorheen.
5: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: En ik kom in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
13: oh
11: zegt.
14: Oh.
15: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
16: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
15: En dat is?
16: Rust in huis, ook in september.
17: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
18: Radio 1.
19: Sportza.
18: Met Gert Geens.

0: Naturally van Nectar Wood, voor wie nu pas bij ons is. Anderlecht heeft al in de eerste helft het verschil gemaakt bij Kairat Almaty. En dus is het nu vooral de match uitspelen, neem ik aan, Peter.
1: En dat is wat er echt gebeurt, de match uitspelen. We zitten wel bij een corner voor Anderlecht. Na 24 minuten, Ambrose trapt hij, maar niemand kan erbij. En Mamar wordt hier flink onder druk gezet. Er is wel gewisseld bij Anderlecht. Tweede wissel met Antman. Die er is ingekomen. Gakana die naar de kant is gegaan. Antman die wel van de rechterkant hier speelt. En de Greif is dan naar de linkerkant opgeschoven. En Ambrose neemt er toch iets meer centrale positie in. Zo is er een klein beetje herschikt. Maar veel belang heeft dat allemaal niet meer. Omdat nog een keer zeggen. Kaya te slap is. Nu wil de recuperatie bij de Greif. En hij wil het zelf doen vanuit een onmogelijke hoek. En de borst van doelman Anarbekov brengt redding. Er is wat afgeblunderd bij de Kazakken. Anarbekov deed dat. Mendonça deed dat in de eerste helft. Dat leidde tot twee doelpunten van Anderlecht. En hier nu ook weer een bal die ze onder controle hebben. Toch weer afgegeven. En dat is meteen na 25 minuten. Dat geeft ook te denken natuurlijk. De eerste poging van Anderlecht. De eerste kans. Het eerste doelgevaar. Echt concrete doelgevaar met de Greif. Maar goed, vandaar van bijna op de doellijn scoren was haast onmogelijk. Anarbekov kon dat ook makkelijk voorkomen. De corner is weer kort genomen. We zitten bij een vrije trap die eraan komt, denk ik, voor Anderlecht. Voor de volledigheid geef ik ook nog mee dat Oksanen ook nog een gele kaart heeft gekregen voor een overtreding. En nu Ambrose die tegen de grond is gewerkt. En nog eens een standaard situatie. Zo hebben we er nu een paar na elkaar gehad voor Anderlecht. Ambrose echt een aanwinst. Dat is al de voorbije weken gebleken. En dat is hier niet anders met zijn traptechniek, met zijn vista. En nu ook met zijn scorend vermogen zoals we dat zagen. En dat heeft geleid tot drie doelpunten voor Anderlecht in de eerste helft. De vrije trap, daar kijken we nog naar. Kan misschien wat opleveren. Het is zelfs meer in het aangezicht, zie ik in een van de vele herhalingen, dat de Greif die bal trapt, het aangezicht van Anarbekov. Maar even goed de redding natuurlijk. Antman staat er ook bij. Een bleek debuut op de Freight Heel. Maar het is nog pril natuurlijk. Het is toch Ambrose die de vrije trap neemt. Nee, dat is geen goeie deze keer. Kan hem ook overkomen. Schiet iedereen voorbij. Nee, we blijven bij de weliswaar nog altijd royale voorsprong voor Anderlecht. Na 26 minuten in de tweede helft. En dat is 0-3. Sportza.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers hebben ook de hele zomervakantie van kunnen genieten. De voorsprong van Anderlecht blijft die van bij de rust tegen Almaty 0-3. Zorgeloos, zo kan je de trip naar Kazachstan omschrijven voor de Brusselaars.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: De Belgische turnmannen, zij hebben gisteravond toch wel een mooi stukje nationale gymnastiekgeschiedenis geschreven. En dat deden ze op het EK in Zagreb, waar Team Belgium zich voor de allereerste keer kon plaatsen voor de teamfinale van een EK. En dat kon door een knappe vijfde plaats te behalen in de kwalificaties. En die sterke prestatie levert hen bovendien ook een ticket op voor het WK later dit jaar in Rotterdam. Er viel trouwens ook individueel succes te rapen, want Nicola Kuijlen plaatste zich voor de individuele finale aan de brug. Zijn bekendere broer Glenn is daarvoor tweede reserve. Inge van Meensel sprak Nicola Kuijlen vanmiddag nog over zowel de prestatie van het team als over zijn individuele verwezenlijking.
3: Nicola Kuijlen, the day after. Hoe gaat het met jou? En wat was jouw eerste reactie toen je hoorde en vijfde met het team en zevende voor die brugfinale?
4: Ja, ik wist wel met het team dat we redelijk hoog gingen eindigen. En van de brugfinale was een beetje raden, want het is moeilijk om te weten wat al de rest gaat doen. Maar als ik zag dat ik dan zevende was, was wel een opluchting. Hè.
3: Gisteren zei je, ik blijf wat op mijn honger. Ik heb het gevoel dat ik niet vooruit kan. En als je niet vooruit kan, dan ga je achteruit. Compenseert dit dat gevoel een beetje?
4: Ja, een beetje wel. Het is een troostprijs precies. Maar ja, dat mag er ook wel bij, denk ik.
3: Voelt het niet als meer dan een troostprijs? Want eigenlijk krijg je een nieuwe kans.
4: Ja, dat is voor mij ook een eerste keer dat ik een finale turn. Dat is sowieso eigenlijk wel vooruit te gaan. Met dezelfde oefening als vorig jaar. Dus ik denk wel trots mocht zijn eigenlijk.
3: Vijfde met het team. Voor Frankrijk, voor Duitsland. Met Rusland dat er opnieuw bij is. Dat is echt een sterke prestatie. Hè? Schatten wij dat hoog genoeg in voor mensen die turnen niet altijd volgen? Wat dat betekent, vijfde van Europa?
4: Nee, dat denk ik niet. En gewoon het feit dat het de eerste keer ooit is dat wij als mannenteam in de finale staan. Dus de eerste keer ooit, dus dat is sowieso echt groot. Maar dan voor landen die al vaak tientallen, honderdtallen keer in de finale hebben staan, is dat enorm eigenlijk.
3: Hoe zien jullie die teamfinale? Ook als een tweede kans, een nieuwe kans. Vooral om ervaring op te doen richting jullie grote doel, die Olympische Spelen?
4: Ja, dat denk ik wel. Het is ook een eerste keer voor ons allemaal, voor de coaches, voor de gymnasten. Dat is een nieuwe ervaring ook. En dat is ervaring die we kunnen gebruiken voor mogelijkse WK-finales voor het team of Olympische Spelen. Dus ik denk dat we allemaal gewoon alles moeten opnemen en uitleren. Ik denk dat iedereen op voorhand die teamfinale niet iets zag als het uiteindelijke doel. En nu dat we daarin zitten met die 3-3 format dat elke oefening meetelt, kan eigenlijk echt alles gebeuren. Elke val telt mee, dus elk team gaat sowieso meer stress hebben. Iedereen, het gaat moeilijker zijn voor iedereen, dus er kan echt alles gebeuren.
3: En richting dat hogere doel van de Olympische Spelen, dit, zo'n teamfinale, zoiets kan je nooit simuleren op een training, hè?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk een competitie op zich is al moeilijk om te simuleren met de stress die daarbij komt kijken naar alle externe factoren. Maar zo'n finale, nou, ik weet zelf eigenlijk ook niet wat er gaat gebeuren, maar ik denk dat is niet te simuleren gewoon.
3: Dus heel veel zin in?
4: Ja.
3: Wens jullie heel veel succes.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, broer Glenn, dat is een man van de ringen natuurlijk. Het is daarvoor dat hij tweede reserve is. De individuele finales zijn voor morgen en overmorgen zondag de teamfinale. Ik heb een

0: U hebt haar herkend, vrouwtje natuurlijk. Ik wou dat ik jou was. Almaty Anderlecht weer. Over doelpunten kunnen we niet echt iets zeggen, Peter. De wissels dan maar.
1: Ja, maar dat was wel bijna een doelpunt nu, okay. Met Sikan die kon doorbreken. Zo zijn er nu toch al 3 momenten geweest de voorbije pakweg 10 minuten voor Anderlecht met balletjes die diep gestoken worden. Nu Sikan, en dat laat hij toch niet al te veel liggen. Nu had hij te veel tijd nodig en werd die bal uiteindelijk afgeremd en kon Anarbekov die oprapen. Daar komt hij opnieuw, Sikan. We weten dat hij graag trapt van overal, Sikan. En nu zwaait hij nog een keer af. Dat zijn er nu 2 na elkaar. Dit was niet Sikan, dit was Antman, pardon. Maar van Sikan weten we dat hij dat graag doet. En een debuut inderdaad van de laatste recruit van Anderlecht, Martin Winkler. De 23-jarige Duitser, opgeleid en ook een paar jaar, 100 wedstrijden zo bijna in het eerste elftal van Hertha Berlijn. Een winger die op de rechterkant is komen spelen. En dat betekent, want Mamar was naar de kant gegaan, dat Antman zijn positie heeft overgenomen, dus een rijtje achteruit geschoven. En Ogea en Bertaccini, ja, die is er ook nog altijd. Die mogen er ook nog inkomen. Voor Bertaccini is dit zo ongeveer het moment in de wedstrijd. Helemaal op het einde. Voor zolang het duurt, zou ik zeggen. En dus Danilo Sikan naar de kant. Toch weer een doelpuntje gemaakt. En in een geknuffel met Bertaccini. Ook Lian Sana, die een goede wedstrijd heeft gespeeld. Die naar de kant komt. Die brak ook nog een keer door hier op de rechterkant. En probeerde zich door te zetten. En, dat wilde ik ook nog zeggen, Martin Winkler had ook bij zo ongeveer een van zijn eerste baltoetsen kunnen scoren. Want de bal die diep werd gestuurd. Het was een stuiterende bal. Hij kon hem wel ophippen voorbij de doelman. Dan moest hij in de draai besluiten. En was hij toch een beetje zijn evenwicht kwijt. En trapte hij, laten we zeggen, 3/4 naast de bal. En was het geen echte doelpoging. Maar het was wel een eerste momentje van dreiging. Bij zo, wat ik zei, zijn eerste baltoets van de nieuwe Duitser. Die dus op de rechterkant is gaan voetballen. Maar voor het overige een gezondheidswandeling. Meer is het niet geweest voor Anderlecht hier tegen Kairat Almaty. Waar ook de jonge jongens die er zijn ingekomen. Bekbolat, 17 jaar. Tuyakbayev, 18 jaar. Geen of niet voor verandering hebben kunnen zorgen. Nee, wat dat betreft blijft het heel erg makkelijk voor Anderlecht. Dit is een mooie beweging van Winkler. Samenspel even met de nieuwe man Ogea. Dan een diepe bol gestoken richting Bertaccini. Maar Anarbekov, die er ver is uitgekomen. En voorkomt dat Bertaccini, wie weet, op doel kan afgaan en kan gaan scoren. Dikke 5 minuten nog voor Anderlecht in Almaty. 0-3, nog altijd de voorsprong.

0: Jamie Cullum, zo dadelijk de laatste minuten van de Anderlecht op die heel verre Europese verplaatsing in Kazachstan na dit. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Rumst een half uur. Naar Hasselt op de E313 ruim 1 uur tussen Ranst en Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier aan De Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En er zijn ook nog wat problemen naar Kortrijk op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden, maar de weg is daar nu wel vrij.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Een nederlaag afgelopen weekend in Beveren en een vliegtuigreis van 9 uur en meer, maar het heeft de Anderlecht allemaal niet gedeerd. Er komt een ruime overwinning aan en de Europese kwalificatie ook al wel in Kazachstan. Peter van den Bemt.
3: Zo is dat inderdaad. Volgende week moet de terugwedstrijd natuurlijk nog wel afgewerkt worden in het Lottopark, maar er is geen mens die denkt dat dit Kairat Almaty, waarvan de coach Vitor Bruno zei dat het eigenlijk samengesteld was om Champions League poelenfase te spelen. Stel je voor dat dat Kairat Almaty Anderlecht nog maar een stroopbreed in de weg kan leggen. Volgende week, nee, helemaal niet. Anderlecht heeft het goed aangepakt, was gefocust, al een paar keer gezegd, natuurlijk geholpen door die vroege goal, zoals dat in Thessaloniki bij PAOK ook het geval was. En de flater van Anar Bekov en nadien alles simpel onder controle, ook al gezegd. Een kort momentje in de eerste helft, niet te na gesproken toen Kozemans de enige keer echt aan het werk moest in deze wedstrijd. En voor het overige goede doelpunten gemaakt met Ambros, de meest bepalende speler van Anderlecht, met Sikan en zijn kopbal. En in de tweede helft alles onder controle gehouden. Ik val in herhaling. En nauwelijks wat weggegeven. Daarvoor zijn ze gewoon te zwak.

deze wedstrijd. En het zal ook niet Kairat Almaty zijn. Dat volgende week, ik herhaal het nog een keer, eventueel toch weer de andere kant kan uitduwen. Een paar doelpunten meer, dat had zeker gekund. Pas in het, laten we zeggen, laatste kwart. We hebben de Greef nog wel een keer volgen die oprukt. En de Greefbal bij Ogea, maar nee, die kan niet besluiten. Bernacchini neemt over, maar stond hij geen buitenspel. Handspel doet hij teken, een penalty, maar buitenspel. Ja, inderdaad. Er was wel handspel van de nieuwe man Bajbek, die bal beroerde. Maar er was inderdaad voorafgaandelijk buitenspel van Bertacini. En dus is dat wat inderdaad de scheidsrechter ook nog eens probeert uit te leggen. Cavanaugh, wat het belangrijkste was van de twee. En overduidelijk geen discussie daarover. We gaan eens kijken of het inderdaad dan de buitenspel was. Want die Bajbek lag op de grond. Ik denk inderdaad dat hij met de save uitpakt. Veel belang heeft het allemaal niet meer. We zitten in de tweede van 2 minuten toegevoegde tijd. En ik wilde nog zeggen dat er pas in de laatste 20 minuten dan wat pogingen waren van Anderlecht met de dribbel van de Greef. Na balverlies een zeer scherpe hoek. En niet voorbij Anarbekov geraakt. De debuterende Winkler. Die een kans had, maar het was niet makkelijk met die stuiterende bal. Kreeg hem nog wel voorbij de doelman Anarbekov. Maar kreeg hem dan niet meer onder controle om met een valabele doelpoging uit te pakken. Sikan zette zich nog eens door. Was eigenlijk vrij, maar had te veel tijd nodig om te besluiten. En werd nog afgeblokt. Een schot nog van afstand van de Greef op het lichaam van Anarbekov. En ook nog eentje van Petro. Dat zijn allemaal momenten die in de laatste 15, 20 minuten te noteren vieren. Maar doelpunten zijn er niet aan toegevoegd. Anderlecht gaat met een royale overwinning en quasi zekerheid. Nee, zeg maar zekerheid over kwalificatie voor de league phase van de Europa League. Zometeen, misschien straks denk ik, of anders morgen. Het vliegtuig op, het laatste fluitsignaal van Cavanaugh. En in elk geval, de Europese avond is perfect begonnen voor de Belgische clubs. Het is afwachten of Sint-Truiden en A-agent straks die lijn doortrekken. In elk geval, Anderlecht gewonnen in Kazachstan met 0-3.

0: scoren, dat was niet echt een probleem voor Anderlecht vanavond bij Almaty. Je hoorde hier Comme il faut. Vanavond, en dat is dan een andere sport, worden de tenoren van de komende Vuelta voorgesteld. En als Belg kijken we zeker naar Wout van Aert en ook naar Jarno Widar bijvoorbeeld, de jongste deelnemer aan deze Vuelta. Een ronde van Spanje die zaterdag overmorgen dus begint in Monaco. Maar voorts zullen alle ogen in het prinsdom natuurlijk gericht zijn op Tadej Pogacar. Want inderdaad, de vijfvoudig toerwinnaar doet mee amper enkele weken na de Ronde van Frankrijk. Dat is inderdaad niet evident, maar hij zegt zelf dat hij genoeg tijd gehad heeft om te herstellen. En de start in Monaco, dat is natuurlijk ook een thuismatch voor Pogacar.
1: Yeah, it was quite short time after the tour to come here, but I think was enough time to recover and start is also close to my home, so I'm really looking forward and I hope the legs will be good and it is one missing goal from my career, so I will try to I will give my best to try and win.
0: Hij heeft de Tour al gewonnen, 5 keer natuurlijk, de Giro ook al, en daar mag nu ook de Vuelta bij komen als het van Tadej Pogacar afhangt.

0: Iels Almaty Anderlecht was 0-3 en tot zover deel 1 van Sportza vanavond. Want de volgende wedstrijd is Sint-Truiden Omonia Nicosia en die komt er pas om 8 uur aan. Dus de poorten naar Zomerland staan wagenwijd open. Hannelore van Bezouwen is jouw muzikale gids. Doe er jouw voordeel mee en over een uurtje dan weer Sportza.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanaf Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasseltse club Versus moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was, maar niet ingreep, krijgt een celstraf. Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
8: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
7: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Een verslag van Peter van den Bremt.
9: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambros, 0-1 via het been van Oksane. Ambros profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft was, zoals verwacht mocht worden, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
7: Wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. In het algemeen klassement neemt Philipsen de leiding over van de Italiaan Jonathan Milan. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Zomerland.
1: Met Hannelore van Bezouw.

Pharrell Williams en de vrienden van N.E.R.D. in de vroege jaren 2000. She Wants to Move. Leek me een goede binnenkomer voor een donderdagavond. Het weekend is tenslotte al in zicht. En op Pukkelpop is het weekend zelfs al begonnen. Lenny is daar normaal aan zijn set begonnen. En later vanavond spelen ook nog Deus en Suso Brino. En zaterdag op Pukkelpop spelen Ailee en Orson. Vroeger was het gewoon Ailee, maar nu heeft producer Orson ook een duidelijk plekje in de naam gekregen. Zaterdag gaan ze ook nieuw werk meebrengen naar Pukkelpop. Voor primeurtjes moet je daar dus rond 8 uur in de lift zijn op zaterdag. Dit is Takoyaki. Welkom.

0: De New Radicals, You Get What You Give. En zometeen de meester van de liefdesliedjes. Olivia Rodrigo komt eraan. Naar Hasselt op de E313 nog een half uur file rijden tussen Ranst en Herentals-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst nog 15 minuten extra. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek ook nog 15 minuten aan de Werken in Temse. En verder zijn er beperkte vertragingen.
1: Zomerland. Radio 1.

Wat Beyoncé was voor Destiny's Child, dat was Diana Ross een beetje voor de Supremes. Het groepslid dat de hoofdrol speelde en het groepslid dat nadien ook de meest geslaagde solo-carrière had van alle leden. Dit was You Keep Me Hanging On en daarvoor Olivia Rodrigo met Stupid Song. Verder met Emma Hessels met een cover van een Obong JR-nummer. I Wish It Was Me.

De Black Keys, A Little Too High. Een van de laatste festivals van de zomer is Leffingen-Leuren op 11, 12 en 13 september. Het is een festival met een zeer goede neus voor te ontdekken talent, altijd. Dit jaar vieren ze hun 50ste verjaardag en zoals ieder jaar hebben ze weer een heel coole line-up. De Britten van Squid komen, model, actress. De collega's van Duister hebben ook weer hun eigen podium op zaterdag. Daar komt ook heel wat jong Belgisch talent. Nicolais en Daniel Paul bijvoorbeeld, Blue Eye, Lisette, Lezaar, Maria Iscariot en ook deze kerel uit de Diwi-stal is erbij. Leo Vincent, dit is Loving Isn't Easy.

The Cranberries, Wanted. Morgen staat Gies op Pukkelpop. En ook voor fans van de muziek van hun frontman Cameron Winter komt er binnenkort wat moois aan. Want hij deed vorig jaar een heel select aantal liveshows met enkel hijzelf achter een vleugelpiano met zijn solomuziek. En ik heb dus ook een van die shows kunnen meemaken in Barcelona. En het was een bijzonder prachtige ervaring. Van zijn optreden dat hij in Carnegie Hall deed in New York komt er op 9 oktober een live album uit. Dat optreden werd ook gefilmd door regisseur Paul Thomas Anderson. Over wat met die beelden gaat gebeuren, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Er is Nausicaa.

Mitski, I'll change for you. Zomerland. Zometeen Tyler Ballgame in de playlist. Eerst een volledig Nederlandse samenwerking. Jungle by Night samen met Spinvis. Dit is Oog om Oog.

Vanmiddag is Pukkelpop officieel van start gegaan. Als je de komende dagen nog gaat, kan een regenjasje geen kwaad. Behalve als je op zondag gaat, dan zou het droog moeten zijn met een zonnetje en 20 graden. Perfect festivalweer dus. En op zondag staat ook Tyler Ballgame in de lift. Je hoorde hem met Live It Down. Hallo. En dit is Solange. Stay flow.

Jonge Belgen, producer Jennifer, samen met de zangeres Lindy Versick. Haar kan je ook kennen als stem bij Arsenal. Ze is ook de frontvrouw van de jonge band Tja. Dit is hun eerste samenwerking. You always knew that feeling.

0: Jennifer samen met Lindy Versick van Tje, You Always Knew That Feeling. Met Tje staan ze trouwens zondagochtend ook op Pukkelpop. Het is 7:58 ondertussen, zometeen het nieuws. En daarna voetbal op Radio 1 met Sporza en de playoffs in de Europa League en de Conference League. Gert Gins is er zometeen weer voor je. Nog een heel fijne donderdagavond.
1: Mist niets van Pukkelpop Live.
2: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamaar, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
6: Buitenlandse ploegen schalen af, de binnenlandse hulp bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner, ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten, ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
5: Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan ook gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
7: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
5: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kairat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
8: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambros, 0-1 via het been van Oksane. Ambros profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
5: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
1: Sportza.
3: Met Gert Geens.
9: En hier zijn wij weer, dit keer tot 11:00. Anderlecht heeft al meer dan zijn plicht gedaan, dat weet u. Maar de sportavond is nog jong met de Red Panthers, die op het WK Hockey hun beste beentje willen voorzetten tegen Ierland. Want de kwalificatie voor de volgende ronde die is nog niet binnen. En voorts nog veel Europees voetbal, want AA Gent wil in de laatste voorronde van de Conference League de Schotten van Hibernian proberen uit te schakelen. En er is natuurlijk dat bijzondere moment inderdaad voor Sint-Truiden, want Europees voetbal opstaan in de playoffs van de Europa League. Stef Wijnands, goedenavond. Is dat iets waar de truienaar bij wil zijn?
10: Ja, dat denk ik wel. Alleen is het stadion zeker niet vol, zoals dat met de meeste Belgische ploegen is in Europa. Geraakt het stadion niet vol. Daar heeft dus ook Sint-Truiden last van. Ze hadden gehoopt dat er hier toch wat meer volk aanwezig zou zijn, dat het stadion bijna uitverkocht zou zijn. Maar dat is niet het geval. Ik denk zelfs iets minder dan in de laatste competitiewedstrijden. Maar dat is dus toch een beetje de tendens in België. Behalve bij Club Brugge misschien. Die spelen dan ook Champions League. Maar voor de rest hebben de andere ploegen in België daar dus ook last van. En het is de vraag of Sint-Truiden dat in de league phase, als ze die gaan spelen, meer volk gaat trekken. Zal natuurlijk ook een beetje afhangen van het feit of ze in de Conference League of in de Europa League terechtkomen. Want u weet, in de Europa League kunnen er best wel grote ploegen uit de bus komen. Maar dat is voor later. Eerst zullen ze zich moeten plaatsen. En dan moeten ze in twee wedstrijden dus de betere zijn van Omonia Nicosia. Dat is de kampioen van Cyprus. Die in de vorige ronde een ploeg uit Gibraltar hebben uitgeschakeld. 1-1 in Gibraltar en 1-0 thuis. Dus super was dat niet. En ze hebben uiteindelijk Ayrat Kairat Almaty in de Champions League voorronde zijn ze door uitgeschakeld. Na strafschoppen weliswaar. Maar u weet ondertussen wat Kairat Almaty tegen Anderlecht heeft gedaan. Dus is het een hoogvlieger? Dat kunnen we niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel de kampioen van Cyprus. En die hebben toch ook wel wat internationals in hun ploeg staan. En kijken of Sint-Truiden, ja, voor de allereerste keer toch. Er zijn maar twee spelers die echt een beetje ervaring hebben voor interlands of grote wedstrijden. Dat is de man nu aan de bal. Dat is de kapitein van Sint-Truiden, Taniguchi. De kapitein ook van Japan op het WK. Hij is voor het eerst terug in de ploeg. Want hij heeft de competitiewedstrijden nog niet gespeeld. Wel ingevallen op Cercle Brugge na zijn WK laat teruggekeerd. En de andere is Muslio. Dat is een compaan daar achteraan. Dat is een international uit Noord-Macedonië. Maar voor de rest allemaal debutanten in Europa bij Sint-Truiden. Dat is toch wel wat anders bij Omonia en Nicosia. Die al meer dan 200 wedstrijden gespeeld hebben. Europees. Deze spelers natuurlijk niet. Maar hoe dan ook. Zij hebben de afgelopen jaren al in de Conference League gespeeld. En het daar eigenlijk heel erg goed gedaan. Want telkens de groepsfase overleeft. Dus toch maar oppassen en niet meewarrig gaan doen over die Cyprioten. Die nu aan de bal zijn in de openingsfase. Met mogelijk een eerste schot. En bal die niet tot bij Tankovic geraakt. En zo kan opgeraapt worden door Kokubo. Dus Taniguchi in de ploeg. Wat betekent dat een BSO uit de ploeg is gehaald. En ook een andere Japanner, Hatta, is naar de kant. Dat is de rechtsback, waardoor Van Wezenmaal rechtsback is gaan spelen. En er komt wel een nieuwe Japanner in de ploeg. Matsuzawa, de dribbelaar, die zich dit seizoen zou moeten doorzetten vorig jaar. Vooral invaller onder Wouter Franke. En toen toch een aantal mooie doelpunten gemaakt. Maar hij had nog niet het volume om hele wedstrijden te spelen. Dat zou dus nu anders moeten zijn. Sint-Truiden heeft ook Muya teruggehaald uit Samsunspor. Werd vorig jaar daar geleend. Maar van de week helemaal bekrachtigd dat hij definitief een speler van Sint-Truiden is. In de spits nog altijd Suelle. Suelle, dat is de jongeman die overgekomen is van RWDM. Want het is wachten tot de nieuwe man in de ploeg komt. De Bosnier Bazdar. Van Real Zaragoza gekomen. Die is ook nog niet helemaal speelklaar. Suelle kan de bal niet bijhouden. En wat voor een wedstrijd gaan we krijgen? Wel, Sint-Truiden is een ploeg die graag de bal heeft. En de Cyprioten in principe ook. Alleen in uitwedstrijden doen ze dat niet. Dan proberen ze gewoon de boel gesloten te houden. En thuis zijn ze eigenlijk een oninneembare vesting. Want het is de populairste ploeg van Cyprus. Spelen voor 10.000-11.000 zotte Cyprioten. De ploeg ook met de meeste supporters op het eiland. Ruim 30% van de voetballiefhebbers zou voor Omonia Nicosia zijn. Dus wat dat betreft zal het volgende week zeker nog een hele zware wedstrijd worden. En Sint-Truiden wil vooral vandaag een goed resultaat neerzetten. En in eerste instantie zorgen dat de wedstrijd van volgende week nog belangrijk is. En in tweede instantie een overwinning. Poepen aan de bal, aan de buitenkant. De linksback met Sisako. Dat is het slot voor de verdediging met een slechte lange bal. En zo hebben we de eerste 4 minuten hier gehad op Stijn. Zijn de voorspellingen een beetje geschetst van deze wedstrijd. En zullen we volgen wat er hier gebeurt. Voorlopig dus 0-0.
3: Sportza.
10: Sport.

0: Janelle Monáe en Big Boy met Thighthrope. STVV Omonia is nog 0-0. Maar we gaan toch ook even halt houden bij de ploegvoorstelling van de Vuelta.
1: Radio 1.
2: Sporta.
0: De rode trui pakken in de Ronde van Spanje. Gelet op het rittenschema is daar niet zoveel tijd voor als je geen klimmer bent. Maar Wout van Aert zou er niet nee tegen zeggen. Van Aert heeft goede herinneringen aan de Vuelta met ritzegens en rode trui. Maar 2 jaar geleden was er ook de zware val met de knieblessure. Maar die ellende ligt achter ons. Na de weliswaar ook door pech gemiste Tour is Wout van Aert nu helemaal klaar voor de Vuelta. Van Aert in Monaco bij Bart Aerts. Ik luister met u mee.
3: Wout van Aert, ben je akkoord dat dit eigenlijk een speeltuin is, deze Vuelta? Veel ritten die eigenlijk een profiel als jou moet liggen, hè?
4: Nee. Ik denk, het zijn veel zware ritten, ook sprintritten, waar altijd wel een interessante finale in ligt of zo. Dus op zich speelt dat mijn voordeel, maar als je Pogacar aan de start hebt, wil je misschien zo makkelijk mogelijk parcours. Dus dat is het zeker niet.
3: Heb je een idee, een inschatting van je vorm, met welke vorm je hier nu aan de Vuelta kan beginnen?
4: Ja, ik denk, de vorm is goed. Dat is altijd moeilijk in te schatten hoe goed. Maar de laatste weken hebben we wel vertrouwen gegeven. Zowel de koersen die ik heb gereden als de trainingen gingen altijd vlot. Dus ik denk dat ik klaar voor ben, ja.
3: Het parcours van de tijdrit, Tadej Pogacar zei al, mij ligt dat eigenlijk niet zo goed, zo technisch. Dat moet jou wel liggen, denken we dan.
4: Ik ben er op zich niet tegen dat dat technisch is. Ik denk dat ze hier misschien iets te ver gegaan zijn in... In het parcours zitten toch wel stukken bij die misschien niet in een tijdrit horen. Dus dat vind ik wel jammer. Maar het zou hem wel moeten liggen.
3: Je hebt pas de voorbije weken op die tijdritfiets weer kunnen trainen. Heb je daar die tijd kunnen goedmaken dat je een tijd niet kon rijden met die tijdritfiets door je elleboog natuurlijk?
4: Ja, dat zullen we zien. Ja, dat is een goede vraag. Ja.
3: De rode leiderstrui. Ook een ambitie dan, denk ik. Als het zaterdag niet lukt, dan misschien de dag daarna wel.
4: Ja, toch wel. Daarna gaan we snel naar de bergen, dus het zal in ieder geval snel moeten gebeuren. Maar ik kan me gewoon volsmijten zaterdag en dan kijken we hoe dichter we erbij zijn.
3: De vlakke sprints, zijn die voor Matthew Brennan? Of ga je toch je kans gaan als Matthew zegt bijvoorbeeld, ik ben niet goed?
4: Ik denk dat het uiteraard een voordeel is dat we 2 kaarten hebben om te spelen. Ik denk, mijn sprint zit het ook goed. Maar Matthew is onze snelste man als het vlak is. Ik ben liever een lead-out voor hem dan dat ik tegen hem zou moeten sprinten.
3: Het is wel bijzonder, hè? Een start in Monaco. Heb jij ooit overwogen van naar Monaco te verhuizen zoals zoveel renners?
4: Nee, heb ik nooit overwogen eigenlijk. Maar het is wel een bijzondere setting inderdaad.
3: Ja, en nu met de kinderen zal het niet snel gebeuren, denk ik.
4: Dat kan ik bijna zeker zeggen dat dat niet zal gebeuren.
3: Oké, veel succes, dankjewel.
0: Ik ga ook maar lekker hier in België blijven. Zaterdagmiddag om 4:00, dan begint het allemaal. Maar inderdaad wel in Monaco. En ook met Wout van Aert kijken wat hij dan kan in die blijkbaar wel ook verraderlijke openingstijdrit. Maar dat zien we dan wel weer. Eerst het Europees voetbal van vanavond. Stef, hoe doet Sint-Truiden het tegen Omonia?
5: 0 tegen 0, 10 minuten ver. En Sint-Truiden heeft al meteen begrepen dat het tempo in deze wedstrijd toch een stukje hoger ligt dan in de eigen competitie. Want de Cyprioten die de eerste 2-3 minuten nog een beetje zaten af te wachten, zit Sint-Truiden nu echt op de huid als ze de bal hebben. En ze proberen die bal ook snel te laten rondgaan, waardoor Sint-Truiden toch vooral op de eigen helft kampt. En het was een goede aanval over de linkerkant met een lage voorzet, waar de spits van Omonia, de Fransman Louis Donny, trapte op de bal. En Muslio kwam in en die was een beetje te laat. Maar hij deed eigenlijk niks verkeerd. Het was vooral Donny die na het schot met zijn been tegen Muslio aantrapte. Maar de Cyprioten hadden graag gewild dat de Bulgaarse scheidsrechter ging kijken voor de VAR. Maar de VAR heeft hem in elk geval niet naar het scherm geroepen. Nu is de wedstrijd een minuutje heeft hij stilgelegen. Want 2 spelers met het hoofd tegen elkaar. Andreu van Omonia en Ishiwatari. De jonge centrale middenvelder. De nieuwe centrale middenvelder van Sint-Truiden. Hoofd tegen hoofd. En die staan nog langs de kant te wachten tot ze beide opnieuw in het veld mogen komen. Maar de bal is dus voor Groenwit. Omonia Nicosia met een lange bal naar Donny. Die komt daar niet bij, want Puppe gebruikt zijn lichaam erg goed. Dus het is een beetje aanpassen, denk ik, voor Sint-Truiden. Dat toch het afgelopen seizoen het merendeel van de wedstrijden de bal zelf opeiste en het spel kon maken. En nu zal dat allicht toch wel wat anders zijn. Maar goed, ze moeten hun ritme gaan vinden. Ze moeten hier toch wat kunnen klaarkrijgen. En kijk, Taniguchi wordt meteen opgejaagd door Tankovic. Bal terug tot bij Kokubo. Die trapt hem dan weg. En Merlin kan gelukkig die bal oprapen voor Sint-Truiden. En nu Van Wezemaal onder druk gezet. Met Suelle. Die heeft een beetje tijd nodig. Maar doet dan deze goede actie. Met Merlin die de bal achter Puppen speelt. Sint-Truiden in balbezit. Voor het eerst sinds de derde, vierde minuut eigenlijk. Rond 16. Met Puppen. En de man voor de verdediging. Sissako. Nog altijd Sissako. En Duverne gaat daar naartoe. Jean-Kévin Duverne. En die naam zegt u misschien niet. Speelde vorig jaar bij AA Gent. Op de rechtsachter. Vooral in het begin van het seizoen. En ook nog op het einde. Hij begon uitstekend. Duverne de Haïtiaan. Speelde bijna alles in het begin van het seizoen. En dan heeft hij een blessure gehad. En heeft hij heel lange tijd niet gespeeld. Maar plots was hij daar terug. In de play-offs. En heeft hij de laatste 5-6 wedstrijden bijna altijd in de basis gestaan. Maar kijk, hij zit nu op de rechtsachter bij Omonia Nicosia. En dat is niet de beste daar achteraan bij Nicosia. En het schot een beetje overhaast van Abdoulaye Sissako. Bal botste, nam hem op de borst en trapte dan wild over. Naar de plek waar er geen stadion meer staat. Of geen tribune meer. Dat heeft u al wel gemerkt. Daar gaat Roland Duchatelet het stadion vervolledigen. Met een tribune waar niet zo geweldig veel toeschouwers zullen opkomen. Het zal ook vooral opnieuw business gerelateerd zijn. Met een jeugdhotel ook bij. In Sint-Truiden kunnen ze best tevreden zijn over wat Duchatelet hier de voorbije 20 jaar heeft gedaan. En stadion gezet dat toch de tand destijds nog een hele tijd zal doorstaan. Iedereen nu opnieuw op het veld. 11 tegen 11. En de spionkop van Sint-Truiden laat zich wel horen. Er is nog wel wat volk bijgekomen. Maar gisteren bleek al dat men niet boven de 7000 toeschouwers zou uitkomen voor deze wedstrijd. Het is natuurlijk nog een lang seizoen. En als ze zich zouden plaatsen, zijn er ook nog 4 thuiswedstrijden in Europa. En wie weet tegen wie dat zou kunnen zijn. In de Conference League zal dat altijd wel minder zijn. Maar goed, dan zijn er misschien meer kansen voor Sint-Truiden. U kent dat verhaal ondertussen wel. Maar de Cyprioten blijven in balbezit. Met Koulibaly. Een van de vele Koulibalys. Dit is een Malinees. Centraal achteraan. Bijzonder groot is hij. 1,93 meter. Dus met hoge ballen zal Sint-Truiden daar niks kunnen tegen inbrengen. Kokubo neemt de tijd om de bal in het spel te brengen. Sint-Truiden is nog niet echt in de buurt van de tot Cypriotische burger genaturaliseerde Braziliaanse doelman Fabiano. Nu misschien met deze lange bal richting Van Wezemaal. Van Wezemaal zet hem voor de goal. Maar in de eerste zone stond een Cypriotische verdediger, met name de Sloveen Balkovic. En zo wordt de bal opgeruimd. We zijn dus nu een dikke 16 minuten ver. 0 tegen 0 in Sint-Truiden, Omonia Nicosia.
0: We gaan ook eens naar de Planet Group Arena, waar AA Gent met het nodige vertrouwen, denk ik, toch Hibernian in de ogen kan kijken. Tom Boudewijl, goedenavond. Denk jij dat ook?
6: Ja, dat zou toch moeten, omdat ze ondertussen 6 wedstrijden hebben gespeeld. 4 in Europa en 2 in de Belgische competitie. En ze hebben nog geen enkele keer verloren. Dus Rick de Mille en zijn Kornuiten zijn nog altijd ongeslagen in de nieuwe competitie. 6-6 gehaald in de competitie. Dus mee met de 3 andere ploegen aan de leiding in de Jupiler Pro League. En het is toch altijd met het mes op de keel als je in Europa in de Conference League meteen moet aantreden in voorronde nummer 2. En dat is hier redelijk nipt geweest tegen Cherkasy met de strafschoppen in de vorige ronde. IFK Göteborg het nog zelf een beetje spannend gemaakt door die tegentreffer. Maar uiteindelijk dat uitdoelpunt dat toch heel belangrijk is geworden. En nu is het do or die om in de groepsfase te geraken. Wat toch de doelstelling is van AA Gent, dat vorig jaar voor het eerst in 10 jaar niet Europees heeft gespeeld door een mindere competitie. En nu willen ze dat toch weer in winnaar in orde maken, die groepsfase. Maar Hibernian, Rick De Mil heeft gisteren op de persconferentie gezegd dat dat de zwaarste tegenstander is van dit seizoen. Ergens een beetje logisch, omdat je ondertussen toch al drie ronden verder bent. Maar ja, het is een beetje koffiedik kijken. Het is alleszins een enthousiaste ploeg. Een mix, als ik het heb voorbereid, tussen ervaring en jonge talentvolle knapen die hun opleiding wel ergens bij een grote club hebben gehad, maar ondertussen toch al een paar keer zijn uitgeleend en in de Schotse competitie zijn beland. En vooral, ze worden gesteund door heel enthousiaste supporters. De meeste zijn er al van gisteren in Gent en ze hebben het lekker bond gemaakt, in positieve zin wel te verstaan. Gisteravond aan de Sint-Michielse helling in dat bekende Ierse café, de Irish Pub. Vandaag dan in O'Leary's in Dock Noord. En we zagen dat sommige jongens toch al een flink pintje te veel op hadden. Ze zouden met de 1700 zijn en het uitvakken in de Planet Group Arena is slechts 1000 man sterk. Dus waar die anderen uithangen, dat weet ik voorlopig niet. Misschien zitten er hier en daar wel supporters van de bezoekers in het thuisvak. En ik ga het niet elke keer herhalen, maar er mag nog wel wat volk bij komen voor deze belangrijke wedstrijd. Bij AA Gent zijn er 4 wijzigingen in vergelijking met de uitoverwinning bij La Louvière. Zondag geen omgebouw. Lopez, Kadri en Cissé. Zij maakten deel uit van het roulatiesysteem. Delorge, De Vlieger, Vergara en Benes. Dat zijn de jongens die eigenlijk in de basis starten. En dat is nu ook zo. Weinig bekende namen bij Hibernian. De meest bekende, die is geblesseerd. Rocky Bouchiri van ex-KVO Eupen, Sint-Truiden en KV Mechelen. Een zware Achillespese blessure, afgescheurd op het einde van vorig seizoen. En vandaar ook geen WK voor hem met Congo. Benieuwd wat het hier gaat worden. Het is anders dan de voorbije 2 wedstrijden, want AA Gent speelt eerst thuis.

0: Susan Vega. Ik heb nog geen doelpunt mogen begroeten. In Sportza dan toch niet vanavond. Niet in die tweede helft van Almaty Anderlecht. En voorlopig ook nog niet in Sint-Truiden Omonia. Stefan, mij mag het hoor.
1: Ja, van mij ook. Maar okay. Sint-Truiden is ertoe niet in staat. Want het eerste deel van deze eerste helft, het debuut van deze Truinse ploeg in Europa, is eigenlijk niet te best. Het staat nog 0-0. Dus dat is in elk geval goed. En het is niet dat Cyprioten al een uitgespeelde kans gehad hebben. Dat ook niet. Maar bij momenten gaat het een beetje te snel voor Sint-Truiden. En veel zenuwachtigheid ook aan de bal. Veel slechte ballen die in de diepte gestuurd worden door Taniguchi of Van Wezemaal. En Matsuzawa nu voor de allereerste keer voor beide tegenstander met de voorzet. En daar staat Puppen niet goed opgesteld. Komt in elk geval te laat om die bal binnen te tikken. En dat was de allereerste keer dat Sint-Truiden echt in de 16 van de tegenstander is geweest. Want Montmor, een Surinamer in dienst van Nicosia, werd zo pas weggestuurd aan de linkerkant. En Taniguchi ging tackelen, maar die struikelde bijna. En op hetzelfde moment kapte Montmor terug. Waardoor Van Wezemaal terugkeerde en die bal kon weghalen. Want dat zag er heel erg gevaarlijk uit. En dus zelfs Sebaoui onrustig aan de bal. Merlin nog geen bal geraakt eigenlijk. De jonge Ishiwatari moet vooral lopen achter de bal. En ook Sissako niet zuiver. Zelfs niet in de recuperatie. Laat hij de bal vaak van de voeten schieten. Dus nee, het is voorlopig niet een wedstrijd waar Sint-Truiden denkt dat het naar zijn hand kan zetten. En de Cyprioten, ja, veel beweging moet ik zeggen. Proberen die bal snel rond te spelen. En daar heeft Sint-Truiden echt wel moeite mee. Alweer zitten ze op de helft van Sint-Truiden. Nu wel met balverlies. En Merlin die hem meepikt. Merlin naar de buitenkant, naar Sebaoui. 1-1 voor Koulibaly. Geen aansluiting bij Sint-Truiden. En dan balverlies door het lange wachten van Sebaoui. Die Suelle niet kon aanspreken. Aanspelen de spits van STVV. En nu wel ingooien via Puppe. Die dus aan de linkerkant is mogen blijven staan. De rechtsback Hatta is naar de kant. Maar die speelde vorig jaar Hatta heel veel linksback. En nu is de plaats blijkbaar kwijt. Slechte bal ook alweer van Matsuzawa. Goed opgepikt van Sissako. Nu Van Wezemaal. Even een goed moment van Sint-Truiden. Met een bal in de tweede zone. Waar Duverne goed moet opletten. De Haïtiaan. En dat ook uitstekend doet. En dan zijn het goede duels, moet ik zeggen. Mouzlio met Diony, die Fransman. Zit er heel kort op. Mouzlio, Fransman die overgekomen is van een Turkse ploeg. Manisa, nooit van gehoord, moet ik zeggen, in de voorbereiding. Daarvoor bij Bandırmaspor. Dat zijn tweede klassers. En die Diony was topschutter daar. En dus door de Cypriotische, de steenrijke voorzitter, naar de kampioen gehaald. In Nicosia, Van Wezemaal. Niet voorbij Montmor. Haar bal tegen de hand, niet voor gefloten. Sissako in beweging. En Sint-Truiden nu toch wel wat meer op de helft, de laatste minuten van de Cyprioten. Die echt ook wel veel energie verbruikten door de Truienaars op te jagen in balbezit. Waardoor ze een lange bal moesten geven. En ook die is nu weer niet goed van Mouzlio. Want Matsuzawa kan hem niet binnenhouden. En zo kan de Sloveense linksachter van Omonia Nicosia, Balkovic, zo is het, kan die bal in het spel brengen. Met de bal naar de overzijde. Met Diony even komen tikken. Ze hebben ook een Braziliaan op de rechterkant staan. Iwandro. En dus een doelman, 37 jaar, Fabiano. Die een jaar of zes al in Cyprus speelt. En na 5 jaar... het Cypriote staatsburgerschap heeft aangevraagd en verkregen. En prompt werd hij uitgenodigd voor de nationale ploeg. Dus dat een zal wel met het andere te maken hebben. En dus hij is nu de nummer 1 in Cyprus. Lange bal van Koulibaly. Diony in de diepte gegaan, maar er is geen steun. Moet het dus alleen doen. En zo stuit hij op Van Wezemaal. 27 minuten ver. Het mag wat meer zijn. Sint-Truiden heeft het moeilijk. Probeert zich in de wedstrijd te knokken. Maar voorlopig met een halve kans. Een voorzet van Matsuzawa. Dat is het 0-0.
0: Het mag wat meer zijn. Ja, die conclusie kan jij nog niet trekken natuurlijk, Tom Boudewil. Want hoe lang wordt er nu gevoetbald in Gent-Hibernian?
2: eerste 2 minuten hebben we achter de rug. En meteen de eerste bal tussen de palen van de Gentenaars. En dat is niet onlogisch, want de Buffalo's hadden het meeste balbezit. De aftrap was voor de bezoekers, maar die knalden ze meteen naar voren. En dan het balbezit voor AA Gent met al een paar goede acties op de linkerkant. Met Araujo die zich perfect vindt met Momo Sonko helemaal tot ontbolstering aan het komende voorbije wedstrijden. En al meteen in de openingsfase, de prille openingsfase, al meteen een paar goede acties. Een paar voorzetten van op de linkerkant. Maar voorlopig Warren O'Hara, de 27-jarige Ier, die die ballen kon wegwerken in het centrum voor de goal. Daar is Gent opnieuw weer op de linkerkant. En De Lorge krijgt de bal, gaat hem dan helemaal naar de andere kant spelen, waar je toch nog die bruine plekken ziet, zoals vorige week en de weken daarvoor, met die schimmel op het veld hier van de Planet Group Arena. En ja, blijkbaar is dat geen schande, want Paris Saint-Germain mag zelfs zijn openingswedstrijden niet afwerken in het Parc des Princes, omdat het veld er zo slecht bij ligt door die schimmelziekte, helemaal bruin. Maar er kan wel prima gevoetbald worden, en dat doet de agent voorlopig wel met een gom die nog eens een bal in de 16 dropt. Dat is een beetje in de richting van die boomlange diepe spits Josué Vergara, maar ook veel te ver en simpel in de handen van de doelman van Hibernian, Rafael Sallinger. Dat is een 30-jarige Oostenrijker, en zoals wel meer van deze spelers van Hibernian heeft hij niet echt bij grote ploegen gespeeld. Even bij Kaiserslautern B, het B-elftal dus, en dan via Wolfsberger tot bij Hartberg, als het u allemaal iets zegt, om uiteindelijk vorig seizoen bij Hibernian toe te komen. Dat wat betreft dus die boomlange, ook al doelverdediger van Hibernian. Er is wel wat volk bijgekomen, zeker op de rechterkant, waar de ultras met die grote vlaggen staan te zwaaien en het ritmische handgeklap de sfeer wat proberen te brengen in deze Planet Group Arena. Maar ja, eigenlijk zou het wat vol moeten zitten, denk ik dan, zeker met deze mooie omstandigheden. De laatste wedstrijd ook. Ik bedoel dan vooral de weersomstandigheden. En dan hoor je wel eens zeggen van het is nog altijd vakantie. Maar ja, zo is het altijd iets natuurlijk. Het is gewoon belangrijk voor de club AA Gent dat ze in die league phase geraken. 5 minuten zijn we onderweg. 1 schot tussen de palen van Siebe van der Heijden. Maar geen probleem voor Rafael Sallinger. En dat betekent nog altijd 0-0.
0: En die 0-0 is er ook nog na een half uur in Sint-Truiden tegen Omonia. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen, 20 minuten vertragen tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.

0: Bruno Mars met On My Soul. Deze dagen vinden wij hier van Sportza ook heel makkelijk de weg naar Wavre. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het WK hockey. De Red Lions die zitten al in de volgende ronde, maar niet zonder zorgen over het geleverde spel, weliswaar. En waar staan de Red Panthers voor hun confrontatie zo dadelijk met Ierland? Jonathan Mettepenningen, goeie avond, dat mag jij ons vertellen.
1: Hey Gert, wel, het is gewoon een belangrijke wedstrijd voor de Red Panthers. Die laatste tegen Ierland niet verliezen, dat is de boodschap. En toch maar gewoon weer vertrouwen winnen met een goede prestatie. Waarin je kansen vooral beter afmaakt dan tegen Spanje. Na dat gelijkspel in de vorige wedstrijd. 4 punten hebben de Panthers op dit moment na die 1-1 tegen Spanje. Na de 5-2 tegen Nieuw-Zeeland in de eerste match. Dus een punt is genoeg om Ierland achter zich te houden. En met Spanje mee door te gaan naar die tweede groepsfase. Als eerste of tweede, dat maakt niet uit. Want het trekt sowieso met een punt naar die tweede groepsfase door dat punt in het duel met de Spaanse vrouwen. Maakt alleen wel uit voor de volgorde van de matchen in de tweede groep. Eerste worden, dat is beginnen tegen Duitsland en daarna Argentinië tegenkomen. Tweede, dat is omgekeerd. Het is een ingewikkeld format waar ik zelf ook altijd 3 keer moet nadenken over wat er exact aan het gebeuren is. Maar laten we dan gewoon focussen op de match van vandaag. Ierland, de tegenstander nu. Ligt qua niveau dichter bij Nieuw-Zeeland dan Spanje. Veel speelsters die in ons land hun hockey spelen. Je hebt de Carey-tweeling bij Braxgata. En je hebt bijvoorbeeld ook Hannah McLaughlin die van Gantoise naar Dragon trekt. Maar de ster is zeker Katie Mullen. 32 is zij al. Is erbij sinds 2012. En vooral, zij heeft als kapitein met Ierland de finale van het WK in 2018 bereikt. Dat is nog niet eens zo lang geleden, maar dat is een heel grote uitschieter in de sportieve geschiedenis van Ierland. Want dit jaar degradeerde dat land gewoon uit de Hockey Pro League, uit de hoogste landencompetitie, waar de Red Panthers dit jaar nog derde worden. Ierland moet dus te pakken zijn voor de Belgische vrouwen, zeker die met een boost naar de tweede groepsfase willen. En ik ga ook nog zeggen dat Spanje vandaag dus eerder van Ierland won bij de mannen. Wat dus betekent dat de Red Lions morgen tegen Australië spelen en daarna tegen Spanje. We zijn net aan de wedstrijd hier begonnen, België, Ierland. We gaan allemaal blij zijn, denk ik, eens dat die groepsfases in het hockey toch gewoon voorbij zijn en we aan die knock-outfases kunnen beginnen. Ik las vandaag ook nog Manu Leroy, ex-doelman van de Lions, die ook helemaal niet te spreken is over dit format. Dat het allemaal veel te ingewikkeld is, moeilijk om te volgen en dat je allemaal veel te veel moet rekenen. We zijn er net aan begonnen, dit eerste kwart dus. Nog niks gebeurd, maar dat staat straks zeker wel te gebeuren. Tussen de Red Panthers en Ierland, 1 minuutje gespeeld, 0-0.
0: Erg hard rekenen heb jij nog niet moeten doen, Stefijn. Ons heeft te maken met de tussenstand in Sint-Truiden, Omonia.
2: Nee, zolang het 0 tegen 0 is, hoef ik niet te tellen, Gert. En dat is zo na, wat is het, 37 minuten in tussen. Het spel is wel wat evenwichtiger, maar je voelt dat de Cyprioten nu beginnen loeren op foutjes van Sint-Truiden als STVV wat meer aan de bal komt. En zo is er een counter geweest met Duverne aan de rechterkant. En het was 2-2. Duverne die moest de bal breed leggen richting de spits, Diony. Maar het was niet goed genoeg. En Taningut zat ertussen en kon die bal tot bij zijn doelman stoten. Tot bij Kokubo. En dus geen kans voor Diony. Maar Sint-Truiden heeft het moeilijk op het middenveld met de jonge Ishiwatari. Het is vooral achter de bal lopen met Merlin, die ook nog geen echte goede paas heeft kunnen geven. Is nogthans zijn handelsmerk, daar is hij goed in geworden op de positie van Ito. De Japaner die eigenlijk nog altijd niet onder dak is. Of ik moet het vergeten of niet gelezen hebben van de week. Ryotaro Ito van het goede Sint-Truiden van vorig jaar. Wiens contract is afgelopen en hij wilde zelf vooral niet verlengen. En nu is daar de Braziliaan. Maar Muslio zit ertussen. Ishiwatari. En snel naar de buitenkant. Puppen kan wat meters maken. Dat voelen ze in Sint-Truiden dat ze dat nodig hebben in de tribunes. Want voorlopig dus nog allemaal maar slappe thee. Ook bijvoorbeeld Sebawi die niet aan de bal komt. En nu een overtreding van Puppen. Nou ja, terecht die Duverne aan het truitje trekt. En dus ook Sebawi. Man van een paar geweldige assists toch al dit seizoen. Die krijgt voorlopig ook niemand vrijgespeeld. En ik moet zeggen, de spits Frederik Suelle. We gaan hem geen kwaad in de schoenen schuiven. Maar hij komt gewoon niet aan de bal daar vooraan. En dus ook geen aanspeelpunt. En dat is natuurlijk wat Sint-Truiden nodig heeft als het een beetje onder druk staat. Dat lukte voorlopig niet. Hier gaat de bal naar de linkerkant met Balkovic. die zich probeert voorbij Matsuzawa. Die is ook heel erg voorzichtig, Matsuzawa. Zorg maar dat hij aan de bal blijft. We gaan naar Tom in Gent. Tom.
1: Een penalty voor de tegenpartij, voor Hibernian. En je ziet het zo vaak, ze gaan met z'n tweeën naar de bal. En dan is het Bashir, staat er op zijn rug. Een gom, die trapt op een bal die naar beneden komt. En trapt dan op de voet, op de achterkant, de Achillespees, heel. Wat is het allemaal? Op de heel is het, zie ik een herhaling van Ohora. En dan kan de Poolse scheidsrechter niets anders beslissen dan een penalty. En een gom. Ja, een beetje dom natuurlijk. We hebben de laatste tijd wel al vaker zo'n penalty gezien. En waar is het boek van Davy Roof? Dat heeft hij voorlopig niet bij Owen Elding. De man om in de gaten te houden. Het is de beste van Hibernian. Heeft ook al 3 doelpunten gemaakt in de voorbije wedstrijden. Want ook Hibernian gestart in de tweede voorronde. En AA Gent moet rekenen op Davy Roof. Ze zijn nog niet gevaarlijk geweest, de schotten. Maar dan helemaal ook aan de zijkant van de grote rechthoek. Dus absoluut niet gevaarlijk. Maar een gomwouw trappen op die naar beneden vallende bal. En daar zat dan Ohora tussen en die incasseerde de trap van de verdediger. De linksvoetige Owen Elding. En Roof pakt hem. Roof gaat naar de goede hoek en hij pakt hem opnieuw. De penalty koning opgelet. De bal is nog niet buiten. Gaat zo meteen weer in de 16 gedropt worden. Daar is hij. En opletten nu. Wegwerken van der Heijden. Teruggebracht. En ja, de vlag blijft beneden. En dan over de zijlijn geduwd. De inworp is voor AA Gent. En Roof doet wat hij al zo vaak heeft gedaan. Naar de goede hoek duiken. En dan met de rechterarm die penalty van de 20-jarige Ier uit zijn doel halen. Binnenkantje voet, niet overhoeks. Gewoon recht toe, recht aan naar de hoek. Maar niet helemaal in die hoeken geduwd door het jeugdtalent van Sligo Rovers. Een Ierse ploeg. En dan uiteindelijk in januari van dit jaar tot bij Hibernian gekomen. En ik zei het al, het is een man om in de gaten te houden. En misschien hebben wat Belgische ploegen dat al gedaan. Hebben ze hem op, hebben ze hem al opgeschreven. En willen ze nu nog wel eens kijken of hij het kan maken in die laatste voorronde van de Conference League. Maar AA Gent dus met de schrik vrijgekomen na een domme fout van een gom in de grote rechthoek. Maar de penalty alweer gestopt door Davy Roof. En de misser was van Owen Elding, dat betekent nog altijd 0-0.
0: Alweer gestopt door Roof, en dat zelfs zoals je aangaf, zonder zijn schriftje. En zo blijft het 0-0. Dat is het ook nog in het hockey, de Red Panthers tegen Ierland, Jonathan.
1: Dat is het inderdaad nog altijd na 7 minuten in het eerste kwart. En opvallend overwicht toch voor Ierland. Niet dat ze daarmee echt kansen afdwingen. Maar wel het balbezit. Heel anders dan Spanje. Die we dan toch hadden ingeschat als de betere tegenstander tegen de Panthers. Of een tegenstander die veel dichter lag bij het niveau. Maar hier is het Ierland dat wil proberen. Nu wel de Panthers. Dus komt ommekeer nu misschien een dribbel van Alix Scharniers. Nee, Delphine Marië was het. Het nummer 4 meteen hernemen. Van der Meijeren. We zitten dicht bij de cirkel voor de Panthers. Daarnet al een eerste kleine optie op een kans. Het handelsmerk van Charlotte Anglebert, de sterspeelster van de Panthers, die weer de hoge press voert altijd en dan kon onderscheppen heel dicht bij de cirkel. Maar een beetje verslikte in haar dribbel. Zitten bij Perrine de Klerk. Kan de bal in de cirkel duwen. En dan was het opnieuw Delphine Marië die de bal niet helemaal zuiver kon controleren. Anders had ze daar een grote kans. Vandaag ook een nieuwigheidje in de selectie, in de wedstrijd. Selectie Perrine de Klerk dus. Haar eerste minuten op dit WK. Zij komt erin voor Louise de Waad. De Waad die al even met een verband om haar rechterknie speelt. Is gevallen, stevig gevallen, stevig tegen de grond gegaan in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Speelde dan wel verder. Maar we zagen haar eergisteren in het spelershotel ook nog flink manken. Het is misschien wel logisch dat ze daardoor niet zomaar weer verder speelt. En de Klerk ook zeker interessant om in de gaten te houden. 20 jaar nog maar. Speelt voor Leuven, net zoals Lisa Moors. En ook een van de jonge talenten die haar stempel wil drukken op de Red Panthers. Maar de Belgische vrouwen moeten wel nog wat geduld tonen. Of moeten nog helemaal in deze wedstrijd groeien. Ik ga dit nog snel volgen, want nu gaan ze dan toch uitbreken met Delphine Marië nog eens langs de rechterkant. Cirkel zoeken, daar staat Emily Verhees. Ja, en Mario wordt wel tegen de grond gewerkt. Dus hier gaan we een penalty corner krijgen. Maar ze gaan nog naar de video. Dus dat zal nog even duren. Voorlopig dus nog altijd 0-0 met nog 6 minuten te spelen in het eerste kwart.
0: Minder minuten nog te gaan in de eerste helft van Sint-Truiden tegen Omonia. Nicosia, wat is de balans van de eerste helft van STVV, vind je, Stef?
2: Nou, niet goed genoeg, Gert. Het is zenuwachtig. Het is toch een beetje alsof ze wat angst hebben om te voetballen. Want ze komen niet in hun spel. De tegenstander is zeker niet slecht. Omonia Nicosia. Maar er is gewoon angst om wat te doen. Nu Puppen daar aan de linkerkant. Legt de bal af voor Sebawi. Maar dat duurt te lang. Ishiwatari die trapt de bal tot in het zwembad. Over het spoor van een huis daar achteraan. Dus ver over de goal getrapt. Dat is een goede diepe bal. Op Robert-Jan van Wezemaal die is sneller was dan zijn tegenstander. Maar die voorzet, Suelle, die komt gewoon niet aan de bal. De spits van Sint-Truiden. Dus het is echt wachten tot Bas daar de Bosnische international daar zijn opwachting gaat maken. Heb ik het idee. Maar goed, daar is niet alleen het probleem. Ook op het middenveld gaat het vaak te snel. En nu een overtreding van Muslio op Loïc Diony. De Franse spits dus. En de Cyprioten, nee, die hebben zich niet ingegraven. Dat kunnen we niet zeggen. Die hebben geprobeerd om te voetballen. Kwalitatief is het allemaal niet hoogstaand, moet ik toegeven. Maar als ze straks met het publiek achter zich in Nicosia en naar het schijnt een zeer hevig publiek, dat heeft de agent al kunnen ondervinden een paar jaar geleden. Ja, dan gaat Sint-Truiden toch wel beter voor de dag moeten komen daar. Want nu is het ook al moeilijk. En nu een overtreding van Ishiwatari. Een overtreding om een metertje of 35 van de goal aan de zijkant. Dus er gaat een voorzet komen van Tankovic. Dat is de spelverdeler, de Zweedse spelverdeler van Nicosia. Die aan zijn tweede seizoen bezig, maar is al een hele tijd speelt in Cyprus. De grote jongens zijn mee vooraan. Koulibaly, Panayotou en Balkovec. De koppers dus. En zo op slag van rust, want we zitten in de toegevoegde tijd. Zou een tegendoelpunt zeer kwalijk zijn. En Kukubo kan de bal makkelijk pakken. En nu misschien toch nog eens een tegenaanval. Merlin, dat is een goede dribbel. Wordt daar even aan de trui getrokken. Maar het balvoordeel is voor Sint-Truiden. Met Sebawi. Kan hij nu toch nog iets doen? Suelle let niet op die bal. Het typeert een beetje zijn eerste helft. En ook die van Sint-Truiden. Want de rust is gefloten door de Bulgaar Kabakov.

0: Van Hibernian en ze zakken ook telkens in na het vijf verdedigers. En Adam Major die doet dat. De man die geboren is in Liverpool, maar daar nooit gevoetbald heeft, heeft zijn opleiding gehad bij Millwall. 6 wedstrijden heeft hij daar gespeeld, een paar keer uitgeleend aan ploegen waar ik nog nooit van gehoord heb. En nu dus sinds dit seizoen nieuwkomer bij Hibernian. 21 is hij, de Engelsman. En hij moet daar de linkerflank bewaken. In balbezit gaat hij wat hoger spelen. Dan zijn er nog 4 verdedigers. Maar in balbezit, zoals nu van A-agent, zakt hij helemaal naar achteren. Waardoor ze met z'n 5 verdedigen. En daar nog 2-3 verdedigende middenvelders voor. En dan weet je dat het moeilijk is voor A-agent. Moeilijk is voor de tegenstander om daar door te geraken. En dat hebben de Noord-Macedoniërs van KF Skendia ook mogen ervaren. 0-0 werd het in Noord-Macedonië. En dan in de vorige ronde 2-1 thuis gewonnen. Met onder andere een goal van die Elding. Die dus daarnet een penalty heeft gemist. Hij zag hem gestopt door de penaltykoning Davy Roef. Uit in de tweede voorronde in Kosovo. Bij KF Maliseva werd het 2-0. Dus de Kosovaren gewonnen in de heenwedstrijd. Maar dan helemaal omgedraaid in de thuiswedstrijd op Easter Road. De thuishaven van Hibernian in Edinburgh. De hoofdstad van Schotland. Waar de concurrentie aan het voetballen is nu. Heart of Midlothian. En dat kennen we natuurlijk van Wouter Franke. Zij zijn in de laatste voorronde in de playoffs van de Conference League ook begonnen tegen Rapid Wien. En we zullen straks wel eens kijken of Gert zal dat wel doen. Wat de tussenstand daar is. Hier is het ook niet veel gevaar dat we genoteerd hebben met de Lorge naar Vergara. Maar die heeft moeite met zijn controle. Dan toch nog een plaatsbal half afgeblokt. En zo belandt die bal in de handen van Sallinger. 0-0 dus nog altijd na 24 minuten voetballen in Gent.
1: En ik wil het jou wel graag vertellen, Tom. Ook nog 0-0 na weliswaar nog maar een kleine 10 minuten voor Wouter Franke en Hearts tegen Rapid Wien. En dan weer het hockey met Jonathan.
2: Nog altijd 0-0 met 3 minuten te gaan hier. Daarnet hebben we de eerste strafcorner gehad van de wedstrijd dus. Maar ja, meteen een flauw exemplaar, want Hélène Brasseur kon de bal niet controleren die net buiten de cirkel werd gespeeld. Moest ze klaarleggen voor Ballon-Gain. Het was een versie die naar de spits van Gontoise ging. Maar dus mislukt bij de controle. Bal nu wel weer in de cirkel gewerkt door Van der Borre. Maar die loopt dan wel uit haar positie. En hier is een counterkans voor Ierland als ze die kunnen uitspelen. Goed verdedigd wel deze keer van Camille Bellis. Het middenveld van de Red Panthers heeft niet het allermakkelijkste WK. Heeft het niet helemaal onder de markt. Bellis moet het bij moment een beetje alleen recht houden. En dat komt eigenlijk ook omdat Alix Scherniers helemaal niet haar WK speelt. Komt niet uit de verf. Maar hier slecht nieuws voor de Panthers. Want de Ieren gaan hun eerste strafcorner ook krijgen. Bewuste fout opnieuw van Brasseur buiten de cirkel. En dan krijg je ook een strafcorner. 2 minuten te gaan nog. Hier nog eens kijken naar die ingreep van Brasseur. Ja, komt veel te hoog met haar steekzwaaien bijna in het gezicht van Mullen. En zij met haar ervaring weet uiteraard meteen dat ze daarvoor die strafcorner kan vragen. 1 keer in de ogen van de scheidsrechter kijken en het is zover daar. En dus die eerste strafcorner voor Ierland. Ze hebben er meerdere die het durven proberen van die penaltycorner. Niamh Carey heeft er al van gescoord. Hannah McLaughlin ook. En Mullen zelf ook. Deze gaat richting Mullen inderdaad. Bal blijft hangen bij Carey en bal gaat binnen. 0-1 voor Ierland. Een slechte start voor de Red Panthers. Zo, ik heb wel het gevoel dat de Belgische vrouwen naar de video willen gaan. Staan alleszins al een tijdje bij de scheidsrechter en het beeld of het teken wordt inderdaad gemaakt. Time-out en kijken naar de video. We gaan een beetje proberen meeluisteren, maar dat is moeilijk bij het kabaal dat we hier hebben. Dus we gaan vooral kijken naar de signalen die gemaakt worden. En hopen dat we ook nog een herhaling te zien krijgen. Het was sowieso een geharrewar van sticks, voeten, uitslaande armen. Alles wat je kan bedenken in de chaos in zo'n cirkel. Hier komt die herhaling nog eens. De bal blijft een beetje hangen. Ja, waar is het dan gebeurd? Is het een backstick? Zou het dat kunnen zijn? Verkeerde kant van de stick geraakt, de bolle kant dus. Nee, lijkt me niet.

0: lijkt me niet. En dat, als het dat zou zijn, lijkt me het een geldig doelpunt van Niamh Carey. Zij was de laatste die de bal aanraakte. Aanvalster van Braxgata. Ploeg uit België. De bal blijft daarvoor ook even hangen. Bij Michel Struik. Hij heeft het daar dan mee te maken. Het zijn fases die altijd lang duren. Je hebt de VAR in het voetbal. Je hebt de video referral in het hockey. In het voetbal werkt die zoals in tweede klasse ondertussen. Maar hier heb je dus één kans. Verspeel je hem, dan mag je de video niet meer aanvragen. Blijft wachten hier voorlopig. Lien Hillewaard had net ook een groene kaart gekregen. Iets eerder in de wedstrijd. Maar dat heeft dit niet bepaald. Stefanie van der Boren en Camille Bellis kijken samen richting het scherm. We hopen daar iets te zien, maar de herhaling is weg. En het is lang wachten. Maar nog eens zeggen, een gelijkspel. Hebben ze minstens nodig, de Red Panthers, om richting de volgende ronde te gaan? Want als Ierland hier wint, dan gaat Ierland samen met Spanje door naar die tweede groepsfase. Ik zie dat de scheidsrechter aan het praten is en dat er dus een advies aankomt. En het teken wordt gemaakt dat er een nieuwe strafcorner zal komen. Dat het doelpunt dus afgekeurd wordt. En dat is alleszins al goed nieuws voor de Panthers. Van der Boren is er niet helemaal blij mee. Zij vindt, ja, geef de bal dan toch aan ons. Het doelpunt alleszins van het bord geveegd. Maar dan gaan we wel die tweede kans nog moeten volgen. Zien wat dat gaat brengen. Gaan de Ieren het op dezelfde manier doen? Proberen ze opnieuw Katie Mullen te vinden? Of doen ze het deze keer met Hannah McLaughlin? Even wachten. Alle Panthers gaan nog eens hun gear aantrekken. Het zorgt toch voor de nodige stress. Al deze tijd die hierover gaat. Gewoon om ervoor te zorgen dat je niet op achterstand komt. Want dan moet je opnieuw op dezelfde manier gaan verdedigen. Die bal mag dan gaan komen. We staan er klaar voor. Het teken wordt gedaan. Daar komt de bal van Hak Shaw richting McLaughlin. Deze keer goed verdedigd door Onglebert. De bal blijft wel weer hangen. Oppassen voor die herneming. En we krijgen een nieuwe strafcorner. Maar die gaan we niet meer kunnen volgen, denk ik, tot aan het nieuws dat eraan zit te komen. Dus ik ga voorlopig zeggen dat het 0-0 is in dit eerste kwart. Dat de Belgen niet hun voet kunnen zetten voorlopig en met frustratie zitten. Ze moeten nog in deze wedstrijd groeien om vandaag minstens een gelijkspel uit de brand te slepen. Tegen Ierland 0-0 nog voorlopig in het eerste kwart.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren. 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur Hervé Jamar vanavond weten. Hij zegt dat er op dit moment geen enkel risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De correctionele rechtbank van Namen heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord op zijn buurman. Hij verdacht de buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. De zaak maakt in Wallonië veel reacties los. Uitleg door Thijs Nerink.
2: Iets meer dan een jaar geleden nodigt de veroordeelde zijn buurman uit en slaat hem heel hard tot hij bewusteloos is. Het slachtoffer overleeft de moordpoging, maar raakt verlamd. De dader verdenkt het slachtoffer ervan het zoontje van 6 van zijn vriendin seksueel misbruikt te hebben. Onweerstaanbare dwang, volgens zijn advocaat, maar voor bedachtheid volgens de rechter. En daarom wordt hij veroordeeld tot 17 jaar cel. Maar zijn advocaat gaat wellicht in beroep.
1: En veel sport vanavond. We gaan meteen naar Waveren, want op het wereldkampioenschap hockey speelt de nationale vrouwenploeg vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Jonathan met de penningen. Hoe zijn de vrouwen aan de match begonnen?
0: Niet super, want de Red Panthers zijn net op achterstand gekomen tegen Ierland. Zo net scoorden de Ieren vanop hun derde strafcorner. Net daarvoor scoorden ze ook. Maar die poging hadden de Belgische vrouwen via de videoscheidsrechter teniet kunnen doen. 1-0 dus voor Ierland. Maar de Panthers kunnen vandaag geen controle nemen over deze wedstrijd. Tot voor zover in het eerste kwart. En de eerste kans op de strafcorner, de eerste Belgische kans, die ging ook helemaal mis. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Want ze mogen vandaag niet verliezen als ze door willen naar de tweede groepsfase. Franse en Ballonguin mist ook hier de kans op de 1-1. 0-1 dus voor Ierland.
3: Dankjewel Jonathan. En we gaan nog kort naar Limburg ook. Want in het voetbal speelt Sint-Truiden vanavond tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. Stef Wijnands, hoe staat het daar bij jou?
4: Wel, voorlopig valt er weinig te vertellen, want de eerste Europese wedstrijd voor Sint-Truiden in 23 jaar verloopt voorlopig niet te best. Het staat nog 0-0, dat wel, maar een kans heeft het niet gecreëerd. En ook de Cyprioten, die wel beter aan de bal zijn, die hebben ook nog niet echt een doelpunt kunnen maken. En dus is het vrij logisch dat Sint-Truiden dat een beetje bang is en toch wat zenuwachtig is voor dit Europese debuut, dat het hier nog altijd 0-0 staat.
3: Bedankt, Stef. Het weer nog. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
5: Radio 1. Sporza. Met Gert Geens.
6: Dan toch de achterstand voor de Red Panthers tegen Ierland. Dat is niet de bedoeling. Het eerste kwartier zit er daar bijna op. Ik zal niet zeggen dat rode alarmlichten al knipperen, maar we gaan dat toch van nabij volgen. Straks het vervolg. Maar nu nog eens horen hoe het AA Gent vergaat tegen Hibernian. Tom Boudewil.
7: Nog altijd in balans, nog altijd 0-0, maar het balbezit niet in balans. Het aantal kansen, ja, je hebt natuurlijk die ene levensgrote van op de penaltystip na een kwartier van Elding, maar de penalty gepakt door Davy Roef. En bij AA Gent zijn het ja, bijna kansen, laat het ons zo zeggen, wat pogingen uit de tweede lijn, dat wel, maar een echte uitgespeelde aanval, een uitgespeelde kans, nee, dat hebben we nog niet gezien van de Buffalo's, die het moeilijk hebben om dat Schotse blok om dat te ontwrichten. Het gaat ook allemaal wat traagjes. Araujo heeft al wat voorzetten kunnen trappen, maar zoals wel vaker is 50% geen goede voorzet. Er moet er maar eentje goed zijn natuurlijk om een voorsprong te komen. Het lijkt me wel redelijk nuttig om met een voorsprong volgende week naar Schotland te trekken, want daar valt toch altijd wel wat te beleven in Edinburgh, in dat stadion Easter Road. 20.000 kunnen erin. In de competitie is het niet altijd uitverkocht, maar sfeer is er natuurlijk wel. En Schotse ploegen die durven wel eens in vijfde versnelling of in zesde versnelling te vertrekken in zo'n stadion. Full speed, alles naar voren. En dan moet AA Gent trachten te overleven. En dat doe je dan toch maar best met een kleine of een grote voorsprong zoals Anderlecht. Dat is natuurlijk het beste. Maar met een bonus naar Schotland trekken, dat lijkt me toch redelijk interessant. Maar voorlopig zit die bonus er nog niet in. Is het ook rustig rondtikken daar achterin met de meest ervaren mannen. En dat zijn Jason Kerr, een 29-jarige Schot, Warren O'Hara, een 27-jarige Ier, Felix Paslak, een 28-jarige Duitser. En dan op de linkerkant Jordan Orbita, zonder de R. En die is in zijn nadagen is hij nog Oegandees international geworden. Hij heeft de Afrika Cup zelfs meegedaan in de groepsfase. 3 wedstrijden, 3 keer 90 minuten. Is eigenlijk een Engelsman, maar Oegandese roots. En Paul Putt, onze landgenoot, die nog altijd de bondscoach is van Oeganda, die heeft hem dan maar bij de groep genomen. Dat zijn toch de meer ervaren mannen. De rest, dat zijn prille twintigers die het verschil zouden moeten maken, maar voorlopig hebben ze dat nog niet kunnen doen. Ruim 35 minuten zijn we aan het voetballen hier in de Planet Group Arena. Nog altijd 0-0.

0: zijn er een beetje laat mee als het nog over deze donderdag gaat. Maar toch bedankt zou ik zeggen Stereophonics en have a nice day. Of het voor de Red Panthers een geslaagde dag wordt. Ja, dat hangt natuurlijk allemaal af van dat resultaat tegen Ierland. En het eerste quarter, die tussenstand, die is niet goed uiteraard, Jonathan.
1: Die is niet goed. 1-0 en een nice day hebben ze volgens mij helemaal niet. Want dit is het slechtste kwart dat ze al hebben laten zien op dit WK. Het gaat echt niet goed tegen Ierland. Ze kunnen geen controle over het spel krijgen. Er zit niet echt lijn in. Ze moeten achteruit kruipen. En ze moeten vooral werk maken dat die pressing nu goed werkt. Dit doet Gerniers goed. Van heel de cirkel ingestuurd. Kan uithalen. En vuurde hem goed richting de kruising. Maar goed gepakt ook. Goed gepareerd door Elizabeth Murphy. Goed schot hoor, van Famke van Heel. De publiekspeler van deze Red Panthers. Ook zij vandaag nog niet te veel gezien. Zij heeft altijd wel haar momentjes. We hebben vandaag ook geleerd dat ze voor elke wedstrijd een succeswens krijgt van de Britse premier, van Andy Burnham. Dat is haar nonkel, zowaar. Sophie Geerts kwam ons dat vertellen. Die kent de ouders goed van Heel. En zij reageerde zelf ook met grote ogen. Toen de mama van heel hard dat vertelde. Linken tot overal. Michel Struik nog eens in de... Op rechts wil ik zeggen. Verdi Starbal kan ook niet wel goed controle behouden daarover. En hier is het weer Ierland. Dat het net zoals daarnet gaat uitspelen daar. Counter moet je eruit halen. Doet Brasseur goed. Hoog aan het verdedigen. En een herneming voor de Panthers op de 23 meterlijn. Gaan we hier nog even volgen. Dan net nog een penalty corner gekregen. Met Stefanie van de Boren toen. Maar ook zij kon niet op doel werken. De bal blijft voorin. Bij Hillewaard kan nog eens op rechts overnemen. Er is een bal in het veld. Die moet eruit. Er zijn veel van die kleine dingetjes die het tempo uit deze wedstrijd halen. Ook die lange interventies van de videoscheidsrechter. Ik denk dat we ondertussen al 3 minuten hebben verspild op die manier. 0-0 of 0-1 dus uiteraard nog altijd. Na 3 minuten in het tweede kwart. Voorsprong voor Ierland tegen de Red Panthers.
0: We gaan langzaam maar zeker richting 9:15. Dat betekent dat de tweede helft begonnen is in de laatste voorronde van de Europa League tussen Sint-Truiden en Omonia Nicosia. Bij nog altijd een 0-0 stand. Stef Wijnands.
2: Ja, het gaat nog altijd niet veel sneller bij Sint-Truiden. Waar er een gele kaart komt voor Duverne. Nadat Van Wezemaal er ook net heeft... Eentje gekregen. Dus de twee rechtsbacks die staan in het boekje van de Bulgaarse scheidsrechter. En de Cyprioten hebben een goede kans gehad meteen na de pauze. Want Evandro werd weggestuurd. En die werd nog net op tijd door de Puppen genoeg gehinderd. Waardoor hij de bal niet goed kon raken en hoog overschoot. Ja, nee, dit was niet echt een gele kaart van Duverne toch. Die trapte die bal buiten. En dan ging Puppen wel heel erg makkelijk liggen. Maar belangrijk bij Sint-Truiden, zoals we al aangaven. Jammer voor hem, maar de feiten zijn wat ze zijn. Frederik Suelle kwam gewoon niet aan de bal. De jonge spits van Sint-Truiden. En die is naar de kant gehaald. En de man die eigenlijk de nummer 1 in de spits moet worden bij Sint-Truiden dit jaar. Samet Bazdar. Een nieuwe Bosniër, 22 jaar overgenomen van Real Zaragoza. Die maakt nu zijn debuut bij Sint-Truiden. In de spits met een vrije trap dus voor STVV met Taniguchi die de bal naar de buitenkant kopt. Maar daar komt hij niet aan en Bazdar gaat er achter. 1,89 meter groot. Maar vorig jaar speelde hij niet bij Real Zaragoza maar Białystok in Polen. En speelde daar onder meer in de Conference League. En hij was er ook bij op het WK voor Bosnië. Speelde alleen in de eerste wedstrijd. Maar goed, hij was wel een WK-ganger. En dat moet dus nu... In principe de eerste spits van Sint-Truiden worden. Kijken wat hij in zijn mars heeft. Ishiwatari die speelt die bal naar de buitenkant. Dat is eigenlijk weer niet te best. Weer niet zuiver genoeg. Alle ballen van Sint-Truiden zijn te traag. Te ver. Te kort. Waardoor Cyprus Omonia Nicosia ook niet echt veel problemen heeft om in te grijpen. Kijk weer Taniguchi nu met een slechte bal. Hij zou toch in elk geval... Geen nervositeit mogen tonen. Hij die op het WK gespeeld heeft. En dat daar ook uitstekend deed eigenlijk. Maar kijk, hij zit nog niet helemaal in het ritme zullen we dan zeggen. Want hij is pas laat teruggekeerd naar STVV. Ging eigenlijk niet terugkomen. Maar vond misschien dan toch geen andere ploeg. En is dan uiteindelijk hier op staan gearriveerd. Dat is goed van Sissako. Dat is zoals Sint-Truiden dat vaak deed. Nu de bal richting de nieuwe spits. En Sebawi kan die uithalen. Nee, want er zit nog net een Cypriot tussen. Taniguchi neemt die bal aan. En Ishiwatari, opletten maar dat Sint-Truiden zich niet hier door die bal achteruit te spelen in de problemen gaat brengen. Ishiwatari neemt die bal opnieuw mee. En er zit ook wat meer animo nu in het stadion. Ook al omdat Sint-Truiden nu naar de spionkop speelt. Niet meer naar dat lege stuk daar achter de goal. En hopelijk kan hen dat aanzetten om tot wat meer actie en doelkansen over te gaan. We zijn 53 minuten ver, nog altijd 0-0.
0: En gaan we ook met een 0-0 rusten zo dadelijk in Gent-Hibernia, Tom?
3: Ik vrees ervoor, want de agent kan dat slot niet ontgrendelen. Wel een goede voorzet daarnet van Araujo. Deze keer was het een goede naar de tweede paal, waar Volkaert omhoog sprong. Even bleef hangen, kon ook koppen, maar een doelpunt maken. Zoals in die vorige thuiswedstrijd tegen IFK Göteborg. Zijn allereerste voor agent. Dat heeft hij niet kunnen doen, want hij kon de kopbal niet kadreren. Maar het was een beproefd recept van agent dat de vooral van op de linkerkant gevaarlijk is met Sonko en Araujo, die al veel ballen heeft gedropt in de 16. De ene wat beter dan de andere, maar te weinig gevaar gecreëerd. De Buffalo's om afstand te nemen van een gedisciplineerde tegenstander, inderdaad, die de grootste kans had op het kwartier met die penalty van Elding. Dat jonge talent op de rechterflank met zijn linker, maar gepakt door Davy Roef. Een A-agent, wel een paar schuchtere pogingen, maar te weinig om het verschil te maken. En de Poolse scheidsrechter heeft er hier ook een einde aan gemaakt aan die eerste helft. Ook hier dus geen doelpunten tussen Gent en Hibernian. We gaan rusten bij 0-0.
0: D19 van Brussel naar Antwerpen. 40 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Naar Brussel, 10 minuten in Rumst. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daar moet u rekening houden met 10 minuten extra. Sporta. Er is nog wel tijd, maar de Red Panthers die moeten scoren bij die 0-1 achterstand tegen Ierland op het WK hockey. Jonathan, is er al wat beterschap?
1: Bah, veel beterschap is er toch nog altijd niet. 9 minuten ondertussen nog te gaan in het tweede kwart. We volgen nu wel een aanval met Emily Verhees. Zij veel aan de bal, ook zij. Een van die twee jonge welpen van de Panthers, net zoals van heel 18. En ook iemand die met veel durf speelt. We kijken trouwens ook naar Ambre Ballonguin. Het valt ons ook op dat zij echt in een rotatierol speelt op dit WK. Marije, we kijken naar Marije. Goede controle in de cirkel. Bal valt nog bij Ballonguin uiteraard. Maar ook zij kon haar sticker niet helemaal tegenzetten. Wat ik zei over Ballonguin is dat ze dus echt in een rotatierol zit. En dat valt toch op, want de aanvalster met de meeste goals met voorsprong bij de Panthers. 54 stuks. Maar 16e gedebuteerd ook bij de Panthers. Maar de laatste jaren en maanden echt wel achteruitgeschoven in de pick worden. Ook door de komst van Verhees en van Heel. En ook omdat ze helemaal haar niveau niet meer haalt. We krijgen de vierde penalty corner voor de Ieren. Stikfout was het hier van een van de Belgische verdedigsters. Straks nog eens moeten kijken wie het was. Daarnet ook al eentje vermeden. Maar ik voel ook alweer dat de Panthers met veel frustratie richting een scheidsrechterskorps zitten. Want het was Hillewaard die dan kwam zeggen van, je hebt daar echt 10 seconden geleden iets niet gezien, waardoor het helemaal geen strafcorner kan zijn. We kijken naar die strafcorner nu. Wordt nog eens voorgebracht. En we krijgen een penalty stroke, denk ik. Maar we gaan weer naar de video. En op deze manier gaat het weer lang duren. Ik stel voor dat we straks nog eens terugkomen als die interventie gedaan is.
4: Radio 1. Sportza.

0: De akoestische versie van Die Leu van Angèle. Op Sint-Truiden is er lang een blessurebehandeling geweest. Dus we sluiten toch weer aan met het hockey. Bij jou, Jonathan?
1: Ja, de strook hebben de Panthers gelukkig kunnen terugdraaien. Voor hen, gelukkig voor hen, dat is dan toch een penalty corner geworden. Die hebben ze gemist, maar kijk, meteen weer een counterkans voor de Ieren door slecht uitverdedigen op het middenveld bij de Panthers. Maar goed, ook zij kunnen niet profiteren. Kijken naar een bal van Justin Drazier. Kralt hem gewoon naar voren, zonder idee. Rare beslissing van de Waalse. Ondertussen wel weer Verhees. Met één hand richting de cirkel. Wordt ook getackled. Het is een pottig duel. Duel waar het heel moeilijk is om er tempo in te houden. Want die interventies, ik heb het er net al gezegd, maar we hebben er 4 minuten bij gekregen. Zo lang duurde het tot die strook een corner werd. Blijf maar eens bij de les. En je kan zeggen dat hoort bij de sport. Maar sport is het in dat geval toch niet meer. Justine Razier laat de bal hier ook over de lijn rollen. Wordt een 23 meter bal. Herneming voor de Belgen. Camille Belis. Achteruit op Van der Meijeren. Tijd om eens een goede aanval op te zetten. Met Gerniers. Kan rond de cirkel lopen. Maar moet er blijven rondlopen. Wordt dan ook getackled. Wordt niet gezien als een bewuste fout en dus geen strafcorner. Wel een herneming. Gerniers wil in die cirkel. Is in de cirkel aan de linkerkant. Tegen de achterlijn. Wil hem voorbrengen. Maar goed, voor de stick van Verhees weggewerkt. En dan gaan we nu wel een penalty corner krijgen. Jawel, voor de Belgen. Dus die zullen we nog volgen. Dat is de 4e penalty corner dan voor de Belgen. Nee, de 3e. Van die vorige 2 hebben ze niet kunnen profiteren. Want de eerste is slechte controle van Brasseur. Daarna een poging van Van den Borre die meteen uitgelopen werd. De 3e keer goede keer. Misschien voor de Red Panthers. Het moet ook wel. Want als er hier nu uitgaat, het is nog lang natuurlijk, dus zullen we dat nog niet te veel zeggen. Maar als je eruit gaat in de eerste groepsfase, dan is je WK wel degelijk een drama. Dan speel je voor de plaatsen 9 tot 16. En dat kan niet zijn voor de standing van deze Belgische hockeyvrouwen. Komt-ie. Richting Van den Borre, weer geen uitstekende controle, wel een goed schot op doel. En hier is de bal geblokkeerd. Het is moeilijk om te zien. Doelvrouw Murphy legt neer en krijgt de fout mee. 0-1 dus nog altijd voor Ierland. Ook niet kunnen profiteren van de 3e strafcorner de Belgische hockeyvrouwen. En dus nog altijd de Ierse voorsprong.
0: En wat bij jou, Stef Wijnands, Sint-Truiden en Omonia Nicosia hebben intussen wel een uur gevoetbald, denk ik.
2: Ja, 63 minuten. Sint-Truiden bakt er helemaal niks van. En de Cyprioten hadden altijd op voorsprong moeten staan. Want 2 geweldige kansen gehad. Telkens de Surinamer mond naar de eerste keer. Na 55 minuten ging hij alleen op de doelman af, op Kokubo. En hij wou die bal echt in de winkelhaak trappen. Dat was niet nodig. Had hem gewoon naast de doelman geschot. Was het altijd een doelpunt geweest? Nee, hij ramde hem gewoon over de goal. Greep zich naar de haren. En 2 minuten later werd hij opnieuw weggestuurd. Alweer kwam Taniguchi te laat. En nu trapte Montnor in de korte hoek. En nu was Kokubo bij de zaak om die bal weg te duwen. En tussendoor ook nog een schot van net buiten de 16. Net naast de goal van Tankovic. Nee, Sint-Truiden bakt er niks van. Een dubbele wissel ook nu al doorgevoerd door de Meijer. Hij voelt dat zijn ploeg gewoon niet in de match zit. Heel veel slechte passes. Een opeenstapeling. En de 2 Japanners, Matsuzawa en Ishiwatari, zijn uit de ploeg. Puppen nu. Gaat hij doen? Gaat hij de bal voorzetten? Dat durft hij niet. Kijk, er zit gewoon te weinig lef in de ploeg. Muya is wel op het veld gekomen. Die is dus teruggekomen van Samsunspor. En de Bulgaarse scheidsrechter zegt: ik heb gefloten. En doet dan vervolgens een excuusgebaar. En de bal was niet tegen hem aan. En waarom floot hij dan? Want hij trok zijn benen terug. En nu zijn de Cyprioten allemaal terug. Dus Muya in de ploeg gekomen. En een andere Japanner, Araki, die zijn debuut maakt. Die van de Kashima Antlers komt op het middenveld. Klein, een beetje vergelijkbaar met Ito van vorig seizoen. Maar hij zou nog wel wat boterhammetjes moeten eten, hebben we begrepen. Maar ja, de rest doet het ook niet goed op het middenveld. En dus heeft Frederik de Meijer gekozen om hem in de wedstrijd te gooien. En ervoor te zorgen dat er misschien toch nog wel wat kan gedraaid worden. Want nee, Sint-Truiden speelt nog zwakker in de tweede helft dan het voor de wedstrijd. Kijken, weer een slechte bal nu van Bas daar. Nee, de Cyprioten, die zijn zich aan het beklagen. Daar staat Montnor helemaal alleen aan de linkerkant. Maar daar kwam die bal niet. En het is allemaal veel te traag en niet zuiver genoeg. Muya, die probeert nu snelheid te maken. Montnor in de achtervolging. Maar een slechte bal van Mouya ook alweer op Van Wezemaal. De ene na de andere is slecht. Maar fans proberen er in te geraken. Sebaoui, wanneer doet hij eens wat goed? Nu Mouya. Mouya met een voorzet. Die wil handspel. Nee, dat is het zeker niet. Dat is het zeker niet. Zet hem maar voor Van Wezemaal. Dan kan een spits misschien wat doen. In plaats van te aarzelen en te hopen dat de VAR tussenkomt. Die gaat niet tussenkomen. Want dat was op het lichaam. Dat weet Mouya ook. Sint-Truiden dringt nu even aan. Bijna Sebaoui daar. En nu helemaal Van Wezemaal. Aan de buitenkant. Araki wilde een mooi paasje geven. En dat komt er niet uit. Is dit de aanzet om eindelijk eens wat te doen voor het thuispubliek? Want het heeft nog altijd geen bal op de goal gezien. 0-0 halverwege de tweede helft.
0: Ik hoop dat er toch nog beterschap komt voor de mensen in Haspengouw daar. Er is ook nog nieuws uit het tennis. Want nog anderhalve week dan begint de US Open. En dat zal wel degelijk met Carlos Alcaraz zijn. Alcaraz moest de voorbije maanden geblesseerd afhaken voor Roland Garros en Wimbledon. Ook de US Open leek in gevaar te komen. Want de problemen met de peesontsteking in zijn rechterpols die bleven maar aanslepen. En Alcaraz moest begin deze maand ook verstek geven voor het toernooi van Cincinnati. Tennisliefhebbers vreesden al dat ook de US Open in New York niet zou lukken. Maar kijk, na 4 maanden afwezigheid zal Carlos Alcaraz dan toch zijn rentree maken. Dit is Elliot Smith.

0: hoe zal de sfeer zo dadelijk in de kleedkamer zijn bij de Red Panthers? Die vraag moeten we niet stellen. We hebben het antwoord wellicht wel bij 0-1 achterstand tegen Ierland, Jonathan. Of kan er toch nog wat veranderen in de slotfase?
1: Wie weet, 29 seconden hebben we nog op de klok. En de frustraties bij de Panthers die blijven leven richting scheidsrechter. Mensen aan de kant. Maar goed, een aanval nog bij thuis Stefanie van den Boren. 20 seconden nog te gaan. Daarnet de vijfde penalty corner voor Ierland net naast getrapt. Of geslagen door Mullen. Aanval langs de rechterkant. Hillewaert mag die overnemen. 11 seconden, daar zit wel nog iets in. Moet kunnen, Perrine de Klerk. Door de benen, mooi gedaan. Krijgt hem voor. En dan weggeslagen door een verdediger. En met die ene seconde gaan ze niks meer kunnen doen. Daar is de buzzer. Daar is het einde van dit tweede kwart. Een beetje gejuich wel nog van op de tribune. Maar het is minder enthousiast. Het is iets minder van harte. Niet dat ze de Panthers niet meer aanmoedigen. Maar misschien met iets minder geloof dat het nog helemaal goed komt. Want de Red Panthers zitten niet in deze wedstrijd. Dat moet je echt wel zeggen. Vinden niet het juiste enthousiasme om naar het doelpunt te zoeken. En alleen Famke van Heel, nog eens zeggen, 18 jaar is er dichtbij gekomen. Alle anderen in de aanval, ja, komen er niet. De bal komt te weinig in de cirkel, komt te weinig goed voor. Er wordt ook gewoon goed verdedigd bij Ierland, dat kunnen we zeker ook zeggen. Maar als de Panthers niet doorgaan in de eerste groep, nog eens, dan hebben ze het niet goed gedaan. Zo simpel is het, maar er is nog een tweede helft, nog een derde en een vierde kwart, nog een half uur. En daarin kan het zeker nog. Maar nu dus 0-1 voor Ierland. Daarmee gaan ze rusten tegen de Red Panthers.
0: We gaan weer naar Limburg, naar Sint-Truiden bij Stef.
2: 71ste minuut, 0-0. Sint-Truiden net twee kansen gehad. Eindelijk is het een beetje losgebarsten. En nu een vrije trap met Mouya op een meter of vijf van de 16. Maar het is wat schuin, dus ze gaat hem voortrappen in de tweede zone. Nee, daar komt hij niet uit. Sebawi pikt op. En nu is het Van Wezenmaal aan de buitenkant. Daar staat Puppen nog helemaal aan de rechterkant. Dat is niet de bedoeling dat hij daar staat, neem ik aan. Maar het is nog naar die vrije trap. En dus veel positiewissels bij Sint-Truiden. Maar Mouya, die heeft er plots wat drive ingebracht bij Sint-Truiden. Met een goede bal voorzet op Bas daar. En die gebruikte zijn verkeerde voet om die bal binnen te duwen. En een beetje later dan ook nog eens Van Wezenmaal met een schot van net buiten de 16. Nu alweer Bas daar aan de rand van de 16 met een voorzet. Mouya neemt aan. In de draai probeert hij te trappen. En weggeramd daar achteraan bij de Cyprioten. Die hebben natuurlijk nog niet zoveel wedstrijden gespeeld. Want de competitie daar is nog niet begonnen. Die begint pas op 29 augustus. Wegens veel te warm daar. Maar ze hebben wel al vier Europese wedstrijden gespeeld. Natuurlijk tegen Almaty in de voorronde van de Champions League. En tegen het ploeg uit Gibraltar, Lincoln Red. Dus ze hebben ook vier wedstrijden gespeeld. Net zoals Sint-Truiden dat zeker ook al gedaan heeft. Dus wat matchritme betreft zullen ze niet onderliggen. En dat is ook eigenlijk de hele wedstrijd zo gebleken. En kijken of Sint-Truiden nu kan doorduwen. Sebawi, die wat dichter op Duverne zit ook. Dat is beter nu. Dus Araki speelt daar achter Bas daar. Waardoor Merlin niet langer op de 10 speelt. Maar die is wat meer naar achter gaan spelen naast Sisako. En de Bulgaarse scheidsrechter laat verder spelen. Dat is goed gedaan. Mooie bal van Maric naar Tankovic. Daar is een nieuwe invaller bij de Cyprioten. Want Montnor, de man die twee geweldige kansen de nek heeft omgewrongen, die is naar de kant gehaald. En de man met de naam Tasos Chatzigiovanninis, die is in de ploeg gekomen daar aan de linkerkant. Dus eindelijk wat opwinding. De supporters hadden zich allicht een andere Europese avond voorgesteld. Maar goed, 0-0 is natuurlijk geen ramp. En u weet dat Sint-Truiden al geplaatst is. Voor een league face is het niet voor de Europa League. Dan is het voor de Conference League. Maar ze willen natuurlijk het beste halen en ze willen 8 wedstrijden spelen. De vraag is of de kern ook wel breed genoeg is bij Sint-Truiden om dat allemaal te gaan bolwerken. Goed, hier zijn ze vertrokken. Sint-Truiden na 74 minuten lijkt het erop alsof ze een slotoffensief gaan beginnen in te zetten. En hopelijk komen er nog wat kansen voor Sint-Truiden uit en voor het Belgische voetbal. Want ja, een overwinning, dat zou nog wel mooi zijn. Dit is een goede bal op Puppen aan de buitenkant. Ja, die komt er nog bij. Daar is de voorzet laag. Araki komt er niet bij. En Duverne die kan opruimen daar. 0-0 hier nog altijd op staan.
0: Sportza. Hebben de Schotten in hun vaccin in de tweede helft? Hebben de fans van Gent er zin in? Ik hoop het wel, maar hun teams hebben in de eerste helft in elk geval niet kunnen scoren. Gent-Hibernian, het vervolg, Tom Boudewijn.
3: En in de eerste 3,5 minuten hebben ze dat ook nog niet kunnen doen. Agent wel weer voortdurend in de aanval. Met nu een vrije trap na een fout op de Lorge. Halverwege de speelhelft van Hibernian. Met een gom die het rechtstreeks wil proberen. Maar gewoon plomp tegen de rug aantrapte van Owen Elding. Die dat net voor de rust ook al deed bij een vrije trap. Een verkorte corner van de Lorge. Dat je dus niet voorbij dat mannetje geraakt. Die daar op toch ruime afstand staat. Dat is zeer opvallend. Met de eerste keer eigenlijk dat Nathan Lowe, nog zo'n jonge kerel, de bal wat kan bijhouden. Dat is de diepe spits, maar niet in het stuk voorgekomen. Daar is de strakke voorzet en een gom moet daar voor Elding de bal wegwerken aan de eerste paal. Want het was wel een goede strakke voorzet van op de rechterkant. Net voor het volgelopen uitvak met de groen-witte, want dat zijn de kleuren van Hibernian. Je zou het niet zeggen als je hen hier bezig ziet met die, ik vind het maar, dat is een persoonlijke smaak, aards lelijke uitrusting waarbij de rugnummers niet te zien zijn. Het is een lila kleurtje van bovenaan de schouders en langzaamaan gaat dat dan over in zwart. De broekjes zijn ook zwart. De onderkant van de truitjes zijn zwart en de kousen die zijn ook zwart. En dan, ja, daar ergens staat daar ook wel een rugnummer op. Geen reclame op de borst, dat is ook wel opvallend. En het is een uitrusting van Reebok en dat zie je, ja, uiterst zelden. En terwijl we dat allemaal vertellen, is er nog een corner in aantocht voor de bezoekers. Standaard situatie na ruim 5 minuten voor Hibernian. De corners van AA Gent hebben iets opgeleverd en deze eerste in de wedstrijd van de Schotten heeft uiteindelijk ook niets opgeleverd. Voorbij de tweede paal was er nog wel een inkomende schot. Die kwam aangelopen, maar de kopbal die was er toch ruim naast. En zo zijn we eraan begonnen aan deze tweede periode. Een beetje op hetzelfde tempo als de eerste helft. En ook nog altijd zonder kansen 0-0.

0: ook van Gent. Al komt ze natuurlijk uit Nederland, Eefje de Visser. We blijven nog altijd doelpunteloos in Gent-Hibernian. En ik vrees dat ik hetzelfde verhaal moet vertellen over STVV Omonia. Stef, je zei het al, volgende week in een volgepakt en vurig stadion daar in Cyprus zou lastig kunnen worden voor Sint-Truiden. Dus als het nog enigszins kan vanavond, een 1-0 bijvoorbeeld, zou mooi meegenomen zijn.
1: Ja, dat zal zeker mooi meegenomen zijn, maar een voorsprong, dat verdient het niet. Het heeft nu wel wat weerwerk geboden de laatste 10 minuten, dat wel. Maar de twee grote kansen van Montnor, die mogen we zeker niet vergeten. Dat zijn de grootste kansen in de wedstrijd geweest. Maar er zit wel wat meer vuur in de ploeg door die wissels met Araki, die daar al vaak het lichaam goed heeft gebruikt. En Mouya, die aan de rechterkant ook veel beweging bracht, en de spits Bas daar, die heeft al meer ballen geraakt in deze tweede helft dan Suelle. Dus heeft wel een kans gemist. Of twee zelfs, Bas daar. Want er is nog eentje met zijn linker geweest. Een goede lange bal was dat. Hij stootte door het centrum door, Bas daar. En hij moest net wat te ver uitwijken met zijn linker om binnen te trappen. Maar er is gewoon te weinig volk voor de goal. Nu ook weer op die bal van Suelle. Maar in hoekschop getrapt. Een beetje paniekerig door centrale man Panagiotou. Die al meer dan 20 keer voor de nationale ploeg van Cyprus heeft gespeeld. Daar centraal achteraan. Maar nu wat paniekerig die bal buiten trappen. Hier is de hoekschop met Mouya. Mouya die hem breed legt tot bij Sebaoui. Een hele bleke wedstrijd van Ilias Sebaoui. Kunnen niet anders zeggen. Een bal van Mouya richting Bas daar. En die springt daar wel hoog. Maar springt wel tegen de doelman aan. Geen overtreding. Omdat Fabiano de bal heeft en hij geen verzorging nodig heeft. En het Cyprus, de ploeg Omonia Eendracht, betekent dat, gaf het al aan, de populairste club van Cyprus. De club van de werkende klasse ook. En hier is spits weg, maar goed opgelost door Taniguchi. Mooie lange bal, achterkant van het hoofd. Taniguchi, kan hij die bal nog ontzetten. Sint-Truiden neemt wat meer risico, maar dat hoeft het in C niet te doen. Want ja, ik weet wel dat 1-0 een betere uitgangspositie is. Maar 0-1 verliezen, dat zou pas een ramp zijn. Want dan moeten ze op zijn minst 2 keer gaan scoren om door te gaan in die heksenketel daar volgende week donderdag. Maar goed, voorlopig 0-0. Nog een minuutje of 7 te spelen hier op Staaien.
0: En als de stand hetzelfde blijft in België-Ierland als bij de rust, ja, dan liggen de Red Panthers zelfs uit het WK. Dus de Belgische hockeyvrouwen weten wat gedaan. Ja, Jonathan, het zal wel zijn dat ze dat weten. Maar je moet het kunnen uitvoeren ook natuurlijk. Derde kwart nu.
2: Derde kwart inderdaad. 3 minuten zijn we bezig in dit derde kwart. En de Panthers kwamen er net vroeg uit de kleedkamer. Maar ik vond het ook bijzonder opgewekt. Heel guitig aan het dansen, aan het lachen, gieren en brullen zelf. En dan zag je Famke van Heel die hartjes maakte naar de tribune waar ze haar familie en vrienden waarschijnlijk zag zitten. Maar ergens denk je dan, ja, sport is zeker plezier. Maar misschien toch ook een klein beetje misplaatste serieus. Hiervan moet je toch ook wel snappen. Dit zijn sporters die ook betaald worden door Sport Vlaanderen, die een topsportcontract hebben, vele ervan. En een project dat sterk gefundeerd wordt om ook succes te behalen. Dus dan moet je hier in de tweede helft wel gewoon gelijk komen. En eigenlijk ook nog winnen. Je moet niet winnen, maar je moet voor de standing van het WK in eigen land toch maar winnen. Echte kansen hebben we hier nog wel niet gezien. De Red Panthers hebben geprobeerd om Ierland terug te duwen bij het begin van het derde kwart. Daarmee zijn ze richting de cirkel gegaan, niet helemaal in de cirkel. Hier wel een goede onderschepping van Lisa Moors. Maar Hélène Brasseur krijgt wel 2 Ieren op haar dak. Moet kunnen uitverdedigen. Moors doet dat niet helemaal. Met een gelukje wel nog tot bij Alix Scherniers. En ze begint aan een dribbel onder de eigen 23-meterlijn. Riskant. Maar het lukt haar wel. Ik zei het er net al, speelt niet helemaal haar WK. De ervaren pion van de Red Panthers. Maar ze heeft die dribbel op zich in zich. En nu maken de Panthers ook vooruitgang richting de cirkel. Maar als hier goed neergehaald. Wel nog goed overgenomen. Dit gaan we dan toch nog even blijven volgen. Perrine de Klerk, jonge talent van Leuven. Zit wel een beetje vast aan die rechterkant. En krijgt ook de fout tegen. 0-1 dus nog altijd voor Ierland. Een paar minuten bezig ondertussen in het derde kwart. De Belgen, ja, met enthousiasme naar buiten gekomen, maar het lukt nog niet helemaal. 0 in Ierland.
0: We blijven optimistisch en zeggen er is nog tijd. Voor we de slotminuten meepikken in Sint-Truiden, nog even de Conference League met Gent-Hibernian en Tom Boudewijn.
3: Met nog altijd ook hier die 0-0 op het scorebord. Een beproefd recept daarnet op de linkerkant met Araujo. En weer een voorzet. Net iets te ver voor Volkaert. Maar hij kon de bal toch terugkoppen. En de doelman van onder de lat die bal wegduwen. En dan assistentie gekregen door Ohora. Die de bal dan over de achterlijn kopte. Dat was het enige gevaar tot nog toe wat we hebben genoteerd. En we zijn toch bijna al een kwartier aan het voetballen, maar de grip is niet meer zo strak als in de eerste helft bij AA Gent. En ja, de bezoekers kunnen er af en toe wel eens van tussenuit voetballen. En dat kan ooit wel eens gevaar opleveren. Voorlopig niet. De eerste gele kaart wordt momenteel ook getrokken voor Josh Campbell, die nogal stevig doorging op Siebe van der Heijden, die net de bal had weggetrapt. En toen kwam die 26-jarige Schot, die al meer dan 180 wedstrijden voor Hibernian heeft gespeeld, kwam hij aangegleden. En de Poolse scheidsrechter Pavel Raszkowski die trok de eerste gele kaart, een man van Warschau. Zijn tweede voorrondewedstrijd ondertussen, want Pavos beter tegen Hajduk heeft hij ook al afgewerkt. En nu dus weinig problemen eigenlijk in deze wedstrijd. Hoeft ook niet al te vaak te fluiten. Het tempo ligt niet hoog. De beide ploegen tikken de bal vaak rond, waardoor hij er wat kan tussen wandelen. Of nu een zondagsdrafje van de ene kant naar de andere kant. Chaiwa, de Zambiaan van 22, die gaat het dan eens maar van ver proberen. Kreeg veel ruimte om op te bouwen en besloot dan maar zelf te trappen. De international van Zambia. 22 is hij en al twee keer Zwitsers kampioen geworden. Twee keer aan de Champions League deelgenomen op zijn jonge leeftijd. Met dank aan Young Boys Bern, waar hij toch 34 wedstrijden heeft gespeeld. Maar is ook al eens uitgeleend aan Schaffhausen, als u dat team kent. En ondertussen zijn we ruim een uur ver. Nog niets veranderd in de stand 0-0.
0: De E19 van Brussel naar Antwerpen. 40 minuten file rijden nog steeds tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. 10 minuten extra daar.

0: Minuut 92, nog 2 minuten te gaan. Ik moet zeggen, het laatste kwart van deze wedstrijd heeft Sint-Truiden het beter gedaan. Toen het eigenlijk al lang op achterstand had moeten staan, is het beter gaan spelen. De Cyprioten, toen ze een kans of 2 hadden weggegeven, hebben zich dan toch wat opgesloten en ervoor gezorgd dat ze geen tegendoelpunt krijgen. Het is een zeer moeilijk te manoeuvreren ploeg. Dat hebben we al gezien. En dat zal volgende week niet anders zijn, want thuis krijgen ze bijna geen tegendoelpunten. Mouya met een voorzet. En Bas daar niet. Sissako. Nee, die dribbelt daar te veel in de 16. Dat doet hij wel goed. Mouya opnieuw met een voorzet. Komt er wat aan? Een hoekschop. Ook niet meer dan dat. En Mouya wou eerst nog een strafschop, maar dat is het zeker niet. Maar laat dan de handen zakken. Bazdar heeft wel zijn intrede gemaakt, moet ik zeggen. De Bosnische international van Sint-Truiden met de 2 kansen. Oké, daar had hij misschien wel eentje mogen binnen van trappen. Maar hij woog wel op de Cypriotische defensie. Dus die zal wel gaan starten. Sint-Truiden dat overigens het weekend niet zal spelen. Wedstrijd tegen Union uitgesteld tot na de volgend weekend. Hier is die hoekschop nu met Mouya. Wordt er geduwd? Nee, Muslio mag koppen. De Cyprioten krijgen de bal niet weg. Van Wezenmaal dan maar. Snel naar Mouya dat hij kan voorzetten. Van Wezenmaal nog een keertje rennen. Wordt achterna gezeten. Goeie kapbeweging. Met de voorzet met de linkerkant. Bas daar aannemen. Gaat hij trappen? Durft niet. En Sebaoui dan met zijn linker. Nee, die komt er ook niet uit. Maar nu, kijk, plots powerplay van Sint-Truiden dat toch nog zou willen winnen. Met Merlin die de bal voorzet. Goeie voorzet en doelpunt. Het is een doelpunt van Taniguchi. De kapitein van Sint-Truiden die hier een onverhoopte 1-0 over de streep trekt. Wat een geweldige voorzet van Ryan Merlin. Die in aanvallend opzicht eigenlijk geen geweldige wedstrijd speelt. En zoals ik aangaf, Sint-Truiden in het laatste kwart van de match waren ze beter. De Cyprioten dachten, de klus is hier geklaard. 0-0 is goed. En dan een doelpunt van de kapitein die ook geen de beste wedstrijd speelde. Veel slechte passes gaf. Maar daar dook hij aan de tweede paal plots op. Taniguchi en Merlin met een schitterende voorzet moet ik zeggen. En Taniguchi tikt hem binnen. Is het buitenspel of niet? Daar moeten we nog even gaan naar kijken. De Cyprioten hopen van wel. En ai. We weten niet, we zijn aan het luisteren daar waar Taniguchi staat. In elk geval de grensrechter, die heeft zijn vlag niet in de lucht gestoken. En de scheidsrechter heeft iedereen naar het midden gehaald, maar het is toch nog kijken. En de speaker die zit te roepen dat het 1-0 is, maar tegenwoordig moet je maar wachten en wachten en wachten of het al dan niet buitenspel is. En het is een doelpunt. Aftrappen maar voor de Cyprioten. Ja, het is ook geen buitenspel zoals we hier in de herhaling kunnen zien. En dan is het opletten geblazen dat het daar niet ontspoort. Even met Bas daar. En hier komt hij nu. Die zegen voor Sint-Truiden. Tegen Omonia Nicosia. Het heeft zo lang moeilijk gehad. En de Cyprioten, ja, die gaan zich natuurlijk een beetje zich aanwrijven dat ze de kans hebben laten liggen. En nu zijn we al 95 minuten ver. Maar goed, het vieren erbij. En het even luisteren naar de VAR. En Henning Berg, zijn naam hebben we misschien nog niet genoemd. De coach van de Cypriotische ploeg. Die beklaagt zich bij de scheidsrechter. Maar daar is niks voor nodig. Want de Cyprioten hebben het ook een beetje over zichzelf afgeroepen. Door niet meer te willen voetballen in de slotfase. En dan gaat Sint-Truiden met de kleinste voorsprong volgende week naar het warme eiland. En is Frederik de Meijer heel erg blij na deze heel erg moeilijke wedstrijd dat hij wordt gewonnen. En dus is het zaak voor Sint-Truiden om volgende week daar gelijk te spelen. En dan zitten ze zowaar in de Europa League. Makkelijk zal dat uiteraard niet zijn, want het wordt een storm daar. Maar uiteindelijk de zegen binnen voor Sint-Truiden aan doelpunt in de 93ste minuut van Taniguchi. 1-0 voor Sint-Truiden.
1: Mooi voor de Truienaars. En 0-0 nog altijd in Gent, of niet, Tom?
2: Ah, een slechte controle van Sonko. Dat was het momentje Nee, het is Wilson die er net is ingekomen. Araujo met de balverovering van Vergara in de buurt van de middenlijn. En Araujo, je kan altijd op hem rekenen. Af en toe is het wat slordiger, maar inzetten doet hij altijd. Nu een voorzet daar op de

0: achterlijn is het Jason Kerr die zijn interceptie mist aan de tweede paal. Een metertje voorbij de tweede paal. Nog in de kleine rechthoek heeft hij hem gewoon maar voor zich uit te duwen in het lege doel. Maar hij wil de bal controleren en dat is absoluut niet goed gedaan. Dus een grote kans voor AA Gent. Maar op 20 minuten van het einde is het nog altijd 0-0.
1: En net voor het nieuws van 10 uur kunnen we nog een momentje meepikken in het hockey bij Jonathan.
2: Strafcorner bij de Belgen en alweer een slechte variant. Stefanie van den Boren wil hem terugspelen naar Emma Puvré. Maar die was al weggelopen van haar positie, dus dat was helemaal geen optie meer. Miscommunicatie bij de Red Panthers. Daarnet hadden ze wel een goede variant gedaan. Ook met Van den Boren die hem achter de rug speelde naar Gerniers. Die hem dan de cirkel in lanceerde. Struik zoeken, niet helemaal gelukt. Maar goed, je hebt geprobeerd en die was duidelijk afgesproken. Deze ging helemaal mis. Daarnet ook nog een grote kans. Genoteerd nog altijd bij 0-1 voor Ierland. Dat nog eens zeggen. Het was Lisa Moors met een goede slingeractie langs rechts. Kon helemaal tot de achterlijn. Dicht bij doel. Zetten hem voor. Ook nog altijd dicht bij doel. Maar Justine Razier stond te ver en aan de grond genageld. Kon niet meer vallen. Kon niet meer haar stick uitsteken. Om toch nog die bal te bereiken. Het blijft jagen. Het blijft jagen op die manier naar de gelijkmaker. En de Belgen zoeken ondertussen wel. Ze raken in de match. Ze raken meer en meer naar de cirkel. Maar de slordigheden die krijgen ze er niet uit. Dus het is in die slordigheden of met die slordigheden dat ze toch dat doelpunt moeten zoeken. Daarnet ook nog een counterkans gezien. Het was Justine Razier die opnieuw langs de rechterkant kon vertrekken. Maar ze kwam niet uit met haar stappen. Liet zich dan ook weer te makkelijk van de bal zetten. Nochtans al 2 keer kunnen scoren op dit WK. Dus zou vertrouwen moeten hebben om ook haar teamgenoten daarna te bedienen. Maar goed, het zal voorlopig bij die 0-1 blijven met nog 30 seconden te gaan in het derde kwart. We hebben nog 15 minuten in het vierde kwart. Winnen de Belgen niet, of winnen de Ieren, dan liggen de Red Panthers uit het toernooi. Dat zou niet goed zijn. 0-1 voor Ierland in het derde kwart.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
4: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
1: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een traditie die al meer dan 60 jaar bestaat, maar waarvan de activiteiten na al die jaren toch al wat veranderd zijn. En de jongeren zijn niet allemaal even gelovig, maar toch hebben ze er duidelijk zin in.
5: Het is natuurlijk wel iets losser geworden doorheen de jaren. Het is niet meer hetzelfde als in 1964. Maar er zijn wel nog steeds vieringen, er zijn nog steeds bezinningen. We doen ook mee aan de kaarsjesprocessie. Iemand die in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend dat is.
6: Er is een dag sport en spel dat we tegen alle andere KSA-spelletjes spelen. We gaan bergbeklimmen, we doen zo suppen, riften. Ik was 4 jaar geleden ook mee. Dus ik heb het al eens meegemaakt en dat is wel echt heel cool.
1: In Wavers spelen onze nationale hockeyvrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
2: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog 1/4 te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd. Voor de Panthers die met de medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
1: Dank wel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
7: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
1: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
3: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
8: Ik had een paar uur geleden niet meteen verwacht dat dit de hamvraag zou zijn bij het begin van ons laatste uur Sportza. Maar liggen de Red Panthers straks de facto uit het WK hockey in eigen land? Zijn de medailles zo dadelijk gewoon al weg? Het wordt heel erg spannend daar in Waveren. We gaan het op de voet volgen. Maar omdat we hem niet in het nieuws gehoord hebben, Tom Boudewil, hebben we nog wat gemist in A-agent Hibernian?
0: Nee, je hebt niets meer gemist. Er is nog wel wat strijd op het middenveld. En af en toe komen de schotten er nog wel eens uit. Zoals nu met de gevaarlijke voorzet van der Heijden. Heeft hem verlengd en dan het schot. Het wordt afgeblokt. En dan Sonko die de bal gewoon de lucht in knalt. Net buiten de 16 van AA Gent. Dat was een gevaarlijke voorzet. Ginder naar de tweede paal, naar de mee opgerukte Duitse rechtsachter Felix Paslak. Maar uiteindelijk toch weggewerkt. Nee, agent zal het in de terugwedstrijd moeten doen. Want ook hier een redelijk povere prestatie. Weinig druk kunnen zetten. En ze gaan dat nog proberen met de 2 nieuwelingen. Door die erin te brengen. El Hadji Sek en Ibrahima Sissé. Want Vergara hebben we niet gezien. De diepe spits uit Panama bij AA Gent. En niet vergeten, Hibernian is op de UEFA Club Ranking 198ste. En AA Gent 69. Hier dus 0-0 en snel naar het hockey bij Jonathan.
9: Ja, want hier zit de gelijkmaker er dan toch in. En het is alleen maar logisch dat het dan Charlotte Anglebert is. De superster van de Red Panthers die hem op haar naam gezet heeft. Uit te draaien, harde forehand in de linkerhoek en alle Panthers meteen ook naar de kant voor een snelle huddle, een snelle teamtalk. Maar dit is goed nieuws voor de Panthers. Met de gelijkmaker heb je eigenlijk alles gedaan. Het kan zo snel van de hel naar de hemel. Gewoon 1 keer scoren. Zo simpel was het, maar je moet er dan lang op wachten. En dan zit het hele publiek zo lang in zak en as. Tot je plots weer in het Walhalla terecht komt. Kijk. De 1-1 van Charlotte Anglebert. En alles is op zich dus weer goed. Goed gedaan van de aanvalster van Den Bosch. Van de jonge kapitein, de jonge aanvoerster. Zij samen met Michel Struik aanvoerster op dit WK voor Anglebert. De eerste keer. Maar ze is een leidster. Een stille leidster. Ze gaat koffies drinken met de jonge speelsters. En dat is de manier waarop zij haar aanvoerdersband zegeviert. Voilà, de 1-1 zit erin. Charlotte Anglebert heeft hem gemaakt tegen Ierland in het vierde kwart.
8: Ik ben misschien te veel lijstend, Jonathan, maar nu graag toch ook nog de 2-1, want anders blijft het wel nip natuurlijk, toch?
9: Die mag er inderdaad ook wel aankomen. Maar kijk, de Panthers in hun teamtalk hebben ze het misschien besproken. Die 2-1 die gaan we ook nog gaan zoeken.
3: Sportza.

0: Dankjewel.
1: IMF. Charlotte Anglebert heeft het dus gedaan. 1-1 nu tegen Ierland. Net genoeg is dat voor de Panthers. Jonathan, heeft Ierland gereageerd?
2: Ierland heeft niet gereageerd, maar ik zal er meteen bij zeggen dat Ierland in deze tweede helft eigenlijk heel weinig kan doen. Die lijken uitgeput, lijken zich alleen nog te focussen op verdedigen, tenzij ze me meteen op mijn woorden pakken, want ze zijn aan het counteren. Met Hackshaw. Dan speelt het niet meteen helemaal goed door. Tot bij Power, krijgt hem wel nog eens terug. Dit is dan wel goed verdedigd door Alix Scherniers. Voort voert ook haar defensieve taken uit. Is echt wel in de wedstrijd gegroeid. Meer en meer van haar dribbles beginnen te lukken. En dat is belangrijk voor haar. Is ook een publiekspeelster. Heeft dat nodig om te kunnen uitblinken. Ik kan zeggen dat het bij haar vaak wel uitblinken is. Of niet in de match zitten. Tussen die twee extremen beweegt zij een beetje. Foute bal deze keer van Lisa Moors. Publiek hebben ze weer helemaal mee. Het zit best goed vol vandaag. Het is natuurlijk een donderdagavond. Maar er is wel een groot verschil tussen het volk dat ze hier een waver krijgen voor de Red Lions. In vergelijking met het volk dat komt voor de Red Panthers. Nog altijd veel volk en er is zeker wel veel support. Maar het is toch anders. Je zou graag hetzelfde volk zien. Voor beide nationale ploegen. Bal achteruit met de scoop gespeeld. Tot bij Delphine Marië. Meest haar controle kan er misschien wel nog meegrissen. Van Heel gaat het overnemen van haar. Wacht op haar teamgenoten. Had daar nog thans kunnen profiteren van het numerieke overtal. Maar kies voor rust. We hebben daarnet trouwens nog een stat gezien. Die ga ik nog als laatste meegeven. De circle entries in deze wedstrijd. 17 voor de Belgen tegenover 3 van de Ieren. Op zich zegt dat alles, maar het is natuurlijk 1-1. Het is ook nog niet gespeeld. Die 1-1 moeten ze ook vasthouden, minstens. 1-1 dus, met nog 6 minuten te gaan.
1: En de gelijke stand is er ook nog altijd in Gent op het voetbal, Tom?
3: Ja, we duimen gewoon voor eenzelfde scenario als bij Stef in Sint-Truiden met een late goal. Waarbij Sek nog eens doorgaat en de voorzet wel kan trappen, maar die wordt afgeblokt. En zo toch nog een corner. Het is ondertussen de 5e, al maar te weinig gevaar bij die standaard situaties. Ook al werd de loftrompet vandaag nog eens bovengehaald in de krant voor Dwight Whitens, een van de assistenten. Omdat AAGent het zo fantastisch doet op standaard situaties. Maar dat hebben we dan vandaag ook niet gezien. Ook wel een beetje dichterlijke vrijheid natuurlijk. Net zoals we in dezelfde kranten konden lezen. Dat mocht de vlieger bij Anderlecht spelen. Dat hij nu al een hype was en kandidaat Rode Duivel. Ik weet niet of hij gedronken had, journalist. Maar dat is natuurlijk wel ook flink overdreven. Ook al wil ik de vlieger absoluut niet tekort doen. Maar ja, kandidaat Rode Duivel, dat is toch een beetje overdreven. Want vandaag, oké, hij speelt zijn wedstrijd, maar het spel dirigeren, agent mee op sleeptouw nemen, wat hij dan toch zou moeten doen daar op het middenveld, dat is nu ook wel niet gebleken in deze eerste wedstrijd tegen Hibernian. Dat dus nog nooit een groepsfase heeft gespeeld. Altijd gesneuveld in de play-offs. Vorig jaar ook in de Conference League tegen Legia Warschau. En 3 jaar geleden was dat tegen Aston Villa. Oké, daar kan je wel al eens tegen verliezen. Maar dat is telkens op het randje dat ze er niet zijn geraakt. 5 jaar geleden in de 3e voorronde tegen Rijeka. 2 jaar geleden geen Europees gespeeld. Dus de laatste 4 seizoenen 2 keer Europees gespeeld. Vandaar dat de club ook niet zo hoog staat in die UEFA-ranking. Opletten nog met deze aanval van Hibernian. En de voorzet in de 16. Roef moet komen. En hij heeft hem ook. Heeft alweer heel weinig werk gehad in deze Europese wedstrijd. 1 belangrijke redding na een kwartier. Toen hij een penalty stopte van Elding. En die is er ondertussen ook al afgehaald. En ik denk niet dat de scouts hem vandaag gaan noteren. Nog eens een actie. Wilson laat zich er veel te makkelijk voorbij lopen. Die heeft nog niet getoond dat hij echt wel een aanwinst kan zijn. De man die vorig jaar werd uitgeleend door Swansea aan Falkirk. Dus hij komt uit de Schotse competitie. Maar ja, ik weet niet of hij al helemaal scherp staat. Volkaart met een bal in de 16 richting Cissé. Maar die staat er helemaal alleen tegen 3 of 4 verdedigers. En kan dat kopduel ook niet winnen. Ja, in Schotland weten ze wel hoe ze een kopduel moeten aangaan natuurlijk. Nog 2,5 minuut. Valt er nog een doelpunt? En voor wie? Dat is de vraag. Want nu is het nog altijd 0-0.
0: En aftellen, dat doen we bijna synchroon denk ik met het hockey in Waver, Jonathan.
2: Hier nog iets minder dan 3 minuten en een aanval met de Panthers nog eens. Lisa Moors richting de cirkel. Anglebert mist haar controle. Anders kon ze hem aannemen in dezelfde positie als waaruit ze daarnet scoorde. Dan had ze gedraaid en staalhard in de linker benedenhoek geramd. Daarnet nog een goede kans genoteerd. Ook voor de Panthers. Het was Delphine Marië met de actie langs de rechterkant. En ze vond dan Famke van Heel voor de doelmond. Maar zij stond niet helemaal in de juiste richting van de bal gedraaid. Kwam misschien iets sneller dan ze verwacht had. En op die manier dus geen 1-2. Ondertussen heeft Ierland zijn doelvrouw eraf gehaald. Gaan met 11 veldspelers spelen voor de laatste 2 minuten. In het hockey gebeurt dat natuurlijk wel vaker. Is dat een goede tactiek? En een tactiek die je eigenlijk ook maar vaak op het einde van de wedstrijd ziet. Hier wordt hier een eerste keer de cirkel ingespeeld. De bal moet uiteraard nog altijd in de cirkel gespeeld worden voor je in doel kan vallen. Mag je niet doen van op 23 meter of vanaf de middenlijn. Dat bestaat niet in deze sport. Minder dan 2 minuten ondertussen nog. Bal achterin bij de Ieren. Rammen hem naar voren. Ook zij willen een doelpunt zoeken. Katie Mullen houdt hem in de lucht. En loopt op die manier de linkerflank af. Ook zij dus heel veel ervaring, de meeste ervaring bij de Ieren. 263 caps, maar 52 goals. Dat is 1 op 5. Eigenlijk is dat niet zoveel. Haar debuut is gemaakt 14 jaar geleden. En zij met Ierland dus wel een WK-finale gespeeld. Deze Ieren gaan dat niet meer doen, dat zie je. Maar ze hebben zich wel stevig geweerd. We zitten met de Panthers aan de rechterkant. In de 23 meter box van de Ieren. Die bal bijna goed voorgebracht. Maar er toch nog goed uitgehaald. De bal mag nog eens op die 23 meter lijn. Dus we gaan dit nog even volgen. Terwijl we de klok inderdaad aftellen. Camille Bellis. Gewoon in de cirkel spelen zou ik zeggen. Maar ze gaan hem achteruit laten lopen. Het is de klok aftellen dat de Panthers gaan doen. Om op die manier gewoon dat punt te pakken. En safe naar de volgende ronde te gaan. 1-1.
0: Oké, de toegevoegde tijd is ingegaan in Gent. Valt er nog een doelpunt om?
3: Een gom wordt diep gestuurd. Daar is de voorzet. En dan Cissé in één tijd. Maar er hoog over inlopen kwamen ze met z'n tweeën. Met Volkaart en Cissé. Maar erover. Nog even terug naar het hockey.
2: Ja, want net als ik afronde is dat doelpunt dan toch gevallen. En is het Ombre Ballonguin die nog eens een rondje rond het stadion doet om iedereen mee te krijgen. Zij heeft gescoord. Kreeg de bal van Famke van Heel uiteraard voor een leeg doel. Zonder doelvrouw hier. En zo staat die 2-1 toch op het bord. De Panthers gaan hun laatste groepswedstrijd winnen. En doorgaan naar die tweede groepsfase.
0: Maar iets met bloed, zweet en tranen. En dan jij weer, Tom.
3: In de toegevoegde tijd en ondertussen al flink wat gele kaarten getoond. En dat is toch hoofdzakelijk voor de bezoekers. Met Major, met Obita, met Campbell, met er nog eentje bij, Boyle. Dat is de meest ervaren man, Australisch international. Want hij is Australier en Schot. Maar ondertussen al meer dan 400 wedstrijden voor Hibernian. In maart was hij er nog bij de Interlandse van Australië. Dus ze kunnen hem wel nog altijd gebruiken. En hij is dus, ze zijn met 4. Met 4 voor een gele kaart. Martin Boyle. Nog één aanval. AA Gent. Het is het moment in de toegevoegde tijd. In stilaan de laatste minuut. Araujo gaat nog eens een bal in de 16 droppen. Maar Wilson kan er niet bij. Het doet me altijd denken aan die film met Tom Hanks. Die volleybal, bal, in Castaway. Dus ik zal er nog vaak aan denken, denk ik, als Wilson nog vaak mag meedoen voor AA Gent. Deze voorzet geraakte dus niet bij een pionnetje. Maar wordt wel opgepikt. Lopez da Silva is erin gekomen. Hij lanceert de laatste aanval nog een halve minuut met Araujo opnieuw. Iedereen komt in de bal, waardoor hij geen voorzet kan trappen. De 100ste zou dat zijn, denk ik. Dan een gom met Wilson. Moet terugkeren naar de verdediger. Ja, er moet een aanval nog komen. Een allerlaatste. Met Gent op de slechte pas. Nee, nee. Dat is absoluut niet goed gedaan van Lopez. En dus zal Gent moeten overleven in Edinburgh. In de hoofdstad van Schotland. Want hier thuis hebben ze het niet kunnen doen. En dat is toch, voelt toch wrang aan hoor. Want zeker is het zeker niet. En daar is het eindsignaal. Het enige positieve is dat Gent niet heeft verloren. En dat het dus ondertussen al in zijn 7 wedstrijden dit seizoen ongeslagen is. Maar het zal toch met een klein eitje in de broek richting Edinburgh vertrekken. Want dit is een stevige, ik ga niet zeggen meteen een goede tegenstander. Maar toch een stevige tegenstander. En we moeten ook zeggen, AA Gent is ook nog niet echt op toerental. En dan is er heel weinig verschil tussen de 5e van vorig jaar in de Schotse competitie en AA Gent momenteel 0-0. Geen doelpunten en alles te doen volgende week in Edinburgh.
0: Zo is het. En de Red Panthers die hebben dan toch gewonnen van Ierland. Ze gaan naar de volgende poelenfase op het WK hockey. Maar wat heeft het moeite gekost? Want pas in het laatste kwart konden de Panthers hun 0-1 achterstand nog ombouwen in een overwinning. Het positieve nieuws is de kwalificatie, maar de marge was klein tegen wat niet de topfavoriet van het toernooi. Straks ongetwijfeld nog reacties.

0: Dat was Matt Berninger. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen 40 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Je kan daar maar over één rijstrook. En door Werken is op de binnenring rond Brussel de Leonardtunnel dicht tot 5:30 morgenochtend. Ook op de E411 naar Brussel is de tunnel gesloten.
1: Radio 1.
2: Sporta.
0: In afwachting van reacties vanuit Sint-Truiden, Gent en Waver houden we ook nog even halt bij de ploegvoorstelling van de Vuelta eerder op de avond in Monaco. Monaco, waar Bart Aerts voor Sportza een nog altijd jonge renner heeft getroffen. Eentje die al wat obstakels heeft moeten overwinnen dit seizoen. Laatst trouwens nog een niet zo aangenaam ingrediënt van een steak tartare. Of dat dacht Thibaut Nijs toch over de bron van zijn toxoplasmosebesmetting onlangs. Maar hij is erbij in de Vuelta. En hij is dus ook gestopt bij Bart.
3: Thibaut Nijs, we durven vermoeden dat je jouw laatste stek tartaar gegeten hebt, want je bent behoorlijk ziek geweest, hè? Toxoplasmose.
4: Ja, ik eet dat zo graag. Het is jammer. Ik heb mijn lesje geleerd. Ja.
3: Je hebt 12 dagen antibiotica moeten nemen. Dat hakt erin natuurlijk.
4: Ja, dat hakt erin. Ik heb er zelf nu wel van die medicatie weinig last gehad. Ik ben ook kunnen blijven fietsen. Wel aan serieus mindere intensiteit en wel ook wat minder uren, maar ik ben wel een beetje bezig kunnen blijven. En het heeft voor het moment wel goed uitgepakt, dus ik hoop dat ook te laten zien de komende weken.
3: Want het was wel een last minute beslissing om hier te starten, hè? Het was echt afwachten.
4: Sowieso. En het zag er ook, denk 10 dagen geleden, echt nog niet zo goed uit. Maar het is dan wel heel snel gekeerd en die medicatie heeft wel echt heel goed zijn werk gedaan. En dan voel ik me eigenlijk ook wel echt terug tot leven komen en terug een beetje meer de renner worden van dat ik daarvoor was. En natuurlijk, al die training dat ik daarvoor gedaan heb, is niet voor niks geweest. Dus ik ben zeker niet op mijn allerbeste niveau van 105%, maar ik ben heel tevreden met waar ik nu sta. En ik denk dat ik ook niet voor meer had kunnen wensen, gezien de omstandigheden.
3: Met welke ambities start je dan hier aan de Vuelta? Want er zijn ook in principe veel kansen voor een renner zoals jij.
4: Ja, dat is gevaarlijk om er uitspraken over te doen. Ik wil het beste van mezelf geven. Ik weet ook voor een groot deel niet waar ik sta op dit moment. En ik denk dat dat wel duidelijk zal worden na een aantal dagen, waar ik mijn lat mag leggen. Ik denk dat het doel moet zijn om voor eigen succes te gaan. En als dat niet realistisch is, om de ploeg zo goed mogelijk te helpen. En perfect in dienst rijden van de andere man en van de ploeg. En daar heb ik absoluut geen problemen mee. Ik ben hier om terug te koersen, wat dat heel lang geleden is. En wat ik nog niet veel gedaan heb dit jaar. Dus in eender welke rol dat ze mij steken, ik ga daar tevreden mee zijn. Ik ben niet enkel hier voor eigen succes, laat dat duidelijk zijn.
3: Want je hebt 2 stevige ploegmaats met Skelmose, met Pedersen, om eventueel je werk voor te doen.
4: Zeker, en daar kan ik ook absoluut mijn voldoening uithalen. Maar zou het leuk zijn gewoon voor mezelf om ook de benen te hebben om mee te doen voor een ritoverwinning.
3: Het heeft wel iets, zo'n start in Monaco?
4: Ja, ik was hier nog nooit niet geweest en ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. Het is natuurlijk anders dan de Tour en het weer speelt ook niet echt mee, maar zolang dat nu droog blijft is het goed. Ik kijk er naar uit, het is leuk om hier te zijn, ja, absoluut.
3: Misschien hier ooit komen wonen of liever in Baal blijven?
4: Ik denk dat met de cross vrijwel onmogelijk is om naar hier te komen. Maar ik ga toch eens rondkijken of dat mij kan interesseren. Ik heb het al eens overwogen, maar voorlopig is het vrijwel onhaalbaar voor mij.
3: Oké, veel succes, dank je.

0: One, Two, Three van Hooverphonic. Aan de Three zijn de Red Panthers niet geraakt, maar twee was genoeg. Maar spannend is het wel geweest natuurlijk vanavond. Het was tot bij het begin van het laatste kwart 0-1 voor Ierland. En in dat scenario waren de Red Panthers op het WK virtueel uitgeschakeld voor de medailles. Maar toen was daar toch de verlossende gelijkmaker van Charlotte Anglebert. We horen graag haar verhaal bij Wouter de Smet.
1: Charlotte Anglebert, één kans, één goal. Zo moet het, hè?
2: Zo moet het, zo kan het ook. Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd spelen. Dus het was zeker spannend tot de laatste minuten. Maar zo is het ook voor spitsen. Het is gewoon één kans en je moet het scoren. En dat is gelukt vandaag.
1: Ja, jullie moesten lang wachten, hè?
2: We moesten lang wachten, maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld. En de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten. Dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
1: Jullie hebben niet gepanikeerd?
2: Nee, ja, ik eerlijk wel in de laatste minuten. Je voelt gewoon een beetje de stress van, oh, als ze heel goed verdedigen dan eigenlijk en geen goals gaan in, dan dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar ik denk dat de ploeg gewoon heel rustig is gebleven.
1: Jullie zitten bij de laatste acht. Dat moest ook wel, hè?
2: Dat moest ook wel. Je weet natuurlijk dat een WK anders is. Elke ploeg heeft wel iets te spelen. Maar ik ben heel blij dat we in de laatste acht staan en we gaan ook voor meer.
1: Het moet beter nog?
2: Het moet beter. Ik denk dat de ploeg ons goed analyseren. Dus daar moeten we ook even voor oplossingen zoeken tijdens de wedstrijd. Dat we wel een beetje kunnen aanpassen wat we doen. Maar het moet wel en het kan nog zeker beter.
1: Hoe was de coach tijdens de rust?
2: Ja, hij was wel een beetje onrustig door de scheids en een beetje zo rare beslissingen. Maar we hebben wel ook met de staf gewoon gezegd dat we rustig moesten blijven, ook op de bank. En dat was beter daarna.
1: Dankjewel, geniet ervan.

0: tekst van de mens. Shogo Taniguchi bezorgde Sint-Truiden een op clubniveau historische Europese thuiszege tegen Omonia Nicosia 1-0. Al geeft hij wel toe, en daar heeft hij ook wel gelijk in, dat het een moeilijke wedstrijd was voor STVV. Maar kijk, het is gelukt. En Taniguchi die vindt dit echt wel een enorme, een belangrijke zege voor Sint-Truiden. En je hoort in dit stukje bij Stef ook nog even de tolk. Charmant.
1: Shogo Taniguchi, what was a sensational end of the game? It was a difficult game tonight. Eh?
2: Yeah, as you say, it was very difficult game for us. But yeah, we were able to win this game. It's very huge win. Yeah.
1: What do you think of this 1-0? Is it enough? Do you think in Cyprus, because this is a good team where you played against?
2: 間違いなく、いいチームだったし、1-0 で勝て、ホームで 1-0 で勝てたっていうのはすごく良かったと思います。0-0 で終わるのと 1-0 で終わるのはだいぶ違うので、はい、そこはすごく良かったと思います。
3: Yeah, opponent was a big, really good team, so that's why winning against Omonia is very good meaning for us. So, yeah.
1: What is for you? You come back from World Cup. You didn't start the first games. Do you feel better now? Do you feel that the shape is coming?
2: Yeah, it's getting better. yeah.
0: En hier zijn wij weer. De vorm is komende, ook leuk natuurlijk voor Taniguchi. En vertalen, dat is niet nodig, denk ik, in het volgende interview van Wouter de Smet na het hockey.
4: Stephanie van den Borre, hoe is het met jouw hartslag?
5: Nu al terug, oké. Okay. Even op tijd het ook niet als vierde kwart begon, was het even in overdrive gegaan.
4: Ja, inderdaad, die tweede helft was veel beter dan de eerste.
5: Ja, maar ook, ik denk ook dat we aanvallend in de eerste helft het eigenlijk wel echt goed doen. Verdedigend geven we opnieuw veel te veel weg. Veel te veel corners. Ik weet niet hoeveel, maar het zijn er veel te veel geweest weer. Dat moet gewoon beter. En dat heeft ons nu weer tot op de laatste, ik weet niet maar het minuut dat we scoren, maar tot op de laatste pakt 7 minuten of zo, ons heel veel hartkloppingen bezorgd.
4: Maar bij de laatste 8 zitten van het WK, dat is misschien wel het minimum eigenlijk, hè?
5: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
4: Wat moet er beter?
5: Verdedigend. Ik denk de counters. Die zijn bij elke van de 3 matchen zien dat ons zwakke punt is. En dan opnieuw, de eerste PC gaat er weer in tegen. Dat was ook opnieuw bij de 3 matchen zo. Dus dat moet beter. Ik denk de eerste fase is goed op PC, maar dan is de tweede fase bij de rebound scores altijd. En die moeten we er gewoon uitkrijgen. En als we het beter doen, als we geen goalen tegenkrijgen, dan is alles mogelijk.

0: zo bij weggedromen. Maar wij gaan toch eens, nog eens naar het voetbal kijken. In de playoffronde van de Conference League heeft Ajax namelijk met 2-4 gewonnen bij Sion uit Zwitserland. Met onder meer een goal van Tolu, ex-Genk, voor Ajax. Atalanta Bergamo zonder de geblesseerde Charles de Ketelaerde speelde 0-0 gelijk thuis tegen Hapoel Tel Aviv. En 0-0, dat was ook de uitslag van AA Gent Hibernian. Het zal voor de Buffalo's volgende week in Schotland moeten gebeuren. En Sint-Truiden won dus op de valreep van Omonia Nicosia. We kunnen nog eens naar Staaien, naar Stef Wijnands, die Ilias Sebaoui te pakken kreeg.
1: Ilias, dat is bevrijdend, zo Europees debuteren met een overwinning, maar het was best een hele moeilijke wedstrijd. Hè?
2: Ja, toch onze eerste Europese. Ik ben heel blij dat we zo kunnen afsluiten met de 3 punten wel. Zoals gezegd, een heel moeilijke wedstrijd voor onze eerste keer Europees. We speelden goed in blok. Ik denk de eerste helft was voor ons iets minder. We vonden elkaar iets moeilijk door het midden in de laatste fase. Maar ik denk dat jullie ons kennen sinds vorig jaar, dat we echt doorzettingsmentaliteit hebben. Echt de mentaliteit om wedstrijd te winnen, hebben we vandaag weer getoond.
1: Ik vond dat jullie wel zenuwachtig aan de bal waren. Ik vond veel slechte passes, ook lange ballen die niet aankwamen. Ik vond dat jij ook moeilijk in de wedstrijd zat, tot minuut 60 zo ongeveer.
2: Ja, klopt. Dat is even zoeken natuurlijk in het begin. Het veld lag er ook niet best bij, eerlijk gezegd. Veel schuiven, veel waterig. Maar dat mag voor ons geen excuus zijn, dat is voor hun ook. Maar zoals ik zeg, de tweede helft hebben we ons herpakt. En we zijn blij dat we zo kunnen afsluiten. Ja,
1: waar hebben jullie dan de klik gemaakt? De invallers hebben het natuurlijk ook goed gedaan. Maar misschien dachten zij dat de buit al half binnen was. En dat ze die kans hadden gemist. En we komen hier 0-0, we maken het wel af. Waar is de klik gekomen?
2: Ja, ik denk vanaf de 60, 65e minuut voelde we ook een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
1: Bas daar die eigenlijk goed invalt, die bal wel beter kon bijhouden. Ja, je moet toch een spits hebben die de bal kan hebben om aan te sluiten ook, hè?
2: Ja, klopt. Het is een hevige jongen, ook op training. Hij traint heel goed. Vanaf de eerste dag was hij zeker aanwezig. Het is een jongen die goed is met de rug naar het doel. Die ballen kan klaarleggen. Hij heeft zelf ook een hele goede traptechniek en techniek aan de bal. Dus mooie aanwinst voor ons.
1: Hoe zie jij deze 1-0 nu om naar Cyprus te reizen? Iedereen zegt dat het een heksenketel zal worden. Oké, dat zal dan wel zeker. Maar hoe kijk je er naar uit?
2: Ja, ik denk dat we vooral rustig moeten blijven en niet zomaar naar daar moeten gaan om parkeerde bus te spelen. We moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen, zoals we altijd doen. En hopelijk daar zo snel mogelijk de tweede maken, dat we iets rustiger aan kunnen doen in de wedstrijd. En we moeten met de coach en de technische staff bekijken voor een goed gameplan. En proberen daar terug de winst te halen, dan zal een klein feestje gebeuren, denk ik.
1: In het begin van de tweede helft geven jullie 2 grote kansen weg. 2 keer in de rug ook. Misschien stonden jullie daar ook te ver uit elkaar.
2: Ja, klopt. Ik denk dat er een paar fouten waren die wij gewoon moeten bekijken met de beelden. En moeten coachen op elkaar. Ik denk dat de coach en de technische staff daar zullen voor zorgen. Dat we die punten meepakken naar de wedstrijd bij hun in Cyprus. En dan gaan we het meemaken.
1: Blij dat het een beetje rust is nu? Dat je niet in het weekend moet spelen?
2: Ja, klopt. Nu niet, maar ik denk volgende week wel natuurlijk. Dus we moeten daarna binnen. Iedereen is fit. We staan fysiek gewoon sterk. Dus voor ons allemaal een nieuwe uitdaging. Voor sommige spelers niet natuurlijk. Maar we zijn ready en zoals ik zeg, we gaan het meemaken.
1: Dankjewel, Julius.

0: gaan het nog eens hebben over A-agent Hibernia. Niet vergeten dat de Schotten vrij in het begin van de wedstrijd een penalty gekregen hebben. Maar de man die die penalty gestopt heeft, die staat nu bij Tom Boudewijn.
1: Davy Roof, mogen we zeggen. Been there, done that.
2: Ja, inderdaad, denk ik. Nogmaals, maar... meer had ik vandaag ook niet nodig om te doen, dus dan deed ik dat maar. Dus ik kan er niet veel op zeggen.
3: Nee. Het was wel ontgoochelend, want er was geen schriftje bij.
2: Het was vandaag nog niet nodig. Volgende week gaan we er misschien eentje moeten hebben, maar hopelijk niet. En hopelijk is het positief resultaat. En, Want het kan ook niet blijven duren, denk ik, statistisch gezien. Dus,
3: Het gaat toch al een paar jaar mee, toch?
2: Ja, ik weet het, maar die penaltyreeks, ik denk dat we nu als Gent zijn de 9 op een rij of zo hebben gewonnen, heb ik gezien. En met mij persoonlijk, denk ik, 4 of 5. Dus statistisch gezien kan

0: dat we wel dominant waren. Je zegt dat zij wel in een verdedigend blok wou komen spelen. Ik denk dat zij dat in de vorige ronde ook gedaan hebben. Ze hebben thuis gewonnen en dan op verplaatsing hebben ze ook 0-0 gespeeld. Dus ik denk dat dat een beetje hun tactiek was vandaag. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Die kleine dingen die we hebben kunnen creëren. Jammer genoeg te moeilijk om te kunnen scoren. Maar hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
1: Want kan je optrekken aan het feit dat jullie ook op verplaatsing kunnen scoren en op verplaatsing kunnen winnen?
0: Ja, zeker. Dat zit zeker in de mogelijkheden. Maar zoals ik zei, ik hoop natuurlijk om thuis een beter resultaat mee te nemen. Maar dan gaan we het op deze manier moeten doen.
1: Dankjewel, Diep.
2: En dan nog een laatste interview uit het hockey, dit keer bij Jonathan.
3: Alice Garniers, bloed, zweet en tranen horen bij een wereldkampioenschap, denk ik. Je hebt het allemaal nodig gehad vandaag.
4: Nee, ja, ik denk een WK-wedstrijd is nooit gemakkelijk. En vandaag heb het meegemaakt. Ierland op papier, een team die we echt wel gemakkelijk tussen haakjes moeten verslaan. Ze hebben het ons heel moeilijk gemaakt. Ik denk dat we het ons eigen ook wel moeilijk gemaakt hebben. Ik denk de eerste helft was echt niet goed genoeg. Moeten we echt gaan analyseren voor de komende wedstrijd tegen Duitsland en Argentinië. Maar de tweede helft zijn we eigenlijk wakker gekomen. Onze kansen wel niet kunnen afmaken. Toch wel een overwinning over de streep. Dat is het belangrijkste.
3: Dat is zeker het belangrijkste. Maar het viel wel op hoe anders dit was in vergelijking met de eerste helft tegen Spanje. Waar je denkt, je komt een goed land tegen. Of een sterk land. Ierland zeker ook een goed land op zich. Ja. Maar het ging vandaag moeilijk. Er zaten slordigheden in. Waren er zenuwen mee gepaard? Ja. Want je moest vandaag.
4: Ja, ik kan niet voor de anderen praten. Ik denk dat er sowieso een beetje zenuw was, in mijn kant niet. Ik denk wat ik vooral onthoud is, ik denk dat het van zodra dat we achterkomen en we niet snel genoeg scoren, ze komen echt wel in een soort rush. Ja. Willen we te snel spelen, pakken we te veel ons 1-1, terwijl dat ik denk dat het soms belangrijk is om gewoon een bal ook in het team te houden. Dus ik denk dat is iets dat we echt moeten bespreken voor de komende wedstrijden. Maar zoals ik zeg, Lotte maakt dan weer het verschil. Fantastisch. Dus heel content.
3: Voilà. Vanaf dat doelpunt eigenlijk was het allemaal compleet oké. Je gaat heel snel van de hel naar de hemel op die manier. Wat is er gezegd in de rust? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
4: Ja, maar uiteindelijk niet heel veel verandering. Want ik denk dat we toch ook wel de betere team waren. Ja. Ik denk dat het een beetje sloppy was, dat wel. Maar ik denk wel dat we beter waren als Ierland in de eerste helft. Niet uitstekend speelt, maar we moesten gewoon ons spel spelen. Open kans spelen. En ik denk dat we dat veel beter gedaan hebben in de tweede helft.
3: Je moet me de sportcontext misschien een beetje uitleggen hierin, maar het is vrij gehaast dat je dat doelpunt nog moet maken. Je hebt in de rust nog maar een half uur. Het lijkt niet te lukken in het begin. Hoe snel snap je de serieus van de zaak van als we niet scoren, is het gedaan?
4: Ja, ik was ook aan het denken, het start van de vierde kwart. Ik dacht, ik ga mijn carrière toch niet eindigen op een verlies tegen Ierland. Dat is toch wel in mijn hoofd gespookt. Kijk, dat is niet gebeurd. We gaan door. Ik dacht ook van, dit kan niet het laatste moment zijn in het mooie stadion. Dus heel dankbaar dat er ook weer heel veel volk was vandaag. En ik zou zeggen, kom kijken, want we hebben jullie nodig de komende wedstrijden.
3: Voilà. Wat zegt dit nu over het verdere toernooi van de Panthers? Was dit de groepsfase waarop je had gehoopt?
4: Kijk, ik denk de eerste wedstrijd was echt goed, uitstekend van ons. We scoren ook heel veel, creëren veel kansen. Veel meisjes komen in actie. Ik denk tweede wedstrijd tegen Spanje ook wel een op zich een oké wedstrijd. Vandaag hebben we het gewoon wel moeilijk gehad. Je ziet wel dat een beetje een eerste knock-out wedstrijd was. Ierland moest ook absoluut winnen om door te gaan. En niemand gaat het ons gewoon zo meegeven. Zoals ik zeg, het blijft een WK-wedstrijd. Iedereen wil doorgaan. Dus gemakkelijke wedstrijden, dat bestaat niet.
3: Voilà. Ja. En er gaan nog moeilijke wedstrijden komen, maar veel succes ermee.
4: Ja, nog moeilijker,
2: inderdaad. Ja, nog moeilijker, maar dat is natuurlijk ook wel de bedoeling, hè, dat ze die kunnen gaan spelen. En dat is dus nu mogelijk na die overwinning tegen Ierland. Nog even wielrennen ook, want volgens de Franse sportkrant L'Équipe stopt Julien Alaphilippe per direct met koersen. Alaphilippe is 34 en de Ronde van Frankrijk, dat zou zijn laatste wedstrijd geweest zijn in het shirt van Tudor, de ploeg waar Arnaud Dely nu voor gaat rijden. Julien Alaphilippe won etappes in de Tour, droeg het geel, won Milan San Remo en werd natuurlijk ook twee keer wereldkampioen. En de laatste keer gebeurde dat hier wat verderop in Leuven.

0: Electric Feel van MGMT. Ik weet het heel zeker. De klok gaat zo meteen 11 uur slaan. En dus gaan we de nacht in dank om naar Sportza te luisteren.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker, volgens de Colombiaanse regering, om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
4: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
3: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
5: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
3: En ook Gent speelde vanavond nog. In de laatste voorronde van de Conference League speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu volledig onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft wel geboden. De pluswerken die focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog steeds 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten dan weer gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is de noodtoestand afgeroepen. Dat maakt het makkelijker om geld vrij te kunnen maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de ramp op zeker 11 miljard euro. In het noordwesten van Nigeria in Afrika zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat een boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat er veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Sport. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de Belgische vrouwenploeg zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgen wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
2: Bloed, zweet en tranen. Ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
1: Speelster Michelle Strijk was achteraf trots op hoe het team de wedstrijd nog naar zich toe trok.
3: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt viel pas in blessuretijd. Volgens aanvaller Ilias Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt op het einde.
4: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
1: Eerder op de avond was Anderlecht in die laatste voorronde van de Europa League al met 0-3 gaan winnen op het veld van Kairat Almaty in Kazachstan. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Het verslag is van Tom Boudewijn.
5: Weinig te beleven in deze heenwedstrijd. Gent had wel vaak het balbezit en het initiatief, maar deed daar heel weinig mee tegen een gedisciplineerde tegenstander. Nauwelijks een kans die naamwaardig. En ook de Schotten dreigden niet, maar zij kregen na een kwartier wel een penalty. Davy Roef was alweer de redder in nood en zo de eindstand 0-0 dus. Gent is wel al 7 wedstrijden ongeslagen, maar het wordt volgende donderdag een zware opdracht om zich te plaatsen voor de groepsfase.
1: En ook Sint-Truiden en Anderlecht spelen dan hun terugwedstrijd volgende week. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Al blijft een bui wel mogelijk vannacht. En vrijdag opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

en haar man. Geen paniek, zo'n toestand is klassiek. Elke liefde kent zijn dip, het is voor je het weet voorbij. Maar dit was anders, dit was erg, meneer. Mijn eigen ogen liegen niet, ik blijf erbij. Ik hou niet meer van mij. Vroeger was de liefde groot.

Man, ik had het moeilijk. Ik was leeg. Ik was op. Ik zat op een dag met een pistool tegen mijn kop, maar ik dacht net op tijd, kom wezen, man. Voor de liefde moet je vechten, als een vet, een kerel, een echte. Dus ik begon te denken, ik had binnen de kost verkeerd een fantastisch plan. Ik dacht, ik ga undercover, anoniem, ik ga mezelf verrassen. Het plan is subliem, ik op een hoed, een snor, een valse stoelbaard. Ik ga vermoorden.

En vlak voor ik de geest gaf, dacht ik nog... Die gast heeft toch kloten aan mijn lijf. En ik wist plots met de liefde voor mij geen blijf. Ben gestorven in het reinen met mezelf. Exact zoals sterven eigenlijk moet. En zo kwam alles.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De natuurbrand in

0: De Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen alvast af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vrijdagavond ter plaatse blussen, samen met 3 bosbrandwagens en een commandowagen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase toch af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rond spelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: Voetbal. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling, omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
2: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer, overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De zes landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk.